Ildefonso legde in 1899 zijn eerste gelofte af. Zijn kloosterleven laat zich voortaan samenvatten in twee woorden. Ora et labora, bid en werk. Hij wijdt zich aan de studie, theologie, heilige schrift, archeologie, sacrale kunst, geschiedenis en liturgie. Met als enig doel, God dienen uit liefde. Ondanks zijn jonge leeftijd in de gemeenschap wordt hij tot ceremoniarius benoemd. In oktober 1900 begint broeder Ildefonso filosofie te studeren aan de pas gestichte Benedictijner Universiteit van Sint Anselmus. Zijn scherp inzicht en werkijver blijven niet onopgemerkt en bezorgen hem in juni 1903 een doctoraat in de filosofie. Na zijn theologiestudie wordt Dom Ildefonso op 19 maart 1904 tot priester gewijd. Hij zegt tegen een vriend: in de Heilige Schrift wordt het woord priester nooit alleen gebruikt, maar altijd in de uitdrukking priester van de Heer, om erop te wijzen dat een priester helemaal toebehoort aan de Heer. Ons priesterschap is niets anders dan een voortzetting van het priesterschap van de Heer. De jonge priester schaart zich ten volle achter de definitie die de heilige Benedictus van een monnik geeft. Een arbeider die zich bezighoudt met de zaken van God. Niets geeft mij voldoening als het God niet behaagt, zegt hij graag. Hij is alles voor allen. Door onderricht aan kinderen, zijn functie als ceremoniemeester, zijn discrete hulp aan de overste voor een betere naleving van de regel in de gemeenschap. Bij zijn verplaatsingen buiten het klooster laat de abt zich graag door Dom Ildefonso vergezellen. Hij laat hem ook preken voor de monialen in de streek. In 1908 vertrouwt hij hem de belangrijke en delicate taak van novicemeester toe. Ik heb zo weinig vrije tijd, schrijft pater Ildefonso. Het is echt ellendig. De Heer heeft de dingen zo geregeld dat mijn dag helemaal gevuld is tot zijn meerdere eer. Onderwijs, biecht, conferenties voor de ene of de andere, zodat mij niets anders rest dan hem heel het offer van mijzelf aan te bieden. Maar zijn ziel is in vrede. Ik leef rustig in de aanbiddelijke wil van God en volg als een kind de weg van de gehoorzaamheid, de enige weg naar het heil. Het kloppend hart van de verkondiging. Een groot getuigenis loopt door de geschiedenis van het geloof, zegt paus Franciscus, dat van de monialen en de monniken. Hun leven spreekt voor zich, maar wij kunnen ons de vraag stellen: hoe kunnen mensen die in een klooster leven bijdragen tot de verkondiging van het evangelie? Zouden zij er niet beter aan doen hun energie te steken in de missie, door het klooster te verlaten en het evangelie buiten te verkondigen? Monniken vormen daadwerkelijk het kloppend hart van de verkondiging. Hun gebed is zuurstof voor alle ledematen van het lichaam van Christus. Hun gebed is de onzichtbare kracht die de missie ondersteunt. Het is geen toeval dat de beschermheilige van de missies een moniale is, de heilige Theresia van het kind Jezus. Hoor hoe zij haar roeping ontdekte. Ik begreep dat de kerk een hart bezit en dat dat hart van liefde brandt. Ik begreep dat het de liefde alleen is die de ledematen van de kerk bewegen laat en dat als de liefde uit zou doven, de apostelen niet meer het evangelie zouden verkondigen en de martelaren zouden weigeren hun bloed te vergieten. Ik begreep dat de liefde alle roepingen in zich vervat. En in mijn uitzinnige vreugde riep ik uit: O Jezus, mijn liefde, eindelijk heb ik mijn roeping gevonden. Mijn roeping, dat is de liefde. In het hart van de kerk, mijn moeder, zal ik de liefde zijn. Thérèse van Lisieux, mijn levensverhaal. Contemplatieve, monniken, monialen, zijn mensen die bidden, werken, in stilte bidden, voor heel de kerk. En dat is liefde. Liefde komt tot uiting door gebed voor de kerk, door te werken voor de kerk in de kloosters. Deze universele liefde bezielt het leven van de monniken en zet zich om in hun voorspraak. Vanaf 1911 voegen zich bij de bezigheden van pater Ildefonso
ook onderwijs aan de Hogeschool voor Sacrale Muziek, die in datzelfde jaar werd geopend. Daardoor gaat hij liturgie studeren. In 1913 gaat hij ook nog kerkgeschiedenis doceren aan de Universiteit van Sint Anselmus. Als hij over historische personen spreekt, maakt hij graag grapjes. Het gaat tenminste over mensen die allemaal in de eeuwigheid zijn en geen schade meer doen. Dat is een wereld waarin ik mij op mijn gemak voel. Rond die tijd begint hij aan zijn Liber Sacramentorum, boek van de sacramenten. Een volumineus boek met historische en liturgische voetnoten over het Romeinse missaal en brevier, voorzien van voortreffelijk commentaar. De congregatie van Monte Cassino, waar de abdij van St. Paulus buiten de muren deel van uitmaakt, doet dikwijls een beroep op pater Schuster voor de herziening van haar constituties. Ter gelegenheid van het generaal kapittel van 1915 wordt hij benoemd tot procurator van zijn congregatie bij de Heilige Stoel. Veel kloosters in moeilijkheden wenden zich tot hem. In 1916 wordt hij prior van St. Paulus en 2 jaar later wordt hij verkozen tot opvolger van zijn abt, die God tot zich heeft geroepen. Hij is dan 38 jaar oud. Hij verklaart zich ongeschikt voor deze functie, maar zal haar uiteindelijk toch aanvaarden uit gehoorzaamheid aan het generaal kapittel. Hij verlangt zijn monniken te leiden op een weg van heiligheid en begint met dubbel zo streng te zijn voor zichzelf. Hij spant zich in om als eerste bij de officies aanwezig te zijn en het snelst zijn activiteiten te onderbreken bij het luiden van de klok. Uw houding, zegt hij tot de monniken, moet gelijken op die van de engelen in de aanwezigheid van God. De recollecties die hij organiseert voor geestelijke en leken zijn ware oases van geestelijk leven. Monseigneur G.B. Montini, de latere paus Paulus VI, stuurt er jongeren heen van de christelijke beweging Fucci, waarvan hij aalmoezenier is. Dom Ildefonso speelt eveneens een rol in de dialoog met de Joodse gemeenschap in Rome. Onwetendheid over eeuwige waarheden. Paus Benedictus XV onderhoudt zich graag met hem en benoemt hem tot adviseur van de Congregatie voor de Rieten, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, en daarna tot voorzitter van het Pauselijk Instituut voor Oosterse Studies. Als visitator van de seminaries in Italië en vervolgens van de religieuze gemeenschappen kwijt de abt zich van deze opdrachten met zijn gebruikelijke ijver en wint hij door zijn diplomatie en beminnelijke vastberadenheid de sympathie van velen. Na het overlijden van kardinaal Tosi, aartsbisschop van Milaan, wordt hij tot zijn grote verrassing op 26 juni 1929 aangesteld om hem op te volgen aan het hoofd van het grootste bisdom van Italië. Vervolgens wordt hij op 15 juli tot kardinaal gecreëerd. Het eerste gebaar bij zijn aankomst op het grondgebied van zijn bisdom is een kus op de grond, besproeid met het bloed van zoveel martelaren en het zweet van zoveel van mijn voorgangers. Hij kiest de heilige Carolus Borromeus, aartsbisschop van Milaan van 1565 tot 1584, tot voorbeeld. Zijn eerste pastorale brief is helemaal gericht op het evangelische en spirituele aspect van zijn opdracht. Hij moedigt daarin alle liefdadigheidswerken aan. In de aankondiging van zijn eerste pastorale bezoek gaat hij onmiddellijk naar de essentie. Het is onwetendheid over de eeuwige waarheden die de bron is van de achteruitgang van het geloof en de openbare zeden. Hij hecht veel belang aan de catechese en hekelt onder meer het verzuim van de zondagsplichten, de onzedige mode en onfatsoenlijke voorstellingen. Om de 900 parochies van het bisdom te bezoeken zijn 5 jaar nodig. In de 25 jaar van zijn episcopaat bezoekt hij elke parochie 5 keer, soms zelfs te voet, wanneer de wegen ontoegankelijk zijn voor het autoverkeer. Hij onderzoekt alles persoonlijk, vooral wat de eredienst betreft, wat voor pastoors een grote impuls betekent. Om hen aan te sporen de waarheden van het geloof te onderrichten,
geeft hij zelf catechese aan kinderen en volwassenen. Hij zegt: ik zie duidelijk dat het vergeten van God één van de grote kwalen van onze tijd is. Het fundament van iedere ware cultuur. Paus Benedictus XVI zei over het monnikendom dat na de val van het Romeinse Rijk een nieuwe cultuur voortbracht: het doel van de monniken was God te zoeken, querere Deum. Te midden van de verwarring van deze tijden, waarin niets leek te weerstaan, verlangden de monniken het belangrijkste, zich inzetten om datgene te vinden wat waarde bezit en wat altijd blijft, om het leven zelf te vinden. Zij waren op zoek naar God. Zij wilden overgaan van secundaire dingen naar wezenlijke zaken, naar het enige wat waarlijk belangrijk en zeker is. God zoeken en zich door hem laten vinden. Dit is vandaag niet minder noodzakelijk dan in het verleden. Een zuiver positivistische cultuur die de vraag naar God als niet wetenschappelijk verwijst naar het subjectieve domein, zou een capitulatie van het verstand betekenen, een verzaken aan de meest verheven mogelijkheden van het verstand en dus een mislukking van het humanisme, waarvan de gevolgen enkel ernstig kunnen zijn. Wat de cultuur van Europa gesticht heeft, namelijk de zoektocht naar God en de bereidheid om naar hem te luisteren, blijft ook vandaag nog het fundament van elke waarachtige cultuur. Tijdens zijn pastorale bezoeken ontmoet de kardinaal bewegingen die volgens hem het hart van de parochies vormen. Zij delen zijn missionaire bezorgdheid jegens de massa ongelovigen. Ik breng hen uitsluitend de boodschap van eeuwig heil en verzoening met God. Het uithoudingsvermogen van kardinaal Schuster wekt verbazing en bewondering bij zijn omgeving. Tijdens een van zijn laatste pastorale bezoeken zegt hij: het is een zware taak aartsbisschop van Milaan te zijn. Maar hoe kan ik mij aan vermoeidheid onttrekken? Zolang de Heer mij te leven geeft, zal ik mijn taak voortzetten. Zijn verklaring luidt: het zijn de gebeden van goede mensen die mij ondersteunen. De audiënties die hij in de voormiddag in Milaan verleent, vragen veel van hem, omdat hij alles wat hem voorgelegd wordt nauwkeurig wil onderzoeken. De aandacht die hij schenkt aan alle priesters die hem bezoeken, gaat gepaard met diepe vaderlijke genegenheid. Hij helpt hen met al zijn kracht en geeft hun advies, met name om 's avonds tijdig te gaan rusten, zodat ze de volgende dag monter zijn en zich niet laten opslokken door externe bezigheden. Hij bewondert het werk van de vrouwelijke religieuze, hun moeite en talloze offers. In een pastorale brief herinnert hij de overste eraan dat zij in geweten gehouden zijn de zusters die in ziekenhuizen en zorgcentra werken vakantie te geven. Tijdens de audiënties probeert hij het gesprek altijd op het bovennatuurlijk vlak te brengen, ongeacht wie hij ontvangt. Door zijn innige vereniging met God blijft hij altijd rustig en sereen, zelfs wanneer het gesprek moeilijk verloopt. Eerbetoon en fijngevoeligheid kenmerken hem wanneer hij vertegenwoordigers van andere godsdiensten en christelijke denominaties ontvangt. Om beter in het heden te leven. Het bisdom Milaan heeft een eigen liturgie, de Ambrosiaanse liturgie, toegeschreven aan de heilige Ambrosius. De nieuwe aartsbisschop moedigt de studie over dit onderwerp aan. Kardinaal Montini, die hem in Milaan zal opvolgen, zegt over hem: hij was historicus, archeoloog, hagiograaf en liturg. Hij bestudeerde het verleden om beter in het heden te leven. Het heiligheidsideaal van kardinaal Schuster beoogt geen buitengewone, bovennatuurlijke fenomenen, maar steunt op gebed, gevoed door de geopenbaarde waarheden, op werk en op extreem geduld om zijn kruis te dragen. Toch hebben zijn zegen en gebed soms een uitwerking die op een wonder lijkt. Toen Mussolini in 1922 aan de macht kwam, dacht pater Schuster, destijds monnik van St. Paulus, net als de overgrote meerderheid van de Italiaanse katholieken, dat het fascisme katholiek kon worden gemaakt. Toch zag de kardinaal zich ondanks het verdrag van Lateranen van 1929 genoodzaakt
om de strijd aan te binden tegen de pogingen van de staat om alle activiteiten in het land in handen te krijgen. Ook veroordeelt hij discreet bepaalde pogingen van de fascistische beweging om de geestelijkheid voor zich te winnen. Nadat Mussolini onder invloed van zijn Duitse bondgenoot rassenwetten afkondigt, geeft hij op 13 november 1938 in de kathedraal van Milaan een homilie waarin hij het racisme duidelijk veroordeelt. Hij bestempelt het als ketterij, als een internationaal gevaar, niet minder dan het bolsjewisme. Hij kant zich ook tegen de staat toen deze de opleiding van de jeugd wilde monopoliseren. In een brief van 12 februari 1937 aan de katholieke actie veroordeelt de kardinaal de frequenter wordende kindermoord. Het is zijn zorg om deze onschuldige kinderen die niet zijn gedoopt voor de dood te behoeden. Kardinaal Schuster woont in 1937 de viering bij van het 100-jarig jubileum van de kloostergelofte van Dom Prosper Guéranger, de herstichter van de abdij van Solesmes in Frankrijk. In 1939 neemt hij deel aan het conclaaf dat eindigt met de verkiezing van Paus Pius XII. Terwijl de oorlog in Italië wordt opgehemeld, bezoekt de kardinaal in april 1940 koning Victor Emmanuel III om hem te zeggen: "Majesteit, Italië vertrouwt op u om de oorlog te bezweren." Zijn oproep blijft evenwel zonder gevolg. In augustus 1943 is Milaan het doelwit van Anglo-Amerikaanse luchtaanvallen. Brandbommen vernietigen bijna de helft van de stad. Om tegemoet te komen aan de nood van de talloze slachtoffers van honger en ellende, die daar het gevolg van is, laat de kardinaal financiële hulp, voedingsmiddelen en kleding uitdelen. Geef al wat wij hebben. Ons geld is het geld van de armen. Wij kunnen het hun niet onthouden, zegt hij aan zijn pastoors. Hij richt de liefdadigheidsinstelling van de aartsbisschop op en plaatst een toegewijde leek aan het hoofd. De kardinaal bevordert ook de bouw van woningen voor daklozen. Op 1 september 1943 publiceert hij een pastorale brief waarin hij eraan herinnert dat de kerk de rechten van het volk, gewetensvrijheid en de onschendbaarheid van het gezin altijd heeft verdedigd tegen de onderdrukking door sterkeren. In de laatste dagen van de oorlog organiseert hij onderhandelingen om de overgave van de fascisten zonder bloedvergieten te laten verlopen. In april 1945 vraagt Mussolini om een ontmoeting met de kardinaal. Schuster probeert Mussolini ervan te overtuigen om berouw te tonen voor zijn zonde en zich over te geven, maar tevergeefs. Wanneer het lijk van de dictator na zijn executie in Milaan publiek wordt tentoongesteld, vraagt de aartsbisschop aan de leiders van het verzet: "Haal hem weg of ik doe het zelf." Zijn verzoek wordt ingewilligd. Op 8 januari 1952 wordt in Florence de Italiaanse bisschoppenconferentie opgericht. Kardinaal Schuster wordt er de eerste voorzitter van. Hij wordt door Pius XII aangesteld als pauselijk afgevaardigde bij de Nationale Eucharistische Congressen van 1951 en 1953. Daar valt hij op door de grote vroomheid die hij aan de dag legt bij het vervullen van zijn functies. Maar in maart 1954 moet hij door uitputting een kanoniek bezoek onderbreken. Zijn hart vertoont al enkele jaren tekenen van vermoeidheid. Op 14 augustus verplicht zijn arts, pater Gemelli, hem zich terug te trekken in het seminari van Venegono. Hij vertrouwt de seminaristen die rond hem staan toe: "Omdat ik niet jaar na jaar de rente wilde betalen, ben ik nu verplicht om in één keer het hele kapitaal en de rente terug te betalen. En ook, de mensen lijken zich niet meer te laten overtuigen door onze prediking. Maar in het aangezicht van heiligheid geloven ze nog steeds, knielen ze nog steeds en bidden ze nog steeds." In een laatste artikel voor een Milanees tijdschrift ter gelegenheid van de dood van Alcide de Gasperi, de Italiaanse politicus wiens proces van zaligverklaring in gang was gezet, schrijft hij: "De eenheid van Europa kan alleen worden gevonden in zijn christelijke traditie.
In de nacht van 29 op 30 augustus slaapt kardinaal Schuster vredig in, nadat hij het heilig oliesol en de communie heeft ontvangen. 30 jaar later, op 28 januari 1985, wordt zijn lichaam tijdens het kanoniek onderzoek met het oog op zijn zaligverklaring intact aangetroffen. De hoogste waarde. Bij de zaligverklaring van kardinaal Schuster op 12 mei 1996 benadrukte de heilige paus Johannes Paulus II de liefde voor Christus, uitgedrukt in een onvermoeibare dienstbaarheid aan de kerk, vormt de kern van de spiritualiteit en apostolische activiteit van Alfredo Ildefonso Schuster. De geest van gebed en contemplatie, eigen aan de Benedictijner traditie waarin hij was gevormd, bezielde heel zijn pastorale ambt. Ook vandaag nog wijst hij elke priester en elke persoon die geroepen is om in de wijngaard van de Heer te werken op de allerhoogste waarde van de liefde voor God, het fundament van broederlijke gemeenschap en apostolaat. Uiteindelijk, zo schreef hij, is het de liefde die telt voor de ware grootsheid van de kerk en haar kinderen. Kardinaal Schuster aanbad Christus in zijn hart en was, zoals de heilige Petrus leert, altijd bereid tot verantwoording aan al wie rekenschap vraagt van de hoop die in hem leefde. Met zachtmoedigheid, respect en een rustig geweten was hij bereid, als dat de wil van God was, te lijden voor het goede dat men doet. Mogen hij ons inspireren tot een gelijkaardige trouw aan de Heer.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden, te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars en een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen beste luisteraars, van harte welkom hier vanuit het prachtige Maastricht. Ja, vanmorgen al in alle vroegte in de trein gestapt om hier vandaag weer het interview te hebben. Ja, ik moet zeggen, als ik in Maastricht ben, dan voelt het altijd een klein beetje als vakantie voor mij. Want dan zit je toch wel in het meest zuidelijke puntje van Nederland zo ongeveer. En ik zit hier naast mijn gast van vandaag, Michel Boessen. Goedemorgen Michel.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij komt vaker in Maastricht. Voelt het voor jou ook een beetje als vakantie of is het voor jou hier werk vooral?
1: Nee, het voelt nog steeds wel als vakantie. Ik ben nog altijd blij dat ik hier woon.
0: Ja, ja, jij komt hier zelf vandaan, of in ieder geval uit de buurt. Waar kom je precies vandaan?
1: Ik ben oorspronkelijk geboren in Roermond, dus dat is 30 minuten hier ten noorden van. En naar omzwerving via Amerika en Mexico weer teruggekomen. En daar ben ik ook blij om, want hier in het Heuvelland blijft het voelen als vakantie inderdaad.
0: Dat is wel een flinke omweg, ja. Via Amerika en Mexico. Meestal ga je dan toch via Zwalmen of Reuven, dacht ik. Hè? Maar je had een iets langere route genomen. Nou, mooi dat je vandaag in de uitzending wil zijn. Ja, Michel, jij bent heel actief. Ja, eigenlijk zo'n beetje in heel de kerk in Limburg, volgens mij. Tenminste, ik hoor jouw naam vaak terugkomen. Maar je bent ook actief hier in de verschillende parochies in de stad, hè, in Maastricht. Maar ik wilde jou vandaag bijzonder eigenlijk interviewen vanwege het feit dat jij zelf veel bezig bent met de heilige Franciscus van Assisi op dit moment. Nou, dat is heel mooi, want wij bij Radio Maria zijn daar ook volop mee bezig. We gaan de komende maanden zelfs een paar Franciscusmaanden houden. Dus we gaan heel bijzonder aandacht geven aan de devotie tot heilige Franciscus. Kun jij vertellen waarom Franciscus zo centraal staat dit jaar of deze tijd?
1: Ja, het mooie is natuurlijk dat wij eigenlijk een speciaal jubileumjaar hebben nu. Op de avond van 3 en 4 oktober is het 800 jaar geleden dat Franciscus is overleden. En heeft de paus ook gezegd, dit is een jubileumjaar. Wat natuurlijk door de Franciscanen en de Franciscaanse beweging gevierd wordt. Maar wat door de hele kerk gevierd mag worden. En ja, daar sluiten wij ook graag bij aan.
0: Ja, heb jij zelf ook een bijzondere devotie voor de heilige Franciscus?
1: Nou, mijn ouders die zijn getrouwd op 4 oktober. Oh, dus kijk. 4 oktober is mijn hele leven lang al een bijzondere dag en niet omdat het dierendag is. Dus mijn ouders hebben mij ook altijd verteld over Franciscus en zijn liefde niet alleen voor de natuur, maar vooral natuurlijk voor Jezus. Dus dat is bij mij al heel jong binnengekomen.
0: Mooi, mooi. Ja, Michel, jij komt uit een katholiek gezin, hè? Je zegt geboren in Roermond, ook katholiek opgevoed, begrijp ik, hè? Mm-hmm. Is het geloof altijd belangrijk geweest voor jou? Of heb jij zelf ook wel een ontwikkeling doorgemaakt, zeg maar?
1: Geloof is altijd belangrijk geweest. Mijn ouders die hebben ons ook altijd mee naar de kerk genomen. Mijn moeder die deed ook altijd kinderwerk en zo. En wij zijn toen ik 15 was verhuisd naar Amerika. En ik wilde eigenlijk niet mee. Ik was een opstandige tiener. Maar dat is achteraf heel goed geweest. Vooral ook voor mijn geloof. Want ik kwam daar gewoon op een public school. Waar toch heel veel mensen naar de kerk bleken te gaan. Het waren niet allemaal katholieke kerken. Maar wel heel veel christelijk. En daar was ook echt het geloof gewoon nog onderdeel gewoon van de normale maatschappij. Dus ook als wij daar naar de parochie gingen. Daar had je na de kerk gewoon samen lunchen of een picknick. En je had een jongerengroep. Je had allerlei activiteiten, kampen, et cetera. Dus dat heeft mij enorm gesterkt toen ik hier terugkwam en ging studeren. Waar helaas toen hier in Maastricht nog geen studentenpastoraat was. Gelukkig nu wel. Die tijd in Amerika heeft mij echt gevormd. En mij goed door die tienerjaren ook eigenlijk heen geloodst.
0: Dus dat een beetje een ark is dat geweest. Een soort ark van Noach waar je het geloof hebt bewaard. En weer terug hebt genomen mee naar Nederland.
1: Ja, ja, zeker. En tussendoor, wij kwamen dan in de vakantie terug. En ik had oudere neven en nichten. En die gingen dan altijd naar de kampen van de charismatische vernieuwing. En omdat die dan ook meegingen, mocht ik dan ook mee. En dat heeft mij ook wel heel veel goed gedaan. Om dus andere tieners, andere jongeren tegen te komen. Die dan net zo verdachten als ik. Want ja, hier thuis in mijn omgeving. Ja, zoals dat helaas nu voor mijn eigen kinderen ook zo is. Ja, ben je vaak toch de enige die dan in de kerk zit rond een bepaalde leeftijd.
0: Nog steeds. Ook in onze tijd nog steeds een probleem dus wel.
1: Ja, ook in onze tijd. Wij zoeken daarom wel met ons gezin. Ik ben samen met mijn man moeder van 4 kinderen. En wij, de oudste die is 14, dan 12, dan bijna 10 en 6.

0: Ja, die oudste twee vinden wij wel ook heel belangrijk. Dat die ook leeftijdsgenoten blijven tegenkomen. Dus wij shoppen ook soms een beetje van... nou, wij gaan dan naar deze mis en dan naar deze mis. Omdat we weten, hey, daar is dan een groep die bij elkaar komt. Zodat de kinderen zich daar ook echt thuis voelen. En ook echt weten van, hey, ik ben niet de enige. Het zijn niet alleen maar mijn ouders die dit
1: belangrijk vinden. Ja, precies. Belangrijk, hè? Ja. Zie je ook toch her en der wel wat tekenen van dat er weer een opleving aankomt? Want dat zien we toch wel vooral in steden. Hè? Je hebt het nu over Maastricht. Is dat hier ook wel gaande?
0: Ja, hier in Maastricht is het heel erg gaande. We hebben hier natuurlijk een enorme studentenstad. 85% is wel niet Nederlands sprekend, maar dat maakt niet uit. We hebben hier op zaterdagavond een internationale mis die heel druk bezocht wordt. Op zondagavond een internationale mis die heel druk bezocht wordt. Het studentenpastoraat wat dankzij de zusters Dominicanessen heel goed loopt. Dus daar ben ik heel blij om dat te zien. En als ik kijk bijvoorbeeld de generatie van mijn broertje, die is 17 jaar jonger dan mij, dus die is 25. Als ik kijk, ja, die leeftijd, daar zie je echt ook onder de Nederlandse jongeren echt wel een opkomst. En dat is heel mooi om te zien.
1: Ja, even een leuk detail. Jouw jongere broertje, die kennen wij goed. Want dat is Joey, hè, die natuurlijk vorig jaar bij Radio Maria stage heeft gelopen. Dus bij deze de groeten aan jouw broertje, aan Joey. Ja, mooi om te horen. We horen dat natuurlijk ook van Joey en van de andere jongens die ook bij ons stage hebben gelopen. Er is echt iets gaande hier in de stad, hè? Heel mooi. Michel, even terug naar de heilige. De heilige Franciscus. Dus 800 jaar geleden zijn sterfdatum. Hè? Dan zitten we volop in de middeleeuwen natuurlijk nog. Hè? Wat maakt dat hij zo'n aansprekende heilige is? Het is meer dan alleen maar de natuur waar je het net over had. Hè? Want zo kennen de meeste mensen hem natuurlijk. Hè? 4 oktober, Werelddierendag. Ja. Maar er zit toch nog wat meer achter deze heilige, hè?
0: Ja, want dat is eigenlijk iets waar ik eigenlijk ook dit jaar pas veel meer me ben in gaan verdiepen. En dat is zo mooi, vind ik, om ook het bekeringsverhaal van Franciscus te zien. Die natuurlijk een rijke jonge man was. Alles had wat zijn hartje maar kon begeren. Zijn vader die rijk geworden is in Frankrijk, waar ook zijn naam vandaan komt. Mijn kleine Fransje, Francesco. En dat hij daarin opgroeide en dan toch die keuze maakt voor de eenvoud, het echt Jezus willen navolgen. En eigenlijk, ja, precies zoals in het evangelie van vandaag ook wordt gezegd, het gaat om de binnenkant. En dat is iets wat natuurlijk niet uitmaakt of het midden in de middeleeuwen was of nu. De binnenkant is nog steeds waar het om gaat. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om niet alleen maar te denken, oh ja, 800 jaar geleden, wat kan dat ons nou nog leren? Het gaat ook niet om Franciscus zelf. Het gaat erom hoe Franciscus Jezus heeft nagevolgd. Want wij moeten volgers van Jezus zijn en dat mag hij ons leren.
1: En wat bedoel je precies met het gaat om de binnenkant? Wat wil je daarmee zeggen?
0: Nou, zoals je bij Franciscus, je kent het verhaal waarschijnlijk wel, misschien de meeste luisteraars ook wel, maar dat hij op een gegeven moment, hij besteedt allemaal geld aan het opbouwen van die kerken en dat geld is eigenlijk verdiend door zijn vader. En het verhaal is dan inderdaad dat hij op een gegeven moment zijn vader, die roept hem tot de orde, het lukt niet. En bij de bisschop gaat hij dan ook zeggen van, ja, jij moet er nou voor zorgen dat hij me alles teruggeeft. En dan letterlijk kleedt Franciscus zich uit en zegt, hier heb je alles terug. Het gaat niet om die mooie kleren, het gaat niet om die mooie buitenkant, het gaat niet om de uiterlijke schijn, maar wie ben je van binnen en hoe zet jij je in voor God, voor je naaste? En dat is iets wat niet alleen maar van de buitenkant kan komen. Je kunt dat natuurlijk wel proberen mooi voor te doen, maar uiteindelijk wat binnenin zit is wat naar buiten komt.
1: Ja, dus het heeft ook met de ziel te maken.
0: Ja.
1: Ja, ja, mooi. Dat is natuurlijk inderdaad een heel bekend verhaal. Hè? Franciscus die al zijn kleren aflegt. Franciscus die ook te horen krijgt dat hij de kerk weer moet opbouwen. Hè? Mm-hmm. Dus aanvankelijk interpreteert hij dat als ik moet daadwerkelijk stenen op elkaar gaan stapelen. Hè? Dus ik moet letterlijk een kerkje gaan bouwen. Nou, dat betekent het ook, hè? Maar het betekent nog meer dan dat. Hè? Het betekent ook het geestelijke bouwwerk van Gods koninkrijk op aarde weer opbouwen. Mm. Jullie zijn heel druk geweest de afgelopen jaren met het een en ander uitbrengen van Franciscus. Er ligt hier een heel mooi boekje. Daar ga je straks wat over vertellen. Een klein boekje, zowel voor volwassenen als voor kinderen, die wat meer willen weten over het leven van de heilige Franciscus en ook willen leren hoe je Jezus navolgt zoals hij. Hè? Maar eerst even iets anders. Er is binnenkort een musical. Daar ben je ook bij betrokken of niet?
0: Daar ben ik zijdelings bij betrokken. Ik kan daar absoluut geen credit voor nemen voor het ontstaan daarvan. Want dat is een initiatief van de Minderbroeders Franciscanen. Samen met Kumi, misschien bij sommigen bekend als Kizzy Kids. Om eigenlijk een prachtige musical uit te brengen rondom zijn leven. En Bas en Sissy Suikerbuik, die hebben die musical geschreven. Het is eigenlijk net zoals die Emmaus musical, die sommige mensen misschien ook wel kennen, die zij geschreven hebben. Ja, een prachtige musical. Drie van onze kinderen doen daar ook in mee. En er komen ook twee voorstellingen hier naar Limburg, wat wij natuurlijk heel leuk vinden. Maar eerstgaand op 4 oktober de musical in première in Den Bosch. Helaas voor de luisteraars die geen kaartje hebben. Dit is al helemaal uitverkocht. Maar als je kijkt op de website van de musical, zie je nog veel meer data en andere plekken staan waar die wel nog komt. Want ja, door heel Nederland en ook door Vlaanderen gaat die musical trekken en echt een theatershow. Dus het wordt een hele belevenis. En ja, ik ben blij dat ik een beetje mag meehelpen met de PR daarvoor.
1: En dat wordt een musical die het hele levensverhaal van Franciscus vertelt? Of waar gaat het precies over? Of is het nog een verrassing? Is het nog een...
0: Nou ja, ik zal inderdaad niet alles verklappen, maar het gaat inderdaad natuurlijk over helemaal over zijn bekering, zijn leven. Clara komt er uiteraard natuurlijk ook in voor. Je ziet ook de start van de orde. Maar ja, op een geweldige manier ook vormgegeven. Er zijn maar liefst 110 spelers. Dus kinderen, tieners, volwassenen die daaraan meedoen. Ja, geweldige choreografie, dus mooie dans. Verschrikkelijk mooie muziek ook, de achtergrondmuziek ook. En er wordt natuurlijk live gezongen door alle spelers. Ja, het is gewoon een geweldige happening, denk ik. Ook al ken je het verhaal van Franciscus, kun je het wel dromen. Dan nog is het echt de moeite waard om naar de musical te komen. En het is ook echt niet iets alleen maar voor kinderen of voor ouders met kinderen of opa's en oma's met kinderen. Wat ik van eerdere Kumi musicals echt kan vertellen, dat is gewoon zo enthousiasmerend, inspirerend. Als je daar vandaan komt, ik zou het echt voor alle leeftijden aanbevelen om daar naartoe te gaan. En zeker priesters zou ik meegeven, kom met je communicantjes, kom met je misdienaars, met je kinderkoor. Ik denk dat is zo'n impuls die je kunt geven, waardoor die kinderen ook zo enthousiast worden, waardoor je daarna misschien ook in je eigen parochie, ja, daarop verder kunt gaan. Ja, het zou jammer zijn om er niks mee te doen.
1: Nou, ik word er wel enthousiast van. Ja, ik heb vaker ook musicals van Kumi meegekregen. Vroeger heette ze inderdaad Kizzy, hè?
0: Ja.
1: Zijn ook zeker bekenden van Radio Maria. Jouw drie kinderen doen mee, zei je? Drie van de vier?
0: Drie van onze, de oudste drie. De jongste zou heel graag willen, maar die is nog een beetje te jong. Dus
1: okay, en welke rol spelen ze? Of is dat ook nog
0: daar mag ik ook nog niks over zeggen.
1: Ja. Het kan ook een dier zijn. Want je hebt natuurlijk dat prachtige verhaal van de wolf van Gubbio. Ja. Maar goed, we zullen niet gaan graven. Ja. Nou, heel mooi om te horen, Michel. Dus 4 oktober de première, die is al wel uitverkocht. Ja. Maar mensen kunnen nog een kaartje kopen voor een andere uitzending. Is er een aparte website ook van de musical?
0: Ja, als je naar franciscus-musical.org gaat, dan kom je meteen op de website uit. En daar kun je ook natuurlijk wat meer achtergrond over de musical lezen, over het verhaal van Franciscus. Maar ook, ja, waar zijn allemaal de uitvoeringen? Waar kun je nog tickets voor krijgen? Op welke data? Het begint in ieder geval op 4 oktober tot en met 21 maart. Dus dat lijkt nog heel ver weg, maar ja, het gaat heel snel, denk ik.
1: Nou, mooi hoor. Hey, nog heel even terug naar jouw persoonlijke devotie. Hè? Dus jij zegt ook van, ik heb me dit jaar ook meer verdiept in zijn leven. En ook wel dingen gehoord die je zelf nog niet wist. Het is voor jou ook meer gaan leven. Hoe zou jij deze bijzondere heilige omschrijven? Wat voor iemand is dit nou eigenlijk?
0: Moeilijk om hem kort samen te vatten. Maar ik denk, eenvoud vind ik een heel mooi woord. Niet alleen zijn manier van leven, maar ook gewoon het zelf eenvoudig zijn, maar ook eenvoudig in je geloof, in de zin van dicht gewoon bij hem blijven. Niet allerlei poespas eromheen. Heel toegewijd ook. Dat is ook een verhaal inderdaad van dat als de broeders reizen, gewoon in het algemeen, dat als ze reizen, dan hoeven ze niet bijvoorbeeld het breviergebed te doen, omdat ze dan onderweg zijn. En Franciscus deed dat wel altijd. Ook gewoon volledig met de kap op. Dus ook om zich een beetje af te sluiten van de buitenwereld, echt die tijd met God. Dus ook daarin is het echt wel een mooi voorbeeld voor me. Dus ik denk, die twee dingen spreken eigenlijk wel het meeste. En we zijn vorig jaar ook in Assisi geweest met ons gezin. En dan merk je ook, ik vind het een hele bijzondere plek ook, waar je toch ook merkt veel eenvoudiger, veel rustiger. Ja, ook wel mooi voor in ons eigen leven om rustiger aan te doen.
1: Ja. Ja, jij als moeder van vier kinderen, het zal niet meevallen denk ik altijd, hè, om rustig aan te doen. Maar dus daar kun je nog zeker iets van leren.
0: Daar kan ik zeker iets van leren, inderdaad, ja. En ik denk dat is wel ook het mooie, vind ik inderdaad, van zijn leven inderdaad. Van dat ook wanneer je het in een andere levensfase leest, valt je ook weer iets anders op. Dus ik denk dat dat ook wel het mooie er is. In sommige verhalen denk je, ach ja, weet je, dat ken ik nou wel, daar hoef ik niks meer mee. Maar inderdaad, omdat je dan weer in een andere fase van je eigen leven zit, spreekt soms ook juist iets anders je aan. Dus dat is ook wel heel mooi.
1: Ja. Ik kan me voorstellen, voor jongeren is misschien de radicaliteit ook interessant. Hè? Dat je alles overboord gooit, je oude leven en een totaal nieuw leven ingaat.
0: Ja.
1: Wat spreekt jou nu bijvoorbeeld anders aan dan zoveel jaar geleden?
0: Het is nu vooral inderdaad die rust, die overgave. En ook in de actualiteit van de dag het vrede zoeken. Dus dat is inderdaad wat nou vooral bij mij resoneert. Maar je hebt het over jongeren. Ja, en dan zie je ook bijvoorbeeld de jonge en heilige Carlo Acutis. Franciscus was ook zijn grote voorbeeld. Maar vandaag hebben we de feestdag van heilige Lodewijk. Ik hoorde vandaag in de mis dat blijkbaar hij ook derde orde Franciscaan was. Dus ook voor hem was het een voorbeeld. Dus dan zie je ook hoe hij door de hele generaties mensen beïnvloedt.
1: Ja. Hij wordt natuurlijk altijd genoemd in één adem met zijn geestelijke zus, hè, de heilige Clara. Heb je daar ook wat in verdiept de afgelopen periode?
0: Ja, en dat is inderdaad natuurlijk een deels vergelijkbaar verhaal. Als je kijkt, inderdaad, zij was natuurlijk ook van goede kom af. En ook zij inderdaad gaat helemaal over in die armoede. Maar ik denk inderdaad wat het mooie wel ook van die tijd is, wel, als je kijkt, nu zijn mannen en vrouwen natuurlijk eigenlijk gewoon gelijk. Dat was in die tijd natuurlijk helemaal niet zo. Dus dat zij die kloosterorde steekt en daarop zo toe. En dat zij ook echt een vertrouwenspersoon wordt. En ik denk dat zijn ook wel dingen dat ik denk, oh, wat een sterke vrouw moet dat geweest zijn in die tijd om niet alleen tegen haar vader in te gaan, maar ook eigenlijk tegen die gevestigde orde. Maar niet om maar tegen de raads te zijn, maar juist om God te volgen.
1: Ja. Dat is een andere opvatting dan in onze tijd waarschijnlijk, hè?
0: Ja.
1: Toch? Dan is het eerder om iets gedaan te krijgen, om iets van de grond te krijgen wat juist niet christelijk zou zijn. Maar in die tijd was het dus een vrouw die opstaat voor het koninkrijk van God. Ja. Wat ik zelf heel mooi vind van de heilige Clara is ook haar grote liefde voor het heilig sacrament. Hè? Ze wordt ook altijd afgebeeld, of heel vaak afgebeeld, met een monstrans in de hand, met daarin de heilige hostie. Mm. Dus ook dat contemplatieve leven, hè, dat is natuurlijk ook heel vaak in kloosterorders zo, dat de ene tak van het klooster meer erop uittrekt, meer naar buiten toetreedt, terwijl de andere tak van het klooster biddend in het klooster blijft. En dat zie je natuurlijk bij Franciscus en Clara ook prachtig. Hè? Ja. Ken je ook het verhaal dat ze het leger naar buiten jaagt met de monstrans, met de Heer in het sacrament? Ja.
0: En dat spreekt mij dan ook wel weer aan in de zin van, wij wonen in Meersen. En Meersen is een prachtige basiliek waar twee Eucharistische wonderen zijn gebeurd. Dus dat is natuurlijk ook meteen ook weer een mooie link om dat ook elke keer naar buiten te blijven brengen, hoe belangrijk dat is, de verering van Jezus in het heilig sacrament. Dus dat is natuurlijk wel mooi inderdaad om te zien dat dat ook iets is wat door alle eeuwen heen gebeurt.
1: Ja. Absolute aanrader trouwens voor de luisteraars om daar een keer naartoe te gaan. Hè? De Sacramentsbasiliek in Meersen, schitterende kerk. Ik ben daar ook wel eens geweest een paar jaar geleden. En toen was ik zelf kapelaan in Sint-Michielsgestel. En er werd wel eens vaker geld geroofd uit de offerblokjes bij het Mariabeeld. En dan kwam er wel eens iemand binnen en die haalde dan het geld weg. En toen zag ik in Meersen, hadden ze daar een oplossing voor. Dan had de pastoor namelijk een bordje bij het offerblok gehangen met God ziet alles.
0: Ja.
1: Dus dan bedacht de dief zich wel twee keer voordat hij het geld van Maria ging zitten stelen. Ja. Ja. Maar mooi om te horen. Michel, we gaan even luisteren naar een lied dat jij hebt opgegeven. Misschien kun je het beste zelf even introduceren.
0: Ja, ik had het liefst gekozen voor een lied uit de musical, maar die liedjes die zijn er nog niet. De cd die is pas beschikbaar op 4 oktober. Dus ik heb een heel ander lied gekozen van Make Some Noise Kids, een christelijke groep die kindermuziek maakt, waar vooral mijn dochter van bijna 10 graag naar luistert. En ja, de teksten zijn heel aansprekend. Misschien moet de luisteraar een beetje wennen aan de muziek, want het is echt iets wat jonge kinderen of kinderen van deze tijd aanspreekt. Maar ik vind het mooi omdat op een hele andere manier dan de musical, maar dat op deze manier ook kinderen geraakt mogen worden.
1: Oké, het lied heet Uw liefde raakt nooit op. We gaan er naar luisteren.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending deze ochtend in gesprek met Michel Boesen, helemaal vanuit Maastricht. En Michel, je hebt ons al best wel wat verteld over de mooie musical die eraan zit te komen, georganiseerd door Kumi, mede door Kumi en de Franciscaanse beweging in Nederland. Ik weet niet hoe ze heten precies. De Franciscanen.
1: De Minderbroeders Franciscanen.
0: Oh, de Minderbroeders Franciscanen, ja. Ook voor ons bekend, want we hebben natuurlijk regelmatig de uitzending van broeder Joachim en broeder Jan vanuit het klooster in Megen. Dat is dezelfde club. Ja, je had net al heel wat verteld daarover. Er is een website. Die noemde je net al even. Daar kun je natuurlijk wat meer vinden over de musical. Maar er is ook een aparte website nog. En die heeft een hele soort verzamelmap met allemaal spullen rond de heilige Franciscus. Speciaal voor kinderen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Ik ben ook vrijwilliger werkzaam voor RK Kids. RK Kids is, voor wie het niet kent, een project van Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding. En wij maken eigenlijk elke maand een kinderpagina voor parochies om te gebruiken in hun parochieblad of om tijdens de kinderwoordienst te gebruiken, dat soort dingen. Maar we maken sinds enige tijd ook boekjes rondom bepaalde thema's. Dus we hebben een boekje over Onze Lieve Vrouw van Lourdes, een boekje over Theresia, et cetera. En zo hebben we dus, volgens mij 2 jaar geleden alweer, denk ik, een boekje gemaakt over Carlo Acutis. En daar hadden we besloten, we gaan het niet alleen maar richten op kinderen. We gaan zorgen dat het wel laagdrempelig genoeg is, maar dat het eigenlijk vanaf een jaar of 12, 13 te lezen is. Maar vooral ook voor volwassenen met een kinderdeel erin. En dat sloeg enorm aan. Dus rondom dit jubileumjaar dachten we, nou ja, dat moeten we eigenlijk herhalen rondom Franciscus. Wat overigens een hele kluif bleek, want ja, Carlo is natuurlijk van onze tijd. Dus daar zijn ook de geschriften van deze tijd van. Franciscus is toch iets langer geleden. En ja, als je dan dik bij de bron wil blijven, dan moet je natuurlijk ook echt terug in de tijd duiken. En dat is dan toch een groot werk wat een van mijn collega's heeft gedaan om dat allemaal uit te zoeken. Om het een boekje te maken wat inderdaad niet alleen maar gaat over Franciscus de dierenvriend, ook. Maar ook vooral over echt zijn leven, zijn bekering, zijn innerlijk, hoe hij inderdaad Jezus volgde. En we hebben besloten om daar, anders dan bij Carlo, een dubbel boekje van te maken. Dus aan de ene kant is het een boekje voor volwassenen, aan de andere kant is het een boekje voor kinderen. Zodat je het dus gewoon in de kerk kunt leggen, achter de mis, of na de mis kun je gewoon meenemen naar huis. Maar bijvoorbeeld als je het aan de communicanten of aan de kinderen van de kinderwoordienst meegeeft, en die leggen het thuis neer en dan zien de ouders, hey, wat is dat voor een boekje? Dan kunnen zij daar ook in lezen.
0: Ja, we hebben het boekje hier in de studio. Je had het meegenomen. Het ziet er heel mooi uit. Dus aan de ene kant heb je inderdaad Franciscus van Assisi, heilige voor iedereen. Dat is voor de volwassenen deze kant, denk ik. En dan klap je het boekje om en dan staat er Franciscus van Assisi voor kinderen. Ja, ja, mooi. Hoe kunnen mensen dit boekje vinden? Want het is een mooi boekje, maar hoe komen ze eraan?
1: Ja, als je naar de website van RK Kids gaat, dan zit daar meteen een button naar Franciscus. Maar je kunt ook gewoon rkkids.nl/Franciscus intypen. Dan kom je meteen op de Franciscus website, zal ik maar zeggen. Daar staat de link ook naar de boekjes. Je kunt hem ook dus digitaal eerst inzien of gewoon digitaal lezen. Maar je kunt hem dan via de webshop van Samuel Advies kun je hem bestellen. En ook via de webshop van de Franciscaanse Beweging. Dat zitten daar allemaal links naar. En tot 4 oktober kunnen parochies die ook gewoon gratis bestellen. Dus als je zegt, nou ik wil 25 of 50 of 100 boekjes bestellen, dan kan dat tot 4 oktober nog gratis. Daarna moet je dan verzendkosten en handelingskosten betalen, maar nog steeds.
0: Voorlopig dus, helemaal gratis.
1: Voorlopig helemaal gratis.
0: En daarna alleen verzendkosten. Nou, dat is extra interessant, ja.
1: Ja, en wat interessant ook is voor de parochies is, als je dus op die website gaat, dan staan daar ook allerlei andere informatie. Dus dan vind je ook bijvoorbeeld een kinderpagina om te gebruiken, verschillende kleurplaten, woordzoekers, kruiswoordpuzzels. Maar ook voor de volwassenen verschillende websites waar ze door kunnen lezen over de Franciscanen, over de Clarissen, waar ze zelf bijvoorbeeld ook een creatieve verwerking kunnen doen in de vorm van handlettering. Dus als je zegt als parochie, hey, ik wil hier eigenlijk wel mee aan de slag, of omdat het nu dat jubileumjaar is, of omdat de feestdag eraan komt, ja, dan is het leuk om daarop te kijken. Of als je zegt, wij gaan met onze parochie naar die musical, nou ja, dan is het natuurlijk ook leuk om te zeggen, hey, we gaan daar rondom van tevoren of daarna ook al wat aandacht aan besteden. En
0: als voorbereiding op die musical. Ja. Ja, het was het veel feest rond de heilige Franciscus, hè? Want een jaar eerder hebben we volgens mij ook nog het feest gevierd van zijn stigmata, hè? Van de wondertekenen die Franciscus heeft ontvangen. Ja, dat geeft ook wel iets weer over dat innerlijk leven waar jij het over had. Ja. Hè? Dus niet alleen maar de Franciscus als dierenvriend, wat je net al zei, maar Franciscus die zo innig verbonden was met Jezus Christus, dat hij zelfs de uiterlijke tekenen in zijn handen en in zijn voeten en in zijn zij van Jezus overnam, hè, zijn wondertekenen. Dus dat hij echt ook ja, intens heeft meegeleden met de leidende heren. Mm. Is dat ook iets wat je met kinderen kunt bespreken? Of hoe bespreek je zoiets met kinderen? Want ja, dat is niet zo makkelijk, lijkt me.
1: Ik zelf vind de makkelijkste manier eigenlijk om dat te bespreken is eigenlijk om terug te gaan naar het verhaal van de ongelovige Thomas. Die dus inderdaad aangeeft van, laat mij dat maar eens zien. Dus dan heb je het inderdaad eerst met de kinderen over van, hey, wat van wonden had Jezus? Want ja, dat denken kinderen eigenlijk vaak niet eens zozeer over na. En als je inderdaad dan het erover hebt van, mensen willen heel graag op Jezus lijken. En ze proberen zich echt met hem te verbinden. Dus als wij dus gewoon pijn hebben, kunnen we dat ook opdragen. Dus dat je eerst daarover begint. En dat je dan zegt van, er zijn dus ook heiligen, zoals Pater Pio, zoals Franciscus, waarbij je dat dus inderdaad ook echt daadwerkelijk ziet. Dan is het nog steeds heel moeilijk natuurlijk om te begrijpen voor kinderen. Wij weten ook niet wat er in hun hoofd omgaat. Dus ik denk, je kunt het maar gewoon op een makkelijke manier op hun niveau aanbieden. En meestal zijn kinderen eigenlijk soms makkelijker om dingen aan te nemen dan wij als volwassenen. Dus ja. Het is eigenlijk denk ik wel mooi als je over dat soort dingen al hoort als kind. Want ja, sommige dingen, daar werd vroeger helemaal niet zo over gepraat. Dus ik denk, we kunnen dat maar beter gewoon met hun bespreken en daar niet te moeilijk over doen. Ja. Want dan is het toch ook mooi om dat ook te ervaren. Niet dat iedereen dat moet hebben of dat normaal is dat iedereen dat krijgt. Of als je dat niet krijgt, dat je dan niet goed genoeg bij Jezus probeert te horen. Maar dat ook,
0: dat het een realiteit is die gewoon bestaat. Hè? Ja. En die in de loop van de kerkgeschiedenis vaker is voorgekomen. Ja. Ja, wat ik zelf altijd een heel mooi voorbeeld vind is Maria en Fatima. Hoe zij lesgeeft aan de kindjes, hè? De drie kleine herderskindjes. En die vertelt ook alles. Hè? Terwijl toch de allervoorzichtigste moeder is, hè? Zoals ze ook in de litanie wordt genoemd. Maar die toont ze zelfs de hel. Hè? Dus met kinderen moet je alles kunnen bespreken. Hè? Als het maar gedragen wordt in de liefde voor God, dan kunnen kinderen dat heel goed begrijpen. Ja,
1: ja, en ik denk het hoeft ook niet bangmakend te zijn. Het is ook gewoon een realiteit die je met hun kunt bespreken. Waardoor inderdaad het wel ook zit, als je het dus inderdaad hebt over de hel of over zondigen. Van dat je met hun bespreekt van wat gebeurt er? En dat je al leg je het uit met van, je bouwt eigenlijk met elk ding wat je verkeerd doet een steen op. En op een gegeven moment is er een muur en je kunt degene aan de andere kant niet meer zien. Hoe kun je dan nog contact maken? En dan begrijpen kinderen heel goed van, dat werkt niet.
0: Nee, klopt. Vaak zelfs beter dan volwassenen. Tenminste, ik merk het wel in de parochie. Als je spreekt over de biecht, dan is het vooral de oudere generatie die daar veel moeite mee heeft.
1: Klopt.
0: Ja. Je vertelde dat je zelf ook op reis bent geweest naar Assisi vorig jaar.
1: Ja.
0: Is het bekend of er misschien ook nog een bedevaart wordt georganiseerd vanuit het bisdom of vanuit de kerk in Nederland?
1: Wordt inderdaad een bedevaart georganiseerd. Ik ga zeggen door het gezinspastoraat van het aartsbisdom. En ik meen in mei, in de meivakantie.
0: Okay.
1: Dus dat is zeker, dat is dan officieel niet meer in het jubileumjaar, maar voor God is alles in zijn tijd, zeg ik dan. Maar dus het is denk ik een hele mooie mogelijkheid om daarmee naartoe te gaan. Ik denk, als je ooit de gelegenheid hebt naar Assisi te gaan, zou ik hem zeker aangrijpen. Kijk, en dit is natuurlijk een mooie georganiseerde reis, waarbij je ook dingen te zien krijgt die je misschien zelf niet zou hebben uitgezocht. Plus, wat ook natuurlijk een mooie bijkomstigheid is voor de mensen die dat niet weten, Carlo Acutis, groot volger van Franciscus, wilde ook graag daar in Assisi begraven worden. Dus die ligt daar inderdaad ook opgebaard, zal ik maar zeggen. Mijn kinderen zeiden, het lijkt als Sneeuwwitje, omdat hij in zo'n doorzichtige kist lag.
0: Ja, okay.
1: Dan heb je meteen drie vliegen eigenlijk in één klap. Dus dan heb je Franciscus, Clara en Carlo
0: en
1: bij
0: Carlo
1: elkaar.
0: En Carlo Acutis ook nog erbij. Ja, bijzonder. Ja, ik ben een paar jaar geleden ook naar Assisi geweest. En toen hebben we ook een rondreis gemaakt langs plekken waar hij ook is geweest. En dan gaat het inderdaad wel veel meer leven. En we hadden toen ook het boekje bij ons, de Fioretti, het Italiaanse boekje Fioretti. Alle bloemetjes, wordt het in het Nederlands wel genoemd, over het leven van Franciscus. En dan kon je steeds op de plek waar Franciscus zelf was geweest ook een van die bloemetjes lezen.
1: Dat is mooi.
0: Nou, geweldig. Wij waren bij het Lago di Trasimeno, dus het meer van Trasimeno. En dan heb je een prachtig verhaal van Franciscus die daar de 40 dagen tijd doorbrengt. Met een half brood, geloof ik. En dan gaat hij dus 40 dagen in met een half brood. En aan het einde van die periode heeft hij dat halve brood nog niet op. Dus dat is natuurlijk wel een vorm van extremisme die wij in onze tijd niet meer zo kennen. Maar het is natuurlijk wel schitterend dat we dit soort voorbeelden hebben in onze kerken. En ik denk ook belangrijk, en ik neem aan dat dat ook wel met de kinderen besproken wordt, van de heiligen zijn ook niet alleen voorbeelden, hè? Het zijn ook voorsprekers. Hè? Het zijn levende zielen, levende mensen in de hemel bij God, die we ook kunnen vragen om hulp. Hè? Precies. Wordt daar ook speciaal aandacht aan gegeven, voor zover je weet, in de catechese rond de heilige Franciscus?
1: Ja, zeker wel. Want dat is natuurlijk iets wat soms een beetje vreemd wordt, als vreemd wordt gezien. Maar ik leg het altijd heel makkelijk uit door te zeggen van... iemand kan jou toch ook vragen als je opa ziek is van... Hey, wil je ook voor mijn opa bidden? Of wil je een kaarsje aansteken, zoals ze hier in Maastricht ook vaak zeggen? En dan denk ik, ja, hoeveel mooier is het om dat aan iemand te vragen die al bij Jezus is?
0: Ja, dus, absoluut, ja. Absoluut, ja. Ja, het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn, hè?
1: Nee.
0: Michelle, je had net verteld over de site rkkids.nl. Ja. Daar kun je dus allerlei materialen ook vinden, kleurplaten en dat soort dingen. Voor de kinderen, maar ook voor volwassenen. Interessante materialen rond het leven van de heilige Franciscus. Er is nog veel meer over hem te vertellen. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar het tweede lied dat jij had opgegeven. En dan moet ik even zoeken welk lied dat was. Je had het net doorgestuurd, hier heb ik het. Unspoken.
1: Ja, Unspoken is de band. Het lied heet Reason. En het is, dit is iets van mijn eigen playlist. Het is, Your Love is the Reason. Dus dat is eigenlijk, door uw liefde is alles mogelijk. En ik vind het zelf een ontzettend mooi nummer. Ook wanneer je jezelf even niet zo lekker in je vel voelt. Dat je, je weet van het, in het begin van het lied zingen ze ook iets van... It feels like four seasons of winter. Dus alsof het alleen maar winter is geweest. En dat het licht, de zon, dat is God. En dat moet God natuurlijk eigenlijk ook voor ons leven zijn. Dus ik vind het een heel mooi lied om
0: Reason, dus de reden van ons bestaan, dat is God zelf. Goed, we gaan luisteren naar Reason van Unspoken.

0: ja, Reason van Unspoken. We hebben er net naar geluisterd, aangevraagd door Michelle Boesse. Ze is vol enthousiasme aan het vertellen over het Franciscusjaar, waar we dit jaar volop in zitten natuurlijk, 800 jaar geleden, dat deze grote heilige stierf. Belangrijk testament aan de kerk nagelaten van hoe we Jezus Christus kunnen navolgen, maar ook hoe we deze grote heilige natuurlijk zelf in ons gebedsleven kunnen betrekken. Ja, we hebben net al gesproken over de website. Ik wil nog even iets anders aankaarten, Michel. Op 23 september is er een aparte Franciscusdag zelfs.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, dat is eigenlijk wel heel mooi, want hier in Limburg hebben wij bijna 100 jaar geleden hadden wij hier een bisschop, Monsieur Schrijnen. En die zag in van, hey, wij moeten ons ook wat meer gaan inzetten op de vorming van vrouwen. En die heeft die stichting, die zet zich dus nu nog altijd bijna 100 jaar later in om activiteiten voor vrouwen te organiseren. Zelf ben ik voorzitter van Stichting 1 in 10. Dat is een stichting die verwijst dus naar de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. En dan dus hoofdstuk 1 vers 10. Laat ons alle één zijn om eenheid te krijgen tussen de christenen. Nou, iets voor eenheid is natuurlijk ook een thema wat bij Franciscus hoog voorop staat. Ook die vrede, het onderling vrede met elkaar hebben. En die twee stichtingen bij elkaar hebben ze gezegd, nou, in dit mooie jaar zou mooi zijn als wij een activiteit rond Franciscus en Clara kunnen aanbieden. Centraal in de provincie, dus in Roermond, vindt die dag plaats. En in de ochtend gaan we eigenlijk, nou ja, eerst gaan we aan de slag met het levensverhaal. Want zoals ik al zei, nou, veel mensen die kennen Franciscus wel en die weten dat Dierendag op zijn feestdag is, maar voor veel mensen houdt het daar toch een beetje bij op. Dus we gaan eerst het ook echt hebben over van, nou ja, het leven van Franciscus, het leven van Clara. En daarna, ja, wat kunnen we daar dan praktisch mee? Want leuk, zo iemand die 800 jaar geleden leeft, wat moeten wij daar nu mee? Daar gaan we praktisch mee aan de slag. Maar daar komen ook een aantal dames komen vertellen over verschillende Limburgse initiatieven. En hoe die zich eigenlijk inzetten, conform dus eigenlijk ook een beetje de leer van Franciscus. Dus er is Karen Frins, die komt vertellen over haar roeping als hoedster van de stilte. Dat is, zij regelt de openstelling van de kerk in Oud-Valkenburg, zodat mensen daar ook echt de stilte kunnen ervaren en in die stilte God kunnen ervaren. Dus dat komt eigenlijk een beetje op het contemplatieve van Franciscus. Daarna komt Monica Mertens van onze eigen stichting. Die komt vertellen over het initiatief Fit, Bit and Bite. Iedereen is tegenwoordig bezig met, we zijn net de zomer uit, maar een fit lichaam moet er allemaal goed uitzien. En we vinden het allemaal heerlijk om terrasjes te doen en zo. Nou, dit is een beetje een combinatie daarvan, maar op een andere manier. Dus Fit, Bit and Bite staat, fit gaat over wandelen. Bid gaat dan over bidden natuurlijk. En bite gaat over een hapje eten. Want wat is dit initiatief? Dat is eigenlijk, je gaat met minimaal twee, maar kan ook met een grotere groep, ga je wandelen. Je kiest een wandeling zelf uit van, nou zeg, een uurtje. En je kiest een bijbeltekst, een citaat. Waar aan de hand van dat bijbeltekst ga je wandelen. Dus je leest eerst dat bijbeltekst, dat citaat, lees je zelf bij jezelf goed door. Je gaat wandelen, dus je laat ook de natuur, dus de schepping van God, dus waar Franciscus natuurlijk ook zo mee bezig was, op je inwerken. En dan ga je daar, over die bijbeltekst, ga je eigenlijk mediteren in jezelf. Daarna heb je het daar ook samen met je wandelgenoot, want je gaat dus altijd met z'n tweeën en als je met meer bent, wandel je dus in groepjes. Dan praat je ook daarover van, hey, wat spreekt me eigenlijk daarover aan? Zonder de anderen in de reden te vallen. Voor mij heel moeilijk.
0: Je hebt het al een keer gedaan. Je hebt het al een keer meegedaan. Ja, ja, oké. Okay.
1: En dan ga je dus inderdaad daarna ook inderdaad, ja, wat zijn je gebedsintenties? Ga je ook voor elkaar bidden? En nou ja, als je dus uiteindelijk dat hele uur gewandeld en gebeden hebt, dan sluit je af dus met een gezellig hapje of drankje. Dat kan of op een terras zijn, maar dat kan ook bij iemand thuis zijn, om ook gewoon dat sociale element ook erin te hebben, die community, dus die gemeenschap eigenlijk ook. Want de stad sluit ook heel mooi aan bij Franciscus, dus en de schepping en het contemplatieve, maar ook het gemeenschapsleven, dus dat initiatief. En dan komt Flore Brummans vertellen over haar werk voor gezinnen in armoede. Zij zetten zich in voor in de regio Roermond. Dus gezinnen die echt in armoede leven, de kinderen die dus eigenlijk op hun verjaardag of met Sinterklaas gewoon geen cadeautjes krijgen. Zij zetten zich daar dus ook voor in om ervoor te zorgen dat die dat wel hebben. Dat ze ook in de zomer een leuk uitje naar de speeltuin hebben met een ijsje erbij, dat soort dingen. Dus dat element ook echt van het, ja, dat de minste van de broeders willen zijn, minder broeder. Dat je echt je naaste dient, de armste dient. Ja, de mensen waar misschien anderen niet naar omkijken. Dus die drie vrouwen die komen daarover vertellen. Niet zoals van, nou, iedereen moet maar ditzelfde doen als wij. Maar ook om mensen dus een beetje Een idee te geven van, hey, dit zijn vrouwen in deze tijd die Franciscus op hun eigen manier eigenlijk nadoen. Nou ja, in hun navolging van Christus natuurlijk. Dus daar willen we dan daarna ook nog verder, dus in deelgroepjes, over verder praten van, hey, ja, wat spreekt jou hierin aan? Zijn er eigenlijk zelf dingen die jij in je naaste omgeving doet? Of wat zou je kunnen doen? Want soms merk je ook dat mensen, jij weet ook gewoon niet van, hoe kan ik dit zelf doen? Of ja, durf het niet, is misschien verkeerd gezegd, maar toch die eerste stap nemen is soms gewoon heel moeilijk. Ook omdat wij natuurlijk in een maatschappij leven waar het helemaal niet meer zo normaal is om gezamenlijk dingen te doen. En je ziet dat ook aan bijvoorbeeld hier in Limburg had je heel groot verenigingsleven, zakt ook heel erg in. En dat soort dingen, dat moet soms bij mensen weer een beetje opnieuw aangewakkerd worden. Dus dat gaan we in die ochtend doen.
0: En, dan denk en je, dat is specifiek voor vrouwen, vertelde je?
1: Ja, dat is specifiek voor vrouwen. Want,
0: en je moet je daarvoor opgeven of je kunt er gewoon naartoe?
1: Nee, je moet je daar wel voor opgeven, want dan weten we hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten. En er passen natuurlijk ook niet oneindig veel mensen in die locatie. Dat kan via de website van Forum Femina. Dat is forumfemina.nl/Franciscus. En daar kun je je dan opgeven. Maar als je zegt, nou, ik wil alleen naar de ochtend komen. Helemaal prima, want het is op een woensdagochtend. Dus het kan ook zijn dat als je jonge kinderen hebt of als oma op je kleinkinderen let, dan lukt het je misschien niet om de middag aanwezig te zijn. Maar dan kun je ook alleen naar de ochtend komen. Heb je wel de gelegenheid om de hele dag te blijven of heb je alleen de gelegenheid om in de middag te komen? Kan dat ook. Daarna gaan we eerst fijn lunchen met z'n allen. En ondertussen is er dan ook de gelegenheid om allerlei standjes te bezoeken. Dus van verschillende Limburgse initiatieven die men misschien nog niet kent. Of landelijke initiatieven ook.
0: Radio Maria Maastricht.
1: Dat kan daar zeker ook aan tafel komen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld waar we het net over hadden, Kumi bijvoorbeeld. Dat is ook een stand daarvan. Want ja, daar zullen jullie het vast wel eens over gehad hebben op de radio. Kumi heeft natuurlijk een nieuw Kumi-huis. Alleen, ze komen toch nog wel wat geld tekort. Dus het is ook mooi als mensen daarvan weten en denken, hey, dat is misschien een initiatief wat ik ook goed wil steunen.
0: Dus ook om het onder de aandacht te brengen.
1: Ja. Maar ook initiatieven die er dus lokaal bestaan, van dat je denkt, hey, leuk zo'n dag, maar ik wil gedurende het jaar zou ik ook ergens bij willen aansluiten. Dat je hoort, hey, op deze plek is nog een initiatief, op deze plek is nog een initiatief. Kom je overigens niet uit Limburg, ben je ook van harte welkom op deze dag uiteraard.
0: Maar en deze, ik zal maar zeggen, deze markt, hè, die er dus ook zal zijn met die standjes. Kunnen mensen zich daar ook nog voor opgeven? Als ze zeggen van, hey, ik heb die uitzending gehoord en dat lijkt me wel heel interessant om op die dag ook wat te vertellen over mijn stichting. Ja. Of over daar folders over uit te reiken, dat kan nog.
1: Zeker, dat is geen probleem. Ja. Ook die informatie kunnen ze op de website vinden. Okay. Dus van harte welkom. Nou ja, dan gaan wij in de middag nog even verder. Dan hebben wij eerst een ontzettend mooi concert door operazangeres Clara Lammers-Lesnet. En het leuke is natuurlijk, nou ja, ze heet Clara, maar ze is ook echt naar Clara genoemd.
0: Okay.
1: Dus dat is wel ook het mooie. Ze zal ook een aantal Italiaanse nummers ter gehore brengen, wat natuurlijk de taal was die Franciscus ook sprak. Dus dat is ter overbrugging ook naar de middag. Want in de middag komt, je noemde hem al, broeder Jan. Die komt vertellen ook over de Franciscanen die natuurlijk nog altijd nu leven en bestaan. Ja, hoe leven zij Franciscus nu na? Hoe zijn zij tot hun roeping gekomen? En hoe gaat dat eigenlijk? Dus daar komt hij in de middag ook over vertellen. Maar in de middag, ik had het al over moeders met kinderen of oma's met kleinkinderen. Die kinderen mogen ook meegenomen worden in de middag. Want in de middag is er ook een parallel programma voor kinderen. En kinderen die kunnen zich daar, dus je kunt je als gezin opgeven. Als moeder kun je je kinderen opgeven. Je mag bij je kind blijven of je mag dus naar de lezing van broeder Jan gaan. Maar ook parochies kunnen dus een groep kinderen opgeven om deel te nemen. En die hebben dan de keuze uit twee verschillende workshops. Dus of ze gaan met hun handen aan de slag om een vogelhuisje te decoreren. Dus ja, dat sluit natuurlijk mooi aan bij de vogelpreek van Franciscus.
0: Ja.
1: Of ze kunnen zich opgeven voor een muzikale workshop. Er komt een medewerker van Kumi om een lied uit de nieuwe musical aan te leren. Dus die liederen die nog niemand gehoord heeft, gaan de kinderen daar ook leren. Dus ook voor de middag is er dus een programma voor de kinderen. Dus parochies, zeker hier uit het Limburgse, want helaas voor andere parochies zal dat niet te bereizen zijn. Is het leuk als ze zeggen, nou, rond die feestdag van Franciscus, dan willen we wat. Of we willen een leuke start van dit schooljaar. Dan kunnen ze aansluiten bij deze activiteit.
0: En is 23 september ook nog een speciale datum voor de Franciscanen? Of dat niet? Dat was gewoon een datum die toevallig goed uitkwam.
1: Die hebben we gewoon inderdaad omdat het goed uitkwam.
0: Ja, maar en wel vlak voor
1: vlak feest. Voor, inderdaad. Ja. Dus dan is het ook mooi om daar die aandacht aan te besteden. Maar we zijn nog niet klaar. Want na de lezing van broeder Jan, dan sluiten we ook af met een gezamenlijke dankviering. Daarin zal ook monsieur van Hout, dus de bisschop van Roermond, zal daarbij aanwezig zijn en een rol spelen. Maar daar zal bijvoorbeeld ook van onze stichting een dame die van de baptistengemeenschap is, zal daar ook een rol in spelen. Dus dat is ook mooi in die eenheid weer, zodat we ja, echt gezamenlijk daar
0: een gebedsviering, begrijp ik, dus geen...
1: Ja, nee, het is een gebedsviering maar, in de Münsterkerk. En de kinderen zullen dan aan het einde aansluiten en het lied wat zij geleerd hebben ten gehore brengen. En afsluitend is er dan nog gewoon gezellig samen zijn. Maar om terug te komen even op die gebedsviering. We hebben daar dus inderdaad bewust voor gekozen om dus niet voor een eucharistie viering te gaan, maar voor een gebedsviering. Omdat wij graag ook die eenheid willen krijgen. Ook mensen die bijvoorbeeld wel interesse hebben in Franciscus, maar helemaal nog niet zo kerkelijk zijn. Om ook dat laagdrempelig te maken. Maar ook iets wat ik mij niet had gerealiseerd voordat ik me begon te verdiepen in Franciscus, is dat Franciscus natuurlijk van voor de kerkscheiding is. Dus toen bestond er nog geen katholieken of protestanten.
0: Ja, je bedoelt de reformatie dan met de protestanten. Ja.
1: Dus toen was er alleen de christenen. En het is wel mooi om dat inderdaad dan bij elkaar op te brengen en te zien van, wij zien Franciscus en noemen Franciscus natuurlijk een heilige, maar veel protestanten zien hem ook als een voorbeeld in de navolging van Christus. Dus het is heel mooi om dat dan ook te mogen zien en om daar samen in op te trekken. En om dus inderdaad ook te kijken, als je kijkt naar bijvoorbeeld het zonnelied, dat ook echt iets is wat bij de protestanten bijvoorbeeld ook leeft. En
0: ik denk, bekend is, ja.
1: Ja, en dat is wel mooi, denk ik, als je kijkt naar, je kent het verhaal natuurlijk wel van Franciscus die naar de sultan in Egypte gaat, natuurlijk iets heel anders, maar ook toch probeert die verbroedering te krijgen, om die vrede te brengen. En ik denk, dat is wel iets waar ik mij persoonlijk ook echt toe geroepen voel, om te proberen die eenheid in de kerk, want ja, ook binnen de katholieke kerk is het soms best moeilijk. De verschillende stromingen zijn het ook allemaal niet met elkaar eens, of vinden dat je pas een echte katholiek bent als je dit of dat doet. En ik denk, wij zijn allemaal geroepen om navolging van Christus te leven en aan Christus verantwoording af te leggen. En ik denk dat dat heel belangrijk is om daarin ook dus die gezamenlijkheid op te zoeken. Niet dat we de verschillen niet mogen bespreken of dat we dat moeten uitvlakken. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat wel ook juist bespreekbaar te maken, want juist daardoor kun je ook de dingen die dan leven bij anderen, de veronderstellingen die helemaal niet waar zijn, ook uit de wereld helpen. En ik denk dat dat wel heel mooi is, maar om dat te kunnen doen, moet je eerst het gesprek aan kunnen gaan. Want je kunt natuurlijk wel meteen beginnen over, nou, ik vind dat jij naar de eucharistie moet gaan en je moet biechten en jij moet dit en je moet dat. Maar dat werkt natuurlijk niet. En ik denk dat heeft Franciscus denk ik ook wel goed begrepen, van je moet mensen benaderen op het niveau waar zij op zijn, en dan de verbinding aangaan. En dan kun je inderdaad die diepere laag ingaan. En ik denk dat dus ook heel mooi is om samen met elkaar ook te kijken van, hey, wat bindt ons nou echt? Hoe staan wij in het leven? Want ik merk dat van heel veel protestanten, dat ik daar als katholiek ook heel veel van kan leren. Als ik zie hoe veel bijbelkennis zij hebben, hoeveel inderdaad zij vertrouwen op God. Dat zijn dingen die waar ik zonder katholiek denk, oh wauw. En dat vind ik heel mooi om daar inderdaad die gesprekken mee te kunnen hebben. En had ik die contacten niet via mijn stichting gehad, had ik die gesprekken waarschijnlijk nooit gehad. Want ja, waar kom ik die mensen tegen? Want ik kom natuurlijk in de kerk, kom ik gewoon mijn katholieke medebroers en zusters tegen.
0: Precies, ja. Ja. Ja. Ja, mijn ervaring is, ik heb wel wat ecumenen gehad in de parochies waar ik priester ben geweest. Maar dat het ook kan helpen om je eigen identiteit te verdiepen.
1: Ja.
0: Want soms dan ga je al jaren naar de kerk als katholiek, maar dan weet je eigenlijk nog steeds niet precies wat het nou betekent om katholiek te zijn. Dus op het moment dat je juist ook over die verschillen gaat spreken, over Maria of over de Eucharistie, de Heilige Mis, dat juist aan de hand daarvan je ook kunt gaan ontdekken van, oh, en dat is dus wat wij zelf geloven als katholieken. Hè? Dus in die zin kun je ook in je eigen katholieke geloof groeien als je af en toe daar over nadenkt of over in gesprek gaat.
1: Ja, dat kan ik eigenlijk alleen maar beamen. Want het mooie is, wij hebben een rubriek in het magazine wat wij uitbrengen van Vraag maar Raak. En dan vraagt een van mijn protestante vriendinnen, die stelt mij dan een vraag van, oh, waarom doen jullie dit of dat? En soms denk ik, ja, dat weet ik ook eigenlijk niet waar dat vandaan komt. Dus
0: dan
1: precies wat je zegt, dan ga ik dat inderdaad mezelf daarin verdiepen.
0: Ja. Het is natuurlijk altijd wel een klein beetje het gevaar dat je heel graag bij elkaar uit wil komen. Hè? Dus dat je denkt van, jullie hebben een wat ander geloof dan wij. En je wil die verbinding, waardoor je, tenminste dat is ook wat ik in parochies vaak heb zien gebeuren, dat je dat toch wat water bij de wijn gaat doen van je eigen geloof. Want dan kun je elkaar ergens in het midden ontmoeten. Dat is volgens mij niet de ecumene zoals de kerk hem bedoelt. Mm-hmm. Hè? Want de kerk bedoelt juist van, we moeten geworteld zijn in Christus en in zijn waarheid. Hè? Mm-hmm. Dus dat is altijd een beetje een zorg wel. Tenminste, dat heb ik als priester ervaren. Van dat het een beetje een soort grijs gebied wordt van, we doen van alles een klein beetje. En dan weet je niet meer of het nou katholiek of protestant is of een soort mengvariant. Dus ik ben zelf altijd wel wat voorzichtig met het samen vieren van, van gebedsvieringen of ja, helemaal de Eucharistie natuurlijk. Maar inderdaad goed verstaan, hè, op het moment dat je echt op zoek gaat naar datgene wat je wel deelt. Hè, we hebben volgens mij ook al wel eens keer eerder pro-life genoemd. Het opkomen voor het leven. Ja. Hè, vorig jaar waren we met Radio Maria natuurlijk ook bij de Mars voor het Leven in Den Haag. Ja, daar heb je echt wel dat je elkaar vindt. Hè, dat je ook echt sterk kunt gaan staan met katholieken en protestanten samen van... Ja, wij spreken ons uit voor het leven. Hè? Dus er is zeker wel ook van alles mogelijk samen. Ja. Ja. Nou, mooi dat je dat ook nog even aankaart. Nog een keer, 23 september is deze dag in Roermond. Ja. Waar is het te doen in Roermond?
1: Het heet het Paradies. Het ligt naast de Münsterkerk. Dus echt in het centrum van Roermond. Het parkeren is mogelijk bij het Bisdom. Maar we houden de activiteit hier. Dus dat is ook voor mensen die slechter been zijn, is het wel handig, zodat ze gewoon daar afgezet kunnen worden. En die kunnen ook makkelijk dan naar de kerk. Dus dan is er ook niet te veel verplaatsing. En ja, de Münsterkerk in Roermond is natuurlijk ook een prachtige, mooie kerk. Inderdaad, om daar inderdaad dat te mogen doen. En het is ook inderdaad, denk ik, heel bijzonder dat, als je ziet hier in Roermond, wij worden natuurlijk door de rest van Nederland heel vaak als Limburg gezien van het katholieke Limburg. En dat moeten we natuurlijk ook blijven. Maar het is juist heel mooi dat dit soort initiatieven dan inderdaad ook komen. Dat we ons kunnen sterken met de verschillende groepen die er zijn. Omdat het jammer is als we dingen alleen maar inderdaad for granted nemen. Dat we alleen maar denken van, wij zijn allemaal zo katholiek, we hoeven er niks voor te doen. Ik denk het is juist zo mooi als we daar inderdaad een bewuste keuze in maken. Als dit is op een woensdag, dus dat zal voor sommige mensen heel slecht uitkomen. Maar ja, als je het echt belangrijk genoeg vindt, dan neem je er vrij voor.
0: Kijk.
1: Ik zeg niet dat iedereen dat maar moet gaan doen en dat je anders niet goed genoeg bent. Maar ik zeg, het is wel...
0: Je kunt ook je baas uitnodigen als je voor een baas werkt, van ga maar mee.
1: Kom maar mee, inderdaad. Iedereen is welkom. Maar ik denk dat is wel heel een belangrijke keuze in ons leven. Een keuze die Franciscus ons natuurlijk ook heel duidelijk voorhoudt. Ja, soms moet je er wat voor laten. Je kunt niet gewoon maar even erbij doen. Ik denk, katholiek zijn moet natuurlijk iets zijn wat de essentie van je leven is. En dat is dus inderdaad wel heel belangrijk om daarvoor uit te kunnen komen. Uit te durven komen. En ook als het inderdaad in jouw regio misschien wel heel gebruikelijk is. En het heel normaal is, omdat iedereen is katholiek opgevoed. En iedereen doet de communie en iedereen doet het vormsel. Maar doe je dat, weet je dan ook eigenlijk echt wat je aan het doen bent? Wat je zegt, die verdieping in je eigen geloof, ik denk dat is heel belangrijk.
0: Ja. Nou, heel mooi, Michel. De tijd vliegt om. Het is al bijna 12:00, 11:55. Dus we gaan zo afronden. Nog heel even het laatste praktische over die dag. 23 september, je kon opgeven voor de ochtend en de middag. Of alleen de ochtend of de middag.
1: Je kunt kiezen, je kunt voor de hele dag opgeven. Je kunt alleen voor de ochtend, alleen voor de middag. Dus kijk, en ook stel nou voor van je zegt, nou ja, ik wil eigenlijk wel komen. Maar ja, kan ik iets later binnenkomen? Ook daar zijn wel eens allemaal een mouw aan te passen.
0: Alles is mogelijk. Nou, goed, forumfemina.nl of
1: .nl/Franciscus.
0: Oké. Nou, dankjewel. Ja, we waren nog niet helemaal uitgepraat volgens mij. Ik zei aan het begin van de uitzending, wij beginnen nu aan 3 Franciscus maanden bij Radio Maria. Dus misschien dat we elkaar nog wel vaker zullen spreken de komende maanden. Lijkt me heel mooi om een beetje op de hoogte te blijven ook van alles wat jullie organiseren. En ik zou zeggen, heel veel zegen over deze mooie initiatieven die je met ons hebt gedeeld. En bij deze ook de vraag natuurlijk aan de luisteraars of ze speciaal voor jou en voor jouw gezin, maar ook voor alles wat je doet voor de kerk, willen bidden.
1: Heel graag, dankjewel.
0: Michel, dankjewel. En we zijn weer terug in de volgende uitzending, volgende week om 11:00 en dan gewoon weer vanuit Den Bosch.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Johanna Nyholm en Joost Kadijk. Er ligt een boek voor me, Je ziet het niet, verborgen verhalen over ongewenst kinderloos zijn. Maar er liggen nog twee andere boeken. Het een heet De leegte omarmen, in gesprek over ongewenst kinderloos zijn van Johanna Nyholm. Het andere een praktische gids voor kinderloze vaders. En dat is een boek uitgegeven bij In Actie Uitgeverij in Rotterdam. En het andere, De leegte omarmen, en het andere boek, Je ziet het niet, die zijn beide uitgegeven bij uitgeverij Zilt. Maar het andere boek, gaan we op basis van het boek Je ziet het niet, gaan we dit gesprek doen. En ik wilde beginnen met een citaat uit het eerste boek van Johanna Nyholm. En het is van Manu Keersen. En er staat, mensen die hun hele leven naar kinderen hebben verlangd, zijn van mijn ouders. Zachte maatschappij, dat ook maar zo. Bas maar los.
1: Ja. Zachte maatschappij, dat ook maar zo. Ik denk dat het is heel afschuwelijk als je blijkt dat je ongewenst kinderloos bent. En ik denk wat het nog ingewikkelder maakt, is dat de maatschappij er niet op ingesteld is. De maatschappij is ingesteld op kinderen, wat logisch is, want die heb je nodig om voor te bestaan en voor de volgende generaties. Maar we zijn ook een onderdeel van die maatschappij en er zijn zoveel momenten in je leven dat je ermee te maken hebt, omdat de maatschappij daar zo op ingesteld is, dat het extra pijnlijk maakt. En als ik uit mijzelf spreek, ik dacht nou op mijn 40ste is het wel afgelopen, maar daarna begint het verhaal van de kleinkinderen. Het stopt nooit, het is er altijd. En de maatschappij, vind ik, is daar voor een groot deel schuld aan.
2: Ja, ik ben 55 en ook ongewenst kinderloos. Ik merk dat dat inderdaad een thema is wat vaak terugkomt in je leven op verschillende momenten. En ik ben zelf een man, heb ook een boek geschreven uit het mannelijk perspectief. Ook dat vind ik nog een accent wat in de maatschappij weinig terug te vinden is. We zien dat steeds meer mensen kinderloos zijn en blijven. Er zijn allerlei verschillende redenen voor. Maar ik merk zelf vanuit mijn eigen ervaring als ongewenst kinderloze man dat het ook moeilijk is om als man lotgenoten te vinden of open te zijn over het feit dat je geen kinderen hebt en ook niet zal krijgen, ongeacht welke oorzaak erachter zit.
0: Is het dan moeilijk om eerlijk te zijn?
2: Ja, vind ik wel. Het is een onderwerp waar ook een taboe omheen hangt, vind ik, een schaamte. Zeker als het gaat over ongewenst kinderloosheid en je gaat een medisch traject in. Dat is super privé en ligt ook gevoelig voor mannen en voor vrouwen. Dus ik merk ook in de gesprekken die ik heb met onder andere mannen daarover, dat het een taboe en soms een schaamtevol onderwerp kan zijn.
1: Ik denk een van de voorbeelden die we hiervan kunnen geven is dat we zijn vorig jaar geïnterviewd voor een programma. En wij waren los van elkaar uitgenodigd. Het ging over ongewenst kinderloos zijn. Er waren nog twee vrouwen met een eigen verhaal. En aan Joost werd gevraagd, hoe is je seksleven nu je weet dat je ongewenst kinderloos bent? En dat is gewoon een onbeschofte vraag. Die zou die nooit aan mij hebben gevraagd. Dus dat laat zien het taboe en de manier van denken over ongewenst kinderloos zijn als je een man bent.
0: Ik wilde eigenlijk beginnen in het boek, naar het boek toe. Want je begint in het boek, een van de eerste stukken die jij schrijft, niet helemaal aan het begin, gaat over Nadia Kroon. Dat is een Dominicanes uit mijn hoofd. Die ervoor gekozen, of niet eens voor gekozen heeft, maar die is gewenst kinderloos. Daar begin je mee. Waarom begin je ermee?
1: Ik las over haar en het fascineerde me dat een jonge vrouw kiest voor zo'n leven. En toen heb ik haar benaderd en gevraagd of ik haar kon interviewen voor dit boek. En toen zei ze, eigenlijk heb ik er niets mee. Maar als jij denkt dat het interessant is, dan wil ik het wel doen. Toen zei ik, nou, dat

0: Dat wil ik graag. En zo zijn we het gesprek in gegaan. En zij liet me zien dat wat ik van dat gesprek heb geleerd. Je leert van ieder interview wel wat, vind ik. Van wat ik van dit gesprek heb geleerd is dat ik zit er diep in dat ik ongewenst kinderloos ben. Maar toen ik haar hoorde, dacht ik, ja, er is meer. Het is niet alleen dit verhaal. Er is echt meer in het leven. En dat vond ik mooi. En wat ik zelf geweldig vond, dat zij... Wat ik er onder andere over schrijf, over ongewenst kinderloos zijn, kan Nadia niet veel zeggen, behalve dat ze het er wel eens over gehad heeft met haar moeder. Je zou kunnen zeggen, zegt ze lachend, dat zij vooralsnog ongewenst kleinkinderloos is. Ja, die vond ik echt geweldig. Ja. Ja. Maar een tevreden mens met haar keuzes. En wat ons is overkomen is geen keuze geweest, maar het betekent niet dat je leven voorbij is. Dat vind ik trouwens de boodschap aan het hele boek.
1: Want jij hebt ook iemand uit een klooster geïnterviewd. En denk ik, ja, die kiezen voor het, of kiezen voor het celibaat, vraag ik me soms af, maar goed.
2: Ja, dat was, ik denk wel, een van de mooiste gesprekken die ik heb gehad met broeder Michael Weideman. Ik kom zelf uit de protestants-christelijknis, dus ik vond het ook wel leuk om hem te interviewen en vanuit het perspectief van het geloof te kijken naar het begrip kinderloosheid. En we hadden een prachtig gesprek over zaken als erfzonde, vrije wil. Wat denkt de katholieke kerk over kinderloosheid? Dus ik heb denk ik 2,5 uur met hem zitten praten. En dat was, er komt natuurlijk maar een heel klein stukje van in het boek zelf terecht. En wat ik ook wel mooi vond is dat hij heel open was over het verlangen naar een gezin, wat hij eerst heeft gehad voordat hij intrad in het klooster. Het ook relaties heeft gehad. Maar ook zegt dat het hogere doel voor hem is iets anders. Hè? Dus het is het intreden in het klooster en het kloosterlijk leven, wat hem veel meer voldoening geeft in het leven dan zijn oude idee om een geitenboerderij en een gezin te stichten. Dus uiteindelijk is hij dus ook wel in zijn leven erachter te komen dat het lot van hem iets anders is dan het stichten van een gezin. En zo is hij ook in het klooster terechtgekomen. Daar is hij helemaal oké mee. En is ook wel eerlijk dat hij zegt, soms mis ik ook wel het gezinsleven. Maar de keuze die hij maakt is voor hem beter. Dus ja, ik vond het een heel bijzonder gesprek. En dat is natuurlijk niet iemand die, zoals wij, graag een gezin hadden willen hebben en dat niet hebben gekregen. Voor hem is dat net iets anders. Maar ik vond ook wel mooi hoe hij daarmee mee omging vanuit het perspectief van het katholiek geloof.
0: Het is wel bijzonder dat we die twee verhalen in het boek hebben gezet. Mijzelf heeft, ik ben Joods. Toen ik begon aan de leegte omarmen, toen was ik nog met een enorm schuldgevoel naar mijn volk. Dat ik, en zeker naar mijn ouders en grootouders, die de oorlog gedeeltelijk hebben overleefd, maar dat ik het niet heb kunnen voortzetten. Tot ik sprak met rabbijn Evers, een orthodoxe rabbijn. En hij heeft 11 of 12 kinderen. En hij vertelde me in dat gesprek dat er een rabbijn is, was al in 1500 zoveel, die gezegd heeft dat mannen en vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen, dat die een andere taak op de wereld hebben. En dat die kunnen leren aan anderen, of nou ja, zoals hij zei, boeken schrijven om anderen te helpen. En dat heeft voor mij echt een ommezwaai gegeven in mijn gevoel erin.
1: Maar goed, het maakt het verdriet niet minder.
0: Klopt. Dat klopt. Maar je kan er anders in staan. Het is er altijd, want je ziet altijd kinderen om je heen in je leven. Maar het schuldgevoel is er niet meer. Want ik heb niet iets fout gedaan. Het was niet mijn schuld.
1: Want dan ga je met het verdriet om. Want een van die stukjes in het boek, dan gaat het over, ja, mannen huilen niet, hè?
2: Ja, dat is denk ik ook zo. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Mannen huilen wel, maar doen dat misschien stiekem achteraf. En ik denk ook dat mannen en vrouwen anders met het verdriet omgaan. Maar er is altijd sprake van rouw. En het gekke is van dit proces, je hebt niks naar een graf gedragen. Dus je hebt niet echt iets verloren. Zoals mensen die een een kind wel hebben gekregen, maar is overleden. Die hebben een fysieke plek waar ze naartoe kunnen. Wij, dus mensen die geen kinderen hebben kunnen krijgen, rouwen om iets abstracts. En dat is best ingewikkeld, maar het is een rouwproces net als een gewoon rouwproces. En dat besef heeft mij ook wel iets duidelijk gemaakt. Dat ik achteraf keek van waarom ben ik zo druk geweest met zo'n onderwerp als kinderloosheid. Wilde ik daar een boek over schrijven? Dat is mijn manier geweest om dat verdriet, om dat hanteerbaar te maken en er wat mee te doen. En dat helpt mij, maar helpt ook anderen om dat verdriet een plek te geven. Ik vind het een vreselijke uitdrukking, maar het is wel, je moet er mee aan de slag. Je kan het niet wegduwen, je kan het niet negeren. Je moet er mee aan de slag en je moet er doorheen. En dat is denk ik ook wel wat wij hebben gehoord in de gesprekken die we hebben gevoerd. Als je daar eenmaal doorheen bent, dan ligt daar anders, ligt daar dus ook weer iets anders op je te wachten na die periode van rouw.
0: Het gaat niet weg, maar het wordt gewoon onderdeel van je leven zonder dat het de pijn doet die het daarvoor deed.
2: Ja, het beheerst je leven niet meer. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is iets wat je... Het is een live event, zeg ik wel eens. Het is ons overkomen. Daar kan je niks aan doen. Maar wel hoe je erin staat en hoe je ermee omgaat. Daar zit wel een keuze in. Dus je hebt wel... Daarmee hou je ook grip op zo'n live event. En hou je ook grip op dat verdriet. En dat is denk ik wel heel belangrijk.
0: En er staan... In het eerste boek van mij, maar ook in ons gezamenlijk boek, vertellen mensen, mannen en vrouwen, over rituelen die belangrijk zijn. Zoals, ik weet even niet meer zijn naam, maar die hebben een graf gekocht.
2: Zeger Meeuwis, ze staat in het boek. Die hebben een graf gekocht op een begraafplaats voor hun ongeboren kind. Echt, ja, vind ik ook heel ontroerend. Dus dan heb je ook een fysieke plek waar je naartoe kan gaan. En waar hij af en toe, zoals hij zelf ook schrijft, keihard zit te janken op zo'n plek. Dat is natuurlijk heel mooi om op die manier letterlijk grip te krijgen en ook een fysieke plek in te richten om iets te doen met je verdriet.
1: Ik vind het gek als ik nu zeg dat ik hier, dat niet onbegrip is, maar dat ik dit moeilijk te begrijpen vind als iemand die wel kinderen heeft.
0: Dat begrijp ik. Ik denk dat... En dat bedoel ik ook niet verkeerd. dat als je kinderen hebt, dat je ook al zeg je... En natuurlijk heb ik vrienden en familie die het zeggen van... Ja, we begrijpen het wel. Het is niet te begrijpen als je kinderen hebt wat het is om geen kinderen te hebben. Dat is niet, het is appels met peren. Het is... Je ontwikkelt je ook als man en vrouw in het proces als je een kind krijgt. Dus eerste stapjes, verantwoordelijkheidsgevoel, meedenken, school. Het is een heel proces waarin je doorgaat, wat wij niet hebben. Dus, maar het zijn twee werelden.
2: Nou, het gaat ook deels over identiteit. En jij hebt een identiteit als vader, omdat je kinderen hebt. En dat is een identiteit die wij niet hebben, of een deel van onze identiteit die we niet hebben. En dat vormt je toch ook wel. Hè? De gesprekken die ik heb met collega's, met mijn zus en mijn broers, zeker toen die kinderen jong waren, dat beheerst je leven natuurlijk ook. Dus dat betekent ook dat heel belangrijk is en dat je daar ook over wil praten. En dat is inderdaad een stukje van een identiteit die wij niet hebben. We hebben denk ik heel veel andere identiteiten, maar... Wij hebben geen identiteit als ouder van biologische kinderen.
0: Dat zo'n grafje, daar kan ik me iets bij voorstellen. Want dan heb je een plek om naartoe te gaan. Er staat ook een interview in met een echtpaar. Die hebben één keer per jaar is hun rouwdag. De dag dat ze hoorden definitief dat ze geen kinderen zouden kunnen krijgen. En dat is een dag, dan nemen ze vrij van hun werk. Nou ja, dan gaan ze iets doen wat daarmee te maken heeft.
2: Volgens mij heb je ook een foto van je kleinkinderen, denk ik, op je telefoon.
1: Dat zijn twee kleinkinderen.
2: Ja. Nou, dat is ook typisch. Nou, ik vind dat is ook logisch. Want dat is ook, denk ik, een deel van jouw identiteit. Naast vader ben je grootvader. En over het algemeen zijn mensen het trotse ouders of trotse grootvaders. Ik kan me nog één voorstelrondje herinneren, waar we een tijdje geleden... dat iemand begon met, ik ben die en die... en ik ben de trotse oma van Pietje en Pukje. Toen dacht ik, oh ja, dus dat is blijkbaar wat je belangrijk vindt... om te vertellen in een introductierondje bij een volstrekte vreemde. Dus dat ja, dat valt ons natuurlijk dan, of valt mij dan ook wel weer op in zo'n iets onschuldigs als een voorstelrondje. Blijkbaar vind je dat heel belangrijk en is het ook een groot onderdeel van je identiteit. En wij zeggen dan niet, of ik zeg dan niet, ik ben Joost en ik ben ongewenst kinderloos. Dat is een beetje gek natuurlijk, maar ja, je merkt dat het hebben van kinderen of het willen van kinderen of het hebben van een gezin een heel belangrijk onderdeel van je leven is. En als dat er niet is, ja, we zijn ook nog steeds op zoek naar, zeg maar, het positieve ervaring. Je kan wel zeggen, ik heb het niet, maar we hebben ook een hoop dingen wel die het leven belangrijk en zinvol maakt. Ik denk dat het hebben van kinderen zorgt ervoor dat je, zeg maar, 20 jaar lang weet wat je te doen hebt. Namelijk zorgen dat je kinderen goed terechtkomen. En wij hebben 20 jaar de tijd om iets anders te doen wat zinvol is en wat kan bijdragen aan een betere wereld, denk ik.
1: Goed, ik moet denken aan, ik zeg het een beetje plat, feesten en partijen. Waar het gesprek, ja, nou, niet altijd over kinderen gaat, maar goed, ook over andere dingen trouwens. Maar goed, het kan erover gaan. Hoe sta je daarin? Voel je je dan buitengesloten?
0: Ja, ja. Ik ga niet meer naar vriendinnen waar kinderpartijtjes zijn. Ook niet meer van mijn zussen. Ik vind, als hun kinderen partijtjes hebben. Of ik ga eerder ervoor. Omdat je in een wereld komt waar je niets over te vertellen. Je hebt niets te zeggen erover. En ik ga me er alleen maar ongelukkig bij voelen. Maar ik ben een gelukkig mens. Alleen ik zorg ervoor dat het me niet, omstandigheden waar ik me niet prettig bij voel, ga ik niet opzoeken.
1: Nee, jij zei het beheerst me niet meer. Maar je had het over rouwen. En in het boek komt een stuk voor dat rouwen niet hetzelfde is als depressief zijn. Want je kunt natuurlijk ook zo gepakt worden door dit hele gebeuren, dat je het hele leven gaat bepalen.
2: Ja, dat klopt. En die verhalen ken ik ook. Ik ben vrijwilliger bij de patiëntenvereniging. Ik spreek daar dus ook geregeld mannen die soms voor het eerst in een soort van lotgenotenmeeting zich uitspreken over het verdriet. En soms zie je dat mensen echt getraumatiseerd doorraken tot en met een burn-out en PTSS-achtige, het posttraumatische stressstoornisklachten, omdat ze het onwijs moeilijk vinden om dat verdriet wat ze hebben en dat permanente verdriet, want als je weet, ik krijg geen kinderen, dan is dat heel permanent. Dat gaat dus nooit gebeuren in je leven. Dat is super ingewikkeld om daar goed mee om te gaan en daar, ja, wat ik zeg, grip op te krijgen. En nou, als je niet goed door zo'n rouwperiode heen komt, kan ik me voorstellen dat dat kan omslaan in een depressie.
1: Ja. Hoe herken je die twee? Het rouwen en het depressief zijn? Poeh. Het staat in het boek.
2: Ja, nou ja, gelukkig hebben we daar iemand over geïnterviewd die daar deskundig over is en daar hele wijze.
3: Ja, was ik ook bang voor dat dit antwoord zou komen.
2: Ja, nee, ik ben natuurlijk zelf geen deskundige op het gebied van depressie en rouw.
0: Nee, er zijn manieren waarop je het herkent, maar dat staat uitgebreid in het boek en dat is natuurlijk meer de medische kant. Ja.
1: Moeten mensen het boek zelf maar lezen, zeg je?
0: Ja, ik denk dat het.
2: Op dit stuk denk ik wel, ja. Ja, en wij zijn natuurlijk ervaringsdeskundigen, dus dat betekent dat we op een andere manier hiermee met dit live event zijn omgegaan. Maar je ziet ook dat er mensen zoeken soms hulp bij psychologen, bij coaches, of op een andere manier zoeken ze hulp en troost om met dat verdriet om te gaan. En dat is denk ik ook belangrijk. Iedereen, je moet er wat mee doen. Hè. Je moet aan de slag met dat verdriet.
0: Maar wij hadden bijvoorbeeld eergisteren vrienden op bezoek. En die weten van mijn verhaal. Maar de hele avond ging het over kinderen en kleinkinderen. En toen voelde ik me enorm eenzaam. Dan kan je dus enorm depressief van raken. Maar door je dat te realiseren en te weten hoe je er een beetje mee om moet gaan, zet je er dan overheen. Maar je kan natuurlijk ook in een diep dal raken. Dat heb ik wel gehad, maar dat heb ik niet meer.
1: Ja, wat zijn nou dingen die je tegenkomt? Hè? Dat is vooral een gezelschap wat mensen je goed bedoeld adviseren. Of hoe mensen met jou. Ja. Want ja, je begint met alle twee te lachen. Want dat is natuurlijk wat ik het hele boek doorlees.
2: Ja. Nou, ik denk, Johan en ik, wij zijn vrij open in ons verhalen. Dus ik ben ook open in als mensen er naar vragen, heb je kinderen? Dan zeg ik nee. En soms zeg ik dan ook, nou, ik had het graag gewild, maar het is niet gelukt. En dat kan ook voor ongemak zorgen. Mensen vinden dat soms ingewikkeld en denken, ja, misschien moet ik dan toch iets van troost bieden. Of moet ik zeggen, nou, het komt misschien nog wel. Ik zeg, nou, ik ben 55 en mijn vrouw is 56, dus het gaat echt niet meer gebeuren. En je merkt dan dat soms mensen vanuit het ongemak ook goed bedoelde adviezen willen geven. Wat hartstikke lief bedoeld is, maar waar wij wat niet altijd helpt in het gesprek. Dus daarom hebben we ook in ons boek een aantal dingen opgenomen die naar advies als neem een hond of het komt nog wel of
0: adopteer
2: een kind of nou ja, je, het zal je lot zijn, dus je zal het wel kunnen dragen of nou ja, noem maar op.
0: Ja, of, ja. Ja. Ga weg bij je vrouw, misschien lukt het.
1: Ja, dat gebeurt in bepaalde culturen.
0: Ja, maar we leven hier in Nederland. Ja.
3: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, en maar dan kom je ook iets op het schaamte. Hè? Dus je bent getrouwd met je partner en er komen geen kinderen. In sommige culturen wordt er dan heel snel naar de vrouw gekeken, want dat zal daar weer aan liggen. We weten inmiddels, in het Westen, is dat het ongeveer 50-50 is. Het ligt voor de helft aan de man en de helft aan de vrouw, als je kijkt naar de biologische oorzaken. En het is toch ook gewoon treurig en triest dat je dan zegt, nou, ga dan maar naar een andere partner. Kijk, als je kinderwens heel erg groot is, dan kan ik me dat ergens ook nog wel iets bij voorstellen. Maar als de liefde voor je partner groter is dan een kinderwens, ja, dan is het een hele gek advies om te zeggen, zoek maar een andere partner.
0: En dan moet je, zo'n advies moet je zeker niet van een ander krijgen. Maar wat een van de dingen, want we hebben het nu steeds over mannen en vrouwen die dan samen, waar of de een of de ander, waar het niet mogelijk is om kinderen te krijgen. Maar ik kreeg een aantal mails, naar aanleiding van mijn eerste boek, van vrouwen die zeiden, er is ook nog een andere groep. Mm-hmm. En dat zijn vrouwen en ook mannen die nooit een partner hebben ontmoet. Ja. Die niet alleen een kind willen opvoeden omdat ze, nou ja, niet zomaar met een vreemde dat willen. En die zijn ook ongewenst kinderloos. Dus er zijn vele groepen. Ja. We hebben er ook een aantal geïnterviewd voor het boek.
1: Ik ga naar iets anders toe. Ja, je kunt hier eindeloos over doorpraten hoe mensen reageren op. Hè. Ik heb ooit met een, misschien moet ik het toch wel zeggen, ooit met iemand die had een boek geschreven over single zijn en wat daar de pro's en de contra's waren, weet ik, of de do's en don'ts, weet ik wat je het allemaal moet noemen. Maar die zei op een gegeven moment, een boek geschreven, ik heb geïnterviewd en nog een keer geïnterviewd en inmiddels wel een paar getrouwd kinderen. Maar goed, die kwam bij een collega op een gegeven moment en die collega, zijn eerste vraag was, is het niet moeilijk om single te zijn? En toen begon zij het uit te leggen. En ik heb wel later gezegd, misschien had je gewoon moeten vragen van, is het niet moeilijk om getrouwd te zijn? Snap je een beetje die gekke kant die eraan zit?
0: Ik zal nooit, ook toen ik nog niet wist dat ik geen kinderen zou krijgen, aan iemand vragen in een eerste ontmoeting, hoeveel kinderen heb je? Of heb je kinderen? Het is een rare vraag eigenlijk. Maar
2: nou ja,
0: niet als eerste.
2: Nee, maar het is ook een vraag die erbij hoort. Als je gewoon een praatje pot maakt met mensen, dan vraag je of je ben je, hoe heet je.
0: Ja, maar dan is het in de volgende fase al. Maar ik heb veel mensen, ik was journaliste en ik heb veel mensen geïnterviewd. En het maakt niet uit of het gaat over groene bomen of dode mieren. Maar het eerste wat mij gevraagd werd was omgekeerd. Dus was altijd, heb je kinderen?
1: Die vraag wordt mij niet zoveel gesteld. Ja, misschien omdat ik te oud ben.
0: Of omdat je een man bent, ik weet het niet.
2: Zou ook nog kunnen, ja.
1: Nee, dit zijn aparte dingen. Van hoe benader je elkaar? En ben je geïnteresseerd in de ander? En waarin ben je geïnteresseerd dan?
2: Volgens mij is dat het ook. En als je geïnteresseerd bent in de ander, in het leven van een ander, en dit is onderdeel van je leven, kinderen is een groot onderdeel van je leven, en het niet hebben van kinderen kan ook een groot onderdeel van je leven zijn, dan kan je daar een heel mooi gesprek over hebben. Ik had gisteren, zat ik met een collega, en die weet dat wij dit boek hebben geschreven, en die zei, ja, ik ben ook ongewenst kinderloos. Ik kende dat deel van het verhaal helemaal niet, maar wat ik heel mooi vond is dat zij, ondanks dat zij gewoon een collega van mij is, doordat wij er vrij open over zijn, ze had het berichtje gezien, dat ze ook tegen mij zei, nou, ze begon haar eigen verhaal te vertellen daarover. Dus het opent dus in die zin ook wel het gesprek over iets waar mensen normaal gesproken stil over zijn. En dat vind ik het mooie van, nou, het werk wat wij doen, of het mooie effect van open daarover zijn, dat andere mensen dan ook hun verhaal willen vertellen. En dat zijn allerlei soorten verhalen. Dat kunnen verhalen zijn over een miskraam of over single zijn of over het gemis. Of dat het opent dus een gesprek en dus ook de interesse in een ander op een ander niveau dan, nou, in dit geval mijn collega die. Ja, waar ik heb in één keer krijg je een ander inkijkje in iemands leven, wat ik heel waardevol vind. En ook heel. Nou, ik vond het heel mooi dat zij daar zo open in was. Daarna gingen we door aan de koffie en gingen we door met ons werk. Maar dat geeft wel een soort diepere laag in de relatie die ik dan met zo'n collega heb.
1: Is het een beetje het geheim van empathie? Dat het begint bij luisteren of openstaan voor de anderen?
0: Ja, ja. Ik kan alleen maar ja op antwoorden. Ja. Nee, ik neem het ook niemand kwalijk als ze het. Als de benadering niet is zoals ik het zou willen. Maar er ligt wel een taak van de maatschappij, denk ik. Om daar, dat het net zo goed als kinderen een groot onderdeel is van de maatschappij, is het ongewenst kinderloos zijn ook een groot deel van de maatschappij. Maar dat is nog niet zichtbaar.
1: In hoeverre is het ook bepalend?
0: En wat Joost altijd zegt, we zijn zo niet ontdekt, terwijl we eigenlijk qua commercie waanzinnige groep zijn, want ja, dat zeg jij toch altijd? Ja. Ja. Ja. Ik kan zoveel aan ons kwijt, want wij raken geen geld kwijt aan de opvoeding van de kinderen, dus we hebben geld.
2: Oh, ja, we zijn, nou ja, dat schrijf ik ook in mijn eerste boek over een praktische gids voor kinderloze vaders. Kijk, naast het feit dat het heel verdrietig kan zijn en je door een rouwproces heen moet, daarna geeft het ook ruimte. Tenminste, bij mij, in mijn leven geeft het ruimte om andere dingen te doen. Dus ik zeg ook wel eens, nou, half voor de grap, ik ben gezond en gelukkig en ik heb tijd en soms ook geld over om dingen te doen die ik belangrijk vind in het leven. En die tijd die wij over hebben als kinderloze ouders of als kinderloze stellen of kinderloze mensen kunnen we gebruiken. Bijvoorbeeld, nou, Johan en ik hebben voor gekozen om daar dan een boek over te schrijven. Dus het geeft ons ook ruimte om iets anders te doen met ons leven waar we plezier en zin uit halen. Want dat is ook denk ik iets, de gesprekken die we hebben gevoerd voor ons boek. Je merkt dat iedereen na zo'n periode van rouw daarna zichzelf herpakt en denkt, oké, maar wat ga ik nu doen met mijn leven? En dat vind ik het mooie en het krachtige ook. Dus die veerkracht die erin zit, dat mensen dan zeggen, ik ga emigreren naar Zweden. Ik ga een voedselbos beginnen. Ja. Ik stap uit de rat race omdat ik geen. Nou, ik hoef geen studie van mijn kinderen te betalen. Ik hoef niet een groot huis. Dus ik ga iets doen, ja, waar mijn hart naar uitgaat. Dus je ziet ook dat er iets nieuws ontstaat waar mensen ook, nou, dat pakken dat ook en gaan daarmee vol overgave aan de slag. En dat vind ik dus ook wel mooi, dat kinderloosheid ruimte biedt voor iets nieuws en voor iets moois.
1: In hoeverre is het belangrijk, je hebt het over singles gehad, maar ik ga even naar de partner toe. Ik citeer nog een stukje uit het Oude Testament, dat kan wel, hè, met jou. Dat Elkanah op een gegeven moment en Hannah kon geen kinderen krijgen. En Elkanah zei van, nou, je hebt toch genoeg aan mij? Snap je dat aspect van, dus waar maak je druk om? Ben ik niet meer waard dan zoiets?
0: Ik kan natuurlijk de Bijbel niet gaan tegenspreken.
1: Nee, het gaat gewoon, nee, ik haal gewoon een voorbeeldje aan.
0: Ja. Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja, maar zo zit het natuurlijk niet. Denk ik. Ik heb voldoende aan mijn partner, maar er is ook een kinder. Een verlangen was er of is er om moeder te zijn en verzorgend te zijn en mee te doen aan het voortbrengen van een gezin. Ja, ik vind dat appels met peren. Het een heeft niets met het ander te maken.
1: Ik vond dat een rare opmerking van die meneer Clara, maar goed.
0: Ja, ja. Er wordt natuurlijk ook heel vaak gezegd, neem een hond. Nou, ik ben gek op honden, maar dat kan natuurlijk nooit de plek innemen van kinderen.
2: Nee, maar ik snap, ik vind het ook wel een mooie uitspraak. Ik weet niet of je in het leven bent om kinderen te krijgen. Hè. Dus zelf zit ik er niet zo in. Als je kijkt naar verschillende religies, nou ook de Bijbel, het geloof waar ik ben in opgegroeid, daar is het hebben van kinderen, het zichten van een gezin is een belangrijk onderdeel van het leven. Ik denk ook dat je op een andere manier zin kan geven aan het leven en kan bijdragen aan de maatschappij. En dat het hebben van kinderen of het krijgen van kinderen, biologische kinderen, daar dat niet per se een randvoorwaarde is voor een fulfilling life, voor een ja, noemen we dat, voor een zinvol bestaan. Ik geloof daar helemaal niet in. En ik denk ook echt dat het op een andere manier kan en misschien ook wel moet.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Behalve dat we in een maatschappij wonen of leven, waarin wij zijn nu wat meer op leeftijd, maar als je jonger bent en het overkomt je, dan is de maatschappij zorgt toch voor een enorme druk op je. Je trouwt en de vraag is al gelijk, wanneer komen ze? Mm-hmm. En als ze uitblijven, dan wordt dat gevraagd. Dus het is een heel belangrijk onderdeel in de maatschappij. En het wordt je bijna opgelegd, zelfs als je het niet zou willen. Zelfs als je het niet belangrijk zou vinden. Je wordt een beetje gevormd door hoe het leven in elkaar zit.
1: Een stukje lezen, misschien moet jij dat doen. Hoor. Dit stukje van Kaas komt uit jouw boek van Willem Elschot. Dat vind ik een fantastisch citaat. En dan hang ik daar al een vraag aan zo.
0: In kunst mag niet geprobeerd worden. Probeer niet te schelden als gij niet toornig zijt. Niet te schreien als uw ziel droog staat. Niet te juichen zolang gij niet vol zijt van vreugde. Men kan proberen een brood te bakken, maar men probeert geen schepping. Men probeert ook niet te baren. Waar zwangerschap bestaat, volgt het baren vanzelf ten gepaste tijden.
1: Ik hang daar de volgende gedachte aan vast. We trouwen, mijn carrière. En als we eenmaal in de 30 zijn, kiezen we voor kinderen. Dan willen we een gezin stichten. Ik krijg er de kriebels van.
0: Ik denk dat jij er de kriebels van krijgt, omdat je zelf kinderen hebt.
1: Ja, maar ik bedoel ook, er zit het maakbaar element zo in van wij kiezen. En ik vraag me of dat zo is.
0: Wat bedoel je met wij kiezen?
1: Nou, dat kinderen, wat hier in het citaat ook staat, het komt op gepaste tijd. Het is iets wat in de regel tussen man en vrouw gebeurt. Maar het is niet het is niet iets wat je kiest niet voor kinderen, je krijgt ze, denk ik. Tenminste, in die opvatting leef ik.
0: Oké, ja, dat begrijp ik. Ja. Maar wat als het je niet overkomt, ja.
2: Nou, maar daar zit ook iets, er zit een maakbaarheidsgedachte achter.
1: Ja, dat bedoel ik ermee, ja. Die kant wil ik op, ja.
2: En dat is denk ik zeker in deze tijd. Alles lijkt te kunnen, anders lijkt je te kunnen regelen. En ik denk ook dat mensen krijgen later kinderen, dus halverwege de 30, beginnen ze met een gezin stichten. En dan denken ze, nou, als het dan niet spontaan lukt op een natuurlijke wijze, dan gaan we naar het ziekenhuis en dan regelen we dat wel. Terwijl dat niet zo is, die maakbaarheidsgedachte, van het komt altijd wel goed, dus er is altijd wel een oplossing voor, die is er niet. Dus dat wat ik het medisch positivisme noem, dat lukt niet altijd. Hè. Je vruchtbaarheid neemt enorm af na je 30ste. En dat geldt niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. En het is niet allemaal even te regelen met een bezoekje in de kliniek of met een eicel of een zaadceldonatie. Het is natuurlijk steeds meer mogelijk. Maar het is niet zo makkelijk en het is ook niet zo vanzelfsprekend. Ik denk dat die gedachte, dus dat we alles kunnen regelen, dat besef, denk ik, moet wat beter doordringen. Dat is een besef wat wij, denk ik, heel bewust hebben meegemaakt, dat het niet zo maakbaar is als we dachten toen we aan die kinderwens begonnen.
0: En dan is er nog een aspect. Doordat er zoveel mogelijk is als je naar een ziekenhuis stapt, wordt het je bijna kwalijk genomen als je daar niet voor kiest. Ik heb er niet voor gekozen. Mijn beslissing was, ik ga niet dat traject in toen ik jong was. En dat heb ik ook gehoord van mensen die ik geïnterviewd heb in het andere boek. Dan legt de maatschappij weer een soort schuldgevoel op je, omdat je niet alles gedaan hebt. Maar je blijft, het is je eigen beslissing en dat moeten mensen accepteren. Maar er is zoveel mogelijk tegenwoordig, waardoor het allemaal nog naarder wordt, vind ik.
1: Want ik noem dat een onbewuste maatschappelijke druk bijna. Een soort mores die er is, die niet onder woorden gebracht wordt, maar ondertussen.
2: Ja, nou, misschien is die wel bewust als je kijkt naar heel veel reclameuitingen. En het beeld over het algemeen, het dominant beeld is gelukkige gezinnen. Dus dat zie je ook een beetje in de samenleving om je heen. En dat is ook, denk ik, nou, ik kom zelf uit een gezin. Ik heb twee broers en een zusje. En toen ik jonger was, dacht ik, nou, ik ga ook het voorbeeld van mijn ouders volgen. Ik vind een leuke partner, ik ga een gezin stichten. Dus dat is ook, denk ik, iets wat misschien onbewust of bewust in je patroon zit en wat je meekrijgt uit je opvoeding. En als je daar uit dat patroon wordt geduwd op de een of andere manier, of het overkomt je, of er gebeurt iets anders, ja, dan moet je daar ook op reageren. En dan word je, denk ik, ook bewuster van het feit wat je allemaal om je heen ziet en dat je afwijkt van een norm, of die nou bewust of onbewust is, van een soort maatschappelijke norm waar je in één keer niet meer in hoort. En dat kan ook heel vervelend zijn, want je wijkt af van iets waar je niet van af wil wijken. En dat creëert ook ongemak of verdriet.
0: Ik weet nog dat we met een jong iemand spraken over de commerciële positieve kant van als je geen kinderen hebt. En dat we zeiden van, ja, maar er zou reclames moeten komen over gewoon mensen die geen kinderen hebben. En dat hij helemaal niet wist hoe hij daarin mee om moest gaan. Van ja, hoe moeten we dat dan neerzetten? Moeten we dan een plaatje erop zetten dat je geen kinderen hebt? Want het plaatje is een man met een vrouw met kinderen bij de meeste reclames.
1: Ja, dan moet het nog een beetje goed verzorgd uitzien. Ook nog gemixt allemaal. Ik noem het maar op. Het is reclame-technisch. Hoe zou je dat doen dan? Hoe zou jij dat doen?
0: Ja, nou, ik denk dat de maatschappij daaraan moet wennen. Dat er ook reclames zijn, gewoon met een man en een vrouw. Die ook gezellig om een tafel zitten met kerst.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
0: Of Sinterklaas. Ja, je kan natuurlijk ook. Je kan het allemaal vieren zonder kinderen.
1: Nee, dat gaat heel goed.
0: Het is maar net, de commercie is er zo op ingezoomd dat het altijd bestaat uit een gezin.
1: Ja, het lijkt mij bijna, zoals je dit nu zegt, als ik dit hoor, zeker met de reclames, een soort, hoe noem je dat, indoctrinatieproces wat ons voortdurend maar overkomt.
2: Dat is reclame natuurlijk ook. Ze willen je wat verkopen en een bepaald ideaaldbeeld of een soort droombeeld opdringen. Ja. En door die auto of dat snoepje of dat kindermenu te kopen, word je gelukkiger. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dat is wel het hele principe van commercie en reclame. Er wordt je een ideaalbeeld voorgeschoteld. En wat ook alleen maar erger is geworden met verschillende social media. Dus de beelden die je krijgt voorgeschoteld over hoe je leven zou moeten zijn of zou kunnen zijn. En je bent een domme sukkel als je dat niet doet. Hè. Dus het is je eigen schuld. Ja, ik denk dat dat alleen maar ingewikkelder wordt om daar weerstand tegen te bieden. En dan zijn Johan en ik op een leeftijd, denk ik, waarop we dat beter kunnen inschatten en kunnen waarderen. Maar denk, als je jonger bent, dan lijkt me daar heel moeilijk om tegen die druk bestand te zijn en ook je eigen positie daarin te blijven kiezen. En ook te bedenken, oh ja, het is niet mijn schuld of het ligt niet aan mij. En ik kan hier een zelfstandige keuze in maken en een positie in kiezen.
1: Wat je ook toucheert, en dat merk ik ook bij Nadia Kroon, heb ik dat gemerkt, maar ook bij anderen. En die komt in het boek steeds veelvuldiger tegen, is gewoon de zingeving. Dat het uiteindelijk leidt ook tot zingeving voor je leven kan het leiden. Ja. Dus het hoef je niet stil te zetten. Het zal met sommige mensen gebeuren, dat ze tot een eind van hun leven hiermee moeten dealen. En dat bedoel ik niet in de zin dat je het verdriet hebt, maar meer in dat het hun nog steeds beheerst dan. Dat kan. Maar gewoon, hoe kom je tot die zingeving? Want dat vind ik ook wel een wezenlijke vraag in het boek.
0: Mensen die we geïnterviewd hebben in het boek, zijn niet mensen die we dachten van, nou, we moeten die. Die zijn op ons pad gekomen. Mm-hmm. En ik denk dat ik kan zeggen, iedereen heeft dus die afschuwelijkheid meegemaakt. Dat je tot de ontdekking komt dat je niet op een natuurlijke wijze kinderen krijgt. Maar ze hebben allemaal stuk voor stuk zingeving gevonden in hun leven. En daar hebben we niet naar gezocht, maar dat blijkt, en dit is gewoon een willekeur uit de maatschappij. Dus ik denk dat dat heel goed mogelijk is. En velen zijn therapeut geworden.
1: Ja, ik vond het aparte van dit boek lezen, is dat je leest eigenlijk een heleboel boeken.
0: Ja,
1: het gaat niet over één thema. Maar je komt steeds andere facetten tegen. En op een gegeven moment denk ik, ja, je kunt het boek ook willekeurig openslaan. En begin maar gewoon te lezen en dan zie je het ook wel.
2: Ja, dat klopt. Dat is ook precies de opzet van het boek. Dat je kan overal beginnen. Elke verhaal staat op zichzelf, maar heeft een gemene deler. Het zijn mensen die kinderloos zijn gebleven in hun leven en hebben daar een vorm aan gegeven. Ik denk ook als je kinderen krijgt, dan is zingeving daar bijna automatisch bij. Of dan heb je een doel in je leven.
1: Je gaat voor ze zorgen, je hebt verantwoordelijkheid.
2: Ja, normaal gesproken. Helaas zijn er ook genoeg voorbeelden van mensen die niet voor hun kinderen zorgen op de een of andere manier. Dus het is ook geen garantie voor zingeving. En het is ook geen garantie voor een gelukkig of voor een ongelukkig leven. Ik denk ook dat we die mythe misschien wel moeten doorbreken. Of het idee dat als je kinderen hebt, dat je dan een zinvol en gelukkig leven leidt. Dat is niet zo. Er zijn ook veel gezinnen, veel ouders die echt worstelen met hun opvoeding. Die geen contact meer hebben met hun kinderen of die... Die problemen hebben met de opvoeding. Dus ik denk ook niet dat wij beter af zijn of slechter af zijn dan mensen met kinderen. Ik denk dat je dat echt naast elkaar moet zien. En zoals Jan ook zei, dat zijn appels met peren. En elk leven heeft daarin evenveel zin. Ik denk dat wij hebben ergens een soort knop om moeten zetten. En denken, oké, als wij geen kinderen hebben om op te voeden en onze tijd, liefde en aandacht aan te geven, wat gaan we dan doen? En dat is denk ik wat iedereen in ons boek ook aan het zoeken is. Het zijn over het algemeen geen hedonisten die denken, nou, dan ga ik maar feesten tot het einde der tijden en lang leven de lol. Over het algemeen wil je iets zinnigs doen met je tijd en je leven hier. En dat maakt het leven denk ik ook leuker en mooier. Dus die zin, wij moeten iets meer ons best doen om zin aan ons leven te geven. En wat ik ook nog wil zeggen is dat een van de dingen die ik heb geleerd is dat vriendschappen voor ons misschien nog wel veel belangrijker zijn, ook in een later leven.
1: Dat was mijn volgende vraag.
2: Ja. Ja. Ik kom net bij mijn moeder vandaan. Zij heeft Alzheimer, zit in een goed verzorgingshuis. Ze weet niet echt meer wie ik ben. En ik vind het belangrijk om daar naartoe te gaan. Maar tegelijkertijd zijn vriendschappen ook, denk ik, zeker in een later moment in het leven, zijn denk ik minstens zo belangrijk als je eigen kinderen. Een zinvol en een, wij zijn niet geboren om. Wij zijn niet in het leven om alleen te zijn. En we hebben dus sociale contacten. We hebben vrienden nodig om een gelukkig leven te leiden. En dus kinderen zijn ook in die zin geen garantie voor een gelukkig en zorgeloos leven nu en in de toekomst.
1: Ik ga toch die vraag stellen. Ik wil de vraag stellen. Je pakt hem weg bij me eigenlijk van. Wat doe je met vriendschap? Want hoe belangrijk is vriendschap? Je kunt de vrienden door verliezen, maar ook, hoe hou je die vriendschappen toch vast? Want ook daar zal...
0: Ik denk dat wat wij natuurlijk missen is vriendschappen via de kleuterschool, peuterschool, crash, lagere school. Want daar staan we niet te wachten op kinderen. Dus je moet er misschien iets meer je best voor doen. Ik heb altijd... Misschien niet voordat ik mijn eerste boek schreef, maar zeker daarna zijn de gesprekken altijd heel open geweest met de vrienden. Ze weten het. Ze hebben kunnen lezen hoe ik erin sta. En wat ik altijd heel belangrijk heb gevonden is, en dat zeg ik ook tegen vriendinnen, stuur me alsjeblieft de foto's van de kleinkinderen. Want ik vind het fijn om het te delen met je. En ga je er niet schuldig over voelen, want het is niet jouw verhaal. En dat gebeurt. Ja, dus je moet er open in zijn. En ik denk dat we dat ook doen door boeken erover te schrijven.
1: Ja. Er zijn er altijd van die één op één. Tenminste, als ik merk het aantal vrienden dat ik heb, die zijn er. Maar het vraagt heel veel tijd, vriendschap.
0: Ja, en we hebben er meer tijd voor, omdat we...
1: Ja, wat ouder ben, ik ben ook wat ouder. Hè?
0: Ja, maar ja, het is wel zo.
2: Maar iedereen heeft vrienden nodig naast familie. En het heeft mijn of onze vriendschappen nooit in de weg gestaan de meeste van mijn en onze vrienden hebben kinderen. En het heeft die vriendschap eigenlijk nooit in de weg gestaan. Ik was wel blij dat toen ik mijn boek uitbracht 5 jaar geleden... heb ik al mijn vrienden en mijn familie uitgenodigd. Ook omdat ik dat wilde vieren en dat was eigenlijk heel mooi. Aantal mensen die dat lazen, die zeiden, oh, ik leer een kant van jou kennen die ik nog niet kende. Dus het heeft ook de vriendschappen die ik al jaren heb, heeft het ook verdiept. En andersom, dat mensen op basis van mijn boek en hun verhaal begonnen te vertellen. Dus het heeft onze vriendschappen nooit in de weg staan dat zij kinderen hebben. Soms, in het begin is dat wel lastig. Zeker als kinderen jonger zijn, dan gaat het nergens anders over. En dan, nou, wat Johan ook zei, dat je op een verjaardag of een familiefeestje, dat ik dacht, nou, nu is het wel weer klaar, nu weten we dat wel. Maar dat is ook waar je doorheen moet. En nou, ik ben heel blij met de vriendschappen die wij hebben en die nou, soms al 30, 40 jaar teruggaan. En die, nou, wel of geen kinderen, heeft niet voor een breuk gezorgd over het algemeen. Tenminste, niet in mijn vriendschappen.
0: Wat onder andere toen mijn eerste boek uitkwam, wat mij overkwam, was dat doordat vrienden het lazen en gingen begrijpen waar je doorheen gaat als je zoiets meemaakt, dat ik plotseling op Moederdag allerlei cadeautjes kreeg.
1: Dat is ook een beetje raar.
0: Nee, helemaal niet. Dat is prachtig. Want Moederdag is de meest vreselijke dag. Of één van de meest vreselijke dagen van het jaar. Los van Vaderdag.
1: Ja, even afgezien wat de betekenis ervan is. Het commerciële aspect of gewoon het feit dat je geen kinderen hebt?
0: Nee, het commerciële aspect. Dat begint al weken van tevoren. Er zijn natuurlijk nog een aantal dagen in het jaar waar dat commerciële enorm speelt. En je heel bewust bent dat je geen kinderen hebt. Maar dat ik voor Moederdag... Ik ben moeder, alleen op een andere manier.
1: Ik hoorde iemand zeggen van, ik heb een leeg huis, maar een vol hart.
0: Ja. Ja. Ja, klopt.
2: Mooi.
0: Ja, prachtig.
1: Ja. Ik vond hem ook wel mooi, maar ik denk van een andere zie.
2: Ja. Ja, we hebben ook een, nou ja, een leeg huis. Nou ja, nou ja. Nou, nee, dit is ja, nee, we hebben geen kinderkamer of zo. Nee, dat klopt. En dat, nou, dat is ook wel... Dat klinkt heel banaal, maar ook de mannen die ik heb gesproken die dan een kinderkamer aan het verbouwen waren in de hoop en de verwachting en dat dat dan niet komt. Dat zo'n kamer dan symbool staat voor de hoop die ze hadden en het verdriet daarna. En dat het soms heel lang duurt voordat ze dat dan ombouwen tot nou ja, een werkkamer of iets anders. Ja, dat vind ik ook, dat is ook wel heftig om... te horen en om die verhalen ook te horen, ja. Ja.
1: Er staat in, we hebben het er eerder over gehad over rituelen, maar er staat een monument in Apeldoorn, dacht ik, hè?
0: Ja, in het bos. En het staat tegenover een kinderspeelplaats. En dat is bewust gedaan. Want dat zeg ik altijd, het zijn wel twee werelden, maar je moet het toch samen doen. Dus het is belangrijk dat de ene kant wordt belicht en ook de andere kant, ja. Ik zelf vond wat ingewikkeld. Ik dacht, monument. Maar het helpt heel veel mensen om daar naartoe te gaan. En we zijn ook uitgenodigd om te spreken volgend jaar. Ja. Ja. En daar gaat het om.
1: Is het, en dit is gewoon uit mijn ervaring, is het ook niet fijn om gewoon je verhaal te kunnen delen met mensen? Onbevangen, zonder dat je bang hoeft te zijn voor schaamte of schuld of wat dan ook.
0: Ik heb zeker. Ik hou niet zo van praatgroepen en heel veel mensen. En ik heb er eigenlijk nooit zo over gepraat. Dus het is wel bijzonder dat het inmiddels al het tweede boek er ligt. Maar ik was gevraagd door Freya, de patiëntenvereniging, om dat is alweer een half jaar geleden een Zoom-meeting te houden over het boek. En daaruit is een groepje ontstaan van 7 of 8 vrouwen. En eerst dacht ik, wat een gedoe. Maar het is zo prettig om 1 keer in de maand te kunnen praten. En erover te kunnen praten en er niet over hoeven na te denken. En me niet erover hoeven te schamen. Ik schaam me er niet voor, maar dat je gewoon alles kan delen met elkaar.
1: Ik begon in het begin met dat citaat van Manu Keersen, dacht ik. Ergens komt er de gedachte bij me op van, als je verlangen naar een kind, dan ben je eigenlijk al ouder. Kan dat?
2: Ja, dat kan in overdrachtelijke zin. Mm-hmm. Ja. Maar je bent het niet. En je wordt het ook niet. Tenminste, als je ongewenst kinderloos bent, dan wordt het niet. Dat vind ik ook wel moeilijk. Want het kan ook in de categorie goed bedoelde troostrijke adviezen zijn waar je even helemaal niks aan kan hebben.
0: Maar misschien helpt het heel veel mensen wel, om het zo te zeggen.
1: Wat wil je met het boek bereiken?
2: We willen bereiken dat als er al een taboe en schaamte op kinderloosheid ligt, dat we dat helpen te doorbreken. We willen ook bereiken dat het leven niet voorbij is. Hè. Dus we willen graag het accent leggen op de veerkracht en ja, de schoonheid van het leven en het feit dat mensen zich weten te herpakken. Ik denk dat dat voor mij een belangrijke boodschap is. En ook, nou, het heet niet voor niets verborgen verhalen. Wij willen die verhalen die tot nu toe verborgen zijn gebleven ook laten zien en laten lezen. En als je daarmee mooie gesprekken kan hebben met wie dan ook, ja, dan is denk ik ons doel bereikt.
0: En ook, ik ben het helemaal uiteraard helemaal met je over eens, maar ook wat heel belangrijk is, het boek is belangrijk voor mannen en vrouwen die ongewenst kinderloos zijn, maar ook voor iedereen die kinderen heeft. Want je leert erdoor dat dat ook in de maatschappij speelt. En ik hoop dat we dat ook ermee bereiken. Het is een beetje groot allemaal. Maar als we dat ermee kunnen bereiken, al is het maar bij een aantal mensen, dan is het boek al een succes.
1: Het boek staat ook vol met praktische suggesties. Je kunt gedichten lezen, je kunt op websites terechtkomen, noem maar op. Dus het reikt wat verder dan alleen die 370 pagina's, dacht ik, die het dik is. Mm-hmm. Het is heerlijk om te lezen, moet ik zeggen. Maar het zijn heel veel boeken in één.
0: Mm-hmm. Ja, klopt. Maar mag ik dit voorlezen? Dat vind ik altijd zo'n leuk stukje.
1: Ja, dit zijn al die woorden. Ik dacht van, als ik naar het boek in mijn hand had gehad, had ik deze voor me. Had ik gewoon al die namen was ik afgegaan. En nu heb ik dat niet. Ik heb een PDF gekregen. En dat vind ik een crime eigenlijk. Maar goed.
0: Ja. Oké. Zal ik een paar oplezen? Want dat laat zien hoe kinderen deel uitmaken van de maatschappij. Gezinsverpakking friet. Familiepizza. Kinderijsjes. Dus zelfs, zeg maar, zelfs als je er niet mee bezig bent, je loopt door de supermarkt en dan kindertandpasta, kindvriendelijk, kinderchampagne, gezinspak wc-papier, familieprogramma, gezinspak vla, kindvriendelijke vloerreiniger, ouderschapsverlof, gezinsauto, kindervoordeelkaart, papa en mama fiets, ouderkindkorting, babyproof, familieondersteun. Het zijn allemaal familieplanner, familiefilm, kinderboerderij. Het zijn allemaal gezinswoning. Het is zo onderdeel van de taal.
1: Ja. Mag ik het één ding voorlezen? Het bladzijde 170. En dan komt mijn bijbelse achtergrond of mijn christelijke achtergrond naar voren toe. Daar staat een prachtig citaat uit Jesaja.
3: 170,
1: ja. En dat vond ik ook wel een ontroerend verhaal, hoe dat ging. Hoe je dan inderdaad door die verwerking heen gaat, uiteindelijk met een positieve kijk naar de dingen. Dus het beheers je niet meer, wat jij zei. Dat.
0: Klopt. Ja. Ga jij het voorlezen? Of?
1: Oh, je mag het voorlezen. Het is een Joods boek en jij bent Joods.
0: Nee, het is helemaal geen Joods boek.
1: Nee, maar Jesaja wel.
0: Ja. Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt. Breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt. Want de kinderen van de eenzamen zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwden, zegt de Heer.
1: Ja. En dit staat midden in een verhaal van iemand die ook iets doorgegaan is.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Met veel plezier in dit boek. Ja, wel. Ja. En met veel plezier gewerkt in dit boek?
2: Ja, zeker. Ja, ik vond het leuk om te doen en mooi om te doen. En zeker omdat het afwijkt van het eerste boek. Dus ik vond het ook mooi dat we het meer als journalist aan de slag zijn gegaan. Dus andere mensen hun verhaal hebben laten doen. En de diversiteit van kinderloosheid laten zien in al hun facetten. En ook allerlei dingen. Er staan inderdaad mooie gedichten in, praktische tips in. Dus het is denk ik een heel rijk boek geworden. En dat is denk ik ook wel, daar kunnen we wel heel trots op zijn, Janne.
0: Ja, Joost.
1: Ja, is het ook? Ja. Je zegt, er zijn mooie gedichten in. Lees er eentje voor. Dat viel mij ook op, namelijk op de site van Freya. En maar ook hierop. Er staan gedichten. En die zeggen eigenlijk in een paar woorden meer dan in een uur interview we nu hebben gedaan, denk ik soms.
0: Nou, toch is het leuk om geïnterviewd te worden, hoor.
1: Ja, toch wel? Maar jij interviewt zelf toch ook?
0: Ja.
2: Over die madeliefjes. Weet je waar die staat, Janne?
0: Nee, maar laat maar even zoeken.
2: Oké. Het komt wel, het komt niet. Iedereen weet natuurlijk, is dat een madeliefje dat je zo, ze houdt van me, ze houdt niet van me. Die is dan omgezet naar een gedichtje. Oh, er staan ook ansichtkaarten in trouwens. Tips voor brieven als je een kaartje wil sturen naar iemand om het uit te...
1: En van die QR-codes ook, waardoor je gewoon op een andere site terechtkomt, waar je dingen kunt bekijken.
2: Ja, klopt, want er zijn coaches en therapeuten die we geïnterviewd hebben, dus een QR-code naar hun eigen website. Oh ja, deze, dat madeliefje, ja.
0: Zomaar alleen een madeliefje in het groene gras. Je komt wel, je komt niet. Je komt wel, je komt niet.
1: Ik ga het hier maar laten, dankjewel.
0: Dankjewel voor het gesprek.
2: Dankjewel.
1: Dit zeiden Johanna Nyholm en Joska Dijk. En ik sprak met hun op basis van het bij uitgeverij Zilt uitgegeven boek Je ziet het niet. Verborgen verhalen over ongewenst kinderloos zijn. En het gesprek met hen had ik in deze uitzending van Emma Schangers.
4: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emma Schangers.

Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon.

0: Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier, daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De heilige Augustinus van Hippo, ICK 35. Samen op weg naar God, één van hart en ziel. Onrustig is ons hart, doordat het rust vindt in u. Met deze beroemde woorden begint Augustinus, 354 tot 430, zijn belijdenissen. Ze vatten niet alleen zijn eigen levensverhaal samen, maar ook dat van ieder mens. We zoeken geluk, waarheid, liefde en schoonheid. Vaak denken we die buiten onszelf te vinden, terwijl God ons al die tijd tegemoet komt. Augustinus werd geboren in Tagaste, in het huidige Algerije. Jarenlang zocht hij zijn geluk in kennis, succes en wereldse genoegens. Dankzij de volhardende gebeden van zijn moeder Monica en de prediking van bisschop Ambrosius kwam hij uiteindelijk tot geloof. Zijn leven werd een voortdurende zoektocht naar God, waarin hij ontdekte dat God dichterbij is dan wij zelf. Zijn spiritualiteit is na 16 eeuwen nog altijd verrassend actueel, ook door onze huidige paus Leo, die Augustijn is. De spiritualiteit kan worden samengevat in 4 pijlers, die ook vandaag richting geven aan iedereen die samen op weg wil gaan naar God.
2: De eerste pijler is: zoek God. Ons hart verlangt naar Hem. Augustinus wist als geen ander hoe het voelt om te zoeken. Hij probeerde verschillende filosofieën en levenswijzen, maar niets gaf blijvende vrede. Toen schreef hij de woorden die wereldberoemd zijn geworden. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u. Confessiones, belijdenissen, hoofdstuk 1, vers 1. Dit is ook het boek dat Augustinus op de icoon in zijn armen draagt. Volgens Augustinus draagt ieder mens een diep verlangen naar God in zich. We zoeken geluk, liefde, erkenning en schoonheid. Dat verlangen is geen zwakte, maar een teken dat wij geschapen zijn voor gemeenschap met onze Schepper. Wie God zoekt, ontdekt dat God hem al veel eerder heeft gezocht. Aldus de eerste pijler: zoek God met heel je hart.
1: De tweede pijler: liefde is de maat van alles. Voor Augustinus is de liefde het hart van het evangelie. Niet wetten of regels staan op de eerste plaats, maar de liefde die God in ons hart uitstort. Daarom durft hij te zeggen: heb lief en doe wat je wilt. Ama et fac quod vis. Deze uitspraak wordt helaas vaak verkeerd begrepen. Augustinus bedoelt niet dat alles geoorloofd is. Integendeel. Wie werkelijk God lief heeft, zal vanuit zichzelf verlangen naar het goede. Liefde vormt ons geweten en richt ons handelen. Daarom is de liefde de bron van alle deugden, barmhartigheid, vergeving, rechtvaardigheid en trouw. Zoals Paulus schrijft, de liefde vergaat nooit. Al dus de tweede pijler. Alles begint en eindigt met de liefde.

0: De derde pijler. Keer terug naar binnen. Daar wacht God. Augustinus ontdekte dat hij God jarenlang buiten zichzelf had gezocht. Vol verwondering schreef hij: U was binnen in mij, maar ik zocht u buiten mij. En ook: Keer terug in jezelf, in die innerlijke mens woont de waarheid. Daarmee nodigt hij ons uit tot stilte, niet om ons af te sluiten van de wereld, maar om Gods stem te leren horen. In de drukte van het dagelijks leven raken we gemakkelijk verwijderd van ons diepste verlangen. Het innerlijk leven is voor Augustinus geen vlucht uit de werkelijkheid, maar juist de plaats waar God ons ontmoet en vernieuwt. Voor iconenschilders en iedereen die bidt met de heilige iconen en beelden, krijgt deze gedachte een bijzondere betekenis. Een icoon is immers geen doel op zichzelf, maar een venster dat uitnodigt tot de ontmoeting met Christus. Wie werkelijk kijkt, leert ook naar binnen te kijken. Aldus de tweede pijler. Ontdek God in de stilte van je hart.
1: Komen we uit bij de vierde en laatste pijler. Samen op weg. Eén van hart en ziel. Hoewel Augustinus het innerlijk leven belangrijk vond, zag hij het christelijk geloof nooit als iets individueels. Hij baseerde zijn kloosterregel op de woorden uit Handelingen, hoofdstuk 4, vers 32. De menigte van gelovigen was één van hart en één van ziel. Daarom begint de regel van Augustinus met de oproep: Leef eensgezind in uw huis en wees één van hart en één van ziel op weg naar God. Wat een prachtige samenvatting van het christelijk leven. Niet ieder zijn eigen weg, maar samen onderweg. Elkaar dragend, elkaar vergevend, elkaar bemoedigend en steeds opnieuw gericht op Christus. Juist in een tijd waarin veel mensen zich alleen voelen, klinkt deze oproep verrassend actueel. Aldus de vierde pijler, samen op weg naar God, één van hart en ziel.
0: Na 16 eeuwen spreekt Augustinus nog altijd tot ons hart. Het is een boodschap voor vandaag. Hij leert ons dat geloven geen verzameling van regels is, maar een levenslange pelgrimstocht. Hij nodigt ons zo uit om God te zoeken met een verlangend hart, te leven vanuit de liefde, stil te worden en God in ons binnenste te ontmoeten. Samen met anderen op weg te gaan, één van hart en één van ziel. Mogelijk is dit wel de mooiste samenvatting van zijn hele leven. Zoek God, heb lief, keer terug naar binnen, ga samen op weg. Dan zal ook voor ons waar worden wat Augustinus zelf mocht ervaren. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u.
1: Bidden we samen in de geest van Augustinus. Heer mijn God, gij kent het verlangen van mijn hart. Leer mij u te zoeken met heel mijn hart, want alleen in u vindt mijn ziel haar rust. Leer mij lief te hebben, niet alleen met woorden, maar in barmhartigheid, vergeving en trouw. Keer mijn hart naar binnen, zodat ik in de stilte uw aanwezigheid mag ontdekken. Bewaar mij ervoor mijn eigen weg te gaan. Geef dat wij zo, één van hart en één van ziel, samen naar u onderweg mogen zijn. Elkaar dragend, vergevend en bemoedigend, altijd gericht op Christus. Heer, mijn hart is onrustig, totdat het rust vindt in u. Neem mij op in uw liefde en maak mij zo tot een wegwijzer naar u.
0: Heer, toon ons uw gelaat en we vinden rust in u.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een ander icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door zijn lijden een kruis gebracht worden, tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Gezien onze missie om het leven van de koningin te redden, kan ik garanderen dat je gecompenseerd zult worden door de nationale schatkist van Kush. Dat is het minste wat ik kan doen. Theo grijnsde. Het helpt om hoofdschatbewaarder te zijn. Soms wel. Natemahar blies uit. Ik ben blij dat dat uit de weg is. Kunnen we morgen naar Puteoli vertrekken? Laten we zeggen overmorgen. Ik heb een hele dag nodig om regelingen te treffen met het pakhuis. Carilliné kon de snelle afspraak tussen de twee mannen nauwelijks volgen. Enkele ogenblikken geleden had ze zich erbij neergelegd Theo nooit meer te zien. Haar hart bij hem achter te laten zonder de kans op meer dan een handvol herinneringen. Ze bleef nog steeds achter met niet meer dan herinneringen. Maar ze hoefde tenminste niet onmiddellijk afscheid van hem te nemen. Ze zou weer aan boord gaan van de Parmis, lachen met Sophocles, de wind in haar haren voelen, de zee proeven op haar lippen. En ze zou met Theo praten, voor hem tekenen, hem plagen en toekijken als hij zijn mast inklom om met God te praten. Het zou genoeg zijn. Heer, bad ze, laat het alstublieft genoeg zijn. In de ochtend stuurde Carilliné een briefje aan Vitruvia om uitleg te geven over haar haastige vertrek en haar spijt uit te spreken dat ze haar niet meer zou kunnen zien. Zonder Theo en Taharka durfde ze zich niet uit huis te wagen. Nog geen uur later stond Vitruvia bij Priscilla en Aquila op de stoep. Haar brede, ouderwetse draagstoel hield al dat verkeer op terwijl ze uitsteeg. Ze nam even tijd om haar linnen stola te schikken zonder te letten op de stroom van ruiters, draagstoelen en voetgangers die om haar heen als water om een reusachtige rots uiteenging. Vitruvia! Carilliné rende naar haar toe, haar hart sprong op bij het zien van haar moeders vriendin. Wat ter wereld doe jij hier? Je dacht toch niet dat ik je zou laten vertrekken zonder fatsoenlijk afscheid van me te nemen? Of zonder me de rest van je ontwerpen te laten zien? Carilliné grinnikte. Je mag ze gerust allemaal zien, Vitruvia. Kom binnen. Die is mooi gemaakt, zei Vitruvia met een blik over haar schouder, toen ze onder de donkergroene luifel doorliepen, die de hoofdingang overschaduwde. Ik zie dat hij optrekbaar is. Galerius en ik hebben er een nodig in onze tuin. Mijn vrienden maken ze. Ik zal je aan hen voorstellen voordat je weggaat. Deze hebben ze juist vanochtend geïnstalleerd. De vorige luifel was beschadigd door een dolk.
1: Een dolk?
0: Carilliné schraapte haar keel. Ha, ik heb je zoveel te vertellen. Ik moet toegeven dat ik verteerd word door nieuwsgierigheid. Heb je geprobeerd Natemahar te doden? Was het jouw dolk die de luifel heeft verwoest? Carilliné lachte. Ik heb me kunnen inhouden. Nee, het was niet mijn dolk. Wat een charmante woning, zei Vitruvia, toen ze zich op de binnenplaats hadden geïnstalleerd. Hoegenaamd geen elegante lijnen, kromme muren, en toch betwijfel ik of de berg Olympus zelf zo'n aangename plek zou kunnen bieden. Ze liet de stola om haar schouders zakken en zuchten. Nou, vertel, wat zei Natemahar toen je hem vertelde dat hij je vader is? Zonder Natemahar persoonlijks verhaal bekend te maken, vertelde Carilliné Vitruvia over haar band met hem en verklaarde uiteindelijk de reden van zijn aanwezigheid in Rome.
1: Iemand probeert jou te doden? Riep Vitruvia uit.
0: Kennelijk. Nou, Daar kan hij maar beter niet in slagen, sputterde ze. Ik heb je nog maar net gevonden. Ze tikte Carilline op de wang. Dus die anathema haar is in Rome. Op ditzelfde moment. Ja, hij logeert in een nabijgelegen herberg. Laat hem dan maar gauw halen.
1: Laten halen?
0: Wat denk je zelf, dat ik mijn enige kans om de echtgenoot van mijn geliefde Gemina te ontmoeten laat schieten? Carilline schreef een briefje waarin ze anathema haar vroeg bij hen te komen lunchen. Ze noemde Vitruvia niet, omdat ze de verrassing in zijn ogen wilde zien als hij na al die jaren uiteindelijk de liefste vriendin van zijn echtgenote ontmoette. Vitruvia droeg haar stoeldragers op het briefje naar de herberg te brengen. En haal een mand met eten op de terugweg, instrueerde ze. Een warm quadratus brood? Nee, doe maar twee. Kaas, worstjes en honingcakejes. Ik krijg altijd honger van opwinding, verklaarde ze tegen Carilline. Terwijl ze anathema haar komst afwachtte, bood de Vitruvia zich over Carilline's ontwerpen. De ene rol na de andere onderhing haar scherpe, onderzoekende blik. Toen ze de laatste had bestudeerd, leunde ze achterover en sloot haar ogen even. Toen ik de tekening van je villa bekeek, vroeg ik me af of het misschien een toevalstreffer was. Of het je soms was gelukt om iets mooiers te scheppen dan je gewoonte was. Ik zie dat ik me geen zorgen had hoeven maken. Ze keerde zich naar Carilline toe. Je talent is zichtbaar in al je ontwerpen. Elk ontwerp is een parel van proportie verenigd met functionaliteit. Wat je aan ervaring ontbreekt, maak je goed met creativiteit. Carilline voelde zich verwarmd door Vitruvia's woorden. Hermione had haar ontwerpen soms geprezen. Anathema haar vond ze ook geniaal. Zelfs Theo had haar aangemoedigd. Maar geen van hen begreep werkelijk wat architectuur inhield. Niet zoals Vitruvia. Haar lof betekende meer dan alle bemoediging die Carilline in haar leven had ontvangen. En dat was niet veel geweest. Vitruvia's erkenning gaf haar het gevoel dat haar werk ertoe deed, alsof het bevestigd werd. Vitruvia pakte Carilline's hand. Ik heb een cadeau voor je meegebracht. Ze bukte om een dikke boekrol dichtgebonden met leren koordjes uit een stoffen tas te halen. Het stuk papyrus was vergeeld van ouderdom en langs de vouw kon Carilline een deel van een cijfer lezen. Dit was een van mijn grootvaders eigen exemplaren. Boek nummer 8 van zijn fameuze these over architectuur. Het is een kort boek dat gaat over water, hoe je het kunt vinden en de kwaliteit kunt testen met algemene opmerkingen over aquaducten, bronnen en waterreservoirs. Er staan persoonlijke aantekeningen van hem in de marges. Je vertelde me dat je de eerste 7 bezit. Nu heb je ook het 8e boek. Carilline koesterde de boekrol in haar handen. Vitruvius' eigen boek? Dit is verbijsterend. Ik had Gemina altijd een volledige set als huwelijksgeschenk willen geven. Nu kunnen we beginnen die van jou compleet te maken. Carilline schudde haar hoofd. Weet je het zeker dat je hier afstand van wil doen? Ik heb er nog 131. Mijn grootvader maakte manisch kopieën van zijn werk. Het kostte hem een fortuin. De vrouwen keken op toen Ferox blafte. Anathema haar kwam aarzelend aanlopen. Ik hoop dat ik niet stoor. Vader! Carilline sprong op. Ik heb een bijzonder iemand om aan je voor te stellen. Anathema haar wachtte niet op voorstellen. Vitruvia, fluisterde hij. Blijkbaar herkende hij de vrouw die hij nog nooit had ontmoet onmiddellijk. Hij stapte niet naar voren om haar te begroeten, maar bleef op afstand staan. Zijn schouders leken net een stijve plank. Toen pas besefte Carilliné met een schok dat ze hem had moeten waarschuwen, hem de tijd had moeten geven om zich voor te bereiden. Want het was niet makkelijk voor Nathemahar om de hartsvriendin van zijn geliefde Gemina voor het eerst te ontmoeten. Toen Vitruvia al die jaren geleden in Gemina's brieven over hem had gelezen, was Nathemahar een sterke, levendige man geweest. Voor de ogen van deze vrouw, die hem alleen had gekend als Gemina's geliefde echtgenoot, voelde Nathemahar zich al te zeer een eunuch. Vitruvia, die de gegeneerde aarzeling bij hem aanvoelde, deed twee grote passen om de afstand tussen hen te overbruggen. Ze sloot Nathemahar in haar armen en kuste zijn wangen op de Romeinse manier. Bij de baard van Zeus, je bent net zo knap als Hemina beweerde, riep ze uit. Geen wonder dat ze die sukkel voor jou aan de kant heeft gezet. Nathemahar ontspande. Zijn lippen trilden nog even en toen brak er een lach door op zijn gezicht. Het was inderdaad een sukkel. Carilliné keek toe terwijl Vitruvia haar vader naast zich op de bank trok en hem overspoelde met hartelijkheid en vragen, tot Nathemahar vergat om verlegen te zijn. Het duurde niet lang of ze wisselde verhalen uit over Gemina. Carilliné zat er stilletjes bij en nam ieder woord in zich op. Ze stopte elke anekdote weg in een hoek van haar geest om er later van na te genieten. Toen Vitruvius' dragers terugkwamen, dekte Carilliné een tafel waaraan ze met elkaar konden eten. Onder het eten haalden ze herinneringen op. Een uur vloog voorbij en nog één. Carilliné ging helemaal op in Vitruvia en Nathemahar's levendige herinneringen en zat opgetogen te luisteren terwijl het voedsel op haar bord bleef liggen. Ten slotte stond Nathemahar op. Vergeef me, lieve dame. Hoewel ik in Rome ben, heb ik nog steeds taken in Kush. Ik moet terug naar de herberg om wat brieven af te maken voordat we morgen op weg gaan naar Meroë. Ik kan je niet zeggen hoe heerlijk het was om je te ontmoeten, Vitruvia. Gemina is nooit ver uit mijn gedachten. Maar vandaag had ik haast het gevoel dat ik haar hand aanraakte. Ik voel hetzelfde, Nathemahar. Vitruvia bukte om nog een rol uit haar tas te halen. Een geschenk voor jou, als ik zo vrij mag zijn. Nathemahar zette grote ogen op. Voor mij? Carilliné herkende de inktvlek onmiddellijk. De brief van haar moeder. De brief waarin ze met zoveel tederheid over haar vader sprak. Ze sloeg hem gade terwijl hij de brief ontrolde en begon te lezen. Hij bracht zijn gezicht dichter naar het vel papyrus. Zijn ogen waren strak op het blad gericht en zijn vingertoppen gleden zachtjes over de tekst. Gemina, fluisterde hij tenslotte. Een traan biggelde over zijn wang en hij slikte moeilijk. Hij bukte tot zijn lippen de naam raakten die zwierig onderaan stond. Gemina. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Heer, u bent hier, diep in mijn hart. Op dit moment, op deze plaats, in deze ademhaling. Maak mij stil. Geef mij rust en vertrouwen. Laat mij luisteren naar u. Heer, leer mij bidden.

0: De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 23, vanaf vers 27.
1: Jezus zei: Wee jullie schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, jullie lijken op wit gepleisterde graven, die er van buiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor de mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen is het een en al huichelarij en wetsverachting. Wee jullie schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, jullie bouwen grafmonumenten voor de profeten en versieren de graven van de rechtvaardigen. En jullie zeggen: als wij geleefd hadden in de tijd van onze voorouders, zouden wij ons niet zoals zij schuldig hebben gemaakt aan de moord op de profeten. Daarmee erkennen jullie zelf dat jullie kinderen zijn van hen die de profeten vermoord hebben. Maak de maat van jullie voorouders dan maar vol.

Terwijl ik luisterde naar de lezing van vandaag, merkte ik dat ik hoopte op woorden van bemoediging en inspiratie. Maar net als in het eerste deel van deze harde boodschap van Jezus die we gisteren hoorden, is ook hier geen goed gevoel boodschap te vinden. Jezus brengt een taaie boodschap. Hij beschuldigt zijn luisteraars hartstochtelijk van hypocrisie en heeft niet de bedoeling die harde woorden af te zwakken. Zou ik, als ik deze tekst zelf had gelezen, niet in de verleiding zijn gekomen om de bladzijde om te slaan en iets te zoeken dat meer naar mijn smaak was?

raken Jezus' woorden een snaar in mij? Spreekt Hij tot mij? Spreekt Hij over mensen die ik ken? Of spreekt Hij zelfs over mij?

0: Terwijl ik weer luister, probeer ik de scène binnen te gaan. Ik stel mijzelf voor in die menigte. Jezus' stem is hard. Hij maakt die schokkende beschuldigingen. Ik zie hoe de mensen reageren.
1: Jezus zei: "Wee jullie schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, jullie lijken op wit gepleisterde graven, die er van buiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. Zo lijken ook jullie voor de mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen is het een en al huichelarij en wetsverachting. Wee jullie schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, jullie bouwen grafmonumenten voor de profeten en versieren de graven van de rechtvaardigen. En jullie zeggen: als wij geleefd hadden in de tijd van onze voorouders, zouden wij ons niet zoals zij schuldig hebben gemaakt aan de moord op de profeten. Daarmee erkennen jullie zelf dat jullie kinderen zijn van hen die de profeten vermoord hebben. Maak de maat van jullie voorouders dan maar vol."

Nu maak ik gebruik van deze gelegenheid om diep in mijn hart te kijken. Met moed en met vertrouwen in God. Ik probeer mijzelf te zien zoals God mij ziet, met al mijn sterke punten en zwakheden. Ik laat mijn diepste gedachten naar de oppervlakte komen en deel ze met God. Ik vertel hem hoe ik mij over dit alles voel.

0: Eer aan de Vader, en de Zoon,
1: en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin,
1: en nu en altijd,
0: en in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. De zending van Timotheus. Paulus als verkondiger van het evangelie. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, krachtens de opdracht van God onze heiland, en van Christus Jezus onze hoop, aan Timotheus, zijn wettig kind door het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, vanwege God onze Vader en Christus Jezus onze Heer. Bij mijn vertrek naar Macedonië heb ik u verzocht in Efeze te blijven. Gij zoudt bepaalde mensen verbieden afwijkende leerstukken te verkondigen en zich bezig te houden met eindeloze mythen en genealogieën, zaken die alleen maar leiden tot haarkloverijen en niets bijdragen tot het geloof waarop Gods leiding berust. Het doel van het gebod is de liefde, die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Maar sommigen zijn afgeweken van deze weg en vervallen tot zinloos gepraat. Ze willen leraars zijn van de wet, maar begrijpen niet eens wat ze zeggen, noch datgene waarover zij zulke stellige uitspraken ten beste geven. De wet is voortreffelijk, daarover zijn we het eens. Maar men moet haar op de juiste wijze hanteren en bedenken dat zij er niet is voor de rechtvaardigen, maar voor mensen die zich aan God noch gebod storen, voor weerspannigen en zondaars, voor verachters en bespotters van al wat heilig is, vadermoordenaars en moedermoordenaars, doodslagers, hoerenlopers, knapenschenders, ronselaars, leugenaars, mijnedigen en al het andere dat strijdt met de gezonde leer, die steunt op het roemrijke evangelie van de gelukzalige God dat mij is toevertrouwd. Ik zeg dank aan Hem die mij sterkt, Christus onze Heer, dat Hij mij vertrouwen heeft geschonken door mij in zijn dienst te nemen, hoewel ik eertijds een godslasteraar was, een vervolger en geweldenaar. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik, nog ongelovig, handelde in onwetendheid. En ik werd in rijke overvloed de genade van onze Heer deelachtig, en daarmee het geloof en de liefde die in Christus Jezus zijn. Dit woord is betrouwbaar en volkomen geloofwaardig. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. En de eerste van hen ben ik. Daarom juist is mij barmhartigheid betoond. Jezus Christus wilde aan mij als eerste heel zijn langmoedigheid bewijzen, als een model voor allen die in de toekomst op hem zouden vertrouwen en eeuwig leven winnen. Aan de koning der eeuwen, aan de onvergankelijke, onzichtbare, enige God, zij eer en roem in de eeuwen der eeuwen. Amen. Deze opdracht vertrouw ik u toe, Timotheus, mijn kind, overeenkomstig de profetieën die eertijds over u zijn uitgesproken. Strijd, daardoor gesteund, de goede strijd, gewapend met geloof en een goed geweten. Omdat sommigen dit hebben prijsgegeven, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Tot hen behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan heb overgeleverd, opdat ze het lasteren zouden afleren. Tweede lezing. Uit de pastorale regel van de heilige paus Gregorius de Grote. Een herder dient bezonnen te zijn wanneer hij zwijgt, maar op het nut bedacht wanneer hij spreekt. Een herder dient bezonnen te zijn wanneer hij zwijgt, maar op het nut bedacht wanneer hij spreekt, opdat hij niet wat verzwegen dient te worden zegt en niet verzwijgt wat gezegd moet worden. Immers, zoals een onbezonnen woord tot dwaling brengt, zo laat een onbezonnen stilzwijgen hen die onderricht hadden kunnen worden in dwaling achter. Dikwijls vrezen immers herders die niet vooruitzien vrij uit te zeggen wat juist is, omdat ze angst hebben bij de mensen uit de gunst te raken. Volgens hem die de stem der waarheid is, zorgen zij dan niet meer voor hun kudde met de ijver die aan herders eigen is. Immers, wanneer ze zich in stilzwijgen hullen, handelen zij als huurlingen, omdat zij bij de komst van de wolf vluchten. Vandaar dat de Heer bij monden van de profeet Jesaja tegen hen uitvaart, wanneer deze zegt: allen zijn zij honden, met stomheid geslagen, tot blaffen niet in staat. Vandaar ook dat hij elders klaagt: gij zijt niet op de bres gaan staan en hebt geen muur opgetrokken rond het volk van Israël, opdat het stand zou kunnen houden in de strijd op de dag van de Heer. Immers, op de bres gaan staan wil zeggen, ter verdediging van de kudde vrijmoedig tegen de machten van de wereld ingaan. En stand houden in de strijd op de dag van de Heer wil zeggen, uit liefde voor de gerechtigheid weerstand bieden aan de boosaardigen die tegen u strijden. Wat is voor een herder de vrees om de waarheid te zeggen, anders dan door te zwijgen op de vlucht gaan? Als hij zich voor zijn kudde in de strijd werpt, trekt hij ongetwijfeld een muur op rond het volk van Israël. Vandaar dat er dan ook tot het volk dat zondigt gezegd wordt: de visioenen van uw profeten zijn leugen en bedrog. Ze wekken geen schuldbesef. De profeten nu worden in de Heilige Schrift soms leraars genoemd. Zij openbaren de toekomst door aan te geven dat het heden voorbij gaat. De hierboven aangehaalde uitspraak van Gods wegen beschuldigt hen ervan leugen en bedrog te zien, omdat zij, door ervoor terug te deinzen fouten te berispen, te vergeefs de zondaars met de belofte van veiligheid vleien. Zij wekken bij de zondaars geen schuldbesef, omdat zij, in plaats van hen te berispen, zich hullen in stilzwijgen. Om schuldbesef op te wekken, is er immers de taal van de berisping, omdat zij de zonde blootlegt waarvan de schuldige zich vaak niet bewust is. Paulus zegt dan ook: de leider van de gemeente moet zorg hebben voor de overgeleverde, rechtzinnige leer en in staat zijn om volgens de gezonde beginselen te vermanen en tegensprekers te weerleggen. Daarom ook dat door de profeet Meleachi wordt gezegd: de lippen van de priester moeten de kennis bewaren en uit zijn mond verwacht men de leer, omdat hij een bode is van de Heer van de legerscharen. Vandaar dat de Heer ons bij monden van Jesaja vermaant, wanneer hij zegt: roep uit volle borst, houd u niet in, verhef uw stem als een ramshoorn. Wie priester wordt, neemt immers de taak van heraut op zich, om zelf namelijk al roepend vooraf te gaan aan de komst van de rechter die met verschrikking volgt. als een priester dus niet weet wat prediking is, hoe zal hij dan als een stomme heraut stemgeluid kunnen voortbrengen? Vandaar dat de Heilige Geest voor het eerst is neergedaald op de herders van de kerk in de gedaante van tongen. Immers, hen die God vervuld heeft, laat hij alleen nog maar van God spreken.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7 uur. Woensdag 26 augustus in de 21ste week door het jaar. We bidden samen de laude, het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de pagina's nummers voor het groot getijdenboek. De antifoon bij de uitnodiging 821. De hymne 709. En de psalmen en antifonen, woensdag week 1, 824. Die met ons meebidden uit het kleingetijdenboek. Dus psalmen en de antifonen, woensdag week 1, vanaf bladzijde 97. Of op de getijdengebeden app van de Tilteberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door Zijn handen gevormd.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Luistert heden dan naar Zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals een massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilde tachten. Ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt.
0: De zon verrijst in rode gloed. Nu bidden wij tot onze Heer, dat Hij ons deze dag ook weer voor al wat schade brengt behoedt.
1: Dat Hij de tong in onze mond beteugelt tegen haat en nijd, ons oog behoedt voor ijdelheid en houdt het zuiver en gezond.
0: Wanneer wij leven tot Gods eer en matig zijn in spijs en drank, dan breng ons hart de hemel dank en kent geen trots en tweedracht meer.
1: Opdat wanneer het daglicht scheidt en rond ons zich het duister legt, wij aan het wereldse onthecht zingen des Heeren heerlijkheid.
0: O trouwe Vader, sta ons bij, en zoon de Vader gans gelijk, en Geest die heerst in het hemelrijk, oneindig is uw heerschappij. God, in uw licht zullen wij het licht aanschouwen. De zondaar luistert naar de lokroep van het kwaad. Geen vrees voor God staat hem voor ogen.
1: Hij stelt zichzelf bedrieglijk gerust, dat men zijn zonde niet ontdekt en niet verafschuwt.
0: De woorden die hij spreekt zijn onrecht en bedrog. Hij wil niet wijs zijn en het goede doen.
1: Tot in zijn slaapvertrek zint hij op kwaad. Hij volgt het slechte pad en mijdt de zonde niet.
0: Maar hemelwijd is uw erbarmen, Heer. Uw trouw reikt tot de wolken.
1: Hecht als de Godenberg is uw rechtvaardigheid. Onpeilbaar als de zee uw oordeel. Bij u vindt mens en dier asiel.
0: Hoe waardevol is uw bescherming, Heer. De mensen vluchten in de schaduw van uw vleugels.
1: Gij voedt hen met het beste uit uw huis. Gij drenkt hen aan de stroom van uw geneugten.
0: Bij u ontspringt de bron die leven geeft. Wij zullen in uw licht het licht aanschouwen.
1: Bestendig uw genade voor uw dienaars, voor wie oprecht van hart is uw gerechtigheid.
0: Verhoed dat trotse voeten mij vertrappen, dat vrede handen mij te platter slaan.
1: Ziet zij die kwaad bedrijven zijn gevallen, ze zijn verslagen en staan nooit meer op.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: God, in uw licht zullen wij het licht aanschouwen. Verheven zijt gij, Heer, en wonderbaar is uw macht. Slaat nu voor mij, God, de tamboerijnen. Laat de bekers klinken voor mijn Heer.
1: Zet een nieuw gezang in, hem ter ere. Roept zijn naam aan en verheerlijkt hem.
0: Want gij zijt een God die elke strijd beslecht, die uw kamp opslaat te midden van uw volk en mij losrukt uit de greep van mijn vervolgers.
1: Ja, een nieuw lied zal ik zingen voor mijn God. Heer, verheven zijt gij en rechtvaardig. Wonderbaar en onweerstaanbaar is uw macht.
0: Al wat gij gemaakt hebt, moet u dienen. Want gij spreekt uw woord en het bestaat.
1: Alles komt tot stand waar gij uw geest zendt. Niets kan weerstand bieden aan uw stem.
0: Bergtoppen en zeeën beven op hun grondslag. Rotsen worden voor uw aanschijn week als was.
1: Maar voor allen die u vrezen, zult gij steeds genadig zijn.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Verheven zijt gij, Heer, en wonderbaar is uw macht. Jubelt voor God met blij geroep. Alle volkeren klapt in de handen. Jubel voor God met blij geroep.
1: Want groot is de Heer en alom geducht, een machtige vorst over heel de aarde.
0: Volkeren levert hij aan ons uit, en naties legt hij aan onze voeten.
1: Hij kiest het erfdeel voor ons uit, de trots van Jacob, zijn welbeminde.
0: God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen.
1: Zingt nu voor God, laat klinken uw zang, voor onze koning een loflied.
0: Koning is God over heel de aarde. Zing dus een psalm voor hem.
1: Koning is God over alle naties, zetelend op zijn heilige troon.
0: Vorsten van volkeren komen daar samen, vereend met het volk van Abrahams God.
1: Aan God komt toe alle macht op aarde, de Allerhoogste is Hij.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Jubelt voor God met blij geroep. Korte schriftlezing. Neem je in acht, mijn zoon, bij al wat je doet, en gedraag je als een wel opgevoed man. Wat je niet wil dat jou geschiet, doe dat ook een ander niet. Deel je brood met de hongerige, en je kleren met de naakte. Besteed al wat je over hebt, zonder te aarzelen aan aalmoezen. Prijs onder alle omstandigheden God de Heer, en vraag Hem dat je altijd de rechte weg mag bewandelen, en dat al wat je onderneemt tot een goed einde geraakt.

0: Richt mijn hart op uw geboden. Laat mijn leven volgens uw weg.
1: Richt mijn hart op uw geboden. Laat mijn leven volgens uw weg.
0: Vervul de belofte uw dienaar gegeven.
1: Laat mijn leven volgens uw weg.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Richt mijn hart op uw geboden. Laat mijn leven volgens uw weg.
0: Doe uw heilig verbond gestand, Heer. Uw belofte aan onze vaderen. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David, zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Doe uw heilig verbond gestand, Heer. Uw belofte aan onze vaderen. Danken wij, Christus, en prijzen we hem voortdurend, omdat hij het niet beneden zijn waardigheid acht, allen die hij zelf heiligt, zijn broeders en zusters te noemen. Vragen wij hem daarom.
1: Heer, heilig uw broeders en zusters.
0: Help ons met een zuiver hart het begin van deze dag te heiligen, ter ere van uw verrijzenis. Laat alles wat wij vandaag doen voor u aanvaardbaar zijn.
1: Heer, heilig uw broeders en zusters.
0: Als een teken van uw liefde heb gij ons deze nieuwe dag geschonken tot onze vreugde en ons heil. Vernieuw dagelijks ons leven ter ere van uw naam.
1: Heer, heilig uw broeders en zusters.
0: Open onze ogen voor uw aanwezigheid in onze medemensen, vooral in hen die arm zijn en bedroefd.
1: Heer, heilig uw broeders en zusters.
0: Laat ons geen kwaad met kwaad vergelden, maar in vrede leven met alle mensen.
1: Heer, heilig uw broeders en zusters.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. God van ons heil, luister naar ons bidden. Gij maakt allen die uit u geboren zijn tot kinderen van het licht. Laat ons uw licht altijd volgen en naar uw waarheid leven, zodat wij van u getuigen voor alle mensen. door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.
0: Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. We wensen u een fijne en gezegende dag toe en blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Ik lees u voor uit het evangelie van de woensdag in de 20e week door het jaar. In die tijd verhaalde Jezus de volgende gelijkenis. Met het Rijk der Hemelen is het als met een landeigenaar die vroeg in de morgen 6 uur uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Hij werd het met de arbeiders eens voor 1 denarii per dag. Hij stuurde ze naar zijn wijngaard. Rond de 3e uur, rond de 9e uur, ging hij er weer op uit en zag nog anderen werkeloos op de markt staan, tot wie hij zei, gaat ook gij naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat te billijk is. En zij gingen. Rond het 6e en 9e uur, dat is rond 12 uur in de middag en 3 uur in de namiddag, ging hij nog eens uit en deed hetzelfde. Rond hetzelfde uur, dat is rond 5 uur in de namiddag,

te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten. Toen de arbeiders van het elfde uur kwamen, kregen zij elk een denari. Toen nu ook de eerste kwamen, meenden deze dat zij meer zouden krijgen, maar ook zij kregen de overeengekomen denari. Zij namen hem wel aan, maar begonnen tegen de landeigenaar te morren en zeiden, deze hier die het laatst gekomen zijn, hebben maar 1 uur gewerkt en gij stelt ze gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen. Maar hij antwoordde een van hen, vriend, ik doe u toch geen onrecht. Zijt ge niet met mij overeengekomen voor 1 denari? Neem wat u toekomt en ga heen. Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies? Of zijt gij kwaad omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatste zijn. Dit is het woord van God. Me erop voorbereiden dat het in het leven anders kan lopen dan ik me had voorgesteld. Mijn eigen plannen dus en opvattingen opgeven. Mijn geest laten rusten bij hem. Bij hem die gezegd heeft, zo ver als de hemel boven de aarde staat, zo ver staan mijn wegen boven uw wegen en mijn gedachten boven de uwe. Jeremia 55. Uitstaan boven in macht? Ja, maar meer nog in goedheid. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden een ogenblik blijven staan. De blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Vol waardering voor mijn inzet, vol goedheid bij mijn falen. In een gebaar van eerbied maak ik mij klein voor zijn koninklijke grootheid en goedheid. Ik ga het gebed in door de houding van het gebed aan te nemen, een houding van eerbiedige openheid en ontvankelijkheid. In die houding vraag ik om de genade, dat die houding ook de grondslag mag zijn van heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En dan bereid ik me op voor het geheim zelf binnen te gaan van Gods grootste zelfmededeling door zijn Zoon Jezus. De geschiedenis, aanleiding tot de parabel, is de vraag van Petrus, zie, we hebben alles prijsgegeven om u te volgen, wat zullen wij dus krijgen? En Jezus antwoordt, geheel in de geest van zijn verkondiging, dat zij hun loon niet zullen missen, maar toch, veel eersten zullen laatsten en veel laatsten zullen eersten zijn. God laat geen moeite onbeloond, maar hij berouwt zich het recht voor om voorbij aan alle verdiensten mensen uit louter goedheid te geven wat ze niet verdiend hebben. En daarover gaat de parabel van de werkers van het elfde uur. En de geschiedenis was in Jezus' leven actueel wegens zijn barmhartige houding tegenover de zondaars en de tollenaars, zogenaamd werkers van het elfde uur, in vergelijking met de fariseeën die de last van de wet droegen. De parabel blijft dus actueel, omdat er nog steeds een heel groot verschil is tussen de verschillende manieren waarop mensen zich voor God en zijn rijk inzetten. Om gemakkelijker contact met Jezus te houden, stel ik me ook de plaats voor waar dit zich heeft afgespeeld en waar zich dit nog steeds afspeelt. De plaatsen van uitverkiezing, de plaatsen van achteruitzetting, van verworpenheid. De minste plaatsen in de ogen van de mensen worden geheiligd door Gods bijzondere mededogen en de goedheid. Ik vraag om de bijzondere genade dat ik niet in mijn eigen gedachten blijf hangen, maar Jezus mag leren kennen met een innerlijke kennis, zodat ik hem meer mag beminnen en meer van harte volgen. De overweging. Het gaat er oneerlijk aan toe in de grote wereld. En dat zie je pas goed als je kijkt hoe de rijkdommen van de wereld verdeeld zijn over de wereldbewoners. Als men de wereldbevolking zou vergelijken met een dorp van 100 mensen, dan zou dat dorp zijn samengesteld uit 70 analfabeten, 50 op de 100 mensen die aan ondervoeding lijden en 80 op de 100 die in slechte huizen wonen, waarbij de omstandigheden elkaar overlappen. Vele mensen zijn en alfabeet en lijden aan ondervoeding en wonen in slechte huizen. Wanneer u naar de kerk kunt gaan zonder de angst om overvallen te worden, gefolterd te worden of gedood,

dan bent u beter af dan 3 miljard mensen die moeten leven onder regimes waar het geloof wordt vervolgd. Als je je met anderen gaat vergelijken, heb je eigenlijk niets te klagen. Maar ja, vergelijken moet je eigenlijk helemaal niet doen. Want iedere mens beleeft zijn bestaan als uniek. Hij is geen getal. Hij is geen nummer of machines. Hij heeft een eigen innerlijk. Een eigen onherhaalbaarheid. En daarom kan kiespijn in je eigen mond erger zijn dan hongersnood in China. Hoe kunnen wij die ten hemel schreiende ongerechtigheid in de verdeling van de schatten van de aarde verdragen? Sommigen zeggen, moeten ze dan maar niet dit, of moeten ze dan maar niet dat? Of, ze hebben het aan zichzelf te danken. Dat is de arrogantie van de rijken, van de machthebber. De arrogantie van wie zich er niet van bewust is, dat hij alles wat hij heeft, ook maar gekregen heeft, door de omstandigheden die hij zelf evenmin geschapen heeft als de armen, het milieu, waaraan hij zijn armoede te danken heeft. Anderen zeggen, ja, maar laten we maar genieten en profiteren van de voorrechten die we hebben. En daar hoort dan bij dat ze een andere kant op kijken en hun geluk niet willen laten bederven door het ongeluk van de ander. Maar je moet jezelf niet vergelijken in wat je krijgt en niet krijgt, maar van wie je het krijgt en niet krijgt. Kijk niet naar de gaven, die zijn ongelijk verdeeld, maar kijk naar de liefde waarmee ieder wordt bedeeld. En dat is dan ook het antwoord dat de eigenaar geeft. Zijt ge kwaad omdat ik goed ben? Bij al die ongelijkheid gaat het erom dat hij altijd zichzelf gelijk is, dat hij altijd goed is. Vergelijk jezelf niet met anderen, dan ontgaat je precies de goedheid en het geluk dat je zelf hebt. Mensen zijn altijd bezig met vergelijken. Die is beter of sneller of ik werk harder en meer en langer. Mensen spelen wedstrijdje. Maar het gaat hen daarbij eerder om de knikkers dan om het spel. God speelt met ons een spel. Maar een spel van liefde. Daar komen ook knikkers bij kijken. Gaven. Maar hij zorgt ervoor dat het spelelement de boventoon blijft voeren. Kijk die maar hier de eucharistie. Eucharistie, dat is dankzegging. Wij krijgen dus. Dat is het leven. God geeft en wij krijgen. Maar beleven dat in dankbaarheid. Niet voor de gaven alleen, maar bovenal voor de liefde die erbij gegeven wordt. Hoe minder gaven je krijgt, des te gevoeliger kun je zijn voor de gave, de Heilige Geest, de liefde waarmee hij geeft ook het allerkleinste. Wat wij altijd krijgen, de liefde, wat er altijd achter zit, wordt hier naar voren gehaald. De goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Dat is de goede gave en de goede gever in één. Aan het einde gesprekjes voeren, zoals tussen die ene werker van het eerste uur en de heer van de wijngaard, maar dan anders van toon en inhoud. Met Jezus, hartelijk, ongedwongen, eenvoudig, en met de Vader in de hemel, wiens goedheid Jezus is komen openbaren en meedelen, en een onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. We gaan deze dag beginnen met het ochtendgebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat gij mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe, mijn ziel en mijn lichaam, en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen. U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Oefening van geloof. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat gij zijt één God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. De oefening van hoop. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat gij het hebt beloofd die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw beloften. Heer, versterk mijn hoop. De oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart, omdat gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. en bidden wij ook het gebed van de heilige Franciscus om in dienst te staan van het ware geluk. Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede. Laat me liefde brengen waar haat over woekert. Laat me vergeving brengen waar beledigd werd. Laat mij eendracht brengen waar tweedracht heerst. Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen. Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt. Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt. Laat me licht brengen waar duisternis heerst. Laat me vreugde brengen waar droefheid is. En mogen ik bij dit alles zoeken, niet zozeer getroost te worden, dan wel te troosten. Niet zozeer begrepen te worden, dan wel te begrijpen. Niet zozeer bemind te worden, dan wel te beminnen. Want het is door te geven dat men krijgt, door zichzelf te verliezen dat men vindt, door te vergeven dat men vergeving bekomt, en door te sterven dat men verrijst tot eeuwig leven. En tot slot zou ik graag met jullie bidden het gebed van overgave van Charles de Foucault, om deze dag in Gods handen te leggen. Mijn Jezus, ik geef u mijn handen om uw werk te verrichten, uw zegen te verspreiden. Ik geef u mijn voeten om uw weg te gaan. Ik geef u mijn ogen, opdat gij ze zult richten en doen stralen van uw zachtheid. Ik geef u mijn verstand om te denken. Ik geef u mijn mond om te spreken uw woord van wijsheid, uw woord van liefde. Ik geef u mijn geest om in mij te bidden. Ik geef u bovenal mijn hart, om met dat hart uw hemelse Vader te beminnen, uw lieve moeder en alle mensen. Laat mij kleiner worden en word gij groter in mij, opdat niet ik meer leven, niet ik meer bidden, niet ik meer werken, maar gij, almachtige God, Zoon van de hemelse Vader, liefdevolle Verlosser. Amen. Wensen we jullie een hele mooie dag. En we zijn straks bij u terug om 8:30 om het Rozenkransgebed te bidden.

0: Ja, goedemorgen. Het is weer 8:30. Het is tijd voor het Rozenkransgebed. We gaan vandaag de glorievolle geheimen overwegen. En u kunt uw intenties nog sturen naar het WhatsApp-nummer in de live studio op 06-2001-9670. 06-2001-9670. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ja, we hebben een aantal intenties ontvangen via WhatsApp.

0: een aantal intenties ontvangen via WhatsApp. Er wordt gebed gevraagd voor de zielerust van een moeder. We bidden voor vrede in een familie. We bidden voor Colombia, voor hoop, moed en kracht voor alle Colombianen. Ook voor de Colombianen die in het buitenland wonen. Er wordt gebed gevraagd voor rust in het hoofd en toewijzing van een aanleunwoning. Ook bidden we uit dankbaarheid en om zegen, bescherming en genade voor een gezin, op voorspraak van Moeder Maria en de Heilige Jozef. Ook gebed uit dankbaarheid aan onze lieve hemelse Moeder Maria van altijddurende bijstand, voor onze gebeden die zij naar haar Zoon, onze lieve Heer Jezus Christus, brengt. We bidden voor rust in het hoofd van een luisteraar en meer zelfvertrouwen. Ook bidden we op voorspraak van de heilige Franciscus dat de operatie van een hondje goed mag verlopen. We bidden om zegen, genade, bijstand en bescherming voor mensen in crisis, op voorspraak van de heilige Jozef. Er wordt ook gebed gevraagd voor een zieke zus, dat ze zich snel beter voelt en dat haar partner makkelijker wordt naar haar. Een gebed van een luisteraar die vraagt gezond te mogen blijven en voor haar echtgenoot te kunnen blijven zorgen. Ook bidden we dat alles goed mag gaan met kleinkinderen en dat ze beschermd worden tegen al het kwaad. We bidden uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. Ook bidden we op voorspraak van de Heilige Jozef en de Heilige Cajetan voor een speciale intentie en de verhoring ervan, hulp van Maria, Koningin van de Vrede, om vrede in onze harten. Er wordt gebed gevraagd ook voor een zoon, voor kinderen en kleinkinderen, dat ze tot geloof mogen komen. Dat zullen we bidden voor alle kinderen, alle kleinkinderen en alle familieleden van alle luisteraars die nu meebidden. Ook een gebed uit dankbaarheid voor alle mooie en goede dingen in het leven. We bidden voor de verlossing van de zielen in het vagevuur. Ook bidden we voor een dochter dat haar gebeden verhoord mogen worden. Er wordt ook gebed gevraagd voor een collega met slaapproblemen na het plotselinge overlijden van haar vader. We bidden ook voor alle kinderen die deze week weer naar school gaan, alle middelbare scholieren, en in het bijzonder voor een neefje dat net voor het eerst naar de middelbare school gaat en zijn enkel heeft gebroken. Ook bidden we voor zegen over de Rosary Rally die volgende week zaterdag plaats zal vinden, voor zegen over de organisatie ervan en ook dat veel harten geraakt mogen worden. Tot slot nemen we alle persoonlijke intenties van iedereen die op dit moment meebidt en ook voor hen die er misschien vandaag niet bij kunnen zijn, nemen we mee in dit gebed. We overwegen het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.

0: Zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het uur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ja, we zijn alweer aangekomen bij het einde van de Rozenkrans. Heel veel dank voor het meebidden. We zijn over 5 minuutjes bij u terug. Priester Koos zal de Heilige Mis vieren hier in onze kapel bij Radio Maria. Alvast veel devotie.

Een prachtig lied door het London Fox Tese Choir. In God Alone. We gaan overschakelen naar de kapel hier in de studio van Radio Maria. Voor de Eucharistieviering. En Caroline had het al gezegd. Priester Koos is celebrant. En nou, nogmaals wens u natuurlijk een hele mooie gezegende viering. Veel devotie. En tot daarna.

0: Het lam dat geslacht werd is waardig macht te ontvangen, glorie en wijsheid, kracht en eerbetoon. Hij, zei de koning, aan hem de heerlijkheid en alle macht. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade van God onze Vader, vrede van Christus onze Heer, zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Vandaag worden we wakker gemaakt door de woorden van Jezus in het evangelie, zoals we die ook horen in de 40 dagen tijd op Ash Woensdag, dat wij moeten bidden, geven en vasten, maar dat we dat moeten doen met ons hart. En Jezus kritiseert de dubbelhartigheid, de uiterlijkheid, het formalisme, maar het verborgen hart dat niet God gewijd is. En dat gaat voor met name de leiders, de fariseeën, de schriftgeleerden. En dan mogen wij als christenen heel voorzichtig zijn en daarover buigen. Jezus roept op tot de ware gerechtigheid van binnen en van buiten. Een bijzondere rechtvaardige, gerechtige, zouden we vandaag kunnen herdenken. Hij staat in de lijst van vele heiligen in het Romeinse martyrologium. En het is een naam uit het Oude Testament. En Tzaddik, dat is een rechtvaardige in het Joods, in het Hebreeuws. En dat is dan Melchizedek, Melchizedek. Een heel wonderlijk figuur die helemaal in het begin genoemd wordt. Koning en priester van Jeruzalem. Hij is geen Jood, hij is geen christen. Maar hij is koning en priester. En hij wordt tot in Psalm 110 tot voorbeeld van de Messias gesteld. En Christus koning wordt met hem vergeleken. Daarom gaan we vandaag ook bidden het eerste eucharistisch gebed waar deze Melchizedek ook genoemd wordt. We willen nu zingen het lied van het evangelie van het oprechte vaste 569. We zingen stroof 1 en 2. We kunnen dat afwisselend doen, namelijk met een keervers.

0: Laten we daarom in de oproep van Jezus bijzonder bidden om vergeving. Niet alleen onze uiterlijke zonde, maar vooral onze innerlijke zonde. En dat wij mogen worden één van hart en ziel, rechtvaardig en barmhartig. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, al het bestaande hebt gij in uw beminde Zoon onder één hoofd willen brengen. Hij is de koning van het heelal. Wij bidden u, laat heel de schepping, verlost uit de slavernij, uw majesteit dienen en u zonder ophouden hulde brengen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. Broeders en zusters, wij bevelen u in de naam van de Heer Jezus Christus iedere broeder te mijden die arbeid schuwt en niet leeft volgens de overlevering die gij van ons hebt ontvangen. Hoe gij ons moet navolgen is u bekend. We hebben bij u geen werk geschuwd en niemands brood om niet gegeten. Dag en nacht hebben wij gearbeid, met veel inspanning en moeite, om niemand van u tot last te zijn. Niet dat wij er geen recht toe hebben, maar wij wilden een voorbeeld geven ter navolging. Ook toen wij bij u waren, hielden wij u telkens deze regel voor. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. De Heer van de vrede, hij geeft u de vrede, altijd en op allerlei wijze. De Heer zij met u allen. Deze groet schrijf ik, Paulus, met eigen hand. Dit is een waarmerk in elke brief. Zo is mijn handschrift. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Gelukkig die Godvrezend zijt. Gelukkig die Godvrezend zijt. Gelukkig die Godvrezend zijt. De weg des Heren gaat. Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten. Tevreden en voorspoedig zult ge zijn. Gelukkig die Godvrezend zijt. Ja, zo wordt elke man gezegend die eer geeft aan de Heer. U zegene de Heer uit Sion. Moogt gij Jeruzalem welvarend zien, zolang uw dagen duren. Gelukkig die Godvrezend zijt.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
1: Lof zij Christus.
0: In die tijd sprak Jezus. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Gij lijkt op gekalkte graven die er van buiten wel mooi uitzien, maar van binnen vol zijn met doodsbeenderen en allerhande onreinheid. Zo ziet ook gij van buiten er voor de mensen wel uit als heiligen, maar van binnen zijt gij vol huichelarij en ongerechtigheid. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Gij bouwt de graven van profeten en versiert de grafmonumenten van heiligen en gij zegt, als wij geleefd hadden in de tijd van onze vaderen, zouden wij niet medeplichtig geweest zijn aan de moord op de profeten. Gij getuigt dus tegen uzelf dat gij zonen zijt van profetenmoordenaars. Nu dan, maakt gij dan de maat van uw vaderen maar vol. Zo spreekt de Heer.
1: Wij danken God.

0: broeders en zusters, u hoort harde woorden van Jezus over de huichelarij. En dat is onze menselijke situatie. Wij zijn geest en lichaam, buitenkant, binnenkant. En die geest maakt dat wij daar een scheiding in kunnen aanbrengen. Dat de buitenkant niet correspondeert met de binnenkant en omgekeerd. En dat is nou een typisch gevolg, specifiek gevolg van de erfzonde. Want we hebben er allemaal last van, binnenkant en buitenkant. Want met die erfzonde, met de eerste zonde van de mens, is er de breuk gekomen. Het paradijs is harmonie met God, met elkaar, met de medemens dus, met de natuur, met de ziel. Maar door de zonde is er de breuk gekomen. Met God allereerst en dan van daaruit met de medemens, met de natuur en met onszelf. En dat is een hele dialectische verhouding, heel paradoxaal. Want wij zijn buiten en binnenkant, zo heeft God ons gemaakt. En kunnen we de buitenkant afschaffen? Nee, we hebben de buitenkant nodig om vorm te geven en daardoor onze binnenkant te voeden. Neem heel de geschiedenis van de kerk, van de katholieke kerk bijzonder. Als we kijken naar, in het begin was er niets. Maar vanuit het beleven van de godsdienst, van de relatie met God, de vreugde van het gebed, worden de gebedshuizen gebouwd. Langzamerhand komen de beelden, komen de versieringen, komen de schilderijen, schilderingen, komt de architectuur en alle kerkelijke kunst. En denk aan de muziek. Dat is prachtige buitenkant om de binnenkant te voeden. Maar daar zit dus de mogelijkheid van de breuk, dat het alleen maar buitenkant wordt. Dus we moeten de buitenkant niet afschaffen, maar het moet leiden naar de binnenkant. En zo zie je in de loop van de geschiedenis ook, dat sommigen ineens zeggen, wij willen helemaal naar de armoede. Helemaal geen uiterlijkheid. We kennen zulke kloosters, we kennen Franciscus en zijn orde. En telkens weer de neiging om mooie dingen te maken. Het is mooi, maar Franciscus, nee, ik wil de pure innerlijkheid. En dat bracht hij ook naar buiten. Kortom, er is spanning tussen binnen- en buitenkant. En er is het gevaar van formalisme. We doen het wel. We lopen mee. We pakken wel de rozenkrans. We zitten in de kerk. Maar ons hart is niet bij God. Dat kan zomaar gebeuren. En toch moeten we dat natuurlijk niet afschaffen. Want we moeten oefenen in het gebed. Dus we moeten de rozenkrans bidden. En daarvoor heeft Jezus ons de sacramenten gegeven. De buitenkant. Maar dat weten we allemaal. Je kunt allemaal de sacramenten ontvangen. Je kunt water, doopwater ontvangen. Je kunt zelfs communiceren zonder dat de binnenkant verandert. En heel eerlijk gezegd, als ik in kerk het eucharistie meemaak, beleef, de communie uitdeel, dan bid ik en dan hoop ik dat alle mensen bewust teruggaan naar hun plaats en bewust zijn dat ze Jezus hebben ontvangen. Maar zo makkelijk gaan we gelijk weer andere dingen pakken. Onze boeken, zingboeken, zang, dit en dat. En vergeten we dat we Jezus dragen. Het is zo gevaarlijk. Want nu, Jezus roept op tot gerechtigheid. En dat is buiten en binnenkant. God heeft de schoonheid gemaakt. Maar het moet de schoonheid van buiten en van binnen zijn. En zoals gezegd, we hebben de heilige als voorbeeld. Sommigen die in de samenleving hebben geleefd, in allerlei omstandigheden. En sommigen die heel arm zijn geworden. En we hebben vandaag vermeld Melchizedek. Er wordt verder helemaal niets van gezegd. Geen tierenlantijn. Er zijn een paar regels van hem bekend. En daarmee heeft hij een hele bijzondere positie. Koning, Melk is koning in het Hebreeuws. Tzaddik, rechtvaardig. En hij was priester. En hij ontmoet Abraham. En hij geeft, en dat is een prachtig voorbeeld, een voorafbeelding. Hij geeft brood en wijn aan Abraham. En zo staat in Psalm 110. Zo zijt gij, Messias, naar het voorbeeld van Melchizedek. Zo wordt Jezus vergeleken met die heiden, maar die een rechtvaardige koning en priester was. Het gaat dus ook niet om etiketten en namen. Het gaat om de pure heiligheid. En waartoe zijn wij eigenlijk geroepen? Om Jezus na te volgen als Messias, als koning en priester. Maar niet koning om te heersen, maar koning om te dienen. En priester Niet alleen om heel veel offers te dragen, lammer op te dragen en koeien te slachten. Nee, om jezelf te offeren. Dat is de ware hoge priester. En Melchizedek is daar het voorbeeld van. En bovenal Christus zelf. Dat is heel wonderlijk. God, de drie-ene God, die in woord en geest de hele schepping hebben gecreëerd en ontwikkeld en alles dragen. Er bestaat niets, geen atoom, geen molecuul zonder dat God dat wil dat het bestaat. Er bestaat geen mens die God niet lief heeft, want hij heeft hem gemaakt. En God heeft een geweldige schoonheid gemaakt in de hele schepping. Maar de Zoon van God die in de wereld komt, hij heeft aan de buitenkant nauwelijks iets. Zo arm dat hij geen steen heeft om zijn hoofd op te leggen. En dan zie je in Jezus de ware geestelijke schoonheid. En die mogen wij in onze prachtige kerken ook vereren. En ik denk met vreugde terug aan bezoek en de beleving en de vespers en de avondmis in de Sacré-Cœur, de Montmartre in Parijs, waar je zo'n beetje over de stad kunt uitkijken. En dan met die mooie koepels en de uitstelling, de monstrans, gedragen door twee gouden engelen. En dan de hostie, Jezus, die daar prijkt en eeuwigdurend wordt aanbeden als dank voor een bijzondere ingreep in de geschiedenis. Behoud in oorlogstijd van 1870. En dan in die kerk dat mozaïek, dat hele priesterkoor overdekt. Het heilig hart van Jezus. Zijn liefde straalt over de wereld. De Vader en de Geest en de engelen en de heiligen die daar, ja, als het ware het apocalyptische beeld vormen. De grote schoonheid en de heiligheid van de hemel, waar alle ongerechtigheid zal zijn uitgebannen. Want dat moeten we dan beseffen. Als wij allemaal last hebben van en moeten strijden tegen het verschil tussen buiten- en binnenkant. En de eerlijkheid en de heiligheid. Ja, hier op aarde kunnen wij dit nog doen. Wij kunnen een spel spelen. Maar dan komen wij te sterven en dan komen wij in de spiegel van God. In de spiegel van God, in het licht van God. En dan zien wij onszelf zoals wij werkelijk zijn. Er is geen ontsnappen mogelijk. Er is geen dubbelheid meer. Daar komt de waarheid. En dan, ja, dan zien wij ook al onze zwakheden. En dan hoeven wij eigenlijk maar één ding te doen. Te doen wat de auteur van de eerste lezing heeft gedaan. Paulus, geweldig theoloog van de hele Joodse wereld. Van al die fariseeën, schriftgeleerden, rabbijn. Helemaal onderricht en strijden voor het Jodendom. En hij bekent dat hij helemaal fout is geweest. Hij valt op de grond. Hij is in alle eerlijkheid. En dat is zijn gerechtigheid. En dat laat hij ook zien. Een heel klein, concreet voorbeeld. Hij zegt, ja, ik heb jullie niet alleen verteld. Vertellen is aan de buitenkant. Maar ik heb het ook zelf gedaan. Van binnenuit heb ik het zelf gedaan. Ik zeg over, jullie moeten werken, maar ik heb het zelf ook gedaan. En hij laat zien, je moet een eenheid zijn. En dat doet hij vanuit die grote nederigheid, zoals hij zelf zegt, ik ben de misgeboorte. En zo, als misgeboorte, wonderlijk, is hij misschien wel de grootste apostel geworden. Dat is wonderlijk. Petrus en Paulus. Laten we vandaag denken aan deze apostelen. Denk aan alle heiligen die de waarheid en de gerechtigheid hebben beoefend. En aan Christus koning. Amen. Goede God, we willen tot u bidden in dankbaarheid voor alle schoonheid die u gemaakt hebt in de natuur, in de schepping en alle talenten die u aan mensen hebt gegeven, zodat er de schone kunsten zijn, werkelijk allemaal wegwijzers naar u. Maar mogen wij in dat alles en door dat alles de schoonheid van de ziel beoefenen, de heiligheid. Laat ons bidden.
1: Heer, onze God, wij bidden u voor ons.
0: Heer, we willen bidden voor alle mensen, ja, onszelf ook, inclusief, in de strijd om het uiterlijk en het innerlijk te verenigen. Dat we niet alleen aan de buitenkant, maar helemaal onze binnenkant laten vervullen door u, door uw geest. En dat we helemaal zijn leerling, volgeling van Jezus. Laat ons bidden.
1: Heer, Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We willen bidden voor alle mensen die godsdienst alleen aan de buitenkant beleven, dat in hun diepe hart zij geraakt mogen worden, vervuld worden van de Heilige Geest, tot levende gelovigen mogen komen. Zo bidden wij voor onze kerk, voor de missionaire parochie, dat we weer tot leven komen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: We willen bidden voor alle leiders, machtigen in deze wereld, die het op, ja, kan niet anders, veel uiterlijk vertoon, macht, kostuums, legers, paleizen, gouden kranen moeten hebben. Dat zij beseffen, alles is gekregen, alles is gegeven tot dienst aan de mensen voor eerlijke verdeling. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Willen wij bidden voor onze persoonlijke intenties?

0: Bidden we ook bijzonder voor de stad Jeruzalem, de stad Salem van koning priester Melchizedek, voor die stad waar christenen zijn, moslims, joden, dat de christenen in hun verbondenheid met Jezus de joden en de moslims mogen brengen tot de diepste erkenning van Jezus van Nazareth als de ware Messias die de weg is naar de Vader. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We willen bidden uit dankbaarheid voor een 92e verjaardag van een mevrouw en om zegen voor haar nieuwe levensjaar. We bidden ook voor een 52e verjaardag. En we bidden voor Willy Versteeg, die enkele dagen voor de ziekenzalving, de afgesproken ziekenzalving, is overleden. Dat zij binnen mag gaan, gereinigd mag zijn en Jezus mag aanschouwen. En we willen ook bidden bijzonder voor alle mensen die geweld lijden. En ik denk heel bijzonder bij het verschrikkende bericht van een parochiaan, van een vrouw, weduwe, die overdag door 3 mensen is overvallen en beroofd. En nu echt. En in pijn en in angst leeft. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Goede God, u bent ons altijd nabij. U laat u niet altijd voelen, maar u bent er. Geef ons kracht in geloven aan u, door dezelfde Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij.

0: Water en wijn worden ingegeven in ons mens zijn. Neem ons op in uw goddelijke leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Ik besef ons onmacht, onze schuldvraag, wij onze offerhanden voor jou vaak, daar wordt wij genade vinden in. Neem alles goed in ons weg, maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer dat offer zal aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, wij bieden u dit offer aan, dat de mensen met u verzoent. Wij bidden u, laat uw Zoon, koning en priester, aan alle volkeren eenheid en vrede schenken. Hij die in majesteit leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heilige genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Gij hebt uw Zoon met heerlijkheid gekroond, priester in eeuwigheid, koning en heer van heel de schepping, Jezus Christus. Hij heeft uw raadsbesluit geopenbaard. Op het kruis heeft hij zichzelf gegeven. Alles heeft hij volbracht om onze vrede te worden. Hij maakt de wereld tot een nieuwe schepping. Hij zal voor u een koninkrijk verwerven, God. Een koninkrijk van waarheid, heiligheid en liefde. Van recht en gerechtigheid. Een koninkrijk van vrede. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hogen. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hogen. We bidden u, genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, door hem die is uw Zoon en onze Heer, dat gij wilt aanvaarden en zegenen deze gave hier, die wij u aanbieden. Dat gij zult heiligen dit brood en deze beker. Opdat zij ten goede komen aan heel de kerk die gij geroepen hebt en uitverkoren, overal in deze wereld. Regeer uw kerk, Heer onze God, wees onze herder. Breng ons bijeen van heinde en ver en geef ons uw vrede. Dat vragen wij u in eenheid met de bisschop van Rome, paus Leo, in eenheid met onze bisschop Gerardus en alle bisschoppen. Verenigd ook met allen die oprecht en trouw uw woord bewaren en het geloof belijden van uw apostelen, overal in deze wereld. Herinner u de namen, Heer, van allen die u toebehoren, van alle mensen die hier voor u staan. Gij kent hun geloof, gij weet dat zij u willen dienen. In naam van hen die u dit offer brengen, van hun aanbidding en dankbaarheid, in naam van allen smeken wij u, houd hen in leven, want op u hopen zij. Bevrijd hun hart en maak hen heilig, gij, eeuwige en waarachtige, levende God. Zo bidden wij u met Maria, altijd maagd die bij u verheerlijkt is, de moeder van Jezus Christus, onze Heer en onze God. Met de heilige Jozef, met uw apostelen en bloedgetuigen, Petrus en Paulus, en met al uw heiligen. Om hunnentwil en op hun voorspraak vragen wij, wees onze toevlucht waar wij ook gaan. Wees onze kracht. Neem deze gave van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf willen geven en toevertrouwen aan u. Wij die door u gekozen zijn om voor te gaan in deze dienst. Wij zijn met allen die in u geloven, uw volk, uw eigen bezit. Beschik over ons en voer ons van dag tot dag naar uw vrede. Dat wij niet eeuwig verloren gaan, maar bij uw uitverkorenen worden geteld. Ontvang uit onze handen, Heer, dit brood en deze beker. Bekrachtig en voltooi en zegen deze gaven. Dat zij voor ons het lichaam worden en het bloed van Jezus Christus, uw beminde Zoon. Die op de avond voor zijn lijden en dood het brood in zijn handen heeft genomen en zijn ogen opgeslagen heeft naar uw God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken heeft, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
1: en wij bidden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt.
0: Daarom gedenken wij, Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon. Dat hij verrezen is, dat hij is opgestegen naar de hemel. Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij u wat gij ons zelf in handen hebt gelegd. Dit ongebroken vlekkeloze lam, dit brood van eeuwig leven, deze beker die onze redding is in eeuwigheid. Keer u niet af, wees ons genadig, zoals gij in genade hebt aanvaard het offer van uw dienaar Abel en het offer van Abraham die onze vader is. En ook het heilig offer van brood en wijn dat uw koning priester Melchizedek u heeft gebracht. Zend dan uw engelmachtige God om deze gaven en gebeden op te dragen naar het altaar van uw hemelse heerlijkheid. Wij bidden u dat wij die de gemeenschap vieren van deze tafel en delen in het lichaam van uw Zoon en in zijn bloed, van u gezegend zullen zijn, vol van genade. Herinner u de namen, Heer, van onze broeders en zusters die ons in de dood zijn voorgegaan, getekend met het geloof. Gedenken wij bijzonder alle slachtoffers, armen, die onder het geweld en dictatuur van zogenaamd machtigen zijn gesneuveld. Dat zij en alle die in Christus zijn ontslapen, in vrede mogen rusten en binnengaan in uw land verlicht en vertroost. Wij zijn van nu met al ons kwaad. Op uw barmhartigheid hopen wij. Neem ons op in de gemeenschap van uw heiligen, van uw apostelen en

0: bloedgetuigen en van allen die reeds door u verheerlijkt zijn. Behandel ons niet zoals wij verdienen, maar schenk ons vergeving, opdat wij mogen delen in hun geluk, door Jezus Christus onze Heer. In hem hebt gij al wat bestaat geschapen en gezegend. In hem ontvangen wij al uw genade. Hij is ons leven. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van Jezus onze Heer zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Wens we elkaar een heel Radio Maria Christus vrede. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over
0: ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd des Heren. Zie hier, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam en bloed van Christus bewaren ons tot eeuwig leven.

0: van Christus. Van Christus. Van Christus.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in de geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Vervolgen wij lied 569, strof 3 en 4, van de ware gerechtigheid, de ware liefde.

0: Laat ons bidden. Heer God, wij danken u, want gij hebt ons uw Zoon gegeven. We hebben hem ontvangen in de heilige communie en vragen u, mogen wij Christus dienen, de koning van het heelal, met al onze krachten, met ons hart en verstand. En laat ons eens eeuwig met hem leven in het koninkrijk der hemelen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegene u en heel Radio Maria, de almachtige, barmhartige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat alle heen in vrede.
1: Wij danken God.
0: Als we bidden tegen de kwade machten, roepen we ook Maria aan. Vandaag bijzondere gedachtenis van Maria van Częstochowa, waar ook altijd godsdienststrijd is geweest. Het beeld is verminkt door aanvallen van de Hussieten. Daarna is het door de Zweden bestormd, de 15e en de 17e eeuw. Maar het is een kracht voor het Poolse volk. We bidden tot haar vrede in de hele wereld, overwinning van de kwade macht. En bijzonder bidden we voor Polen, Oekraïne en Rusland, die allemaal Maria vereren. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouw, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoeder, dat God en zijn macht toegevoegen. En gij, vorst van de hemelse legerstaar, drijf Satan in de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug.

Voor de Augustiviering waren we verbonden met de kapel hier in de studio van Radio Maria. En ik wens u een heel zalige geestelijke communie ook. Ja, dat het u mag sterken, bemoedigen en opbouwen natuurlijk. Dat wij nog meer en meer die kinderen van God mogen worden. Waartoe God ons natuurlijk heeft geschapen en ook roept. We gaan hier bij Radio Maria eerst verder met muziek. En dan is het zo direct natuurlijk om 10 uur tijd voor de heilige van de dag. Gevolgd om 10:15 door een mooie getuigenis van mensen die vanuit eigenlijk de hele wereld is dat. Vertellen in het kort wat Radio Maria voor hen betekent. En dan 10:45 natuurlijk kunt u luisteren naar de lezingen uit de lezing in dienst. En om 11:00 dan schuift priester Koos zelf aan hier om zijn programma Hart voor Kerk en Wereld te presenteren. Wat ik alvast voor de middag eigenlijk wil zeggen is dat er vanmiddag weer een internationale rozenkrans is. Om 16:00 vanmiddag is dat. En het wordt uitgezonden vanuit Londen. Een bijzondere plek, een heiligdom, wat vrij onbekend is. Maar het is Onze Lieve Vrouw van Willesden, zo heet het dan. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En daar vertellen we natuurlijk, hoort u er meer over. Maar om 16:00 is dat. Duurt ongeveer 1 uur. En dat betekent dat Pater Bots, die normaal om 16:30 is, dat die juist om 16:30 uitgezonden gaat worden. En er is dus nog geen kinderkatechese deze woensdag. Dus dat is in ieder geval fijn om alvast te weten. Ik wil u eigenlijk nog een verzoekje doen. Mocht u voor het plaatjesprogramma nummers willen aanvragen, zou u die dan voor 12:00 ofwel willen mailen of in de WhatsApp willen zetten. Want dat kan natuurlijk, u kunt ze in WhatsApp zetten. Maar dan graag voor 12:00. Dat is een grote hulp. Met name vandaag dan. We gaan dus eerst verder met muziek. Ik wens u een heel gezegende ochtend. Misschien gaat u op pad of heeft u werkzaamheden. Nou, daarbij vragen we natuurlijk of ons lieve Heer dat wil zegenen. En dan tot later. Dag.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Vandaag ga ik het hebben over een Palestijnse. Over een bloempje van de Karmel. Dat zo'n 150 jaar geleden bloeide. En in 2015 door Paus Franciscus heilig werd verklaard. Maar ik begin eerst met zuster Emmanuel. En die loopt, voor alle duidelijkheid, in ieder geval deed ze dat gisteren, nog altijd vol enthousiasme en blakend gezond rond op deze aardbol. Zuster Emmanuel vertelde het volgende. Zuster, zorg goed voor dit boek. Bewaar het als een schat. Pater Jean Grand gaf mij een moeilijk te verkrijgen boek over zuster Marianne Bovary. Na het hem beloofd te hebben, stapte ik in de auto. Bijna thuis stopte ik bij de plaatselijke kruidenier om brood te kopen voor onze communiteit. Toen ik weer in de auto stapte, was het boek verdwenen. Na lang zoeken vond ik het in de berm, in wel 1000 stukken. Het leek wel of iets of iemand het in grote woede had verscheurd. Toen begreep ik dat de koning van de duisternis iets tegen deze kleine Arabische had. Dit verhaal van zuster Emmanuel, luisteraar, doet mij denken aan het boek De ware godsvrucht tot Maria van de heilige Louis Frans, sorry, van de heilige Louis-Marie Grillon de Montfort. Deze Franse heilige voorspelde dat zijn boek verscheurd zou worden en verdwijnen. En dat gebeurde ook. Dit boek werd lang na zijn dood, weggestopt en verscheurd gevonden. En nu is het een van de parels van de Maria-devotie. Van de dood van Saint Louis-Marie gaan we nu naar de geboorte van Sainte Marianne. Of eigenlijk nog iets eerder. Naar de verzuchtingen van een gelovig, Grieks-Melkitisch, katholiek echtpaar. Laten we te voet naar Bethlehem gaan. Naar de grot waar God ter wereld kwam. Om daar de heilige maagd om een dochter te vragen. We zullen haar aan haar toewijden. Haar Mariam of Mirjam noemen. 12 zonen hadden ze gekregen. 12 hadden vader en moeder Bovary de lange gang naar het kerkhof van Abelin moeten maken. Maar na de bedevaart naar het 15 kilometer zuidelijker gelegen Bethlehem, zie het op 5 januari 1846, de kleine Mirjam, het levenslicht. 2 jaar later, kort na de geboorte van weer, maar nu een gezond jongetje, sterft moeder aan een mysterieuze ziekte. Maar zij niet alleen. Enkele dagen later ontdekt ook vader dat hij aan de ziekte lijdt. Hij zijn vrouw zou moeten volgen. Huilend wendt hij zich tot Sint-Jozef. Grote heilige, hier is mijn dochter. De heilige maagd is haar moeder. Wilt u voor haar zorgen? Wees haar vader. In twijfelachtige wijsheid wordt besloten de twee wezens in verschillende gezinnen te plaatsen, ver van elkaar. Mariam wordt liefdevol opgevangen door haar oom. De jaren verstrijken en zodra ze 13 jaar oud is, wordt wederom in twijfelachtige wijsheid besloten dat zij maar met de broer van tante, ook een oom dus, moet trouwen. Maar Mariam wil niet trouwen. Die nacht hoort zij een stem. Een die zij eerder, lang geleden, ook al hoorde. En die stem sprak: alles gaat voorbij. Maar als jij mij jouw hart geeft, dan zal ik voor altijd bij jou blijven. De hele nacht ligt het meisje te bidden voor de kleine icoon van de heilige maagd. En dan hoort zij, Mariam, ik zal jou helpen. Oom is razend. Dat kleine kreng weigert te trouwen met zijn zwager. Hij zal ruzie met zijn vrouw hebben gehad, maar dat vertelt het verhaal niet. Mariam wordt verbannen naar de keuken, waar de dienstbodes hun spel met haar mogen spelen. Een moslimbediende, die zich over haar ontfermt, wil dat zij zijn geloof aanneemt. Maar met haar dat nooit, tekent Maria haar doodsvonnis. In woede ontstoken, snijdt de man de keel van het meisje door, rolt het dode lichaam in een tapijt en dumpt het in een stille, donkere steeg. Het is 8 september 1858, feest van Maria geboorte. Mariam vertelt. Ja, u hoort het goed. Mariam vertelt. Ik zag mijzelf in de hemel, met de heilige maagd, de engelen en de heiligen. Ze waren zo lief. Mijn ouders waren daar ook. Ik zag de schitterende troon van de heilige drie-eenheid en Jezus als mens. Er was geen zon, geen lamp, maar alles was helder verlicht. Iemand sprak tot mij, jij bent een maagd en jouw boek is nog niet af. Een zuster in een blauw kleed tilde mij op, bracht mij naar een grot, hechtte mijn keel. Hoe lang ik daar heb vertoefd, geen idee. Ik denk een maand. De zuster bracht me dagelijks soep. Zo lekker. Nooit meer heb ik zulke lekkere soep gegeten. Nog altijd heb ik die smaak in mijn mond. Zij beloofde mij in mijn laatste levensuur en nog een lepel vol van te geven. Zij voorspelde mijn toekomst. Ze zei, je zult je familie nooit meer zien. Je zult naar Frankrijk gaan, waar je religieuze zult worden. Je zult een kind zijn van Sint-Jozef, voordat je een dochter wordt van Sint-Theresa. Je zult het kleed van de Karmel in een eerste huis ontvangen, je professie doen in een tweede, en een derde in Bethlehem zul je sterven. Toen mijn wond geheeld was, bracht de dame mij naar de Sint-Catharina-kerk van de Paters Franciscanen. Ik ging biechten. Toen ik terugkwam, was de dame in het blauw verdwenen. Het was moeder Maria. Mariam zag oom en tante nooit weer. Zij wisten niets van de tragedie. Dachten dat Mariam gevlucht was omdat ze haar zo slecht hadden behandeld. Misschien zelfs wel om religieuze te worden. En eigenlijk vonden ze het wel best zo. 13 jaar oud. Alleen op de wereld. Vindt Mariam werk als dienstmeisje voor een Arabisch gezin. Van het weinige geld koopt ze olie voor de kleine lamp die immer brandt voor de icoon van moeder Maria. Haar spaarzame vrije tijd geeft zij aan de nog minder bedeelden. Echter, na een jaar sluit zij zich aan bij een karavaan op weg naar Jeruzalem. Diep in haar hart hoopt zij haar broertje terug te zien. Dat zal haar echter niet worden gegeven. Mariam treedt in dienst bij weer een Arabische familie. En als zij naar Frankrijk gaan, gaat Mariam met hen mee. In Marseille wordt Mariam gevolgd door een jonge man. Alle dagen loopt hij met een klein jongetje aan de hand achter haar aan. Op een dag draait Mariam zich om en zegt: alsjeblieft, stop met mij te volgen. Op de vreemdeling met een innemende lach antwoordt: ik weet dat jij het klooster in wil. En ik zal jou volgen tot jij in het klooster bent. Vanaf die dag is Mariam ervan overtuigd dat ze geroepen wordt voor het kloosterleven. Want die vreemdeling, daarvan is ze overtuigd, is Sint Jozef. Het leven verloopt als voorspeld. Mariam treedt in bij de zusters van Sint Jozef van de Verschijning in Marseille. Krijgt daar extases. En aangezien ze dat daar maar eng vinden, zichzelf afvragen of die sowieso wel van God komen, wordt ze de deur gewezen. En vervolgens in de aan de voet van de Franse Pyreneeën gelegen stad Pau, bij de Karmelitessen, als zuster Maria van de gekruisigde Jezus, haar geloften te mogen doen. Daar zien de andere zusters hoe zij de kruiswonden ontvangt en in extase letterlijk wordt opgeheven tot de bovenste tak van de bomen. Zuster Mariam zou in die tijd aan paus Pius de IX schrijven: er bestaat zo weinig liefde tot de Heilige Geest. Zelfs in de seminaries wordt er zo weinig tot hem gebeden. Na eerst nog in India te zijn geweest, zal zuster Mariam haar laatste jaren doorbrengen in het Karmelitessenklooster in Bethlehem. En daar zal zij, zoals 19 jaar eerder door Maria voorspeld, om 26 augustus 1878, om 9:55 in de morgen, haar laatste woorden fluisteren. En die waren: Jezus, heb medelijden met mij. Maar daarmee is ons verhaal nog niet klaar. Een arts, een overtuigd atheïst, onderzoekt na haar dood het litteken in de nek. Zuster Mariam was heel haar leven hees geweest. De man ontdekt dat de luchtpijp ooit doorgesneden is. Er hele ringen ontbreken. De luchtpijp onherstelbaar beschadigd is. En verklaart: dan moet er wel een God bestaan. Want medisch gezien is het niet mogelijk dat zij nog leefde. En zijn geloof was groot. Oh ja, nog één ding. Voordat zij haar ogen sloot, kreeg zuster Mariam nog de haar beloofde soep. Heilige Mariam Bawadi, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Getuigenis van Frank Pupsel, hoofdredacteur van het tijdschrift Focus Money Duitsland. Ik vond Radio Maria als taxichauffeur in Wenen. Ik wissel vaak van zender en Radio Maria is vaak een prettige afleiding van de eentonigheid die je op andere zenders hoort. Het heeft een heel andere geest en dat heeft mij vaak op een prettige en ontspannen manier ontroerd. Ook mijn klanten hebben de ervaring als prettig ervaren en kunnen ontspannen in mijn taxi.

Getuigenis van Andrea Kunyit uit Hongarije. Eerlijk gezegd wil ik het niet alleen over mezelf hebben, maar ook over mijn familie, mijn man en mijn kinderen. Omdat de morele kracht van Radio Maria mijn hele familie bereikt en we voelen dat deze geest deel uitmaakt van ons leven. Mijn dochter was nog maar 3 maanden oud toen we de Mammies Club begonnen uit te zenden, samen met andere moeders die vrijwilligers waren bij Radio Maria. Daarna kreeg ik nog 2 dochters die als baby vrijwilliger werden omdat ze naar de uitzendingen kwamen als we radioprogramma's hadden. De kinderen raakten gewend aan de zalige omgeving. We gingen graag met onze kleine kinderen naar het station Radio Maria. Het gevoel van teamgeest is het belangrijkste gevoel dat ik heb gekregen van de Sint Monica Baby Mama Gemeenschap naast de vertrouwde ervaring van het station. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn kinderen. Ik denk dat de morele kracht van Radio Maria door het midden van mijn ziel stroomt. We reisden bijvoorbeeld naar het buitenland en probeerden af te stemmen op Radio Maria uit Csíkszentmihalyi, Roemenië. We waren succesvol. Het was een ongelooflijk goed gevoel. Deze radio is een klein thuis in mijn hart. Als ik ernaar luister, heb ik het gevoel dat ik niet in Boedapest zou kunnen zijn, maar waar dan ook in ons land of waar dan ook ter wereld. En toch ben ik nog steeds thuis. Deze radio is echt een wonder. Ik denk dat de geestelijke kracht die we krijgen door te luisteren groot is. Radio Maria geeft ons de mogelijkheid om met elkaar te praten en dieper op zaken in te gaan door gebruik te maken van de rijkdom aan menselijke ervaring van degene in de studio. Het verhaal begint met de receptionisten die altijd aardig en beleefd zijn. De technici zijn altijd behulpzaam. Ze zorgen ervoor dat je je meteen thuis voelt. De studio van het station, de uitzendingen, de programmering. Je hoeft alleen maar het kenmerkende deuntje te horen en je weet al dat je thuis bent.

Nicolas Romero, taxichauffeur Mexico. Sinds enkele jaren is Nicolas Romero een vrijwilliger die Radio Maria promoot en hij doet dat in zijn taxi. Een voertuig dat een instrument van evangelisatie is geworden. Ik heb altijd naar Radio Maria geluisterd. Ik voelde me erdoor aangetrokken toen ik met de taxi begon te rijden. Ik ging naar Radio Maria en samen met een andere collega begonnen we een groepje Maria's taxichauffeurs te maken. Ik begon met het uitnodigen van alle mensen die ik vervoerde om naar Maria, Radio Maria te luisteren. Het heeft me enorm geholpen, want ik heb mij toegewijd aan de Heilige Maagd Maria en ik voelde haar spirituele steun en in concreto de behoefte om dingen voor God te doen. Hoe promoot je Radio Maria in je taxi? Eerst zie ik de klanten en maak ik een kort praatje met ze. Als ze me dan een van hun problemen vertellen, stel ik voor dat ze naar Radio Maria luisteren. Met veel mensen, vooral vrouwen die problemen hebben, breng ik ze naar het Heilig Sacrament en ze huilen voor Gods aanwezigheid.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. De zending van Timotheus. Paulus als verkondiger van het evangelie. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, krachtens de opdracht van God onze heiland, en van Christus Jezus onze hoop, aan Timotheus, zijn wettig kind door het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, vanwege God onze Vader en Christus Jezus onze Heer. Bij mijn vertrek naar Macedonië heb ik u verzocht in Efeze te blijven. Gij zoudt bepaalde mensen verbieden afwijkende leerstukken te verkondigen en zich bezig te houden met eindeloze mythen en genealogieën, zaken die alleen maar leiden tot haarkloverijen en niets bijdragen tot het geloof waarop Gods leiding berust. Het doel van het gebod is de liefde, die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Maar sommigen zijn afgeweken van deze weg en vervallen tot zinloos gepraat. Ze willen leraars zijn van de wet, maar begrijpen niet eens wat ze zeggen, noch datgene waarover zij zulke stellige uitspraken ten beste geven. De wet is voortreffelijk, daarover zijn we het eens. Maar men moet haar op de juiste wijze hanteren en bedenken dat zij er niet is voor de rechtvaardigen, maar voor mensen die zich aan God noch gebod storen, voor weerspannigen en zondaars, voor verachters en bespotters van al wat heilig is, vadermoordenaars en moedermoordenaars, doodslagers, hoerenlopers, knapenschenders, ronselaars, leugenaars, mijnedigen en al het andere dat strijdt met de gezonde leer, die steunt op het roemrijke evangelie van de gelukzalige God dat mij is toevertrouwd. Ik zeg dank aan Hem die mij sterkt, Christus onze Heer, dat Hij mij vertrouwen heeft geschonken door mij in zijn dienst te nemen, hoewel ik eertijds een godslasteraar was, een vervolger en geweldenaar. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik, nog ongelovig, handelde in onwetendheid. En ik werd in rijke overvloed de genade van onze Heer deelachtig, en daarmee het geloof en de liefde die in Christus Jezus zijn. Dit woord is betrouwbaar en volkomen geloofwaardig. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden, en de eerste van hen ben ik. Daarom juist is mij barmhartigheid betoond. Jezus Christus wilde aan mij als eerste heel zijn langmoedigheid bewijzen, als een model voor allen die in de toekomst op hem zouden vertrouwen en eeuwig leven winnen. Aan de koning der eeuwen, aan de onvergankelijke, onzichtbare, enige God, zij eer en roem in de eeuwen der eeuwen. Amen. Deze opdracht vertrouw ik u toe, Timotheus, mijn kind, overeenkomstig de profetieën die eertijds over u zijn uitgesproken. Strijd, daardoor gesteund, de goede strijd, gewapend met geloof en een goed geweten. Omdat sommigen dit hebben prijsgegeven, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Tot hen behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan heb overgeleverd, opdat ze het lasteren zouden afleren. Tweede lezing. Uit de pastorale regel van de heilige paus Gregorius de Grote. Een herder dient bezonnen te zijn wanneer hij zwijgt, maar op het nut bedacht wanneer hij spreekt. Een herder dient bezonnen te zijn wanneer hij zwijgt, maar op het nut bedacht wanneer hij spreekt, opdat hij niet wat verzwegen dient te worden zegt en niet verzwijgt wat gezegd moet worden. Immers, zoals een onbezonnen woord tot dwaling brengt, zo laat een onbezonnen stilzwijgen hen die onderricht hadden kunnen worden in dwaling achter. Dikwijls vrezen immers herders die niet vooruitzien vrij uit te zeggen wat juist is, omdat ze angst hebben bij de mensen uit de gunst te raken. Volgens hem die de stem der waarheid is, zorgen zij dan niet meer voor hun kudde met de ijver die aan herders eigen is. Immers, wanneer ze zich in stilzwijgen hullen, handelen zij als huurlingen, omdat zij bij de komst van de wolf vluchten. Vandaar dat de Heer bij monden van de profeet Jesaja tegen hen uitvaart, wanneer deze zegt: allen zijn zij honden, met stomheid geslagen, tot blaffen niet in staat. Vandaar ook dat hij elders klaagt: gij zijt niet op de bres gaan staan en hebt geen muur opgetrokken rond het volk van Israël, opdat het stand zou kunnen houden in de strijd op de dag van de Heer. Immers, op de bres gaan staan wil zeggen, ter verdediging van de kudde vrijmoedig tegen de machten van de wereld ingaan. En stand houden in de strijd op de dag van de Heer wil zeggen, uit liefde voor de gerechtigheid weerstand bieden aan de boosaardigen die tegen u strijden. Wat is voor een herder de vrees om de waarheid te zeggen, anders dan door te zwijgen op de vlucht gaan? Als hij zich voor zijn kudde in de strijd werpt, trekt hij ongetwijfeld de muur op rond het volk van Israël. Vandaar dat er dan ook tot het volk dat zondigt gezegd wordt: de visioenen van uw profeten zijn leugen en bedrog. Ze wekken geen schuldbesef. De profeten nu worden in de Heilige Schrift soms leraars genoemd. Zij openbaren de toekomst door aan te geven dat het heden voorbij gaat. De hierboven aangehaalde uitspraak van Gods wegen beschuldigt hen ervan leugen en bedrog te zien, omdat zij, door ervoor terug te deinzen fouten te berispen, te vergeefs de zondaars met de belofte van veiligheid vleien. Zij wekken bij de zondaars geen schuldbesef, omdat zij, in plaats van hen te berispen, zich hullen in stilzwijgen. Om schuldbesef op te wekken, is er immers de taal van de berisping, omdat zij de zonde blootlegt waarvan de schuldige zich vaak niet bewust is. Paulus zegt dan ook: de leider van de gemeente moet zorg hebben voor de overgeleverde, rechtzinnige leer en in staat zijn om volgens de gezonde beginselen te vermanen en tegensprekers te weerleggen. Daarom ook dat door de profeet Meleachi wordt gezegd: de lippen van de priester moeten de kennis bewaren, en uit zijn mond verwacht men de leer, omdat hij een bode is van de Heer van de legerscharen. Vandaar dat de Heer ons bij monden van Jesaja vermaant, wanneer hij zegt: roep uit volle borst, houd u niet in, verhef uw stem als een ramshoorn. Wie priester wordt, neemt immers de taak van heraut op zich, om zelf namelijk al roepend vooraf te gaan aan de komst van de rechter die met verschrikking volgt. als een priester dus niet weet wat prediking is, hoe zal hij dan als een stomme heraut stemgeluid kunnen voortbrengen? Vandaar dat de Heilige Geest voor het eerst is neergedaald op de herders van de kerk in de gedaante van tongen. Immers, hen die God vervuld heeft, laat hij alleen nog maar van God spreken.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goedemorgen, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Weer een mooie woensdag en vandaag gevierd Melchizedek, een van de vele heiligen die in het Martyrologium Romanum staan. Priester, koning en priester, koning, dan denken we aan Christus, ja, Christus. Christus die hart voor kerk en wereld heeft. En ja, daarvan horen wij in de Bijbel. Over hem studeren wij in allerlei cursussen. We kunnen theologisch op de universiteiten. En we kunnen in parochies bij vernieuwing van de kerk in de Alpha-cursus. En we kunnen het. Ja, we vieren het in de Eucharistie. Ons geloof, ons christelijk geloof, dat ons verbindt met Christus. Christus heeft zijn hart open voor ons, voor de hele wereld, voor de hele mensheid. Van begin tot einde. En hij wacht op ons antwoord. Hij openbaart zich, hij laat zich zien, hij toont zijn liefde. Daar zijn we mee bezig. Met Radio Maria verspreiden wij dat. En in deze cursus Hart voor Kerk en Wereld, en nu specifiek de Alpha-cursus. De Alpha-cursus, een hele bijzondere cursus. Het is wonderlijk hoe die ontstaan is en hoe die verspreid is in zo'n korte tijd. Dat is als het ware een hit. Het is net als het ontstaan van Terzee met een hele kleine groep van 3 monniken. En het is een wonderwerk geworden van spiritualiteit. Bijzonder voor de jeugd van heel Europa, van de hele wereld. Terzee. En zo ook de Alpha-cursus begonnen met iemand die vanuit zeer sceptisch nihilisme was, wel van christelijke afkomst, maar het was heel saai, vervelend en achterhaald. En de Bijbel gaat lezen. Daarover gaat het ook vandaag. De Bijbel lezen. Dat vertelt hij dan. En dat hij ineens gegrepen werd. Dat is het wonderlijke. Door dit boek, dood boek, dode letters. Ineens komt het tot leven. En dat is hem overkomen. En in 1990 in een Anglicaanse parochie in Londen heeft hij dat uitgewerkt tot een boek, tot een cursus om andere mensen te delen in de vreugde van het evangelie. En dat is geworden de Alpha-cursus. Alpha, begin van het Griekse alfabet. En het is Anglicaans, evangelisch-Anglicaans. En de hoofdstukken vormen de kern van ons geloof. Ik vat het even kort samen. De titels, de thema's. Jezus, kruis en zonde, geloven, Bijbel, bidden, Heilige Geest, het kwade, Gods leiding, evangelisatie, missie, kerk. Het wonderlijke, net als Terzee, het is eigenlijk heel katholiserend, maar het heeft niet echt de naam een katholieke geloofsgemeenschap. Het is ecumenisch, christelijk. Ja, dat is de oertitel van onze kerk, van onze gemeenschap, christelijk. De eerste leerlingen noemden zich in Antiochië christenen. En de Alpha-cursus en deze thema's zijn uitermate christelijk, zijn uitermate bijbels. Maar sommige mensen stellen de vraag, is die ook wel katholiek? Ja, inderdaad. Maria, de heilige, de sacramenten, de kerkorde, komen daar eigenlijk niet aan bod. Niet direct, maar ze zijn eigenlijk toepassing. Want Maria en de heilige, dat zijn de levende getuigen van al deze thema's, van het geloof van Jezus, van het kruis van de Heilige Geest, van de strijd tegen het kwade, van missie, van de kerk. Ze zijn de figuren, de dragers, de getuigen. En de sacramenten zijn de middelen om deel te krijgen aan die grote thema's. En bijzonder de Eucharistie. Ja, die wordt ook eigenlijk niet of nauwelijks genoemd. En nou, deze specifieke cursus is Alpha en Eucharistie, om te laten zien dat al die thema's, die 10 hoofdthema's, Jezus, kruis, geloven, Bijbel, bidden, Heilige Geest, kwaad, godsleiding, evangelisatie, missie, kerk, dat die allemaal in de Heilige Mis voorkomen, in de Eucharistie voorkomen. En vandaag zijn we gekomen aan het 4e thema, de Bijbel. En dan gaan we ontdekken, we gaan de Heilige Mis, de Eucharistie, doorlopen. En we gaan kijken naar allerlei onderdelen, stap voor stap. En dan ontdekken we dat alle teksten grotendeels gebouwd zijn op Bijbelteksten, Bijbelgebeurtenissen. Het is als het ware de levende Bijbel. Nou, laten we eerst komen in de sfeer van het mysterie. Mysterie van God die is geopenbaard. Die zich naar ons toewendt, die in Jezus komt. En wij die antwoord mogen geven. God wacht op een antwoord. En en daar zitten wij in Nederland mee. En in heel de wereld, de katholieke kerk, de katholieke parochies. De katholieke leer, de catechismus is prachtig. Maar in de parochies en de jongeren dan. En levert onze parochies? Is daar levend geloof, blijdschap, vreugde, missionering, evangelisatie? Nou, er is een hele beweging gekomen. De nieuwe parochie, de missionaire parochie, de missie. Zoals de apostelen op missie gingen vanaf Pinksteren. En deze beweging is in Nederland nu 5 jaar bezig. En een kernelement, een kernmethode, training is de Alpha-cursus. Dus het is heel belangrijk dat we dan de Alpha-cursus zien, de Alpha-basislijnen, thema's van ons geloof, maar dat we dat herkennen in de katholieke kerk. En dat gaan we dus doen, zijn we mee bezig, in de Eucharistie. Nou, laten we luisteren naar prachtige muziek om in die sfeer van het mysterie, van Gods liefde te komen, om enthousiast te worden, om missionair te worden. En dan zingen we met Maria en met deze familie, broer en 3 zussen, Harpa Dei, de harp van God, zingen we Magnificat, een gedeelte daarvan. En dan zijn we blij, we zingen God. En dat is de vreugde. Als we allemaal blije, zingende christelijke, katholieke worden, dan gebeuren de wonderen. En dan groeien we vanzelf naar eenheid. Want dat werkt aanstekelijk als we al onze schatten uitspreiden en aanbieden. Laten we luisteren en bidden en zingen met Maria. Mijn ziel prijst de Heer. Maar...

mooi. Ik zie hier in beeld deze zingende gemeenschap. Een kleine religieuze gemeenschap geworden vanuit een gezin. En we staan hier in de bergen rond het Mariabeeld. De bergen die jou omhoog wijzen, naar God wijzen. En Maria die omhoog kijkt. En ja, zo zijn we bezig met Gods openbaring die met name in de Bijbel is opgeschreven. Een hele geschiedenis, die openbaring van God. Niet in één keer een flits en hier een presentatie klaar zoals we dat doen. Op een avond wordt iemand ingeleid. En dan is het in één keer, God doet het heel langzaam. Vanaf Abraham tot eigenlijk in onze tijd. Maar wat opgeschreven is vanaf Abraham, later opgeschreven, heel veel mondelinge overlevering. En langzaam maar zeker wordt dat, met name pas eigenlijk na Mozes, worden de oude verhalen opgeschreven, die men alsmaar heeft doorverteld als een grote schat van dat volk, van die familie, van die stam, van die, als het ware, olijfboom van God, die hij gesticht heeft, om zo heel langzaam, het ware, zijn genade, zijn liefde over de wereld te verspreiden. Ja, zo wonderlijk. God heel langzaam. Zoals ook in de schepping dingen heel langzaam gaan. De tijd gaat heel langzaam. Het botsen van de aardplatten. Dat gaat eeuwen, eeuwen. We spreken van ijstijden. God heeft alle tijd. Hij is niet van de seconde. Hij is van de rust en de ontwikkeling. En zo ook de openbaring van God aan ons, aan de mensheid. En ons antwoord. Wel, nu, dat is opgeschreven door meer dan 70 schrijvers. En verschillende tijden, verschillende eeuwen, dat is samengevoegd, die rollen, is nu één boek geworden. Het waren eerst allemaal van die rollen. En ja, heel wonderlijk, als we dan kijken naar de geschiedenis van het Nieuwe Testament. We spreken dus vandaag over Eucharistie. En daar komen de christenen, de katholieken samen. Dat is de gemeenschap. Dus de gemeenschap, de kerk is dat. De kerk, de Eucharistie en de Bijbel. Maar er staat in de Bijbel geschreven, al in het tweede hoofdstuk van de Handelingen, als net de kerk begonnen is. Dus Jezus heeft het fundament gelegd in die apostelen met zijn prediking. Maar, en er ontstond een hele groep leerlingen. Maar echt wat we noemen, dat noemen we dan als het ware de voorbereidingstijd, net zoals je dat in het klooster hebt, een noviciaat, een inwerkingsperiode. Maar dan komt het beslissende moment, de dood en de vrijstenis van Jezus en de voltooiing in het Pinksterfeest. En dan worden de apostelen, de leerlingen en alle die erbij zijn, daaromheen staan, vervuld van de geest. En dan gaat de verkondiging beginnen. Ja, dat is eigenlijk het geboortemoment van de kerk. Maar als Petrus daar begint met zijn eerste preek en dat verschillende keren herhaalt, zien we in de Handelingen van de Apostelen. En dan Paulus dan dat voortzet en zijn reizen maakt en Paulus dat opschrijft in zijn brieven. Dan bestaat de kerk al heel lang. Dus de kerk, onze kerk, heeft decennia lang bestaan zonder Nieuwe Testament. Alleen de boeken van het Oude Testament. En langzaam maar zeker, ja, in de uitwisseling kwam er natuurlijk de gedachte boven om te gaan schrijven. En dat hebben evangelisten gedaan en apostelen hun brieven. En Johannes de Visionair heeft dat gedaan. Maar de kerk functioneerde al decennia lang. Dus de kerk is ouder dan de Bijbel. Maar intussen zijn die eerste generaties gestorven en de nieuwe generaties gekomen. Maar die eerste generatie heeft dat opgeschreven. En wat opgeschreven is, dat is fundamenteel, omdat we daar telkens de herinnering weer wakker krijgen van het allereerste begin. En dat zou toch vervaagd zijn. Want nu hebben we dus kerk en Bijbel, een levende kerk die alsmaar weer terugkijkt en teruggrijpt op die Bijbel. Dat is wonderlijk. Dus de kerk was er het eerst en de ontwikkeling door de 20 eeuwen heen, kijken we naar dat fundamentele boek van de Bijbel. Want nu, Bijbel, het boek van God. En dat weten we allemaal, een hele belangrijke plaats in de Eucharistie. De dienst van het woord,
dan gaat het altijd over deze bijbellezingen. In principe worden die echt niet vervangen door mooie eigentijdse of commentaren van kerkleraren. Nee, bijbelteksten. Maar vandaag gaan we ook kijken naar het hele gebeuren van de Eucharistie. Dan zien we dat de huidige Eucharistie is ook gegroeid. Want ik denk, de Eucharistie, er wordt ook in het begin ook genoemd het breken van het brood. Dat was natuurlijk het Eucharistische brood. Zoals ze dat deden bij Jezus zelf deed bij het laatste avondmaal en bij de leerlingen van Emmaus. En dat hebben de leerlingen gedaan, het breken van het brood, het samenkomen. Maar dat was natuurlijk het heilige brood en de beker. En dat was het lichaam en bloed van Christus, gedaan en gedaan. Maar daar zijn ook veranderingen in getreden. Er zijn ook discussies geweest, liturgiegroepen, liturgieën ontwikkeld in het oosten, in het westen. We kennen de liturgie van de orthodoxe wereld. Ja, is toch heel anders en hetzelfde. Maar wel, ook heel mooi, maar anders. We hadden ook in het westen de Engelse, het Engeland, Ierland van de monniken. En we hebben nog steeds een liturgie die wat anders is van Milaan. Er zijn dus vormgevingen. En dan is er weer een concilie die weer dingen aanpast en schrapt en toevoegt en weer coördineert. Ook het laatste Vaticaansconcilie. Dus weer een tekst-liturgieverandering. Maar de Bijbel speelt daar een hele grote rol in. En vandaag gaan we door de Eucharistie heen. En dan gaan we zien hoeveel teksten en welke teksten teruggaan naar gewoon citaten uit evangelieën, handelingen, de brieven en boek Openbaring. Laten we weer gaan luisteren naar, ja, ik noem het eigenlijk maar hemelse muziek. Want dat is het, deze muziek die leidt in het mysterie, in het mysterie van de Eucharistie. En dat is belangrijk. Als wij de heilige mis vieren, de klassieke term is dat, de Eucharistie, meer de nieuwe term, maar in wezen helemaal hetzelfde. En ook of we nu de Tridentijnse vieren, dat is de liturgie zoals die eigenlijk wel 1000 jaar is gevierd. Zeker. In het Concilie van Trente is bevestigd en die is dan heel strikt nageleefd tot in de 20e eeuw. En nu wat veranderingen. Maar de essentie gaat helemaal terug naar de Bijbel. En dat is mooi om die geschiedenis te beleven en te ontdekken. Dat we dus niet op die vorm moeten vastzitten. Net zoals Jezus zegt, je moet niet alleen naar het uiterlijk kijken. Niet alleen het uiterlijke doen, maar je hart moet erbij zijn. Dus het gaat niet over woordje dit, woordje dat. Het moeten natuurlijk wel de goede woorden zijn. Maar er zijn ook synoniemen, er zijn andere mogelijkheden. En het is de bedoeling om tot het hart van de Eucharistie te komen. En dat is hetzelfde eigenlijk als het hart van de Bijbel. Namelijk de ontmoeting van God en de mens. God spreekt zich uit. God geeft zich. Jezus geeft zich. Jezus spreekt zich uit. En wij ontvangen het woord. En wij ontvangen Gods liefde. En hij wacht op ons antwoord, de wederliefde. En wij krijgen de missie, de opdracht. Laten we weer luisteren naar mooie muziek en zingen wij nu mee met ons hart naar het Ave Maria.

prachtige zang, mooi gezongen, mystiek. Mystiek betekent de aanwezigheid van God voelen. En in die aanwezigheid van God wordt alles in opgenomen. Ook de hele schepping, ook de hele gemeenschap, de hele kerk. En ja, dan bijzonder, Maria bovenal. Eigenlijk hebben we nu al twee muzikale voorbeelden gehoord, meegemaakt, beleefd. Misschien hebt u wel meer gezongen. Van dat wat wij gebruikelijk te doen zijn. En wat belangrijk is om als katholieken bewust te worden, bewust te zijn. Dat wij heel bijbels zijn. Want zojuist hoorden we Magnificat. Het begin van het Magnificat. En Magnificat samen met de lofzang van Zacharia. S'morgens, Magnificat s'avonds. En voor het slapen gaan de lofzang van Simeon bij de opdracht van het kindje Jezus 40 dagen in de tempel. Dat zijn drie fundamentele hymnen in het katholieke getijdengebed. Van eeuwenlang. Dat is ons katholieke getijdengebed. Echt wat de kerk noemt het gebed van de kerk. En wat in de kloosters gebeurt. En wat ook nu steeds meer door parochiegroepen gebeurt. Dat is het gebed van de Bijbel. Want naast deze hymne is een substantiële lijn de psalmen. De psalmen waarin klinkt alle emoties van het dagelijkse leven. En dat wordt uitgezongen verbonden met God. Nou, dat is in Magnificat ook. Magnificat en die andere hymnen zijn basishymnen van ons getijdengebed. En dan, wat men dan noemt katholieke gebed. Er kwamen nu ook nog wat variatie, maar we hebben gehoord. Het begin van het Wees gegroet, Ave Maria, gratia plena. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Dat is de groet die de engel van God overbrengt op Maria. Zo staat het geschreven. En wat men dan zo het katholieke gebed noemt, specifiek, protestanten zouden dat wellicht niet, nog niet, bidden, is in feite het woord van God. Zijn woorden van God, Ave Maria, gegroet Maria, vol van genade, gaire, vol van de liefde, de genade van God, deze vrouw. Het is zo bijbels. Want nu, dat gaan we nu ook meemaken in de hele Eucharistie. Laten we de twee termen nemen voor onze eredienst. Dat is van klassieke huizen de Heilige Mis. Nou, heilig, dat komen we ook in de Heilige Mis zelf tegen, wanneer we het hele verloop doornemen. Heilig, heilig, heilig. Ja, dat is God. Dat is, zo wordt God beschreven en aangeroepen. Heilig zijt gij. En wij zouden ook bij ons bidden veel meer die heiligheid moeten beleven. Nou, die viering is niet zomaar een gebedsviering. We hebben nou een viering. Maar hoe laat is de viering? Het is een heilige viering. Heilig. Het is een viering van Gods aanwezigheid. En heilige mis. Het is Gods aanwezigheid voelen. En dan horen de woorden van Jezus bij zijn opstanding op Pasen. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. En die missie wordt uitgedrukt in ite missa est. Gaat de mis is ten einde, maar de missie begint. Gaat de missie begint. De missie is nu aan de hand. Het zijn bijbelse termen. Heilig, missie, mis en eucharistie. Ja, de charis zit daar opnieuw in. De charis, de genade. En het is de dankbaarheid. Het wordt verschillende keren genoemd in de loop van de mis. De dankbaarheid, maar het woord charis is heel bijzonder. Want dat verbindt ons weer met Jezus, de eucharistie. Maar charis, dat woord verbindt ons ook met Maria. Maria is heel dichtbij in de eucharistie. De katholieke verbreding, verdieping, verrijking van alleen het bijbelse. Maar bijbels, de engel zegt gaire, Maria. Dus gaire is het eerste woord. Gairumene, jij bent vol van genade. En even later, door de genade, door de Heilige Geest zul jij ontvangen. Dus in Eucharistie zit het woord gaire, is ook al helemaal verbonden met Maria. Wel nu, we gaan dan beginnen
Ja, hoe begint de mis? Met het kruisteken. Het kruisteken. Ik vind het heel mooi. Ik ken een dominee die heel ecumenisch is. In die zin, die luistert en kijkt naar wat andere kerken doen. Wat de katholieke kerk doet. En ziet, ja, maar dat kruisteken, dat is zo mooi. Het kruisteken. Wat is bijbelse, wat is meer in het Nieuwe Testament dan het kruis van Jezus? Dat is het hoogtepunt van het evangelie. Jezus trekt op naar Jeruzalem, naar het kruis. En daarin openbaart hij wie God is. En wij zeggen dan in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Aan het kruis, wat zien we, wat horen we? We horen Jezus zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik, de Zoon, beveel mijn geest, mijn ziel aan u, Vader. Dat is het, Jezus zo aan het kruis. En op paasmorgen verschijnt Jezus. Hij zegt, de Vader zendt mij en hij blaast de Heilige Geest. En op hemelvaart, ik zend jullie, doopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Als we een kruis maken in het begin en een zegen op het einde van de mis, is al ja, de hele samenvatting van het evangelie. Dat is toch prachtig. En dan zijn we begonnen. En ja, eigenlijk moet de liturgie moet zo gebeuren. We hoeven niet te veel praatjes en dingetjes om me heen. Het is geen vergadering. Het is een liturgie. Het is een vieren van Gods aanwezigheid. Van zijn liefde naar ons. De Bijbel als liefdesbrief wordt nauw gevierd en uitgesproken en bezongen. En dan is het als we dadelijk heilig, heilig, heilig gaan zeggen, gaan zingen vanuit boek Jesaja. Dan buigt Jesaja, Heer, ik ben niet waardig, Heer, ik ben niet waardig. En dan komt er een engel die moet ons zuiveren, onze lippen zuiveren, ons hart zuiveren. En daarom bidden wij de belijdenis van onze zonde, schuldbelijdenis, om vergeving vragen. Oh, en dan denken we aan zoveel verhalen uit de Bijbel, uit het Oude Testament, waar mensen hun zonde belijden, tot en met de grote figuren toe. Abraham soms zijn eigen weg gaat, Isaac, Jacob, maar ook Mozes. En denk aan koning David, als hij om genade smeekt. Psalm 51, hij smeekt om genade. En alle andere zondaars die we in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, de apostelen en Petrus die buigt en snikt en huilt. En Paulus die op de grond valt. Nou, dat is de schuldbelijdenis. Voordat wij bij God kunnen komen, vallen wij neer. En dat zien we in die hele Bijbel, Oude Testament, Nieuwe Testament. We vallen neer zondig en bewust van onze kleinheid, onze zwakheid. En dan als we dan de woorden van de priester horen, die namens de kerk, namens Jezus spreekt. Ja, God biedt zijn vergeving aan, maar je moet er wel om vragen. Heer, vergeef mij. Ja, het zij je vergeven. En als we weer terugkomen op dat kruis van het kruisteken, de goede moordenaar, de goede misdadiger. Heer, vergeef mij, want ik heb gezondigd. Neem mij op in uw koninkrijk. En Jezus zegt onmiddellijk, gij zult heden bij mij zijn. En de man achter in de kerk, achter in de synagoge, die schuldbewust zijn hoofd buigt, Heer, ik ben niet waardig, die gaat gerechtvaardigd naar huis. Dus als wij gebeden hebben in die schuldbelijdenis, dan spreekt de priester, mogen de almachtige God zich over u en ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Dat is de hemel. Want zonder zonde alleen kunnen we de hemel in. Alle zonden moeten afgewist zijn, moeten vergeven zijn, moeten weggenomen. En daar beginnen we al gelijk mee. Dat is de hele Bijbel. De zondaars die buigen en God die vergeving aanbiedt. In het Oude Testament, zelfs aan Ninive, geeft God vergeving. En Petrus en Paulus. En dan komt onmiddellijk
het oude Griekse gebed, het is nog in het Grieks, het is gebleven. Kyrie, Kyrie, eleison, Heer, ontferm je over ons. Ja, en dan denken we, prachtige teksten, we zien het dan voor ons. Matthäus, 9e hoofdstuk. Dan roept iemand daar, heb medelijden met ons, zoon van David. Ze staan langs de weg, heb medelijden met ons, zoon van David. Van Matthäus 15, de Canaïtische vrouw, een heidense vrouw, die ziet ook, ja, in deze man, dat is een profeet, dat is, hij is, ja, zoon van David, hij is van God. De Canaïtische vrouw roept, Heer, zoon van David, heb medelijden met mij, Kyrie eleison. En dan Matthäus 20, de blinden langs de weg, die roepen, Heer, heb medelijden met ons, zoon van David. Heb medelijden met ons, Kyrie eleison, Heer. En Heer, Dominus Adonai, is eigenlijk de titel van God. Ja, want alleen God kan vergeven. Daar hadden de schriftgeleerden gelijk in. En daar komt iemand aangelopen, zoon van God. En die is gekomen om vergeving aan te bieden. Als wij nederig zijn, buigen en onze schuld belijden. En dan Lucas 17, de 10 melaatsten, die uitroepen, Jezus, meester, heb medelijden met ons, heb medelijden met ons. Ja, we blijven roepen in onze kleinheid naar God toe. En ja, al die figuren die lichamelijk, geestelijk in nood zijn, roepen, Kyrie eleison. En dat doen we in de mis. Is de Bijbel in de mis? En dan zijn we dankbaar, vreugde. Dat we opnieuw geboren zijn. Dan komt het Gloria. Want het Gloria, dat is eer aan God in de hoge vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Dat is Lucas 2e hoofdstuk. Jezus is geboren. De engelen verschijnen. Gloria aan God in de hoge en vrede op aarde beneden. En dan zijn er zoveel andere lofprijzingen. Zoveel andere lofprijzingen die we vinden in eerste hoofdstuk van Johannes, in Johannes 20, Filippenzen 2 en verschillende psalmen. Eer aan God. Wij prijzen God, wij aanbidden God, wij buigen voor God. Laat ons ter aarde werpen. Dat is het Gloria. En mooi die teksten aan de Vader. Aan de Vader. En dan aan de Zoon, het Lam Gods. En dan op het eind, de Vader, de Zoon en de Geest. Glorie aan God, Vader, Zoon en Geest. Vader, Zoon, Geest, Heilige Drie-eenheid. En dan de wisselende gebeden die komen na het Kyrie en het Gloria. Dus de vernedering van ons en de verheffing door God. En dan ons gebed. Het begint altijd met een eerste helft. Een soort lofprijzing van God, zijn grote daden. En dan een smeken om zijn genade voor ons, voor de kerk, voor de wereld. Ja, dat vragen wij. En dan altijd weer, zoals de volheid van de openbaring in het Nieuwe Testament, zo bidden wij. We bidden altijd tot de Vader. De hele Eucharistie, de hele heilige mis is met Jezus

groot gebed en offer aan de Vader. Dat is het. Het hele leven van Jezus is één gebed en offer aan de Vader. Een dankoffer, maar ook een boeteoffer voor de mensheid. En dat doen wij dus ook in de Eucharistie. We bidden en offeren en we danken God voor zijn vergeving. En we vragen om zijn genade in onze dagelijkse strijd. Nou, de hele inleiding van de Heilige Mis is als het ware de Bijbel in korte vorm, een samenvatting. De hele Bijbel kunnen we daar vinden. Als we Eucharistie vieren, dan vieren we eigenlijk de Bijbel. Laten we dat weer even blij overwegen en zeggen: Kom Heilige Geest, kom Heilige Geest.

Het is mooi om zo om de Heilige Geest te bidden. Want de Eucharistie is één groot gebed naar de Vader met Jezus in zijn woord, maar ook vooral juist in zijn kruisoffer. Maar de Heilige Mis is ook vervuld van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest komt in het woord tot ons. God spreekt door de profeten. De Heilige Geest spreekt door de profeten. En de Heilige Geest bewerkt wonderen. En de Heilige Geest verandert brood en wijn. En alles gebeurt eer aan God in de eenheid van de Heilige Geest door Jezus Christus. Dat is de Triniteit. Na het eerste gedeelte, de inleiding in de Heilige Mis, krijgen we de woorddienst. En dat is natuurlijk heel duidelijk. Vanaf het begin, in de synagoge, daar wordt de Bijbel gelezen uit de Torah, de 5 boeken van Mozes. En wij lezen uit oude en nieuwe geschriften, oude en nieuwe testament, en vooral sinds het Vaticaans Concilie is een veel breder scala gekomen. Zondags 3 lezingen. Eerste lezing meestal oude testament en gaat vaak over naar het evangelie. En heel mooi verwijst naar Lucas 4, wat doet Jezus op de Sabbat? Dat is een van zijn eerste werkzaamheden na zijn doop. Hij gaat naar de synagoge en Jezus leest uit Jesaja. En hij, daar staat hij, daar zit hij, daar spreekt hij. De vervulling van de woorden van Jesaja. Wat staat er in Lucas 4? Boek Jesaja. En dan krijgen we de tussenzang, antwoordpsalm. Alle mogelijke psalmen die passen bij de lezingen. Het is zo Bijbels. En alle emoties komen daarin voor. Lofprijzing, smart, ellende, vreugde, zonde, vergeving en roepen tot God. Verlangen naar God. En we denken dan aan Colossense 3. Zegt Paulus, zingt voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Dus we zouden eigenlijk een soort mini-bijbel, pocket-bijbel bij ons moeten hebben. Of we hoeven eigenlijk alleen maar Alleluia te zingen. Woorden van Alleluia, dat zingen we naar God toe. Tweede lezing, meestal uit de brieven van Paulus, Johannes, Petrus. En daar komt bijvoorbeeld 1 Korintiërs 11. Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren tot

dat hij komt. Nou, hier hebben we gelijk al een tekst, een aanroeping die naar de consecratie komt. Maar, woord van de Bijbel. En dan, ja, het evangelie, alle evangelieën. Jezus, een levende lijf, al zijn verhalen. Maar dat moeten we horen, beluisteren. Niet als verhalen die één keer gebeurd zijn. Maar die blinden, die lammen, die zondaar, die overspelige, dat zijn wij. Dat zijn wij. Elk verhaal kunnen wij onszelf inpassen. Die zijn bedoeld om ons daar helemaal in te zetten. Wij worden medespeler van al die gebeurtenissen van het heil die in de Bijbel verhaald worden vanuit het Oude Testament en het Nieuwe Testament en bijzonder het Evangelie. En dan komt het credo, de geloofsbelijdenis. Ja, daar zit ook de hele Bijbel in. De geloofsbelijdenis wat langzamerhand vorm gekregen heeft, maar eigenlijk op basis van Bijbelteksten. Want ja, na een aantal decennia werd dat opgeschreven en het verder verloop van de kerk. Ja, hoe moet het nou precies? Wat zeggen we nou precies? En ja, toch mooi om dat samen en eenvormig te doen. Bijzonder de concilies van Nicea en Constantinopel, dat we onlangs gevierd hebben als 1700 jaar oud. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. Nou, we zien het boek Genesis, we zien psalmen van God, de Heer, de schepper van alles wat bestaat. En we geloven in één Heer Jezus Christus, enige geboren Zoon. We denken aan het eerste hoofdstuk van Johannes. Het woord was bij God en het woord was God. Al die teksten staan in de geloofsbelijdenis. En geboren uit de maagd Maria, geboren te Bethlehem. We denken aan de hele Lucas en Matthäus evangelie, de geboorte van Christus. En hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, gekruisigd, gestorven en begraven. Al de vier lijdensverhalen uit de evangelie, dat zijn hoogtepunten die in de Goede Week gevierd worden. En dan, ook in de vier evangelieën, hij is verrezen op de derde dag. En hij is opgevaren ten hemel. Lucas beschrijft dat twee keer in het evangelie en de handelingen. En hij zal wederkomen in heerlijkheid. Dan gaan we al helemaal naar het einde toe, naar de openbaring, naar de voltooiing van de wereldgeschiedenis. En ik geloof in de Heilige Geest. We denken dan aan het Pinksterfeest, maar alle andere wonderen die Jezus deed en die hij sprak en de geest die hij teruggeeft aan de Vader. Ja, de hele geloofsbelijdenis. Het is als het ware een samenvatting van de hele Bijbel. Zeg dat in korte woorden, maar het is mooi om daaraan te denken. Het is de geschiedenis van de Bijbel. Wel nu, we gaan over naar de dienst van het offer van de Eucharistie zelf. En we willen nog even een stukje muziek luisteren. Te Deum, wij loven en wij prijzen u, God, u boven alles, met alle engelen en heiligen.

Te Deum. Prachtige lofzang. Eigenlijk een soort geloofsbelijdenis. En alle engelen en heiligen loven en prijzen en aanbidden God. En dat doen we in de Eucharistie ook. En dan de offertorium. Het begin, brood en wijn. Er wordt gebeden. Gezegend zijt gij, Heer, God van heel de schepping. Uit uw maaltijd hebben wij het brood ontvangen. Dat is zo bijbels, uit de kronieken, Oude Testament. Alles komt van u en wat wij u geven, hebben wij eerst van u ontvangen. En wij nemen het brood en wijn dat wij ontvangen hebben, we geven het aan God. En dan denken we ook aan die Melchizedek die brood en wijn brengt aan Abraham en God zegent. Wonderlijk, Melchizedek, de niet-Jood, niet-Christen, koning, priester van Jeruzalem. Offertorium. En in het gebed sluiten we ons alle bij dat offer wat de priester doet. Hij doet dat brood en wijn, geeft hij aan God. En opdat God het weer kan consecreren, kan heiligen, kan transformeren. Opdat wij getransformeerd worden, geheiligd worden. En dat gaan we dan zingen in privatie. Een inleidend gebed, een lofprijzing. Dat eindigt in het heilig, heilig, heilig. Daarmee zijn we eigenlijk gelijk prachtig in het gebed van Jesaja, zesde hoofdstuk. Heilig, heilig, heilig. Hij buigt voorover. En hij voelt zich zo klein. En er staat de serafijnen roepen. Heilig is de Heer van de hemelse machten. De Heer van de hemelse machten. Hosanna in de hoge. Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. En we zien daarin de intocht in Jeruzalem op een ezeltje. Dat is bij het Sanctus. We worden met Jezus meegenomen Jeruzalem in. Want dat is het eucharistische gebed, de consecratie. We gaan er binnen in het offer van Jezus Christus. Dat is de eucharistie. Psalm 118. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dan komen daar de eucharistische gebeden naar die lofzang. We buigen ons voor de grote God die ons nabij komt. Daar rond dat altaar. We moeten dat ons voorstellen. En dan, als we dan met name het eerste eucharistisch gebed nemen. Het klassieke gebed wat nog. De oude klassieke kanon van het Tridentijnse misviering. Dan is daar eigenlijk het hele boek Apocalyps. Boek Apocalyps waar we verschillende visioenen van de hemel krijgen. Want daar zien we de troon van de Allerhoogste. Nou, dat is daar boven het altaar. En daar zien we het Lam Gods. Die zijn bloed vergoten heeft. Ja, en dat is in brood en wijn. Is dat het lichaam en bloed van Christus. Het Lam Gods. Dat is daar op het altaar. En dan, ja, dan net als in boek Apocalyps. Dan moeten we ons voorstellen. Als een prachtige foto moeten we projecteren. Op elke mis eucharistie. Dan wordt het altaar omringd met de engelen en de heiligen. En niet te vergeten. De 12 stammen van Israël. Die zijn daar ook. Die staan daar rond het altaar. Zoals Jezus laatste avondmaal. Hij begon met het Joodse paasmaal. En transformeert het naar het nieuwe paasmaal van hemzelf. Als het Lam Gods. Maar zo ook de Joden van het Oude Testament zijn als het ware de eerste ring rond het Lam Gods in de hemel. En daaromheen de engelen en alle heiligen uit de verschillende stammen. En bovenal, als we dus dat hele, de hele kosmos zien. En dan natuurlijk ook Maria, die bijna niet genoemd wordt. Maar die is hier aanwezig. Want zij hoort bij die leerlingen. Is de moeder van Jezus. Jezus die geboren is. En dat lichaam en bloed wat daar geconsecreerd wordt. Wat wij zullen gaan ontvangen. Ja, dat is dan, dan tegelijk eigenlijk uit het lichaam en bloed van Maria. En die hele consecratie, dat is letterlijke tekst van de evangelie. We zitten daar midden in de Bijbel, hoogtepunt, het avondmaal. En doet dit tot mijn gedachtenis. Doet dit tot mijn gedachtenis. Paulus schreef dat ook. Wat ik ontvangen heb, heb ik jullie overgeleverd. Dat wordt doorgegeven. De gedachtenis moet doorgaan. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Johannes 6e hoofdstuk. Ik ben het brood des levens. Als gij het vlees van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u.
Het hele evangelie vieren we daar in de eucharistie, in de consecratie. Doe dit tot mijn gedachtenis. Het gedenken is tegenwoordig stellen. Daar, als we de consecratie vieren, als we de eucharistie vieren, het eucharistisch gebed bidden, dan is daar Calvarië, is daar Jeruzalem. En dat verkondigen we dan. Dat is de verkondiging. Dat deden de apostelen op Pinksteren. En wij doen dan direct na de consecratie. Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren. En dan geven wij onze tekst. Christus is gestorven voor onze zonde volgens de schrift. Hij is begraven. Op de derde dag is hij verrezen. En wij verkondigen hem tot het einde der tijden. Ja, hier is Christus de hoge priester aanwezig. En dan zo mooi in het eerste kanongebed. Er wordt er gebeden. Engel, breng dit offer hier. Dit is het offer van Christus. Breng dat weer voor Gods aanschijn. En hij heeft al onze schuld, al onze zonden gedragen. En door hem komt alle genade over ons. Hebreeënbrief. Die zo beschrijft Christus de hoge priester die zichzelf offert. Koning en hoge priester in de orde van Melchizedek. Dan dat hele eucharistisch gebed waar we de Allerhoogste, het Lam Gods, de Joodse stam, de 12 stammen, de engelen en de heiligen, maar ook de aardse kerk, de levende en de overledene, de zielen van het vage vuur. Ja, zij krijgen ook de genade die ze nodig hebben om in de hemel te komen. En in al onze moeilijkheden op aarde komt Christus in ons midden. En dan, zoals het Sanctus hebben gezongen, gebeden, heilig, heilig, heilig. Zo ook de doxologie, de lofprijzing. Door hem en met hem en in hem zal u, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest alle eer en glorie worden gegeven. Door Christus. Ja, dat is het hele Nieuwe Testament. Het hele Nieuwe Testament. Dan, na het eucharistisch gebed, het Onze Vader. Ja, zo letterlijk uit het Matthäus-evangelie. Het is de Bijbel daar. Jezus spreekt. De Vader, zijn koninkrijk, zijn naam. Zijn verlossing. En zijn wil. Zijn wil. En Jezus heeft Gods wil volbracht. En Maria heeft het ook gedaan. En nadat Onze Vader een aanvullend gebed. En dan vrede, zij u. Vrede. Hoe vaak heeft Jezus niet gezegd vrede, zij u. Met name daar op het hoogtepunt bij het laatste avondmaal. Vrede geef ik jullie. Mijn vrede geef ik jullie. Dat is het laatste avondmaal. En op paasmorgen. Vrede zij met u. Vrede zij met u. En op de achtste dag, vrede zij met u. En dat zeggen we in de Heilige Mis. In de Heilige Mis, de Eucharistie. Dat is wat beschreven is in het Nieuwe Testament, in het Evangelie. De handelingen van de apostelen. Dat doen wij in de Heilige Mis. Met het hele grote visioen van de Apocalypse, van de openbaring. En dan, ja, dan komt het Lam Gods, het Agnus Dei. Dan zien we al voor ons al die lammeren, die paaslammeren van de uittocht uit Egypte. Dat hele verhaal van Mozes, het Joodse volk door de woestijn en de intocht en de tent en bouw van de tempel door Salomon en het herstel van de tempel door Ezra en Nehemia en van Herodes tenslotte voor de derde keer waar Jezus dan loopt en ja, maar dit moet een huis van gebed worden. Dan loopt daar rond, ja, die zich openbaart bij de Jordaan. Zegt Johannes, zie daar het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. We horen in de mis Johannes de Doper spreken. Zie daar het Lam Gods. En dan, ja, we denken aan al die teksten uit het Oude Testament. Het paaslam, Jesaja, de leidende dienaar, die als een lam ter slachtbank wordt geleid. Ons paaslam is voor ons geslacht. Lam Gods. En wij antwoorden dan als mensen, Heer, ik ben niet waardig dat gij komt onder mijn dak, maar spreek slechts één woord en mijn ziel wordt gezond. Dat laatste is toevoeging, maar het komt letterlijk
uit het verhaal van de heidense Romeinse hoofdman. Heer, ik ben niet waardig. Heer, ik ben niet waardig. En dan de communie. We zien voor ons het laatste avondmaal. We zien voor ons Jezus en zijn leerlingen zondaars. En dan bidden we. En worden we stil. Oh, zou het mooi zijn als de mensen na de communie bewust Jezus dragen. Dat ze daar in Jeruzalem zijn. Dat Jezus in hen is gekomen. Net als die apostelen. Dat ze ter missie worden gezonden. En dat ze nu eigenlijk in de hemel zijn. Omringd door de engelen en de heiligen. Met Maria. Ze zijn er allemaal. En ja, wat gebeurt? Ja, zoals vanmorgen in het evangelie. Naar de buitenkant. We ontvangen de hostie. En dat is het dan. Nee, we moeten eigenlijk buigen, knielen. Ja, dat is toch wel heel mooi met de tong. Hoeft niet per se. Maar het gaat om die eerbied van binnen. Wij ontvangen Jezus. Gods Zoon komt bij ons. En die mogen wij dragen. Net als Maria Jezus gedragen heeft. En dan overwegen. Dan wat wil hij van mij? Vraag Jezus, wat wilt u dat ik doe? Dat is wat de leerlingen vragen. Wat moeten wij doen, Heer? Wat moeten wij doen? En dat vragen alle heiligen. Bidden, wat moeten wij doen? In de communie, u bent bij ons, Heer. En dan de communiegebeden en de gezangen. Maar dat hoogtepunt, daar eigenlijk is een hemels moment. De hemel is bij ons, is in ons gekomen. In Jezus. En we doen letterlijk wat met het laatste avondmaal is gebeurd. En dan ja, de slotgebeden. Telkens opnieuw. Door Christus onze Heer aan de Vader in de eenheid van de Heilige Geest. En tenslotte, zoals het genoemd wordt, ga heen, de mis is ten einde, ite missa est, gaat heen. En dat zegt Jezus bij zijn hemelvaart. Gaat heen en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen. Doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. En zo worden wij gezonden. Nou, dit is de hele Bijbel. En in feite zijn er ook heel veel hoofdstukken van de Alpha-cursus hier gepasseerd. Noem op het eind maar de zending, de kerk. Die heeft de zending om de blijde boodschap te verkondigen. En wij hebben de vergiffenis van God ontvangen door Christus. Ja, alle thema's van de Alpha, alle thema's, verhalen van de Bijbel, vieren wij in de Eucharistie. Dat is mooi zo, die combinatie. Laten we met vreugde nu zingen en bidden. En roepen, Come Lord Jesus Maranatha. De laatste woorden van de Bijbel. Kom Heer Jezus, kom op het einde der tijden. Dat is waar de heilige mis, de Eucharistie, ons geloof en de hele geschiedenis en de mensheid naar uitkijkt. Kom, Heer Jezus, kom.

0: U hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.
1: En na dit prachtige programma, inderdaad, van priester Koos, gaan wij hier verder met het middaggebed. We nodigen u uiteraard van harte uit om met ons mee te bidden. En daarvoor geef ik u graag de pagina's in het Groot Getijdenboek en het Klein Getijdenboek. En u kunt de hymne, direct na het Angelus natuurlijk, eerst bidden we het Angelus, maar daarna de hymne, die vindt u in het Groot Getijdenboek op bladzijde 758. En dan staan de psalmen vanaf bladzijde 828 in het Groot Getijdenboek. In het Klein Getijdenboek, daar vindt u de hymne op bladzijde 103. En vanaf daar kunt u ook gewoon, zeg maar, doorbladeren, want daar komen ook meteen de psalmen achteraan. 103 dus in het Klein Getijdenboek. Ik wens u heel veel devotie.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons gaat. Geef aan ons lichaam kracht en moed. En ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Gij zijt lofwaardig, Heer. Leer mij uw beschikkingen kennen. Hoe houdt men van jongs af zijn weg onbedorven? Door acht te slaan op uw woord.
1: Met heel mijn hart richt ik mij tot u. Laat mij niet afwijken van uw geboden.
0: Uw uitspraken berg ik diep in mijn hart. Om niet tegen u te misdoen.
1: Gij zijt lofwaardig, Heer. Leer mij uw beschikkingen kennen.
0: Mijn lippen verkondigen allerwegen wat door uw mond is bepaald.
1: Mijn vreugde vind ik in wat gij verordent. Dat is mijn rijkste bezit.
0: Ik houd uw bevelen altijd voor ogen en let op de weg die gij wijst.
1: Wat gij hebt beschikt is mij welkom. Uw woorden vergeet ik nooit.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij zijt lofwaardig, Heer. Leer mij uw beschikkingen kennen. Heer, standvastig volg ik het pad van de wet. Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig. Let op mijn luid geroep.
1: Wil mijn gebed aanhoren. Mijn lippen bedriegen u niet.
0: Mijn oordeel verwacht ik van u. Uw ogen zien wat mij toekomt.
1: Zie in mijn hart, ga mij na in de nacht, of stel mij met vuur op de proef. Gij vindt geen onrecht in mij.
0: Mijn mond zondigt niet, wat de mensen ook doen. Ik let op het woord van uw lippen.
1: Standvastig volg ik het pad van de wet. Mijn voet struikelt niet op uw wegen.
0: Nu roep ik u aan, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem.
1: Toon mij de grootheid van uw erbarmen. Redder van ieder die vlucht in uw hand.
0: Beschut mij als uw oogappel, Heer. Dek mij met de schaduw van uw vleugels, voor zondaars die mij geweld aandoen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, standvastig volg ik het pad van de wet.
0: Kom, Heer, en bescherm mij. Mijn tegenstanders omsingelen mij. Ze hebben hun lompe harten gesloten en spreken verwaande taal.
1: Nu sluipen zij aan en omringen mij. Zij loeren erop mij ten val te brengen.
0: Ze zijn als een leeuw die aast op zijn prooi. Een leeuwenwelp die stil op de loer ligt.
1: Kom, Heer, houd hem tegen en werp hem neer. Bescherm met uw speer mij tegen de zondaar.
0: Uw hand verlosse mij van die mensen die met hun lot niet tevreden zijn.
1: Verzadig hen maar met uw aardse schatten, zodat hun zonen genoeg ervan krijgen. Hun kinderen erven wat overschiet.
0: Laat mij in gerechtigheid u aanschouwen. Uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Kom Heer, en bescherm mij. Hij die u geroepen heeft, is heilig. Wees heilig zoals hij in heel uw gedrag. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig.
0: Bekleed uw priesters met gerechtigheid.
1: Laat uw heiligen dansen van vreugde.
0: Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Na dit middaggebed gaan wij zo direct verder met de rozenkrans. U weet het, om 12:15. En als u graag aan het begin van de rozenkrans al meebidt met de geloofsbelijdenis en het eerste tientje, dan kunt u zo bellen naar de live studio om mee te doen. En natuurlijk kunt u ook gewoon uw intentie doorgeven. Het nummer is dan 073 687 2001.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En zo is het 11:45 geworden. En dat betekent dat we hier bij Radio Maria natuurlijk de rozenkrans gaan bidden. En u heeft ook een heleboel intenties doorgegeven. Die gaan we natuurlijk meenemen. En tijdens de muziek die we tussen de tientjes doordraaien, kunt u ook bellen naar de live studio om uw intentie door te geven. En dan zal ik straks ook nog een keertje gewoon het telefoonnummer voor opnoemen. Van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan zo het eerste tientje bidden en dat willen we graag doen voor de volgende intenties. We bidden allereerst voor de intentie van de paus voor de maand augustus. Dat we in grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Ook willen we graag bidden om zegen over Radio Maria. Dat de roeping van Radio Maria goed vervuld kan worden. En ook bidden we uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners. En we vragen om zegen over hen, over hun families, over hun leven. We bidden hier ook voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. En we vragen om zegen over de Nederlandse bisschoppen. En ook bidden we, Heer, dat oren die aan het verslijten, aan het verslijten zijn, dat er toch verbetering mag komen in het gehoor. En ook willen we graag bidden uit diepe dankbaarheid voor alle zegeningen die een zoon heeft ontvangen en hij mag morgen zijn 45ste verjaardag vieren. We bidden ook om kracht en voor bescherming dat moeder Maria haar mantel om hem heen wil slaan voor zijn nieuwe levensjaar. We overwegen het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alles hier naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
1: Dank voor het meebidden met het eerste tientje. We gaan muziek draaien en dan kunt u intussen bellen naar de live studio om uw intentie door te geven. En nou, misschien wilt u het tweede tientje wel meebidden. Het nummer is 073-687-2001.

0: We gaan het tweede tientje bidden. En dat doen wij voor de volgende intenties. We willen graag bidden voor al die kinderen, jongeren die weer naar school toe zijn. Dat het een gezegend nieuw schooljaar voor hen mag worden. En ook degene die misschien pas volgende week, ik weet niet precies vanaf wanneer, maar dat het voor hen allen echt goed mag uitpakken. Ook bidden we voor een heel gezegende en mooie reis die aanstaande vrijdag begint naar Banneu. Dat het ook een gezegend verblijf daar mag zijn. En we bidden voor een luisteraar die morgen heel vroeg wordt geholpen aan een gecompliceerde breuk. Dat natuurlijk deze operatie heel voorspoedig mag verlopen en ook het herstel daarna. Om zegen ook over de handen van de chirurgen. We bidden ook om kracht en genezing van zieke vrijwilligers en luisteraars. En Heer, we vragen dat er toch vrede mag komen. Vrede in die gebieden waar mensen ook te lijden hebben onder oorlog voeren. Maar ook om alle gebieden waar onrust heerst. We denken dan in het bijzonder aan Oekraïne, het Midden-Oosten, Zuid-Soedan. Dat juist zij die betrokken zijn en die ook verantwoordelijkheid dragen, zich vooral willen inzetten voor de vrede. Bidden we ook, Heer, voor een pasgeboren babytje dat een ontstekingswaarde verminderen en dat alles weer toch heel snel goed mag komen met dit pasgeboren kindje. En ook willen we graag bidden dat alles mag verlopen dat alles goed mag verlopen na een flinke tandoperatie. Ja, dat het herstel natuurlijk heel, heel goed mag gaan en alles ook verder, dat er geen last meer is en dat het goed geneest allemaal. We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dank voor het meebidden weer met ook dit tientje. We gaan muziek draaien. Dan kunt u bellen naar de live studio om uw intentie door te geven. En ja, als u graag meebidt, dan kunt u dat zeggen. Het nummer is 073-687-200.

0: En zo zijn we alweer toe aan het volgende tientje. En dat gaan wij bidden voor de volgende intenties. We bidden voor een achterkleinzoon van 6 weken oud die nog altijd veel last heeft van zijn darmen, dat dat toch spoedig mag overgaan en ja, dat hij ook daar niet te veel last en pijn natuurlijk van ondervindt voor ondersteuning. En graag willen we ook bidden voor een belangrijke rechtszaak, dat de juiste woorden gevonden gaan worden, opdat er een gunstige beslissing zal vallen voor Israël. En dat ook degene die dit uitleggen in de pers of naar waar naartoe ook, dat ook daarin de juiste woorden worden gekozen. En dat we uiteindelijk ook de vrede natuurlijk voorop hebben staan. We bidden ook voor alle bidders voor het ongeboren leven om zegen, kracht en bescherming voor hen. En we bidden uit dankbaarheid. Ook willen we graag bidden, Heer, dat er een nare situatie op een nieuwe plek in de haven opgelost mag worden, zodat de boot van luisteraars daar ook weer kan liggen. En Heer, we vragen ook dat er begrip mag zijn voor een oogaandoening. We bidden ook voor hulp en bijstand van de heilige Jozef en de heilige Cayetan voor een speciale intentie en ook de verhoring daarvan. En hulp van Maria, koningin van de vrede, om vrede in onze harten. En daarbij bidden we ook uit dankbaarheid voor de reeds gegeven hulp en bijstand van de Heilige Geest bij ondernemingen en eerherstel. We gaan het derde tientje bidden en mocht u nog mee willen bidden, dan kunt u nog inbellen om mee te bidden, want ik heb geen medebidder voor dit tientje. En dan schuif ik u zo bij het bidden er gewoon in. We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: En dank voor het inbellen om mee te bidden. Er gingen ineens een heleboel lijntjes. Dus kon ze niet allemaal opnemen, maar veel dank. Ja, en voor het volgende tientje geldt natuurlijk hetzelfde. U kunt tijdens de muziek bellen om uw intentie door te geven. Maar ook als u misschien zou willen meebidden met dat volgende tientje. Het nummer is 073 687 2001.

0: We gaan het vierde tientje bidden voor de volgende intenties. We willen uit diepe dankbaarheid bidden we voor een heel goede uitslag bij een luisteraar. Daarvoor dus grote dank. Ook willen we graag bidden voor een luisteraar die teruggekomen is van vakantie. Daarvoor heel veel dank. En tegelijkertijd bidden we dat de last in de benen van zenuwaanvallen en ook hielsporen, dat het toch spoedig mag overgaan. En het lopen natuurlijk dan ook weer goed gaat. We bidden voor een kleinkind die alleen is. Dat er toch wellicht een broertje of zusje bij mag komen als het Gods wil is. En dat de ouders daarin natuurlijk openstaan. En ook bidden we voor heilige priesters. Dat zij Gods zegen mogen ontvangen om inderdaad heilige priesters te zijn. En ook door de mensen om hen heen, dat er veel voor hen wordt gebeden. Bidden we ook voor een vriendin die een behandeling in het ziekenhuis gaat krijgen. Om genezing en om kracht. En we willen graag bidden voor de zielerust van een broer. Dat hij mag worden opgenomen in het eeuwige licht. Bij onze lieve Heer. Bidden we ook voor een buurvrouw en een puberzoon. Die is komen wonen beneden op de eerste etage. En die nogal wat woede-issues heeft. En deze luisteraar daarmee lastig valt. Dat dit toch spoedig mag over zijn. En zij, dat haar hart van deze buurvrouw toch mild mag worden. En ook willen we graag bidden uit grote dankbaarheid voor veel dingen. Maar ook voor genezing en bevrijding van pijn. Voor een kind dat zij met Gods genade inderdaad niet alleen mag blijven. En ook bidden we voor goedheid en liefde onder familie en vrienden. En ook voor de originele bewoners van Suriname bidden wij om zegen over hen. We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dank voor het meebidden. We gaan zo direct het laatste tientje bidden. En daarna sluiten we af met de litanie van Onze Lieve Vrouw. Ja, u kunt bellen weer tijdens de muziek. Dan kunt u aangeven of u misschien wil meebidden. En natuurlijk gewoon ook uw intentie doorgeven. Het nummer is 073-687-2001.

0: En zo zijn we aangekomen bij het laatste tientje. En dat willen we gaan bidden voor de volgende intenties. We bidden uit dankbaarheid. En ook bidden we dat God al het kwaad wil verwijderen uit deze wereld. De wortel van alle kwaad, de duivel. En dat Gods liefde mag heersen over de wereld. En natuurlijk in alle harten. In de harten van alle mensen. En zijn koninkrijk ook gestalte mag krijgen. Bidden we ook voor een tante die kanker heeft, voor genezing. En voor een broer die alcoholist is, dat hij toch mag ophouden met drinken. En ook willen we graag bidden voor een zus die die problemen heeft met haar ex. We willen ook graag bidden voor de zielen in het vage vuur en voor het ongeboren kind, voor alle overledenen. Sluiten we daarbij ook in. We willen graag bidden bij ons Lieve Vrouw van Vrede voor een kennis die leukemie heeft, waarmee het nu wel iets beter gaat, maar dat zijn bloedwaarden toch nog steeds beter mogen gaan worden. En ook bidden we voor iemand die leverkanker heeft en dat na 5 jaar hij toch dat het niet terugkomt en dat het ook dat hij dus beter mag worden. En ook dat we mogen worden verlost van geldproblemen en dat dat dus wil stoppen. Ook willen we graag bidden uit dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest voor alle zegeningen die we dagelijks weer mogen ontvangen. En vragen we ook aan moeder Maria van altijd durende bijstand, dat zij onze gebeden wil verhoren. Bidden we ook voor een gezegend samen zijn morgen met een vriendin die deze luisteraar lang niet heeft gezien. En graag willen we ook bidden uit dankbaarheid op voorspraak van de heilige familie en de heilige drie-eenheid en de heilige Theresia. En bidden we ook voor een dierbare overledenen, dat deze mogen worden opgenomen bij Gods heerlijkheid. Willen we ook bidden voor een geslaagde oogoperatie bij een vrijwilligster. En we bidden dat de Rosary Rally op 5 september een gezegende dag mag worden. Een echte dag van eerherstel aan het Heilig Hart en het Onbevlekt Hart. En ook dat alle voorbereidingen voor deze Rosary Rally heel voorspoedig mogen verlopen. En uiteraard sluiten we bij dit laatste tientje ook alle intenties in die leven in de stilte van uw hart. En vragen moeder Maria dat deze mogen worden verhoord. We overwegen het 5e glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan sluiten we hier af met de litanie van de heilige Jozef, waar ik net op werd gewezen door een luisteraar. Dank daarvoor. Dus deze litanie bidden wij nu. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader,
1: ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld,
1: ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige Maria,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Roemrijke afstammeling van David,
1: bid voor ons.
0: Licht van de aartsvaders,
1: bid voor ons.
0: Bruidegom van de moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Bewaarder van de verlosser,
1: bid voor ons.
0: Kuise bewaarder van de maagd,
1: bid voor ons.
0: Voedstervader van de Zoon van God,
1: bid voor ons.
0: Zorgvolle verdediger van Christus,
1: bid voor ons.
0: Dienaar van Christus,
1: bid voor ons.
0: Helper van het heil,
1: bid voor ons.
0: Hoofd van het heilig huisgezin,
1: bid voor ons.
0: Zeer rechtvaardige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Zeer kuise Jozef,
1: bid voor ons.
0: Zeer voorzichtige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Zeer sterke Jozef,
1: bid voor ons.
0: Zeer gehoorzame Jozef,
1: bid voor ons.
0: Zeer getrouwe Jozef,
1: bid voor ons.
0: Spiegel van geduld,
1: bid voor ons.
0: Beminnaar van de armoede,
1: bid voor ons.
0: Voorbeeld van de werklieden,
1: bid voor ons.
0: Luister van het huiselijk leven,
1: bid voor ons.
0: Beschermer van de maagden,
1: bid voor ons.
0: Steun van de huisgezinnen,
1: bid voor ons.
0: Steun in moeilijkheden,
1: bid voor ons.
0: Troost van de ongelukkigen,
1: bid voor ons.
0: Hoop van de zieken,
1: bid voor ons.
0: Patroon van de ballingen,
1: bid voor ons.
0: Patroon van de bedroefden,
1: bid voor ons.
0: Patroon van de armen,
1: bid voor ons.
0: Patroon van de stervenden,
1: bid voor ons.
0: Schrik van de duivelen,
1: bid voor ons.
0: Beschermer van de heilige kerk,
1: bid voor ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt,
1: spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt,
1: verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt,
1: ontferm u over ons.
0: God heeft hem aangesteld tot Heer over zijn huis
1: en tot beheerder van al zijn bezittingen.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als een trouw dienaar te waken over het begin van uw heilswerk. Geef dat uw kerk, op zijn voorspraak, altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden met de rozenkrans en de litanie. En alle intenties die we natuurlijk hebben mogen ontvangen, ook daarvoor dank. We dragen het samen in gebed en we leggen het neer bij Moeder Maria. Dat hebben we gedaan. We gaan hier bij Radio Maria nu eerst nog even verder met muziek. En dan kunt u zo om 1:15 nog een keer luisteren naar de Heilige van de Dag. Het voorleesboek volgt daarna. En dan is het om 2:00 altijd tijd voor het plaatjesprogramma. Nou, de verzoeken die binnen zijn gekomen, die staan klaar. Het eerste gedeelte van dat programma draait de muziek zeg maar gewoon achter elkaar door. Want ik kan pas ongeveer op de helft, dat weet ik niet eens precies, kan ik pas echt in de studio zijn. Dus vandaar dat het een beetje een aangepaste versie is. Maar ze komen voorbij, de verzoeknummers. En het laatste deel probeer ik ook dan nog live te begeleiden. En dan is het ook mooi om te weten dat we vanmiddag om 16:00 de internationale rozenkrans uitzenden. En die wordt uitgezonden vanuit Londen. Daar gaan we dus bij aansluiten. Dat betekent dat Pater Bots, het programma van Pater Bots, wat normaal om 16:30 is, vandaag om 16:30 uitgezonden wordt. En er is geen kinderkatechese. Nou, een heleboel voor vanmiddag, maar ik zou zeggen blijf gewoon lekker luisteren en meebidden natuurlijk. En dan tot later. Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Vandaag ga ik het hebben over een Palestijnse. Over een bloempje van de Karmel. Dat zo'n 150 jaar geleden bloeide. En in 2015 door Paus Franciscus heilig werd verklaard. Maar ik begin eerst met zuster Emmanuel. En die loopt, voor alle duidelijkheid, in ieder geval deed ze dat gisteren, nog altijd vol enthousiasme en blakend gezond rond op deze aardbol. Zuster Emmanuel vertelde het volgende. Zuster, zorg goed voor dit boek. Bewaar het als een schat. Pater Jean Grand gaf mij een moeilijk te verkrijgen boek over zuster Marianne Bovary. Na het hem beloofd te hebben, stapte ik in de auto. Bijna thuis stopte ik bij de plaatselijke kruidenier om brood te kopen voor onze communiteit. Toen ik weer in de auto stapte, was het boek verdwenen. Na lang zoeken vond ik het in de berm, in wel 1000 stukken. Het leek wel of iets of iemand het in grote woede had verscheurd. Toen begreep ik dat de koning van de duisternis iets tegen deze kleine Arabische had. Dit verhaal van zuster Emmanuel, luisteraar, doet mij denken aan het boek De ware godsvrucht tot Maria van de heilige Louis Frans, van de heilige Louis-Marie Grillon de Montfort. Deze Franse heilige voorspelde dat zijn boek verscheurd zou worden en verdwijnen. En dat gebeurde ook. Dit boek werd lang na zijn dood, weggestopt en verscheurd gevonden. En nu is het een van de parels van de Maria-devotie. Van de dood van Saint-Louis-Marie gaan we nu naar de geboorte van Sainte Marianne. Of eigenlijk nog iets eerder. Naar de verzuchtingen van een gelovig, Grieks-Melkitisch, katholiek echtpaar. Laten we te voet naar Bethlehem gaan. Naar de grot waar God ter wereld kwam. Om daar de heilige maagd om een dochter te vragen. We zullen haar aan haar toewijden. Haar Marianne of Mirjam noemen. 12 zonen hadden ze gekregen. 12 hadden vader en moeder Bovary de lange gang naar het kerkhof van Abelin moeten maken. Maar na de bedevaart naar het 15 kilometer zuidelijker gelegen Bethlehem, zie het op 5 januari 1846, de kleine Mirjam, het levenslicht. 2 jaar later, kort na de geboorte van weer, maar nu een gezond jongetje, sterft moeder aan een mysterieuze ziekte. Maar zij niet alleen. Enkele dagen later ontdekt ook vader dat hij aan de ziekte lijdt. Hij zijn vrouw zou moeten volgen. Huilend wendt hij zich tot Sint Jozef. Grote heilige, hier is mijn dochter. De heilige maagd is haar moeder. Wilt u voor haar zorgen? Wees haar vader. In twijfelachtige wijsheid wordt besloten de twee wezens in verschillende gezinnen te plaatsen, ver van elkaar. Marianne wordt liefdevol opgevangen door haar oom. De jaren verstrijken en zodra ze 13 jaar oud is, wordt wederom in twijfelachtige wijsheid besloten dat zij maar met de broer van tante, ook een oom dus, moet trouwen. Maar Mariam wil niet trouwen. Die nacht hoort zij een stem. Een die zij eerder, lang geleden, ook al hoorde. En die stem sprak: alles gaat voorbij. Maar als jij mij jouw hart geeft, dan zal ik voor altijd bij jou blijven. De hele nacht ligt het meisje te bidden voor de kleine icoon van de heilige maagd. En dan hoort zij, Mariam, ik zal jou helpen. Oom is razend. Dat kleine kreng weigert te trouwen met zijn zwager. Hij zal ruzie met zijn vrouw hebben gehad, maar dat vertelt het verhaal niet. Mariam wordt verbannen naar de keuken, waar de dienstbodes hun spel met haar mogen spelen. Een moslimbediende, die zich over haar ontfermt, wil dat zij zijn geloof aanneemt. Maar met haar dat nooit, tekent Maria haar doodsvonnis. In woede ontstoken, snijdt de man de keel van het meisje door, rolt het dode lichaam in een tapijt en dumpt het in een stille, donkere steeg. Het is 8 september 1858, feest van Maria geboort. Mariam vertelt. Ja, u hoort het goed. Mariam vertelt. Ik zag mijzelf in de hemel, met de heilige maagd, de engelen en de heiligen. Ze waren zo lief. Mijn ouders waren daar ook. Ik zag de schitterende troon van de heilige drie-eenheid en Jezus als mens. Er was geen zon, geen lamp, maar alles was helder verlicht. Iemand sprak tot mij, jij bent een maagd en jouw boek is nog niet af. Een zuster in een blauw kleed tilde mij op, bracht mij naar een grot, hechtte mijn keel. Hoe lang ik daar heb vertoefd, geen idee. Ik denk een maand. De zuster bracht me dagelijks soep. Zo lekker. Nooit meer heb ik zulke lekkere soep gegeten. Nog altijd heb ik die smaak in mijn mond. Zij beloofde mij in mijn laatste levensuur en nog een lepel vol van te geven. Zij voorspelde mijn toekomst. Ze zei, je zult je familie nooit meer zien. Je zult naar Frankrijk gaan, waar je religieuze zult worden. Je zult een kind zijn van Sint-Jozef, voordat je een dochter wordt van Sint-Theresa. Je zult het kleed van de Karmel in een eerste huis ontvangen, je professie doen in een tweede, en een derde in Bethlehem zul je sterven. Toen mijn wond geheeld was, bracht de dame mij naar de Sint-Catharina-kerk van de Paters Franciscanen. Ik ging biechten. Toen ik terugkwam, was de dame in het blauw verdwenen. Het was moeder Maria. Mariam zag oom en tante nooit weer. Zij wisten niets van de tragedie, dachten dat Mariam gevlucht was omdat ze haar zo slecht hadden behandeld. Misschien zelfs wel om religieuze te worden. En eigenlijk vonden ze het wel best zo. 13 jaar oud, alleen op de wereld, vindt Mariam werk als dienstmeisje voor een Arabisch gezin. Van het weinige geld koopt ze olie voor de kleine lamp die immer brandt voor de icoon van moeder Maria. Haar spaarzame vrije tijd geeft zij aan de nog minder bedeelden. Echter, na een jaar sluit zij zich aan bij een karavaan op weg naar Jeruzalem. Diep in haar hart hoopt zij haar broertje terug te zien. Dat zal haar echter niet worden gegeven. Mariam treedt in dienst bij weer een Arabische familie. En als zij naar Frankrijk gaan, gaat Mariam met hen mee. In Marseille wordt Mariam gevolgd door een jonge man. Alle dagen loopt hij met een klein jongetje aan de hand achter haar aan. Op een dag draait Mariam zich om en zegt: alsjeblieft, stop met mij te volgen. Op de vreemdeling met een innemende lach antwoordt: ik weet dat jij het klooster in wil. En ik zal jou volgen tot jij in het klooster bent. Vanaf die dag is Mariam ervan overtuigd dat ze geroepen wordt voor het kloosterleven. Want die vreemdeling, daarvan is ze overtuigd, is Sint Jozef. Het leven verloopt als voorspeld. Mariam treedt in bij de zusters van Sint Jozef van de Verschijning in Marseille. Krijgt daar extases. En aangezien ze dat daar maar eng vinden, zichzelf afvragen of die sowieso wel van God komen, wordt ze de deur gewezen. En vervolgens in de aan de voet van de Franse Pyreneeën gelegen stad Pau, bij de Karmelitessen, als zuster Maria van de gekruisigde Jezus, haar geloften te mogen doen. Daar zien de andere zusters hoe zij de kruiswonden ontvangt en in extase letterlijk wordt opgeheven tot de bovenste tak van de bomen. Zuster Mariam zou in die tijd aan paus Pius IX schrijven: er bestaat zo weinig liefde tot de Heilige Geest. Zelfs in de seminaries wordt er zo weinig tot hem gebeden. Na eerst nog in India te zijn geweest, zal zuster Mariam haar laatste jaren doorbrengen in het Karmelitessenklooster in Bethlehem. En daar zal zij, zoals 19 jaar eerder door Maria voorspeld, om 26 augustus 1878, om 9:55 in de morgen, haar laatste woorden fluisteren. En die waren: Jezus, heb medelijden met mij. Maar daarmee is ons verhaal nog niet klaar. Een arts, een overtuigd atheïst, onderzoekt na haar dood het litteken in de nek. Zuster Mariam was heel haar leven hees geweest. De man ontdekt dat de luchtpijp ooit doorgesneden is. Er hele ringen ontbreken. De luchtpijp onherstelbaar beschadigd is. En verklaart: dan moet er wel een God bestaan. Want medisch gezien is het niet mogelijk dat zij nog leefde. En zijn geloof was groot. Oh ja, nog één ding. Voordat zij haar ogen sloot, kreeg zuster Mariam nog de haar beloofde soep. Heilige Mariam Bawadi, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Gezien onze missie om het leven van de koningin te redden, kan ik garanderen dat je gecompenseerd zult worden door de nationale schatkist van Kush. Dat is het minste wat ik kan doen. Theo grijnsde. Het helpt om hoofdschatbewaarder te zijn. Soms wel. Nathema haar blies uit. Ik ben blij dat dat uit de weg is. Kunnen we morgen naar Puteoli vertrekken? Laten we zeggen overmorgen. Ik heb een hele dag nodig om regelingen te treffen met het pakhuis. Carilinee kon de snelle afspraak tussen de twee mannen nauwelijks volgen. Enkele ogenblikken geleden had ze zich erbij neergelegd Theo nooit meer te zien. Haar hart bij hem achter te laten zonder de kans op meer dan een handvol herinneringen. Ze bleef nog steeds achter met niet meer dan herinneringen. Maar ze hoefde tenminste niet onmiddellijk afscheid van hem te nemen. Ze zou weer aan boord gaan van de Parmis, lachen met Sophocles, de wind in haar haren voelen, de zee proeven op haar lippen. En ze zou met Theo praten, voor hem tekenen, hem plagen en toekijken als hij zijn mast inklom om met God te praten. Het zou genoeg zijn. Heer, bad ze, laat het alstublieft genoeg zijn. In de ochtend stuurde Carilinee een briefje aan Vitruvia om uitleg te geven over haar haastige vertrek en haar spijt uit te spreken dat ze haar niet meer zou kunnen zien. Zonder Theo en Taharka durfde ze zich niet uit huis te wagen. Nog geen uur later stond Vitruvia bij Priscilla en Aquila op de stoep. Haar brede, ouderwetse draagstoel hield al dat verkeer op terwijl ze uitsteeg. Ze nam even tijd om haar linnen stola te schikken, zonder te letten op de stroom van ruiters, draagstoelen en voetgangers die om haar heen als water om een reusachtige rots uiteenging. Vitruvia! Carilinee rende naar haar toe, haar hart sprong op bij het zien van haar moeders vriendin. Wat ter wereld doe jij hier? Je dacht toch niet dat ik je zou laten vertrekken zonder fatsoenlijk afscheid van me te nemen? Of zonder me de rest van je ontwerpen te laten zien? Carilinee grinnikte. Je mag ze gerust allemaal zien, Vitruvia. Kom binnen. Die is mooi gemaakt, zei Vitruvia met een blik over haar schouder toen ze onder de donkergroene luifel doorliepen die de hoofdingang overschaduwde. Ik zie dat hij optrekbaar is. Galerius en ik hebben er een nodig in onze tuin. Mijn vrienden maken ze. Ik zal je aan hen voorstellen voordat je weggaat. Deze hebben ze juist vanochtend geïnstalleerd. De vorige luifel was beschadigd door een dolk. Een dolk? Carilinee schraapte haar keel. Ha, ik heb je zoveel te vertellen. Ik moet toegeven dat ik verteerd word door nieuwsgierigheid. Heb je geprobeerd Nathema haar te doden? Was het jouw dolk die de luifel heeft verwoest? Carilinee lachte. Ik heb me kunnen inhouden. Nee, het was niet mijn dolk. Wat een charmante woning, zei Vitruvia toen ze zich op de binnenplaats hadden geïnstalleerd. Hoegenaamd geen elegante lijnen, kromme muren en toch betwijfel ik of de berg Olympus zelf zo'n aangename plek zou kunnen bieden. Ze liet de stola om haar schouders zakken en zuchten. Nou, vertel, wat zei Nathema haar toen je hem vertelde dat hij je vader is? Zonder Nathema haar persoonlijks verhaal bekend te maken, vertelde Carilinee Vitruvia over haar band met hem en verklaarde uiteindelijk de reden van zijn aanwezigheid in Rome. Iemand probeert jou te doden? Riep Vitruvia uit. Kennelijk. Nou,

0: Eindelijk.
1: Nou, daar kan hij maar beter niet in slagen, sputterde ze. Ik heb u nog maar net gevonden. Ze tikte Carilinee op de wang. Dus die Nathemahar is in Rome. Op ditzelfde moment. Ja, hij logeert in een nabijgelegen herberg. Laat hem dan maar gauw halen.
2: Laten halen?
1: Wat denk je zelf, dat ik mijn enige kans om de echtgenoot van mijn geliefde Gemina te ontmoeten laat schieten?
0: Carilinee schreef een briefje waarin ze Nathemahar vroeg bij hen te komen lunchen. Ze noemde Vitruvia niet, omdat ze de verrassing in zijn ogen wilde zien als hij na al die jaren uiteindelijk de liefste vriendin van zijn echtgenote ontmoette. Vitruvia droeg haar stoeldragers op het briefje naar de herberg te brengen. En haal een mand met eten op de terugweg, instrueerde ze. Een warm kwadratusbrood? Nee, doe maar twee. Kaas, worstjes en honingcakejes. Ik krijg altijd honger van opwinding, verklaarde ze tegen Carilinee. Terwijl ze Nathemahars komst afwachtte, bood Vitruvia zich over Carilinees ontwerpen. De ene rol na de andere onderhing haar scherpe, onderzoekende blik. Toen ze de laatste had bestudeerd, leunde ze achterover en sloot haar ogen even. Toen ik de tekening van je villa bekeek, vroeg ik me af of het misschien een toevalstreffer was. Of het je soms was gelukt om iets mooiers te scheppen dan je gewoonte was. Ik zie dat ik me geen zorgen had hoeven maken. Ze keerde zich naar Carilinee toe. Je talent is zichtbaar in al je ontwerpen. Elk ontwerp is een parel van proportie verenigd met functionaliteit. Wat je aan ervaring ontbreekt, maak je goed met creativiteit. Carilinee voelde zich verwarmd door Vitruvia's woorden. Hermione had haar ontwerpen soms geprezen. Nathemahar vond ze ook geniaal. Zelfs Theo had haar aangemoedigd. Maar geen van hen begreep werkelijk wat architectuur inhield. Niet zoals Vitruvia. Haar lof betekende meer dan alle bemoediging die Carilinee in haar leven had ontvangen. En dat was niet veel geweest. Vitruvia's erkenning gaf haar het gevoel dat haar werk ertoe deed, alsof het bevestigd werd. Vitruvia pakte Carilinee's hand. Ik heb een cadeau voor je meegebracht. Ze bukte om een dikke boekrol dichtgebonden met leren koordjes uit een stoffen tas te halen. Het stuk papyrus was vergeeld van ouderdom en langs de vouw kon Carilinee een deel van een cijfer lezen. Dit was een van mijn grootvaders eigen exemplaren. Boek nummer 8 van zijn fameuze these over architectuur. Het is een kort boek dat gaat over water, hoe je het kunt vinden en de kwaliteit kunt testen met algemene opmerkingen over aquaducten, bronnen en waterreservoirs. Er staan persoonlijke aantekeningen van hem in de marges. Je vertelde me dat je de eerste 7 bezit. Nu heb je ook het 8e boek. Carilinee koesterde de boekrol in haar handen. Vitruvius' eigen boek? Dit is verbijsterend. Ik had Gemina altijd een volledige set als huwelijksgeschenk willen geven. Nu kunnen we beginnen die van jou compleet te maken. Carilinee schudde haar hoofd. Weet je het zeker dat je hier afstand van wil doen? Ik heb er nog 131. Mijn grootvader maakte manisch kopieën van zijn werk. Het kostte hem een fortuin. De vrouwen keken op toen Ferox blafte. Nathemahar kwam aarzelend aanlopen. Ik hoop dat ik niet stoor. Vader! Carilinee sprong op. Ik heb een bijzonder iemand om aan je voor te stellen. Nathemahar wachtte niet op voorstellen. Vitruvia, fluisterde hij. Blijkbaar herkende hij de vrouw die hij nog nooit had ontmoet onmiddellijk.

0: Hij stapte niet naar voren om haar te begroeten, maar bleef op afstand staan. Zijn schouders leken net een stijve plank. Toen pas besefte Carilinee met een schok dat ze hem had moeten waarschuwen, hem de tijd had moeten geven om zich voor te bereiden. Want het was niet makkelijk voor Nathemahar om de hartsvriendin van zijn geliefde Gemina voor het eerst te ontmoeten. Toen Vitruvia al die jaren geleden in Gemina's brieven over hem had gelezen, was Nathemahar een sterke, levendige man geweest. Voor de ogen van deze vrouw, die hem alleen had gekend als Gemina's geliefde echtgenoot, voelde Nathemahar zich al te zeer een eunuch. Vitruvia, die de gegeneerde aarzeling bij hem aanvoelde, deed twee grote passen om de afstand tussen hen te overbruggen. Ze sloot Nathemahar in haar armen en kuste zijn wangen op de Romeinse manier. Bij de baard van Zeus, je bent net zo knap als Hemina beweerde, riep ze uit. Geen wonder dat ze die sukkel voor jou aan de kant heeft gezet. Nathemahar ontspande. Zijn lippen trilden nog even en toen brak er een lach door op zijn gezicht. Het was inderdaad een sukkel. Carilinee keek toe terwijl Vitruvia haar vader naast zich op de bank trok en hem overspoelde met hartelijkheid en vragen tot Nathemahar vergat om verlegen te zijn. Het duurde niet lang of ze wisselden verhalen uit over Gemina. Carilinee zat er stilletjes bij en nam ieder woord in zich op. Ze stopte elke anekdote weg in een hoek van haar geest om er later van na te genieten. Toen Vitruvius' dragers terugkwamen, dekte Carilinee een tafel waaraan ze met elkaar konden eten. Onder het eten haalden ze herinneringen op. Een uur vloog voorbij en nog één. Carilinee ging helemaal op in Vitruvia en Nathemahar's levendige herinneringen en zat opgetogen te luisteren terwijl het voedsel op haar bord bleef liggen. Ten slotte stond Nathemahar op. Vergeef me, lieve dame. Hoewel ik in Rome ben, heb ik nog steeds taken in Kush. Ik moet terug naar de herberg om wat brieven af te maken voordat we morgen op weg gaan naar Meroë. Ik kan je niet zeggen hoe heerlijk het was om je te ontmoeten, Vitruvia. Gemina is nooit ver uit mijn gedachten, maar vandaag had ik haast het gevoel dat ik haar hand aanraakte. Ik voel hetzelfde, Nathemahar. Vitruvia bukte om nog een rol uit haar tas te halen. Een geschenk voor jou, als ik zo vrij mag zijn. Nathemahar zette grote ogen op. Voor mij? Carilinee herkende de inktvlek onmiddellijk. De brief van haar moeder. De brief waarin ze met zoveel tederheid over haar vader sprak. Ze sloeg hem gade terwijl hij de brief ontrolde en begon te lezen. Hij bracht zijn gezicht dichter naar het vel papyrus. Zijn ogen waren strak op het blad gericht en zijn vingertoppen gleden zachtjes over de tekst. Gemina, fluisterde hij tenslotte. Een traan biggelde over zijn wang en hij slikte moeilijk. Hij bukte tot zijn lippen de naam raakten die zwierig onderaan stond. Gemina. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En dan is het tijd voor het programma U Vraagt, Wij Draaien. En zoals ik het al heb aangekondigd eerder, is het een klein beetje anders. Ik heb een heleboel verzoeknummers bij elkaar gezet die u heeft aangevraagd. Waarbij ik hoop dat ik ook de juiste nummers natuurlijk heb gevonden en uitgekozen. En dan straks kan ik ook weer live wat begeleiden. Maar nu draai ik dus een heleboel liederen achter elkaar die aangevraagd zijn. En ik hoop dat u daarvan kunt genieten. Ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten en tot later. Dag.

u allemaal al prachtige liederen kunnen beluisteren. Die waren aangevraagd, onder andere, ik zal even de juiste naam erbij pakken, het Doem Pater Familias door het ensemble Organum. Maar dat was al het allereerste lied. En daarna het Halleluja van Leonard Cohen, maar in het Fries, ook al vaker hier voorbij gekomen natuurlijk. Een lied door en ook uit Medjugorje dat gespeeld werd. Een prachtig Ave Maria door Jesse Norman gezongen. Dan een lied dat heet Geef me Jezus. Gezongen door Eline Bakker onder andere. En eigenlijk is dat, ik heb het dus niet helemaal zelf kunnen beluisteren, hopelijk het antwoord op een liedaanvraag wat gedaan is vandaag. Alleen kon ik die titel niet rechtstreeks vinden en werd dit lied voorgesteld. Speciaal eigenlijk voor het Heilig Hart van Jezus. Ik hoop dat het juiste lied was. En anders gaan we gewoon nog een keer verder zoeken. En Susan Boyle kwam voorbij en dus net Amazing Grace door Celtic Women. En nu gaan we luisteren naar Lauren Daigle, die zingt You Say. En daarna staan er nog meer nummertjes klaar om gespeeld te worden. Maar u kunt nog net in dit laatste kwartiertje ook nog even bellen naar de live studio als u heel, heel, heel graag een lied wil aanvragen. En het nummer dan is 073-687-2001. En dan kunt u dus bellen tijdens de muziek. En nu gaan we luisteren naar Lauren Daigle met You Say.

En dat was Celtic Women, of waren, zou je ook kunnen zeggen. Celtic Women met Amazing Grace. Ja, en daarvoor heeft

0: Lauren Daigle met I of You Say. Zo is de titel van het lied, maar ja, I Believe. Ja, een ander lied dat ook vaak aangevraagd wordt hier bij U Vraagt Wij Draaien, is natuurlijk Mijn Engelbewaarder. En in dit geval ook weer gezongen door Marco Schuitmaker. We gaan er naar luisteren. Mijn Engelbewaarder.
1: En voel me bevrijd, daarin zit mijn leven.
0: Misschien moet ik dan gewoon wel bij het begin beginnen, want anders dan klinkt het ook een beetje vreemd. We gaan starten vanaf nul.

De Engel Bewaarder, natuurlijk al een veel ouder lied, maar gezongen door Marco Schuitmaker. Ja, ik heb nog een ander mooi lied klaarstaan van Harpa Dei. U heeft ze vanmorgen ook bij priester Koos in het programma gehoord. Prachtige broers en zussen die met elkaar zingen. Prachtig mooi. En deze, ik weet niet of priester Koos deze gedraaid heeft. Ik ben hem nog niet zo vaak tegengekomen. Namelijk een lied gericht aan de heilige aartsengel Michael. We gaan er naar luisteren. Harpa Dei.

Harpa Dei met deze laatste prachtige, ja, het lied dat speciaal gericht is aan de heilige aartsengel Michael. Ja, we gaan hier zo'n beetje afsluiten bij het programma U Vraagt, Wij Draaien. En ik dacht, we sluiten af met een lied wat een klein beetje de herkenningsmelodie is, als ik tenminste dit programma mag doen. En dat is gewoon What a Wonderful World. Ik vind het toch leuk. Gezongen door Louis Armstrong. En daarmee sluiten we deze U Vraagt, Wij Draaien af. Bedankt voor het luisteren. En volgende week denk ik dat Christina hier weer zit, denk ik. Dus dan kunt u daarnaar uw verzoekjes indienen en kijken dat die gedraaid gaan worden. Nogmaals veel dank en we sluiten af met What a Wonderful World. Dag!

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En dan zijn we alweer toegekomen aan de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Want het is 3 uur, inmiddels bijna een paar seconden nog. En we nodigen u natuurlijk van harte uit om met ons mee te bidden. En zoals gezegd, ik wil het u toch graag nog een keer zeggen. Om 4 uur zal hier de internationale rozenkrans vanuit Londen worden uitgezonden. We sluiten dus aan bij die uitzending. En dat betekent dat Pater Bots, dus het woord van God, elke dag opnieuw, straks om 3:30 al uitgezonden wordt. Er is ook geen kindercatechese vanmiddag. Maar dat is dus om te zorgen dat Pater Bots wel uitgezonden wordt. Maar ja, de internationale rozenkrans duurt zo van 4 tot 5. Dus dat kan niet om 4:30. Vandaar om 4:30 kunt u luisteren naar Pater Bots. Maar nu gaan we eerst bidden.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal er komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij alle zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de 21ste week door het jaar, luidt de tekst van de opening: Heer, gij zijt vol ontferming voor allen, en gij hebt geen afkeer van wat gij gemaakt hebt. Gij sluit uw ogen voor de zonde van de mensen, om hen tot bekering te brengen. Hij spaart hen, want gij zijt de Heer onze God. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd sprak Jezus: Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars! Gij lijkt op gekalkte graven, die er van buiten wel mooi uitzien, maar van binnen vol zijn met doodsbeenderen en allerhande onreinheid. Zo ziet gij ook van buiten er voor de mensen wel uit als heiligen, maar van binnen zijt gij vol huichelarij en ongerechtigheid. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars! Gij bouwt de graven van de profeten en versiert de grafmonumenten van heiligen, en gij zegt: als wij geleefd hadden in de tijd van onze vaderen, zouden wij niet medeplichtig geweest zijn aan de moord op de profeten. Gij getuigt dus tegen uzelf dat gij zonen zijt van profetenmoordenaars. Nu dan, maakt gij de maat van uw vaderen maar vol. Dit is het woord van God. Eerst jezelf zijn. Proberen alles los te laten wat je jezelf hebt eigen gemaakt. En ook al het andere wat anderen van je denken. Proberen heel eenvoudig alleen maar te zijn. Je niet groter maken dan je bent. Zo doen de huichelaars. Maar je ook niet kleiner opstellen dan je bent. God houdt van je zoals je bent. Zo heeft Hij je geschapen. Zo je geest laten rusten bij Hem. Bij de plaats van het gebed even stil blijven staan. De blik omhoog. Zien hoe Hij je ziet. Met welgevallen. Hij ziet je als opgenomen in Christus, in zijn liefde. In zijn liefde die wij vieren in de Eucharistie. Een gebaar maken van eerbied. De houding van het gebed aannemen en in die houding de genade vragen, dat zo ook je levenshouding mag zijn. Met al je bedoelingen, je daden, je werkzaamheden, zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus is aangeland op het doel van zijn reis, in het hol van de leeuw. Daar krioelt het van tegenstanders, doodvijanden. Gaat hij ze uit de weg? Misschien wel. Maar de tegenstanders gaan hem niet uit de weg. Ze zoeken het tot een confrontatie te laten komen. Ze stellen hem op de proef. En Jezus laat ze één voor één met de binnenkant kennis maken van hun eigen hart. Hij spaart ze niet, maar hij spaart ze ook zichzelf niet. Wat een moed. Bewonderen wij Jezus om zijn lijnrechte koers recht op de ondergang af. De plaats van de uiterste beproeving. En vragen om de bijzondere genade, om een innerlijke kennis die mij doet afdalen in zijn diepe hart, met zoveel tederheid en zachtheid onder zijn harde woorden. De overweging. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars! Huichelaars zijn mensen die zich van buiten anders voordoen dan ze van binnen zijn. Gekalkte graven, die er van buiten wel mooi uitzien, maar van binnen vol zijn met doodsbeenderen en allerhande onreinheid. Van buiten zien zij eruit als heiligen, maar van binnen zitten ze vol huichelarij en ongerechtigheid. En wij dan, hier, zijn wij niet allemaal bezig te huichelen, ons van buiten anders te gedragen dan we van binnen zijn?
We nemen mooie en heilige woorden in de mond, maar van binnen staan we er niet helemaal achter. Ons hart is er maar al te dikwijls ver van verwijderd. Ook van ons geldt het woord van Jezus: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Matteüs 15. Luister eens naar het woord van een woestijnvader. Wanneer u in de woestijn neerzit, let dan op dat uw gedachten en dat de duivels u niet beetnemen, bijvoorbeeld door tot jezelf te zeggen: wat zit je daar braaf neer? Zie, je bent helemaal verlost van de laster van de mensen en van het spreken van nutteloze praat en je verricht je kleine gebedsdienst. Als je zo in gedachten bezig bent, neemt God zijn bijstand van je weg en krijg je met je eigen zwakheid te maken. Zeg liever steeds: wee mij, want met mijn lichaam zit ik wel in de woestijn, maar met mijn geest vertoef ik nog in de wereld. De mensen denken dat ik de levenswijze van de vaders volg, maar zij beseffen niet dat ik mij elke dag misdraag door slechte gedachten en nalatigheid, en ervoor te zorgen.

aandachten en nalatigheid en ervoor te zorgen dat ik niet tekort kom met eten en slapen. Tot zover woorden uit de woestijn. Het woord van God, het evangelie, is een woord dat ons leven onder kritiek stelt. Een leven te leiden, God waarachtig, God die u roept tot de heerlijkheid van zijn koninkrijk. Hoe deze blijvende tweespalt te overwinnen? Het woord van God, het evangelie, is een woord dat ons leven onder kritiek stelt. Bijvoorbeeld, dat ons ertoe oproept een leven te leiden, God waardig, God die u oproept tot de heerlijkheid van zijn koninkrijk. En hoe deze blijvende tweespalt overwinnen? Dan maar niet bidden, dan maar wegblijven, of gebeden maken waarin je alleen zegt wat je voelt, of een liturgie ontwerpen naar eigen snit, waarin naast het geloof ook het ongeloof wordt uitgesproken en de twijfel. Huichelarij overwin je niet door afscheid te nemen van de normen. Alsof je ooit van je leven iets helemaal zou kunnen menen. Alsof een mens ooit zijn fundamentele gebrokenheid zou kunnen overwinnen. Maar huichelarij overwin je door je gebrokenheid te erkennen. God, wees mij zondaar genadig. Het gebed van de tollenaar. Door het woord van zijn vergeving, van Gods vergeving, in je binnenste laten doordringen. Want dat is het onderscheid tussen het woord van de mensen en het woord van God. Het woord van God is levend en krachtig, het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van gewrichten en merg. Het ontleedt de bedoelingen en de gedachten van de mens. Geen schepsel is voor hem verborgen. Alles ligt open en bloot voor zijn ogen. Aan hem hebben wij rekenschap af te leggen. Hebreeën 4. Het woord van God ontleedt de bedoelingen van de mens. Het openbaart niet alleen God, maar ook de mens. De mens wordt aan zichzelf getoond. Wat echt is en niet. Wat schijn is en waarheid, wat buitenkant is en binnenkant. Het woord van God zuivert. Gij zijt al rein, dankzij het woord dat ik tot u gesproken heb. Johannes 15. Wie met een vermorseld hart God nadert, mag rekenen op zijn tedere liefde. Een geknakte riet zal hij niet breken en een smeulende vlaspit niet doven. Matthäus 12. De huichelaar probeert zichzelf te redden en te rechtvaardigen. De leerling van Jezus wordt door God rechtvaardig gemaakt, en wel op grond van zijn geloof in Gods barmhartige liefde voor de zondaar. Dit wordt in de Eucharistie gevierd. Met brood en wijn brengen wij onszelf op het altaar, om ons dan door de handen van de priester aan God uit handen te geven, bewust van onze gebrokenheid, onze innerlijke verdeeldheid. En over dit gebroken mens zijn, horen we dan Jezus' woorden: dit brood, dit gebroken leven, is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Deze innerlijk gebroken mens van de oude schepping neem ik op in de nieuwe schepping, in de nieuwe, met God verzoende, geheelde, en geheiligde mens. Met de woorden van Paulus in de brief aan de Korintiërs, de tweede brief. Zo is dus wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen. En dit alles komt van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend. 2 Korinthe 5. Gij getuigt tegen uzelf dat gij zonen zijt van de profetenmoordenaars. Is het eigenlijk wel eerlijk iemand de zonde van zijn ouders en voorouders aan te rekenen? Nee, maar dat doet Jezus ook niet. Integendeel, hij verwijt de schriftgeleerden en fariseeën dat zij de grafmonumenten van profeten

eten en heiligen, wel bouwen en versieren en daardoor afstand nemen van de moordenaars, maar intussen van binnen net zo zijn als hun moordende voorouders. Jezus veroordeelt niet dat zij de graven verzorgden, maar wel dat ze innerlijk aan die profetenmoordenaars gelijk waren. Van buiten mooie schijn, maar van binnen dezelfde ongerechtigheid als bij hun voorvaderen. Zij zijn zonen van hun vaderen en handelen net zoals deze. Dat verwijt Jezus hun. Ze maken de maat maar vol, de maat van wat hun voorouders begonnen zijn. Nu dan, maakt gij de maat van uw vaders maar vol, de volle maat van de ongerechtigheid, verdient de volle maat van het wee u, de volle zevenmaal wee u. Dat klinkt wel heel dreigend. Hoe ben je van buiten? Hoe ben je van binnen? Van binnen zijn zoals men van buiten lijkt, dan is men uit één stuk. De weeën zijn er om ons te waarschuwen. Neem je ze te harte, dan word je een mens uit één stuk. Neem het woord Jezus zo diep in je op, dat je innerlijk erdoor verandert. Dat je hart gelijkvormig wordt aan het zijne. Aan het einde gesprekjes voeren met de personen die in het evangelie voorkwamen, of die daar mogen worden verondersteld, zoals bijvoorbeeld de leerlingen. Hoe zij bijvoorbeeld met hun hart hebben vastgehouden en Jezus hebben bewonderd om zijn weergaloze moed. Aan Jezus vragen of hij mij bij de Vader wil brengen. Bij hem een goed woordje voor mij laten doen. En tenslotte bij de Vader aankomen. En na het gesprek met hem me door hem laten beminnen. En dan sluiten met het kerkelijke Onze Vader. Van mijn Vader naar Onze Vader.

U heeft net kunnen luisteren om 3:30 naar Pater Bots, het woord van God elke dag opnieuw. U bent natuurlijk gewend om dat om 4:30 te horen, maar we hebben het eerder uitgezonden, omdat direct om 4:00 de Internationale Rozenkrans zal beginnen. En die zenden we uit, of we sluiten aan, zo moet ik het misschien zeggen, bij de uitzending van Radio Maria Engeland. Want deze keer komt de Internationale Rozenkrans vanuit Londen. Het heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Willesden. Nou, dat wordt in het begin allemaal uitgelegd wat dat is. Vrij onbekend heiligdom. Maar we kunnen daar dan naar luisteren. We gaan dus om 4:00 aansluiten bij Radio Maria Engeland voor deze Internationale Rozenkrans. En ik hoop uiteraard dat u daar zo strakjes bij kunt zijn.

Ja, dan is het bijna 4 uur en nu heeft het gehoord. We gaan dus om 4 uur aansluiten, of direct eigenlijk al, bij Radio Maria Engeland. Want vanuit Londen, het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Willesden, zal de internationale rozenkrans worden uitgezonden. Er is dus inderdaad ook geen kindercatechese nu vandaag en de uitzending van Pater Bots is om 3:30 uitgezonden. We gaan overschakelen en kijken hoe het daar bij Radio Maria Engeland gaat. Ik ga voor u natuurlijk vertalen wat er gezegd wordt aan lezingen of aan tekst. Maar het gebed zal ik zoveel mogelijk het gebed zelf laten. En aangezien het vanuit Engeland is, neem ik aan dat veel ook wel in het Engels zal zijn. En wellicht ook wel door u verstaan kan worden. Maar er zijn ook veel mensen die toch het Engels niet zo machtig zijn. Vandaar dat ik vertaling verzorg waar nodig. En ik zal het zo goed mogelijk voor u begeleiden.

0: Welcome to the Worldwide Rosary. With great joy I welcome you on this memorial of blessed Dominic.
1: U hoort priester Stephen Willis. Hij is de rector van het heiligdom Ons Lieve Vrouw van Willesden in Londen, in het noordwesten van Londen. En hij zegt van harte welkom. Met grote vreugde heet ik u welkom op deze gedachtenis van de zalige Dominicus van de Moeder Gods in het nationale heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Willesden, gelegen hier in de drukke straten van Noordwest-Londen, waar we vanuit de hele wereld samen de heilige rozenkrans bidden. Misschien heeft u nog nooit gehoord van dit Mariaheiligdom, maar de geschiedenis van de devotie tot de Moeder Gods onder deze naam gaat meer dan 1000 jaar terug. Volgens de traditie wordt de Moeder Gods al eeuwenlang vereerd onder de naam Onze Lieve Vrouw van Willesden. En de plaatsnaam Willesden betekent bron aan de voet van de heuvel. En een heilige bron wordt geassocieerd met het oorspronkelijke heiligdom dat zich bevond op de plek waar nu de Anglicaanse parochiekerk van St. Mary staat, die al in 939 na Christus een koninklijke goedkeuring kreeg. Hoewel er weinig bekend is over de oorsprong van de devotie, vertelt de traditie dat Æthelstan, die na de rivaliserende gescheiden koninkrijken te hebben verenigd, de eerste koning van Engeland werd. Dat hij dus op weg was naar het slagveld om een kleine gemeenschap van priesters tegenkwam in het bos van Middlesex en hen vroeg te bidden voor zijn overwinning. Na zijn overwinning keerde hij terug en hij liet een beurs van goud achter, waarmee de eerste stenen kerk werd gebouwd en gewijd aan de heilige maagd Maria. Een verslag uit 1249 vermeldt de aanwezigheid van twee beelden van Ons Lieve Vrouw, waarvan er één de zwarte Madonna moet zijn geweest, die in het bijzonder werd vereerd met brandende lampen en decoratief houtsnijwerk rondom het beeld. Tegen de 15e eeuw was het heiligdom beroemd geworden en trokken honderden, zo niet duizenden pelgrims naar het heiligdom in het hart van het groene Middlesex. Het bereikte zijn hoogtepunt rond de eeuwwisseling van de 16e eeuw, toen het heiligdom werd bezocht door leden van het koninklijke familie, waaronder koningin Elizabeth van York en tenminste toekomstige martelaren, die vol vertrouwen de heilige maagd aanriepen onder haar titel Onze Lieve Vrouw van Willesden. In de eerste dagen van april 1543 werd het heilige heiligdom in Willesden bezocht door zijn beroemdste toegewijde, destijds Sir, en nu door ons de heilige Thomas More genoemd. Het zou zijn laatste bezoek aan deze geliefde plek zijn, en dat wist hij. Hij had in zijn geschriften vaak melding gemaakt van de pelgrimstocht naar Willesden ter verdediging van katholieke praktijken. Tragisch genoeg behoorden de heiligdommen van Ons Lieve Vrouw en de heilige tot de eerste slachtoffers van de religieuze revolutie die de reformatie was. Thomas Cromwell werd benoemd tot vicaris-generaal van Henry de VIII voor kerkelijke zaken. En eind 1536 stelde hij voor dat de geestelijkheid van de koning het bevel zou krijgen om geen beelden, relikwieën of wonderen te tonen of te verheerlijken. De wijdverspreide vernietiging van beelden en heiligdommen was onvermijdelijk. In 1535 rapporteerde Richard Morris, een agent van Cromwell, hem het nieuws over de Willesden Shrine, dus het heiligdom van Willesden. Citaat: met veel ijdelheden hebben ze daar een beeld van Onze Lieve Vrouw in gewaden van het sarcanet, een hele fijne zijde, en met stenen. Met een sluier met kant geborduurd en parels en andere kostbare juwelen en goud en zilver. Er is een ijzeren scherm, zowel voor als achter, met gordijnen en baldekijn. Naast diverse doeken en stokken om kaarsen op te zetten en offergaven en die mooie waarde hebben voor de kerk. Het beeld wordt zeer zeker misbruikt door veel bijgeloof. En veel mensen komen er naartoe vanuit Kilburn en Paddington. Dat waren toentertijd nog nabijgelegen dorpen en zijn nu gebieden van Londen. Ja, zelfs bij onze komst waren er 5 mensen die er aan het bidden waren. 2 oude mannen en een vrouw met een kind. En 1 die een bos bloemen als offer had meegebracht. Wij hebben het beeld ontdaan en het bleek te gaan om een houten beeld van de kleur zoals ebbenhout, van oud vakmanschap. Alleen het bovenste gedeelte was stevig bezet met zilveren platen. In juli 1538 vond er een wijdverbreide verwijdering van Maria-afbeeldingen plaats. Enkele van de beroemdste werden naar het huis van Cromwell in Chelsea gebracht. Beelden uit Walsingham en Ipswich, Caversham en Penrith sloten zich in de herfst van dat jaar aan bij de Dame van Wilsdon op het vreugdevuur, tussen aanhalingstekens, van opmerkelijke beelden. Volgens een document uit die tijd was ons lieve vrouw eerder in 1537 verschenen aan een toegewijde priester van het heiligdom, een zekere dokter, Crewhorn. En ze had gezegd dat ze in Willesden geëerd wilde worden, net als in het verleden. En hij was eigenlijk verward en hij heeft ook niet gedaan wat onze lieve vrouw heeft gevraagd. En pas aan het einde van de 19e eeuw kon het beeld terugkeren. Of kon althans een ander beeld terugkeren. Toch bleven pelgrims ook in die tussenliggende jaren het kerkhof van St. Mary's bezoeken en offers achterlaten bij de boom die bekend staat als de Onze Lieve Vrouweneik, naar verluidt de plaats van de verschijningen. In 1885 werd in Harleston een katholieke missie opgericht om tegemoet te komen aan de eisen van de groeiende Ierse bevolking. In Londen dus. De beroeringen, alles wat de Heilige Maagd had meegemaakt, werd opnieuw gevoeld. En met de hulp van de plaatselijke klooster van Jezus en Maria werd de toewijding aan Ons Lieve Vrouw van Willesden opnieuw bevorderd. En een nieuw beeld werd er gemaakt van eikenhout van de oude boom die op het kerkhof van St. Mary's had gestaan. En deze werd in 1892 gezegend door kardinaal Foggen. En vanaf een bescheiden begin met 12 parochianen begon de parochie te bloeien. En in 1931 werd een prachtige Romaanse kerk geopend als parochiekerk en was het dus ook meteen een nationaal heiligdom voor de katholieken in Engeland. De grootste dag van Onze Lieve Vrouw van Willesden viel tijdens het Mariajaar 1954, toen, als hoogtepunt van een grote bijeenkomst, haar standbeeld werd gekroond door kardinaal Griffin in het Wembley Stadion met 94.000 aanwezigen. Een andere pelgrim uit de jaren 50 was de heilige José María Escrivá, de stichter van het Opus Dei, die verschillende keren naar het heiligdom is gekomen. De heilige José María introduceerde ook de zalige Álvaro del Portillo in het heiligdom en deze bleef hem tot in de jaren 80 bezoeken. Zo vereerde Ons Lieve Vrouw Willesden opnieuw met zij vereerde zo op deze manier Ons Lieve Vrouw van Willesden opnieuw met hun aanwezigheid. En vele gunsten werden door de gelovigen gemeld. En zo komen we vandaag, na meer dan 1000 jaar, waar het beeld van alles heeft meegemaakt, of die plek van alles heeft meegemaakt, opnieuw voor de Zwarte Madonna van Willesden, de beschermster van Londen, van over de hele wereld om de heilige rozenkrans te bidden. It's making. Fiat mihi is not passive acceptance. Dan hoort u, dit is de priester-directeur van Radio Maria Engeland en hij zegt: het cruciale moment in de heilsgeschiedenis is een eenvoudig ja van een nederige vrouw. Een vrouw, erfgenaam van een traditie, die een antwoord geeft waarin een diepgaande daad van geloof besloten ligt. Wanneer Gabriel spreekt, stemt Maria niet slechts in met een reeds voltooid plan, nee, ze werkt mee aan de totstandkoming ervan. Haar fiat mihi is geen passieve aanvaarding, maar een actieve co-creatie. Ze stemt er niet alleen mee in om Jezus te verzorgen en te koesteren, maar om de moeder te zijn van het woord dat vlees wordt. En het vlees is van haar, het woord krijgt vorm in haar door haar ja. Nou, er zijn in de loop van de jaren vele mensen geweest die in dit heiligdom zijn komen bidden, die daar een belangrijke plaats van rust en devotie gevonden hebben. En tijdens deze rozenkrans zullen een aantal componisten, katholieke componisten en uitvoerende ook steeds een lied zingen tussen de tientjes door.
2: Van Hosenstein en Ian Kelly. You'll hear more about them and some of my thoughts on the Catholic imagination after we finish praying the rosary.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father,
1: de geloofsbelijdenis.
0: Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Amen. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be.
1: We gaan het eerste glorievolle geheim overwegen. Jezus verrijst uit de doden. Een korte bijbeltekst volgens de evangelist Lucas. Op de eerste dag van de week echter gingen ze zeer vroeg in de morgen naar het graf, met de welriekende kruiden die ze klaargemaakt hadden. Ze vonden de steen weggerold van het graf.
3: Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, and save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of thy mercy.
1: Er volgt nu muziek door Marcello Palazzo. En dan zal daarna het tweede geheim natuurlijk worden overwogen.

Na dit lied zal het Salve Regina in het Latijn worden gezongen, vervolgd ook door de Litanie van Loreto, ook in het Latijn.

0: Ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut in officiam permissionibus Christi.
1: The Litany of Our Lady of Loreto. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe audinos. Christe exaudinus. Pater de Caelis Deus, miserere nobis, Filii Redemptor Mundi Deus, Spiritus Sancte Deus, Sancta Trinitas Unus Deus, Sancta Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virginum, Mater Christi, Mater Ecclesiae, Mater Misericordiae, Mater Divine Grazie, Mater Spei, Mater Purissima, Mater Castissima, Mater Inviolata, Mater Intemerata, Mater Amabilis, Mater Admirabilis, Mater Boni Consigli, Mater Creatoris, Mater Salvatoris, Virgo Prudentissima, Virgo Veneranda, Virgo Predicanda, Virgo Potens, Virgo Clemens, Virgo Fidelis, Speculum Justitiae, Sedis Sapientiae, Causa Nostrae Laetitiae, Vas Spirituale, Vas Honorabile, Vas Insigne Devotionis, Rosa Mystica, Turris Davidica, Turris Ebenia, Domus Aurea, Federis Arca, Janua Celi, Stella Matutina, Salus Infemorum, Refugium Peccatorum, Solatium Migrantium, Consolatrix Afflictorum, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarchum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Matirum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, Regina Sine Labe Originali Concepta, Regina in Celum Assumpta, Regina Sanctitissimi Rosari, Regina Familiae, Regina Pacis, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, sub tuum presidium confugimus.
2: Onder uw bescherming nemen we onze toevlucht, o Heilige Moeder van God. Versmaad onze gebeden niet in onze noden, maar verlos ons altijd van alle gevaren, o glorierijke en gezegende Maagd.
0: Ora pro nobis sancta Dei genitrix.
2: Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Oremus,
1: Gratiam tuam, quesimus Domine mentibus nostris.
2: Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Heundum Christum Dominum nostrum.
2: En u volgt ook de zegen.
3: The Lord be with you.
4: And with your spirit.
3: May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
1: So the medieval imagination of those who would have sought...
2: Ja, helaas is de transmissie, zoals dat heet, nu afgebroken. Dat was ook aangekondigd op de papieren, maar ik dacht misschien dat ze het nog even door laten lopen. U was aanwezig bij de internationale Rozenkrans, die werd uitgezonden vanuit inderdaad Londen, het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Willesden. En ja, op het laatst, dat had de priesterdirecteur ook aangekondigd, ging hij dus nog iets zeggen tegen de mensen, maar dat kunnen wij dan niet meer horen. Een mooie uitspraak die ik voordat we begonnen te bidden niet meer kon zeggen, omdat het ging iets sneller het Engels dan de Nederlandse vertaling. Hij zei vlak voordat we begonnen, dus ook deze priester Toby Lees, ja, Lees, ik weet niet hoe het uitspreekt, die had het dus over dat fiat van Maria om, wat dus niet zomaar een passieve aanvaarding was, maar een actieve co-creatie. Dus ze stemde er dus niet alleen maar in om Jezus te verzorgen en te koesteren, maar om de moeder te zijn van het woord dat vlees wordt. En daarna zei hij nog, de Engelse grote dichter en mysticus Carol Houselander zag dat Maria's gehele roeping erin bestond om eerst in zichzelf Christus leven te geven, zodat hij aan de wereld gegeven kon worden. Een voorbeeld eigenlijk, waartoe elke christen wordt uitgenodigd om dit na te volgen, om Christus dus leven te geven in jezelf. En hij zegt daarbij, vandaag ben ik verheugd dat we het werk van Maria voortzetten door Christus leven te geven in alle tijden en op alle plaatsen, terwijl we haar rozenkrans bidden. En ook ben ik blij, dat heeft hij dus van tevoren aangekondigd, dat we 5 katholieke componisten uitvoerende bij ons hebben, die hun originele stukken met ons zullen delen en ons zullen helpen om dieper in te gaan op de geheimen die we overwegen. Nou, en u heeft gehoord, het was allemaal live gezongen door, nou, wat ik denk toch wel veel jonge mensen, er waren geen beelden bij, maar het was erg mooi om het te mogen, ja, zo bij te mogen zijn. Heel veel dank voor het meebidden, voor het luisteren. Het meebidden natuurlijk met deze rozenkrans. En ja, te bedenken dat van over de hele wereld de mensen dan daarbij aansluiten en natuurlijk ook hun intenties meenemen, is toch wel heel geweldig. En ik wil u inderdaad danken. En we gaan hier verder met het reguliere programma. Dus hierna komt ook wel weer de rozenkrans. Maar ja, zo zijn we dat nou eenmaal gewend om 5:00. En ik wens u nog een heel fijne verdere voortzetting van de middag en de avond. En tot morgen. Dag.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Beste luisteraars, een hele goede avond. We zitten op de woensdag in de eerste week. 26 augustus is het alweer. En dan ga ik u graag de bladzijde geven. In het kleingetijdboek beginnen we op bladzijde 106. En dan loopt het verder gewoon door. Bladzijde 106. In het groot getijdboek beginnen we met de hymne op bladzijde 710. En dan hebben we nog één bladzijde nodig. En dat is bladzijde 831. Daar staan dus de antifoonpsalmen en dan loopt het verder gewoon helemaal door. 831. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 106. En in het grootgetijdenboek op bladzijde 710. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O Heilige, die troont zo hoog, die met uw vuur de hemelboog geschilderd hebt in rode gloed, de horizonten branden doet.
1: Die op de vierde dag het rad der zon in vlammen hebt gevat, zijn weg gewezen hebt de maan, de sterren stelde in hun baan.
0: Die zo de nacht scheidt van het licht en geeft hun grens en evenwicht en wijst ons met een teken aan de nieuwe maanden, maan na maan.
1: Verlicht, o Heer, het mensenhart, was af wat vuil is en verward. Maak los de boeien van de schuld, breek weg het kwaad dat ons omhult.
0: Verlicht, o Heer, het mens, getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. In het groot getijdboek gaan we nu verder op bladzijde 831. De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen? De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen? De Heer is de schut van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn?
1: Al stormen boosdoeners aan om mij te verslinden. Mijn vijanden struikelen, al mijn bestrijders bezwijken.
0: Al staan zij in slagorde voor mij, ik ben niet bevreesd. Al voeren zij oorlog met mij, toch blijf ik vertrouwen.
1: Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen. Dat ik in Gods huis mag wonen, zolang als ik leef.
0: Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren. Zijn tempel weer met eigen ogen mag zien.
1: In kwade dagen verleent zijn tent mij beschutting. Hij houdt mij verborgen binnen in zijn verblijf. Hij brengt mij in veiligheid, hoog op de rots.
0: Nu houd ik het hoofd fier opgericht. Ondanks de vijanden die mij omringen.
1: Nu kan ik met offers mijn dankbaarheid tonen. Met zang en muziek voor de Heer in zijn tempel.
0: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is mijn licht en mijn leidsman. Wie zou ik vrezen?
0: Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien. Wil uw gelaat niet verbergen voor mij. Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem. medelijden en wil mij verhoeren.
1: Tot u spreekt mijn hart, naar u zie ik op. Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.
0: Wil uw gelaat niet verbergen voor mij. Verstoot mij uw dienaar niet in uw gramschap.
1: Want gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet. Verlaat mij niet, God, mijn verlosser.
0: Al joegen mijn vader en moeder mij weg. De Heer zou mij altijd ontvangen.
1: Neem mij uw weg, Heer, bij tegenstand. Leid mij langs effen paden.
0: Geef mij niet prijs aan de haat van mijn vijand. Die vals beschuldigt en dreigt met geweld.
1: Ik reken erop in het land van de levenden. Het heil van de Heer te aanschouwen.
0: Zie uit naar de Heer en houd dapper stand. Wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien. Wil uw gelaat niet verbergen voor mij.
0: Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste. Wilt God de Vader blijmoedig danken, omdat hij u in staat stelde te delen. In de erfenis van de heilige in het licht.
1: Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon.
0: In hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven.
1: Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping.
0: Want in hem is alles geschapen. In de hemelen en op de aarde.
1: Het zichtbare en het onzichtbare. Tronen en hoogheden. Heerschappijen en machten.
0: Het heelal is geschapen door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem.
1: Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong.
0: Hij is de eerste die van de dood is opgestaan. Om in alles de hoogste te zijn, hij alleen.
1: Want in hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid. Om door hem het heelal met zich te verzoenen.
0: Om vrede te stichten.

0: zich te verzoenen.
1: Om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten. Om alles in hem en op aarde te verzoenen. Door hem alleen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. In de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste. Wees uitvoerders van het woord en niet alleen toehoorders. Dan zoudt gij uzelf bedriegen. Wie zich verdiept in de volmaakte wet, de wet van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige toehoorder, maar als een uitvoerder met de daad, die zal zalig zijn door zijn doen.

0: Verlos mij, Heer, en wees mij genadig.
1: Verlos mij, Heer, en wees mij genadig.
0: Verdelg mij niet met de zondaars.
1: Wees mij genadig.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Verlos mij, Heer, en wees mij genadig.
0: Wonderbaar is het wat God mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Hoog wrijft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Het doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wonderbaar is het wat God mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
0: Mogen de naam van de Heer in alles verheerlijkt worden, omdat hij het volk van zijn uitverkiezing met liefde leidt. Richten wij daarom ons gebed tot hem.
1: Heer, toon ons uw barmhartigheid.
0: Heer, gedenk uw kerk, bescherm haar tegen alle kwaad en laat haar groeien in ware liefde.
1: Heer, toon ons uw barmhartigheid.
0: Laat alle volken u kennen, de enige ware God en uw Zoon Jezus Christus, die gij hebt gezonden.
1: Heer, toon ons uw barmhartigheid.
0: Maak allen die ons dierbaar zijn gelukkig. Schenk hun uw zegen en eeuwig leven.
1: Heer, toon ons uw barmhartigheid.
0: Help allen die onder zware lasten gebukt gaan. Sterk hen en geef dat zij in hun waardigheid erkend worden.
1: Heer,

0: Toon ons uw barmhartigheid.
1: Ontferm u over allen die vandaag gestorven zijn. Laat hen wonen in uw rijk.
0: Heer, toon ons uw barmhartigheid.
1: Stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, toon ons uw barmhartigheid.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer, luister naar ons gebed en bescherm onze dag en nacht. Onder uw leiding leven wij in de wisseling der tijden. Wees gij dan de vaste grond van ons bestaan, want uw dagen gaan niet voorbij. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen, bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: In deze bijdrage zullen we ons eerst buigen over teksten van talrijke Rijnlandse en Vlaamse auteurs, van Eckhart tot Ruusbroek of zijn tijdgenoot Roelman Merswin. Deze, in feite moeilijk te identificeren teksten, zijn tot ons gekomen in een bundeling, de Institutiones genaamd, onder de naam van Tauler. Deze compilatie is een van de vele vruchten van de grootste uitgeversactiviteiten die Jezuïeten en de Carthuizers van Keulen in de 16e eeuw aan de dag legden en die aan de oorsprong lag van de verspreiding van de mystiek van het noorden in heel Europa. De Institutiones werden in het Duits uitgegeven door de Jezuïet Peter Canisius in het jaar 1543 en oefenden grote invloed uit door de Latijnse vertaling van 1548 door de Carthuizer Laurens Surius. Het was het meest geliefde boek van Theresia van Avila. Wanneer het in 1559 door de Spaanse Inquisitie verboden wordt, hoort ze Christus zeggen: voortaan zal ik je levend boek zijn. Het geheel wordt toegeschreven aan de Duitse dominicaan Johannes Tauler, geboren circa 1300 in Straatsburg en overleden op 15 juni van het jaar 1361. We willen hem daarom toch even vermelden en voorstellen. Hij was een mysticus en theoloog en werd sterk beïnvloed door meester Eckhart, die doseerde in de abdijschool van het Dominicaans convent in zijn geboortestad Straatsburg tussen het jaar 1312 en 1320. Het is in die abdijschool dat Johannes Tauler een deel van zijn opleiding kreeg. Het waren vooral de preken van Tauler die te Leipzig in 1498 voor het eerst werden gedrukt en uitgegeven en die 10 jaar later in Augsburg werden heruitgegeven. De latere uitgaven zijn dan aangereikt geweest met teksten van andere Rijnlandse en Vlaamse auteurs, zoals we reeds hebben vermeld. Vervolgens nemen we teksten van Jan Schmitz Roelieterhand, een gewone huismoeder zouden we kunnen zeggen. Maar laten we nu eerst deze bijzondere tekst uit de Institutiones toegeschreven aan Johannes Tauler aanpakken, zo dadelijk een eerste paragraaf. De goede wil moet aan God geen vreugde vragen, geen innerlijke troost. Niet één ding eerder dan een ander, maar ernaar verlangen met alle verlangens die hij in zich heeft, zijn aanbiddelijke wil te vervullen. Wat God bovenal van ons wil, is dat we onze wil helemaal in zijn handen leggen en hem alles laten doen wat hem belieft. Daaruit vloeit de vrede voort, de waarachtige en aanhoudende vrede waarin we vreugde scheppen. Is dat niet het geval, dan heeft alles wat we aan God zeggen en alles wat Hij zelf ons zegt, geen enkel nut voor ons, of toch weinig. Tot het moment dat we in de geest van de apostel Paulus kunnen zeggen: Heer, wat wilt u dat ik doe? Komt uit Handelingen, hoofdstuk 9, vers 6. Want God weet wat Hij doen moet, en onze overgave is Hem veel aangenamer dan dat we Hem uit eigen beweging buitengewone dingen voor Zijn eer zouden beloven. Wat we ook zouden kunnen doen of zeggen, God vraagt en verlangt niets zozeer van ons dan ons uit de grond van ons hart te horen zeggen: Heer, mogen uw wil, die mij bovenal dierbaar is, geschieden. De uitnodiging in deze tekst om helemaal onverschillig te worden voor onze gemoedstoestanden wijst op de Toleriaanse inspiratie van deze tekst. Het enige dat telt is de wil van God, die om zichzelf gewild wordt, zonder rekening te houden met onze gevoelens of gewaarwordingen. De heiligheid bestaat er niet in krachttoeren uit te halen, maar God in ons te laten doen wat Hij wil. Wij moeten ons niet ongerust maken. God weet wat Hij doen moet. En in elk geval kan Hij niet anders dan het goede voor ons willen en ons geluk, totaal en onmiddellijk, want Hij houdt meer van ons dan wij ooit zullen doen. Wie door een volmaakte onthechting zijn wil heeft neergelegd in Gods handen, gaat Tauler dan verder en deze aan hem heeft gehecht, neemt van ganser harte alles aan wat hem overkomt in de tijd en de eeuwigheid. Alles wat God van hem vraagt, voert hij graag uit en hij richt al zijn verlangens op de wil van hem die voor hem alles in alles is. Deze harmonie van ziel in één klank met God verwijst naar Ruusbroek en naar zijn gemeen leven. Zonder enige terugkeer op zichzelf beleeft de vriend van God op een vanzelfsprekende manier de gebeurtenissen zoals ze zich voordoen, in een perfect samengaan van de actie en de contemplatie, van Martha en Maria, en met als enige zorg de wil van hem die voor hem alles in alles is, geen verdriet aan te doen. En luisteren we verder naar wat er bij de Institutiones bij Tauler geschreven staat. Wie volledig afstand van zichzelf genomen heeft en alles heeft verlaten, gaat zo ver binnen in God dat wie hem wil aanraken, eerst God moet aanraken. Een mens die zo onthecht is, verblijft immers in God, en omgekeerd woont God in hem. Hij ontvangt alles wat hem overkomt als komend uit de hand van de Heer, en hij dankt en looft hem ervoor. Zo ziet hij in alles de uitdrukking van Gods wil, en hij vindt een verborgen en onzeggelijke smaak in alle dingen. Niets kan ons van Gods wegen overkomen, dat onaangenaam of bitter is, want niet zoals een drank onze smaak niet kan beïnvloeden als hij niet eerst over onze tong is gevloeid, is iemand die volledig afstand heeft gedaan van zichzelf, wat de deugden, de ondeugden betreft, en die reeds in God gestorven is, zozeer langs alle kanten door God omringd, dat het onmogelijk is dat enig schepsel hem nabij komt zonder eerst tot God te naderen. Want alles komt eerst bij God en dan pas bij de mens. En in God wordt alles heel goddelijk gekruid. Vandaar dat het hem geen moeite kost het kwaad dat hem treft te dragen, hoe pijnlijk het ook is. Want God is de eerste die het draagt en hij laat het maar toe wanneer het hem ten goede komt. Ook neemt hij het alleen aan als komend uit Gods hand en niet vanwege degene die het hem aandoet, want dat zou de natuurlijke krachten te boven gaan. In de laatste twee paragrafen wordt de klemtoon Eckhartiaans, verborgen in God met Christus. Colossenzen hoofdstuk 3, vers 3, wordt de mens even onkwetsbaar als God zelf. Niets komt nog tot hem dat niet uit Gods hand komt, en alles wat hem vijandig was, verandert in een blijk van liefde. Als iemand een gewicht van 100 kilo op zijn nek legde, zegt Eckhart, en als iemand anders het dan boven zijn nek kwam optillen, zou ik er zowel 100 als 1 kunnen dragen, want het zou niet zwaar voor me zijn en me evenmin pijn doen, komt uit zijn tweede preek. En ziezo, vooraleer we in deze editie de teksten van de Rijnlandse en Nederlandse mystiek in de institutiones aan Tauler toegewezen afronden, nemen we deze tekst nogmaals in zijn geheel door, om die nog beter tot ons te laten doordringen. De goede wil moet aan God geen vreugde vragen, geen innerlijke troost, niet één ding eerder dan een ander, maar ernaar verlangen met alle verlangens die hij in zich heeft, zijn aanbiddelijke wil te vervullen. Wat God bovenal van ons wil, is dat we onze wil helemaal in zijn handen leggen en hem alles laten doen wat hem belieft. Daaruit vloeit de vrede voort, de waarachtige en aanhoudende vrede waarin we vreugde scheppen. Is dat niet het geval, dan heeft alles wat we aan God zeggen en alles wat Hij zelf aan ons zegt, geen enkel nut voor ons, of toch weinig. Tot het moment dat we in de geest van de apostel Paulus kunnen zeggen: Heer, wat wilt u dat ik doe? Want God weet wat Hij doen moet en onze overgave is Hem veel aangenamer dan dat we Hem uit eigen beweging buitengewone dingen voor Zijn wil zouden beloven. Wat we ook zouden kunnen doen of zeggen, God vraagt en verlangt niets zozeer van ons dan ons uit de grond van ons hart te horen zeggen: Heer, mogen uw wil, die mij bovenal dierbaar is, geschieden. Wie door een volmaakte onthechting zijn wil heeft neergelegd in Gods handen en deze aan hem heeft gehecht, neemt van ganser harte alles aan wat hem overkomt in de tijd en de eeuwigheid. Alles wat God van hem vraagt, voert hij graag uit en hij richt al zijn verlangens op de wil van hem die voor hem alles in alles is. Wie volledig afstand van zichzelf genomen heeft en alles heeft verlaten, gaat zo ver binnen in God dat wie hem wil aanraken, eerst God moet aanraken. Een mens die zo onthecht is, verblijft immers in God en omgekeerd woont God in hem. Hij ontvangt alles wat hem overkomt als komend uit de hand van de Heer en hij dankt en looft hem ervoor. Zo ziet hij in alles de uitdrukking van Gods wil en hij vindt een verborgen en onzegbare smaak in alle dingen. Niets kan ons van Gods wegen overkomen dat onaangenaam of bitter is, want net zoals een drank onze smaak niet kan beïnvloeden als hij niet eerst over onze tong is gevloeid, is iemand die volledig afstand heeft gedaan van zichzelf, wat de ondeugden betreft, en die reeds in God gestorven is, zozeer langs alle kanten door God omringd, dat het onmogelijk is dat enig schepsel hem nabij komt zonder eerst tot God te naderen. Want alles komt eerst bij God en dan pas bij de mens. En in God wordt alles heel goddelijk gekruid. Vandaar dat het hem geen moeite kost het kwaad dat hem treft te dragen, hoe pijnlijk het ook is. Want God is de eerste die het draagt en hij laat het maar toe wanneer het hem ten goede komt. Ook neemt hij het alleen aan als komend uit Gods hand en niet vanwege degene die het hem aandoet, want dat zou de natuurlijke krachten te boven gaan.

En na een grote sprong terug in de tijd van de Rijnlandse mystiek en deze van de Nederlanden met de instituciones, komen we met de volgende auteur heel dicht naar het heden en ook in de ruimte heel vlakbij. Van een groot studie- en redactiewerk gaan we nu over naar eenvoudige notities van ervaringen, opgesteld om de pastoor in staat te stellen bij een specialist raad te vragen of dit wel een juiste en aan te bevelen ervaring betrof. De auteur van deze teksten is Jeanne Schmitz-Rulli. Ze werd in 1891 geboren te Bergen, Mons, en bracht het grootste gedeelte van haar leven in Brussel door. Ze was moeder van 3 kinderen en werd weduwe in het jaar 1942. Zelf overleed ze in het jaar 1979. De teksten die we van haar hebben werden toevallig teruggevonden in 1995 en zijn gekenmerkt door een zeldzame mystieke heftigheid. Dat rijke innerlijke leven is nochtans voor de mensen in haar omgeving volledig onopgemerkt gebleven. Haar zoon, priester, waarbij ze inwoonde op het einde van haar leven, herinnerde zich enkel dat ze na een verhuis haar exemplaar van schriftjes niet meer terugvond en dat ze er heel erg mee inzat dat die ergens verloren zouden zijn geraakt. De specialist waarbij de pastoor van haar parochie raad had gevraagd, hield een kopie van die teksten bij hem in zijn kamer. In 1995, toen zijn kamer moest opgeruimd worden door een medebroeder van hem, zijn die teksten, gelukkig voor ons, weer boven komen drijven. De notities van Jeanne omvatten 8 schriftjes, waarvan er 2 gepubliceerd zijn. Onhandig geschreven, ze waren niet tot een lezerspubliek gericht, laten ze des te beter Gods werkzaamheid in haar zien. Men herkent sporen van haar lectuur van Johannes van het Kruis, Theresia van Avila en Theresia van Lisieux. Dankzij hen kan ze voor zichzelf steeds beter uitleggen wat daarover komt. Afwisselend met momenten van diepe innerlijke dorheid, die zeldzamer worden in de loop der jaren, geven de momenten van vervulling die ze krijgt ons een levend getuigenis van Gods binnenbreken in een leven, wat ze uitdrukt in de woorden en met de gevoeligheden van onze tijd. Je kan de tekst die hier zal worden voorgelezen terugvinden in haar spiritueel dagboek van 1962 tot 1966, paragrafen 51 tot 55. En laten we nu het eerste paragraaf aanpakken van de tekst die we vandaag gaan lezen en die handelt over het geluk om God te beminnen. Die dag was ik in de duisternis van het gemis van God. Maar God heeft me toen gegrepen en mijn geest in hem meegevoerd en hij heeft me geplaatst voor datgene wat hij mij in het gebed wilde laten zien. Ik heb toen een licht ontvangen over wat contemplatie is. Contemplatie, dat is niet de gedachten richten, want dat wat ik moet contempleren, ken ik zonder dat mijn gedachten daarin tussenkomen. De oriëntatie van mijn gedachten en het licht komen alleen van God. God heeft me gegrepen en mijn geest meegevoerd, zegt ze. Het eigene van de mystieke ervaring is dat ze totaal onvoorbereid plaatsvindt en niet behoort tot de gewone gang van zaken. De ziel wordt hier elk initiatief ontnomen. Ze kan niet meer zelf de gedachten richten, immers de oriëntatie van de gedachten en het licht komen alleen van God. En nu gaat ze weer verder. Hoe meer men contempleert, hoe meer men voelt dat men niets anders zou kunnen dan steeds weer kijken en luisteren en verlangen naar het licht dat van God komt.
En ik dacht ineens aan die prachtige vergelijking van de heilige Theresia over het geestelijk huwelijk. Het is zoals het water van de hemel dat in de rivier valt en dat zich zo goed mengt met dat van de rivier dat men het ene van het andere niet meer kan onderscheiden of scheiden. Dit komt uit Theresia van Avila's innerlijke burcht en het zevende verblijf. Dat is onmogelijk. Dat is de evidentie zelf. Deze vereniging met God doordringt op een habituele manier alle momenten van het leven, al onze gedachten. Het contemplatief of mystiek leven is een levensstaat, een gave waarlangs God veel zal eisen, want er is ons veel gegeven. Maar het is een staat die dus habitueel en natuurlijk geworden is. Jean ervaart dan een opgeslorpt worden van de ziel in God en van God in de ziel, waarbij alle momenten van het leven, al onze gedachten overgaan in hem. Deze vergoddelijking is eigen aan elk christelijk leven, maar men spreekt van een mystieke ervaring wanneer, zoals hier, men zich ervan bewust wordt. Vanaf dat ogenblik wordt heel het mentale leven in één richting georiënteerd. Men voelt dat men niets anders zou kunnen dan steeds weer kijken, zelfs wanneer na verloop van tijd het emotionele niveau van deze ervaring zal verminderen ten voordele van een pure transparantie voor de goddelijke werking. En dan gaat Jean verder. Plots voelde ik in mij de verschrikkelijke en onverklaarbare, met niets te vergelijken, pijnen van de verlatenheid. En ik leed zozeer dat ik dacht gekneld te zijn in een bankschroef van lijden. Ik voelde een afgrond, of beter, ik voelde het niets voor me. Ik was door God verlaten en ik denk dat ik het nooit zo sterk ervaren heb. En dan, ik weet niet op welk moment, werd me de onzegbare en niet te beschrijven aanwezigheid van God teruggegeven in haar volledige realiteit. Het was de contemplatie die u verzwelgt, zoals het water van de oceaan. De gelukzalige toestand waarvoor God ons geschapen heeft. En ik wist niet meer dat ik geleden had. Of, als ik het wist, was het alsof ik het niet meer wist. Want deze vreugde die God zelf u geeft, wist alles uit. Dit is me overkomen na 2 dagen van onophoudelijke strijd tegen de bekoringen van weerzin voor de volmaaktheid. Die afschuwelijke bekoring van ontmoediging in de duisternis waarin men God ontbeert. Ik word wakker en ik zie, of beter, ik drink deze woorden. In hem zijn wij, uit zijn leven ontvangen wij het leven. Handelingen hoofdstuk 17 vers 28. En ik zei bij mezelf, als men zegt, in hem zijn we, dan stort alles rondom in voor deze werkelijkheid, die alles wat men zich kan inbeelden te boven gaat. Alles. En ik zag het en ik voelde het boven menselijke geluk, want dit overstijgt alle begrenzing, te weten dat het waarheid was. Alles verdwijnt wanneer alles moet heel natuurlijk verdwijnen. Want het is niet mogelijk dat het niet zou verdwijnen. En ik dacht, alles, zowel de vorige eeuwen als de eeuwen die nog komen, en de vreugde en de pijn die het huidige leven uitmaken, alles stort in, want het is rook. En mijn geluk was een verrukking van heel mijn wezen dat zich opgeslorpt voelt door God. In deze tekst zien we dat de afwisseling van volheid en dorheid de notities van Jean typeert. Niet dat God ervan houdt de ziel te kwellen, maar de gratuïteit van zijn gaven is absoluut
En de pijnlijke kant van hun voelbaar uitblijven is te wijten aan de verkrampingen en het terugbuigen op onszelf, wat we van erfzonde meegekregen hebben. Zo komt het ook dat dit aspect na verloop van tijd verzwakt, bij Jeanne en bij allen die zich door God laten opvoeden tot deze gratuïteit, zonder de welke er geen authentieke liefde mogelijk is. We wijzen nog op de densiteit van de beschrijving van een verzadigend geluk. Wanneer God beslag legt op de ziel weet dat ze in de werkelijkheid staat en dat alles wat niet in God is, slechts schijn is. Ziezo, we nemen eveneens hier de tekst nogmaals in zijn geheel door, om hem beter tot ons te laten doordringen. Die dag was ik in de duisternis van het gemis van God. Maar God heeft me toen gegrepen en mijn geest in hem meegevoerd en hij heeft me geplaatst voor datgene wat hij mij in het gebed wilde laten zien. Ik heb toen een licht ontvangen over wat contemplatie is. Contemplatie, dat is niet de gedachte richten, want dat wat ik moet contempleren, ken ik zonder dat mijn gedachten daarin tussenkomen. De oriëntatie van mijn gedachten en het licht komen alleen van God. Hoe meer men contempleert, hoe meer men voelt dat men niets anders zou kunnen dan steeds weer kijken en luisteren en verlangen naar het licht dat van God komt. En ik dacht ineens aan die prachtige vergelijking van de heilige Theresia over het geestelijk huwelijk. Het is zoals het water van de hemel dat in de rivier valt en dat zich zo goed mengt met dat van de rivier dat men het ene van het andere niet meer kan onderscheiden of scheiden. Dat is onmogelijk. Dat is de evidentie zelf. Deze vereniging met God doordringt op een habituele manier alle momenten van het leven, al onze gedachten. Het contemplatief of mystiek leven is een levensstaat, een gave waarlangs God veel zal eisen, want er is ons veel gegeven. Maar het is een staat die dus habitueel en natuurlijk geworden is. Plots voelde ik in mij de verschrikkelijke en onverklaarbare, met niets te vergelijken, pijnen van de verlatenheid. En ik leed zozeer dat ik dacht gekneld te zijn in een bankschroef van lijden. Ik voelde een afgrond, of beter, ik voelde het niets voor me. Ik was door God verlaten en ik denk dat ik het nooit zo sterk heb ervaren. En dan, ik weet niet op welk moment, werd me de onzegbare en niet te beschrijven aanwezigheid van God teruggegeven in haar volledige realiteit. Het was de contemplatie die u verzwelgt, zoals het water van de oceaan, de gelukzalige toestand waarvoor God ons geschapen heeft. En ik wist niet meer dat ik geleden had. Of, als ik het wist, was het alsof ik het niet meer wist. Want deze vreugde die God zelf u geeft, wist alles uit. Dit is me overkomen na 2 dagen van onophoudelijke strijd tegen de bekoringen van weerzin voor de volmaaktheid. Die afschuwelijke bekoring van ontmoediging in de duisternis waarin men God ontbeert. Ik word wakker en ik zie, of beter, ik drink deze woorden. In hem zijn wij, uit zijn leven ontvangen wij het leven. En ik zei bij mezelf, als men zegt, in hem zijn we, dan stort alles rondom in voor deze werkelijkheid die alles wat men zich kan inbeelden te boven gaat. Alles. En ik zag het, en ik voelde het bovenmenselijk geluk, want dit overstijgt elke begrenzing, te weten dat het waarheid was. Alles verdwijnt, want alles moet heel natuurlijk verdwijnen, want het is niet mogelijk dat het niet zou verdwijnen. En ik dacht, alles,
zowel de vorige eeuwen als de eeuwen die nog komen, en de vreugde en de pijn die het huidige leven uitmaken. Alles stort in, want het is rook. En mijn geluk was een verrukking van heel mijn wezen dat zich opgeslorpt voelde door God.

0: Ziezo, we luisterden naar teksten van bij ons die enerzijds door grote mystiekers van onze lage landen werden opgesteld, mensen die hun leven aan God hebben gegeven als religieuzen, en anderzijds naar teksten die zeer spontaan tot stand zijn gekomen als eenvoudige notities van ervaringen, opgesteld zoals een dagboek om de pastoor, die onvoorbereid verrast werd door de speciale ervaringen en vragen van zijn parochianen, in staat te stellen bij een specialist raad te vragen hoe hiermee om te gaan. Het stukje van vandaag handelde over het geluk dat we hebben om God te beminnen.
1: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: die goeds te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, Gij die uw gelovigen tot een één en hetzelfde gezindheid brengt, laat uw volk van harte doen wat Gij vraagt en verlangen wat Gij belooft, zodat bij alle wisselvalligheden van dit leven ons hart daar mag zijn waar de waarachtige vreugde is. Door ons Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.

0: En de eerste lezing is uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christen van Thessalonica. Broeders en zusters, wij bevelen u in de naam van de Heer Jezus Christus iedere broeder te mijden die arbeid schuwt en niet leeft volgens de overlevering die gij van ons ontvangen hebt. Hoe gij ons moet navolgen is u bekend. We hebben bij u geen werk geschuwd en niemands brood om niet gegeten. Dag en nacht hebben wij gearbeid, met veel inspanning en moeite om niemand van u tot last te zijn. Niet dat wij er geen recht toe hebben, maar wij wilden een voorbeeld geven ter navolgeling. Ook toen wij bij u waren, hielden wij u telkens deze regel voor: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. De Heer van de vrede, hij geeft u de vrede, altijd en op allerlei wijzen. De Heer zij met u allen. Deze groet schrijf ik, Paulus, met eigen hand. Dit is een waarmerk in elke brief. Zo is mijn handschrift. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Woord van de Heer. Bij de antwoord psalm op bladzijde 13, psalm 1. Met het refrein: wie u volgt, Heer, zal het levenslicht bezitten.
1: Wie u volgt, Heer, zal het levenslicht bezitten.
0: Gelukkig de man die weigert te doen wat goddelozen hem raden. Die niet de wegen der zondaars gaat, niet zit te midden der spotters. Maar die zijn geluk vindt in 's Heere wet, haar dag en nacht overweegt. Wie u volgt, Heer, zal het levenslicht bezitten. Hij is als een boom aan het water geplant, die vruchten draagt op zijn tijd. De zomers verdorren zijn bladeren niet, maar al wat hij doet, brengt hem voorspoed. Wie u volgt, Heer, zal het levenslicht bezitten. De goddelozen vergaat het zo niet. De wind blaast hem weg als kaf. De Heer immers let op de weg der gerechten. Alleluia. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen hebt geopenbaard aan kinderen. Alleluia.
2: De Heer zij met u.
3: Met
2: lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. Glorie zij u, Heer. In die tijd sprak Jezus: wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Gij lijkt op het gekalkte graven, die er van buiten wel mooi uitzien, maar van binnen vol zijn met doodsbeenderen en allerhande onreinheid. Zo ziet ook gij van buiten en voor de mensen wel uit als heiligen, maar van binnen zijt gij vol huichelarij en ongerechtigheid. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Gij bouwt de graven van profeten en verseert de grafmonumenten van de heiligen. En gij zegt: als wij geleefd hadden in de tijd van onze vaderen, zouden wij niet medeplichtig geweest zijn aan de moord op de profeten. Gij getuigt dus tegen uzelf dat gij zonen zijt van profetenmoordenaars. Nu dan maakt gij de maat van uw vaderen maar vol. Woord van de Heer, lof zij u, Christus.
4: Paulus rond zijn brief, zijn tweede brief aan de christenen van Thessalonica, hiermee vandaag af. En deze tweede brief is eigenlijk een antwoord op de eerste brief. In de eerste brief schrijft Paulus over de terugkeer van de Heer, de wederkomst, dat die op handen is. En die brief had tot gevolg dat een hoop mensen de mening toegedaan waren dat Christus morgen terug zou komen. En waarom zou ik vandaag nog iets doen als morgen Christus voor de deur staat? Waarom zou ik vandaag het gras nog maaien als morgen het einde der tijden is? Waarom vandaag nog werken als morgen Christus er is? En toch horen we Paulus vandaag zeggen dat alles gewoon door moet gaan. Ook het werk. Ook al staat Christus morgen voor de deur, moeten wij vandaag nog werken. Misschien vandaag de dag zou je het andersom moeten zeggen. Wij zijn niet meer geneigd om te denken dat Christus morgen voor de deur staat. Misschien zouden wij die urgentie die Paulus ook meegeeft, ook voor ogen houden. Zijn wij er klaar voor als Christus morgen er is? Natuurlijk, vandaag doen we onze zaken, doen we het werk van vandaag. Maar als Christus morgen vroeg voor de deur staat, zijn wij daarvoor gereed. Laten we in deze Eucharistieviering, als we Christus al mogen ontmoeten, ons dat afvragen en ons oprecht voorbereiden op de komst van de Heer. Amen.

Broers en zusters, het goddelijke woord is ons verkondigd en wij hebben het ontvangen en aanvaard, niet als een woord van mensen, maar als het woord van God zelf. Bidden wij nu tot onze hemelse Vader, dat het werkzaam blijft in ons die geloven. Dat de profeten van onze dagen door hun woord weerbarstigheid en opstandigheid tegen God weten te breken en bijdragen aan de vrede onder de mensen. Laat ons bidden. Dat de leiders en de bestuurders van de volkeren een open oor hebben voor de profeten die hun Gods wetten voorhouden. Laat ons bidden. Dat degenen die niet omzien naar hun medemens in nood, luisteren naar het woord van God en tijdig tot bekering komen. Laat ons bidden. Dat onze misstappen en onze zonden vergeving mogen vinden bij Christus de Heer. Laat ons bidden. Dat de Heer ook onze eigen persoonlijke gebeden mag verhoren. En dat onze overleden broeders en zusters, gezuiverd van elke smet, eeuwig voor Gods aanschijn mogen leven. Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, uw Zoon heeft ons geleerd vast te houden aan uw gebod en uit ons hart te bannen al wat kwaad is en onrein. Wij bidden u, schenk ons de ware vroomheid, opdat wij u met hart en lippen eren en u verheerlijken door een waarachtig en rechtvaardig leven. Door Christus onze Heer. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen en u dragen op de vrucht van deze aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft.

0: Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de wijnstok het werk van onze handen. Maak het voor ons tot de bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft.

0: Heer, door het ene offer van het kruis hebt gij uw volk verworven en ons aangenomen als uw kinderen. Wees uw kerk genadig en schenk haar uw gave van eenheid en vrede. Door Christus onze Heer. De prefatie en het eucharistisch gebed vindt u op bladzijde 58 van uw boekje. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: De zijt ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze waarheid waardig.
0: Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij uw heilige Vader altijd en overal danken. Door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord waardoor gij alles geschapen hebt. Hem hebt gij tot ons gezonden als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en uw heilig volk te verwerven, strekte hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen. En met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid. En wij juichen en zeggen. Heilig, heilig, heilig. De Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig onze Heer. De bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis indachtig God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt en voor uw aangezicht te staan en uw heilige diensten verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde.
1: Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo, onze paus, en Gerardus, onze bisschop, en zijn hulpbisschop Robertus, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.
0: Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die er eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn. En u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons tegen ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus.
2: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. En niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: De vrede des Heeren zij altijd met u
1: en met uw geest.
0: We wensen wij elkaar die vrede toe.
3: De vrede van Christus
1: en met uw geest.

Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.

0: altijd des Heer. Zie, er is het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Heer, ben het waar dat Gij tot mij komt, maar als het eerst het woord en het zo.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Heer, met de vrucht van uw werken wordt de wereld verzadigd. Gij laat de aarde brood voortbrengen en de wijn verblijdt het hart van de mens. Laat ons bidden. Heer, wij vragen, laat het geneesmiddel van uw ontferming in ons ten volle tot uitwerking komen en breng door uw goedgunstigheid in ons tot stand, dat wij u in alles welgevallig kunnen zijn, door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En gaat u alle heen in vrede. Amen.

Onze lieve vrouw en kerk,

0: U was verbonden. Even de. Zo, dat is beter. U was verbonden met de Christus Koninkkerk uit Veldhoven. Het was eigenlijk de bedoeling op de woensdagavond om de dienst te volgen uit Utrecht. Maar we konden helaas geen verbinding direct krijgen. Dus vandaar dat we overgeschakeld zijn naar Veldhoven. Nou, was een mooie dienst. Ik wens u een hele fijne avond toe. En vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Vandaag ga ik het hebben over een Palestijnse. Over een bloempje van de Karmel. Dat zo'n 150 jaar geleden bloeide. En in 2015 door Paus Franciscus heilig werd verklaard. Maar ik begin eerst met zuster Emmanuel. En die loopt, voor alle duidelijkheid, in ieder geval deed ze dat gisteren, nog altijd vol enthousiasme en blakend gezond rond op deze aardbol. Zuster Emmanuel vertelde het volgende. Zuster, zorg goed voor dit boek. Bewaar het als een schat. Pater Jean Grand gaf mij een moeilijk te verkrijgen boek over zuster Marianne Bovary. Na het hem beloofd te hebben, stapte ik in de auto. Bijna thuis stopte ik bij de plaatselijke kruidenier om brood te kopen voor onze communiteit. Toen ik weer in de auto stapte, was het boek verdwenen. Na lang zoeken vond ik het in de berm, in wel 1000 stukken. Het leek wel of iets of iemand het in grote woede had verscheurd. Toen begreep ik dat de koning van de duisternis iets tegen deze kleine Arabische had. Dit verhaal van zuster Emmanuel, luisteraar, doet mij denken aan het boek De ware godsvrucht tot Maria. Van de heilige Louis Frans, van de heilige Louis-Marie Grillon de Montfort. Deze Franse heilige voorspelde dat zijn boek verscheurd zou worden. En verdwijnen. En dat gebeurde ook. Dit boek werd lang, lang na zijn dood, weggestopt en verscheurd gevonden. En nu is het een van de parels van de Maria-devotie. Van de dood van Saint-Louis-Marie gaan we nu naar de geboorte van Sainte-Marianne. Of eigenlijk nog iets eerder. Naar de verzuchtingen van een gelovig, Grieks-Melkitisch, katholiek echtpaar. Laten we te voet naar Bethlehem gaan. Naar de grot waar God ter wereld kwam. Om daar de heilige maagd om een dochter te vragen. We zullen haar aan haar toewijden. Haar Mariam of Mirjam noemen. 12 zonen hadden ze gekregen. 12 hadden vader en moeder Bovary de lange gang naar het kerkhof van Abelin moeten maken. Maar na de bedevaart naar het 15 kilometer zuidelijker gelegen Bethlehem, zie je het op 5 januari 1846, de kleine Mirjam, het levenslicht. 2 jaar later, kort na de geboorte van weer, maar nu een gezond jongetje, sterft moeder aan een mysterieuze ziekte. Maar zij niet alleen. Enkele dagen later ontdekt ook vader dat hij aan de ziekte lijdt. Hij zijn vrouw zou moeten volgen. Huilend wendt hij zich tot Sint-Jozef. Grote heilige, hier is mijn dochter. De heilige maagd is haar moeder. Wilt u voor haar zorgen? Wees haar vader. In twijfelachtige wijsheid wordt besloten de twee wezens in verschillende gezinnen te plaatsen, ver van elkaar. Mariam wordt liefdevol opgevangen door haar oom. De jaren verstrijken. En zodra ze 13 jaar oud is, wordt wederom in twijfelachtige wijsheid besloten dat zij maar met de broer van tante, ook een oom dus, moet trouwen. Maar Mariam wil niet trouwen. Die nacht hoort zij een stem. Een die zij eerder, lang, lang geleden, ook al hoorde. En die stem sprak: alles gaat voorbij. Maar jij mij jouw hart geef, dan zal ik voor altijd bij jou blijven. De hele nacht ligt het meisje te bidden voor de kleine icoon van de heilige maagd. En dan hoort zij, Mariam, ik zal jou helpen. Oom is razend. Dat kleine kreng weigert te trouwen met zijn zwager. Hij zal ruzie met zijn vrouw hebben gehad, maar dat vertelt het verhaal niet. Mariam wordt verbannen naar de keuken, waar de dienstbodes hun spel met haar mogen spelen. Een moslimbediende, die zich over haar ontfermt, wil dat zij zijn geloof aanneemt. Maar met haar dat nooit, tekent Maria haar doodsvonnis. In woede ontstoken, snijdt de man de keel van het meisje door, rolt het dode lichaam in een tapijt en dumpt het in een stille, donkere steeg. Het is 8 september 1858, feest van Maria geboorte. Mariam vertelt. Ja, u hoort het goed. Mariam vertelt. Ik zag mijzelf in de hemel, met de heilige maagd, de engelen en de heiligen. Ze waren zo lief. Mijn ouders waren daar ook. Ik zag de schitterende troon van de heilige drie-eenheid en Jezus als mens. Er was geen zon, geen lamp, maar alles was helder verlicht. Iemand sprak tot mij, jij bent een maagd en jouw boek is nog niet af. Een zuster in een blauw kleed tilde mij op, bracht mij naar een grot, hechtte mijn keel. Hoe lang ik daar heb vertoefd, geen idee. Ik denk een maand. De zuster bracht me dagelijks soep. Zo lekker. Nooit meer heb ik zulke lekkere soep gegeten. Nog altijd heb ik die smaak in mijn mond. Zij beloofde mij in mijn laatste levensuur en nog een lepel vol van te geven. Zij voorspelde mijn toekomst. Ze zei, je zult je familie nooit meer zien. Je zult naar Frankrijk gaan, waar je religieuze zult worden. Je zult een kind zijn van Sint-Jozef, voordat je een dochter wordt van Sint-Theresa. Je zult het kleed van de Karmel in een eerste huis ontvangen, je professie doen in een tweede, en een derde in Bethlehem zul je sterven. Toen mijn wond geheeld was, bracht de dame mij naar de Sint-Catharina-kerk van de Paters Franciscanen. Ik ging biechten. Toen ik terugkwam, was de dame in het blauw verdwenen. Het was moeder Maria. Mariam zag oom en tante nooit weer. Zij wisten niets van de tragedie, dachten dat Mariam gevlucht was omdat ze haar zo slecht hadden behandeld. Misschien zelfs wel om religieuze te worden. En eigenlijk vonden ze het wel best zo. 13 jaar oud, alleen op de wereld, vindt Mariam werk als dienstmeisje voor een Arabisch gezin. Van het weinige geld koopt ze olie voor de kleine lamp die immer brandt voor de icoon van moeder Maria. Haar spaarzame vrije tijd geeft zij aan de nog minder bedeelden. Echter, na een jaar sluit zij zich aan bij een karavaan op weg naar Jeruzalem. Diep in haar hart hoopt zij haar broertje terug te zien. Dat zal haar echter niet worden gegeven. Mariam treedt in dienst bij weer een Arabische familie. En als zij naar Frankrijk gaan, gaat Mariam met hen mee. In Marseille wordt Mariam gevolgd door een jonge man. Alle dagen loopt hij met een klein jongetje aan de hand achter haar aan. Op een dag draait Mariam zich om en zegt: alsjeblieft, stop met mij te volgen. Op de vreemdeling met een innemende lach antwoordt: ik weet dat jij het klooster in wil. En ik zal jou volgen tot jij in het klooster bent. Vanaf die dag is Mariam ervan overtuigd dat ze geroepen wordt voor het kloosterleven. Want die vreemdeling, daarvan is ze overtuigd, is Sint Jozef. Het leven verloopt als voorspeld. Mariam treedt in bij de zusters van Sint Jozef van de Verschijning in Marseille. Krijgt daar extases. En aangezien ze dat daar maar eng vinden, zichzelf afvragen of die sowieso wel van God komen, wordt ze de deur gewezen. Om vervolgens in de aan de voet van de Franse Pyreneeën gelegen stad Pau, bij de Karmelitessen, als zuster Maria van de gekruisigde Jezus, haar geloften te mogen doen. Daar zien de andere zusters hoe zij de kruiswonden ontvangt en in extase letterlijk wordt opgeheven tot de bovenste tak van de bomen. Zuster Mariam zou in die tijd aan paus Pius IX schrijven: er bestaat zo weinig liefde tot de Heilige Geest. Zelfs in de seminaries wordt er zo weinig tot hem gebeden. Na eerst nog in India te zijn geweest, zal zuster Mariam haar laatste jaren doorbrengen in het Karmelitessenklooster in Bethlehem. En daar zal zij, zoals 19 jaar eerder door Maria voorspeld, om 26 augustus 1878, om 9:55 in de morgen, haar laatste woorden fluisteren. En die waren: Jezus, heb medelijden met mij. Maar daarmee is ons verhaal nog niet klaar. Een arts, een overtuigd atheïst, onderzoekt na haar dood het litteken in de nek. Zuster Mariam was heel haar leven hees geweest. De man ontdekt dat de luchtpijp ooit doorgesneden is. Er hele ringen ontbreken. De luchtpijp onherstelbaar beschadigd is. En verklaart: dan moet er wel een God bestaan. Want medisch gezien is het niet mogelijk dat zij nog leefde. En zijn geloof was groot. Oh ja, nog één ding. Voordat zij haar ogen sloot, kreeg zuster Mariam nog de haar beloofde soep. Heilige Mariam Bawadi, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goedemorgen, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Weer een mooie woensdag en vandaag gevierd Melchizedek, een van de vele heiligen die in het Martyrologium Romanum staan. Priester, koning en priester, koning, dat denken we aan Christus, ja. Christus. Christus die hart voor kerk en wereld heeft. En ja, daarvan horen wij in de Bijbel. Over hem studeren wij in allerlei cursussen. We kunnen theologisch op de universiteiten. En we kunnen in parochies bij vernieuwing van de kerk in de Alpha-cursus. En we kunnen het. Ja, we vieren het in de Eucharistie. Ons geloof, ons christelijk geloof, dat ons verbindt met Christus. Christus heeft zijn hart open voor ons, voor de hele wereld, voor de hele mensheid. Van begin tot einde. En hij wacht op ons antwoord. Hij openbaart zich, hij laat zich zien, hij toont zijn liefde. Daar zijn we mee bezig. Met Radio Maria verspreiden wij dat. En in deze cursus Hart voor Kerk en Wereld, en nu specifiek de Alpha-cursus. De Alpha-cursus, een hele bijzondere cursus. Het is wonderlijk hoe die ontstaan is en hoe die verspreid is in zo'n korte tijd. Dat is als het ware een hit. Het is net als het ontstaan van Terzee met een hele kleine groep van 3 monniken. En het is een wonderwerk geworden van spiritualiteit. Bijzonder voor de jeugd van heel Europa, van de hele wereld. Terzee. En zo ook de Alpha-cursus begonnen met iemand die vanuit zeer sceptisch nihilisme was, wel van christelijke afkomst, maar het was heel saai, vervelend en achterhaald. En de Bijbel gaat lezen. Daarover gaat het ook vandaag, de Bijbel lezen. Dat vertelt hij dan. En dat hij ineens gegrepen werd. Dat is het wonderlijke. Door dit boek, dood boek, dode letters. Ineens komt het tot leven. En dat is hem overkomen. En in 1990 in een Anglicaanse parochie in Londen heeft hij dat uitgewerkt tot een boek, tot een cursus om andere mensen te delen in de vreugde van het evangelie. En dat is geworden de Alpha-cursus. Alpha, begin van het Griekse alfabet. En het is Anglicaans, evangelisch-Anglicaans. En de hoofdstukken vormen de kern van ons geloof. Ik vat het even kort samen. De titels, de thema's. Jezus, kruis en zonde, geloven, Bijbel, bidden, Heilige Geest, het kwade, Gods leiding, evangelisatie, missie, kerk. Het wonderlijke, net als Terzee, het is eigenlijk heel katholiserend, maar het heeft niet echt de naam een katholieke geloofsgemeenschap. Het is ecumenisch, christelijk. Ja, dat is de oertitel van onze kerk, van onze gemeenschap, christelijk. De eerste leerlingen noemden zich in Antiochië christenen. En de Alpha-cursus en deze thema's zijn uitermate christelijk, zijn uitermate bijbels. Maar sommige mensen stellen de vraag, is die ook wel katholiek? Ja, inderdaad. Maria, de heilige, de sacramenten, de kerkorde, komen daar eigenlijk niet aan bod. Niet direct, maar ze zijn eigenlijk toepassing. Want Maria en de heilige, dat zijn de levende getuigen van al deze thema's, van het geloof van Jezus, van het kruis, van de Heilige Geest, van de strijd tegen het kwade, van missie, van de kerk. Ze zijn de figuren, de dragers, de getuigen. En de sacramenten zijn de middelen om deel te krijgen aan die grote thema's. En bijzonder de Eucharistie. Ja, die wordt ook eigenlijk niet of nauwelijks genoemd. En nou, deze specifieke cursus is Alpha en Eucharistie, om te laten zien dat al die thema's, die 10 hoofdthema's, Jezus, kruis, geloven, Bijbel, bidden, Heilige Geest, kwaad, godsleiding, evangelisatie, missie, kerk, dat die allemaal in de Heilige Mis voorkomen, in de Eucharistie voorkomen. En vandaag zijn we gekomen aan het 4e thema, de Bijbel. En dan gaan we ontdekken, we gaan de Heilige Mis, de Eucharistie, doorlopen. En we gaan kijken naar allerlei onderdelen, stap voor stap. En dan ontdekken we dat alle teksten grotendeels gebouwd zijn op Bijbelteksten, Bijbelgebeurtenissen. Het is als het ware de levende Bijbel. Nou, laten we eerst komen in de sfeer van het mysterie. Mysterie van God die is geopenbaard. Die zich naar ons toewendt, die in Jezus komt. En wij die antwoord mogen geven. God wacht op een antwoord. En en daar zitten wij in Nederland mee. En in heel de wereld, de katholieke kerk, de katholieke parochies. De katholieke leer, de catechismus is prachtig. Maar in de parochies, en de jongeren dan. En levert onze parochies? Is daar levend geloof, blijdschap, vreugde, missionering, evangelisatie? Nou, er is een hele beweging gekomen. De nieuwe parochie, de missionaire parochie, de missie. Zoals de apostelen op missie gingen vanaf Pinksteren. En deze beweging is in Nederland nu 5 jaar bezig. En een kernelement, een kernmethode, training is de Alpha-cursus. Dus het is heel belangrijk dat we dan de Alpha-cursus zien, de Alpha-basislijnen, thema's van ons geloof, maar dat we dat herkennen in de katholieke kerk. En dat gaan we dus doen, zijn we mee bezig, in de Eucharistie. Nou, laten we luisteren naar prachtige muziek om in die sfeer van het mysterie, van Gods liefde te komen, om enthousiast te worden, om missionair te worden. En dan zingen we met Maria en met deze familie, broer en 3 zussen, Harpa Dei, de harp van God, zingen we Magnificat, een gedeelte daarvan. En dan zijn we blij, we zingen God. En dat is de vreugde. Als we allemaal blije, zingende christelijke, katholieke worden, dan gebeuren de wonderen. En dan groeien we vanzelf naar eenheid. Want dat werkt aanstekelijk als we al onze schatten uitspreiden en aanbieden. Laten we luisteren en bidden en zingen met Maria. Mijn ziel prijst de Heer.

mooi. Ik zie hier in beeld deze zingende gemeenschap. Een kleine religieuze gemeenschap geworden vanuit een gezin. En we staan hier in de bergen rond het Mariabeeld. De bergen die jou omhoog wijzen, naar God wijzen. En Maria die omhoog kijkt. En zo zijn we bezig met Gods openbaring die met name...

met name in de Bijbel is opgeschreven. Een hele geschiedenis, die openbaring van God. Niet in één keer een flits en hier een presentatie klaar zoals we dat doen. Op een avond wordt iemand ingeleid. En dan is het in één keer, God doet het heel langzaam. Vanaf Abraham tot eigenlijk in onze tijd. Maar wat opgeschreven is vanaf Abraham, later opgeschreven, heel veel mondelinge overlevering. En langzaam maar zeker wordt dat, met name pas eigenlijk na Mozes, worden de oude verhalen opgeschreven, die men alsmaar heeft doorverteld als een grote schat van dat volk, van die familie, van die stam, van die, als het ware, olijfboom van God, die hij gesticht heeft, om zo heel langzaam, het ware, zijn genade, zijn liefde over de wereld te verspreiden. Ja, zo wonderlijk. God heel langzaam. Zoals ook in de schepping dingen heel langzaam gaan. De tijd gaat heel langzaam. Het botsen van de aardplatten. Dat gaat eeuwen. We spreken van ijstijden. God heeft alle tijd. Hij is niet van de seconde. Hij is van de rust en de ontwikkeling. En zo ook de openbaring van God aan ons, aan de mensheid. En ons antwoord. Wel, nu, dat is opgeschreven door meer dan 70 schrijvers. En verschillende tijden, verschillende eeuwen, dat is samengevoegd, die rollen, is nu één boek geworden. Het waren eerst allemaal van die rollen. En ja, heel wonderlijk, als we dan kijken naar de geschiedenis van het Nieuwe Testament. We spreken dus vandaag over Eucharistie. En daar komen de christenen, de katholieken samen. Dat is de gemeenschap. Dus de gemeenschap, de kerk is dat. De kerk, de Eucharistie en de Bijbel. Maar er staat in de Bijbel geschreven, al in het tweede hoofdstuk van de Handelingen, als net de kerk begonnen is. Hè, dus Jezus heeft het fundament gelegd in die apostelen met zijn prediking. En er ontstond een hele groep leerlingen. Maar echt wat we noemen, dat noemen we dan als het ware de voorbereidingstijd, net zoals je dat in het klooster had, een noviciaat, een inwerkingsperiode. Maar dan komt het beslissende moment, de dood en de vrijstenis van Jezus en de voltooiing in het Pinksterfeest. En dan worden de apostelen, de leerlingen en alle die erbij zijn, daaromheen staan, vervuld van de geest. En dan gaat de verkondiging beginnen. Ja, dat is eigenlijk het geboortemoment van de kerk. Maar als Petrus daar begint met zijn eerste preek en dat verschillende keren herhaalt, zien we in de Handelingen van de Apostelen. En dan Paulus dan dat voortzet en zijn reizen maakt en Paulus dat opschrijft in zijn brieven. Dan bestaat de kerk al heel lang. Dus de kerk, onze kerk, heeft decennia lang bestaan zonder Nieuwe Testament. Alleen de boeken van het Oude Testament. En langzaam maar zeker, ja, in de uitwisseling kwam er natuurlijk de gedachte boven om te gaan schrijven. En dat hebben evangelisten gedaan en apostelen hun brieven. En Johannes de Visionair heeft dat gedaan. Maar de kerk functioneerde al decennia lang. Dus de kerk is ouder dan de Bijbel. Maar intussen zijn die eerste generaties gestorven en de nieuwe generaties gekomen. Maar die eerste generatie heeft dat opgeschreven. En wat opgeschreven is, dat is fundamenteel, omdat we daar telkens de herinnering weer wakker krijgen van het allereerste begin. En dat zou toch vervaagd zijn. Want nu hebben we dus kerk en Bijbel, een levende kerk, die alsmaar weer terugkijkt en teruggrijpt op die Bijbel. Dat is wonderlijk. Dus de kerk was er het eerst en de ontwikkeling door de 20 eeuwen heen, kijken we naar dat fundamentele boek van de Bijbel. Wel nu, Bijbel, het boek van God. En dat weten we allemaal, een hele belangrijke plaats in de Eucharistie. De dienst van het woord. Dan gaat het altijd over deze Bijbellezingen. In principe worden die echt niet vervangen door mooie eigentijdse of commentaren van kerkleraren. Nee, Bijbelteksten. Maar vandaag gaan we ook kijken naar het hele gebeuren van de Eucharistie. Dan zien we dat de huidige Eucharistie is ook gegroeid. Want ik denk, de Eucharistie, er wordt ook in het begin ook genoemd het breken van het brood. Dat was

natuurlijk het eucharistische brood. Hè, zoals ze dat deden bij Jezus zelf deed bij het laatste avondmaal en bij de leerlingen van Emmaus. En dat hebben de leerlingen gedaan, het breken van het brood, het samenkomen. Maar dat was natuurlijk het heilige brood en de beker. En dat was het lichaam en bloed van Christus, gedaan en gedaan. Maar daar zijn ook veranderingen in getreden. Er zijn ook discussies geweest, liturgiegroepen, liturgieën ontwikkeld in het oosten, in het westen. We kennen de liturgie van de orthodoxe wereld. Ja, is toch heel anders en hetzelfde. Maar wel, ook heel mooi, maar anders. We hadden ook in het westen de Engelse, het Engeland, Ierland van de monniken. En we hebben nog steeds een liturgie die wat anders is van Milaan. Er zijn dus vormgevingen. En dan is er weer een concilie die weer dingen aanpast en schrapt en toevoegt en weer coördineert. Ook het laatste Vaticaansconcilie. Dat is weer een tekst-liturgieverandering. Maar de Bijbel speelt daar een hele grote rol in. En vandaag gaan we door de Eucharistie heen. En dan gaan we zien hoeveel teksten en welke teksten teruggaan naar gewoon citaten uit de evangelie, handelingen, de brieven en boek Openbaring. Laten we weer gaan luisteren naar, ik noem het eigenlijk maar hemelse muziek. Want dat is het, deze muziek die leidt in het mysterie, in het mysterie van de Eucharistie. En dat is belangrijk. Als wij de heilige mis vieren, een klassieke term is dat, de Eucharistie, meer de nieuwe term, maar in wezen helemaal hetzelfde. En ook of we nu de Tridentijnse vieren, dat is de liturgie zoals die eigenlijk wel 1000 jaar is gevierd. Zeker. In het Concilie van Trente is bevestigd en die is dan heel strikt nageleefd tot in de 20e eeuw. En nu wat veranderingen, maar de essentie gaat helemaal terug naar de Bijbel. En dat is mooi om die geschiedenis te beleven en te ontdekken dat we dus niet op die vorm moeten vastzitten. Net zoals Jezus zegt, je moet niet alleen naar het uiterlijk kijken, niet alleen het uiterlijke doen, maar je hart moet erbij zijn. Dus het gaat niet over woordje dit, woordje dat. Dat moeten natuurlijk wel de goede woorden zijn. Maar er zijn ook synoniemen, er zijn andere mogelijkheden. En het is de bedoeling om tot het hart van de Eucharistie te komen. En dat is hetzelfde eigenlijk als het hart van de Bijbel. Namelijk de ontmoeting van God en de mens. God spreekt zich uit, God geeft zich, Jezus geeft zich, Jezus spreekt zich uit. En wij ontvangen het woord en wij ontvangen Gods liefde. En hij wacht op ons antwoord, de wederliefde. En wij krijgen de missie, de opdracht. Laten we weer luisteren naar mooie muziek. En zingen wij nu mee met ons hart naar het Ave Maria.

prachtige zang, mooi gezongen. Mystiek, mystiek betekent de aanwezigheid van God voelen. En in die aanwezigheid van God wordt alles in opgenomen. Ook de hele schepping, ook de hele gemeenschap, de hele kerk. En ja, dan bijzonder, Maria bovenal. Eigenlijk hebben we nu al twee muzikale voorbeelden gehoord, meegemaakt, beleefd. Misschien hebt u wel meegezongen. Van dat wat wij gebruikelijk te doen zijn. En wat belangrijk is om als katholieken bewust te worden, bewust te zijn. Dat wij heel bijbels zijn. Want zojuist hoorden we Magnificat. Het begin van het Magnificat. En Magnificat samen met de lofzang van Zacharia. 'S morgens, Magnificat 's avonds. En voor het slapen gaan, de lofzang van Simeon bij de opdracht van het kindje Jezus 40 dagen in de tempel. Dat zijn drie fundamentele hymnen in het katholieke getijdengebed. Van eeuwenlang. Dat is ons katholieke getijdengebed. Echt wat de kerk noemt het gebed van de kerk. En wat in de kloosters gebeurt, wat ook nu steeds meer door parochiegroepen gebeurt, dat is het gebed van de Bijbel. Want naast deze hymne is een substantiële lijn de psalmen. De psalmen waarin klinkt alle emoties van het dagelijkse leven. En dat wordt uitgezongen verbonden met God. Nou, dat is in Magnificat ook. Magnificat en die andere hymnen zijn basishymnen van ons getijdengebed. En dan, wat men dan noemt katholieke gebed. Er kwamen nu ook nog wat variatie, maar we hebben gehoord. Het begin van het Wees gegroet, Ave Maria, gratia plena. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Dat is de groet die de engel van God overbrengt op Maria. Zo staat het geschreven. En wat men dan zo het katholieke gebed noemt, specifiek, protestanten zouden dat wellicht niet, nog niet, bidden, is in feite het woord van God. Zijn woorden van God, Ave Maria, gegroet Maria. Vol van genade, gaire, vol van de liefde, de genade van God, deze vrouw. Het is zo, zo bijbels. Want nu, dat gaan we nu ook meemaken in de hele Eucharistie. Laten we de twee termen nemen voor onze eredienst. Dat is van klassieke huizen de Heilige Mis. Nou, heilig, dat komen we ook in de Heilige Mis zelf tegen, wanneer we het hele verloop doornemen. Heilig, heilig, heilig. Ja, dat is God. Dat is, zo wordt God beschreven en aangeroepen. Heilig zijt gij. En wij zouden ook bij ons bidden veel meer die heiligheid moeten beleven. Nou, die viering is niet zomaar een gebedsviering. We hebben nog een viering. Maar hoe laat is de viering? Het is een heilige viering. Heilig. Het is een viering van Gods aanwezigheid. Een heilige mis. Het is Gods aanwezigheid voelen. En dan horen de woorden van Jezus bij zijn opstanding op Pasen. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. En die missie wordt uitgedrukt in ite missa est. Gaat de mis is ten einde, maar de missie begint. Gaat de missie begint. De missie is nu aan de hand. Het zijn Bijbelse termen. Heilig, missie, mis en Eucharistie. Ja, de charis zit daar opnieuw in. De charis, de genade. En het is de dankbaarheid. Het wordt verschillende keren genoemd in de loop van de mis. De dankbaarheid, maar het woord charis is heel bijzonder. Want dat verbindt ons weer met Jezus, de Eucharistie. Maar charis, dat woord verbindt ons ook met Maria. Maria is heel dichtbij in de Eucharistie. De katholieke verbreding, verdieping, verrijking van alleen het Bijbelse. Maar Bijbels, de engel zegt gaire, Maria. Dus gaire is het eerste woord. Gairumene, jij bent vol van genade. En even later, door de genade, door de Heilige Geest zul jij ontvangen. Dus in Eucharistie zit het woord gaire, is ook al helemaal verbonden met Maria. Wel nu, we gaan dan beginnen
Ja, hoe begint de mis? Met het kruisteken. Het kruisteken. Ik vind het heel mooi. Ik ken een dominee die heel ecumenisch is. In die zin, die luistert en kijkt naar wat andere kerken doen. Wat de katholieke kerk doet. En ziet, ja, maar dat kruisteken, dat is zo mooi. Het kruisteken. Wat is bijbelser, wat is meer in het Nieuwe Testament dan het kruis van Jezus? Dat is het hoogtepunt van het evangelie. Jezus trekt op naar Jeruzalem, naar het kruis. En daarin openbaart hij wie God is. En wij zeggen dan in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Aan het kruis, wat zien we, wat horen we? We horen Jezus zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik, de Zoon, beveel mijn geest, mijn ziel aan u, Vader. Dat is het, Jezus zo aan het kruis. En op paasmorgen verschijnt Jezus. Hij zegt, de Vader zendt mij en hij blaast de Heilige Geest. En op hemelvaart, ik zend jullie, doopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Als we een kruis maken in het begin en een zegen op het einde van de mis, is al ja, de hele samenvatting van het evangelie. Dat is toch prachtig. En dan zijn we begonnen en ja, eigenlijk moet de liturgie moet zo gebeuren. We hoeven niet te veel praatjes en dingetjes om me heen. Het is geen vergadering, het is een liturgie. Het is een vieren van Gods aanwezigheid, van zijn liefde naar ons. De Bijbel als liefdesbrief wordt nauw gevierd en uitgesproken en bezongen. En dan is het als we dadelijk heilig, heilig, heilig gaan zeggen, gaan zingen vanuit boek Jesaja. Dan buigt Jezus, Heer, ik ben niet waardig. Heer, ik ben niet waardig. En dan komt er een engel die moet ons zuiveren. Onze lippen zuiveren, ons hart zuiveren. En daarom bidden wij de belijdenis van onze zonde. Schuldbelijdenis, om vergeving vragen. Oh, en dan denken we aan zoveel verhalen uit de Bijbel, uit het Oude Testament, waar mensen hun zonde belijden, tot en met de grote figuren toe. Abraham soms zijn eigen weg gaat, Isaac, Jacob, maar ook Mozes. En denk aan koning David, als hij om genade smeekt. Psalm 51, hij smeekt om genade. En alle andere zondaars die we in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, de apostelen en Petrus die buigt en snikt en huilt. En Paulus die op de grond valt. Nou, dat is de schuldbelijdenis. Voordat wij bij God kunnen komen, vallen wij neer. En dat zien we in die hele Bijbel. Oude Testament, Nieuwe Testament. We vallen neer zondig en bewust van onze kleinheid, onze zwakheid. En dan als we dan de woorden van de priester horen, die namens de kerk, namens Jezus spreekt. Ja, God biedt zijn vergeving aan. Maar je moet er wel om vragen. Heer, vergeef mij. Ja, het zij je vergeven. En als we weer terugkomen op dat kruis van het kruisteken. De goede moordenaar. De goede misdadiger. Heer, vergeef mij. Want ik heb gezondigd. Neem mij op in uw koninkrijk. En Jezus zegt onmiddellijk. Gij zult heden bij mij zijn. En de man achter in de kerk. Achter in de synagoge, die schuldbewust zijn hoofd buigt. Heer, ik ben niet waardig. Die gaat gerechtvaardigd naar huis. Dus als wij gebeden hebben in die schuldbelijdenis, dan spreekt de priester. Mogen de almachtige God zich over u en ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Dat is de hemel. Want zonder zonde alleen kunnen we de hemel in. Alle zonden moeten afgewist zijn, moeten vergeven zijn, moeten weggenomen. En daar beginnen we al gelijk mee. Dus de hele Bijbel. De zondaars die buigen en God die vergeving aanbiedt. In het Oude Testament, zelfs aan Ninive, geeft God vergeving. En Petrus en Paulus. En dan komt onmiddellijk
dat oude Griekse gebed, het is nog in het Grieks, het is gebleven. Kyrie, Kyrie, eleison, Heer ontferm je over ons. Ja, en dan denken we, prachtige teksten, we zien het dan voor ons. Matthäus, 9e hoofdstuk. Dan roept iemand daar, heb medelijden met ons, zoon van David. Ze staan langs de weg, heb medelijden met ons, zoon van David. Van Matthäus 15, de Kanaïtische vrouw, een heidense vrouw, die ziet ook, ja, in deze man, dat is een profeet, dat is, hij is, ja, zoon van David, hij is van God. De Kanaïtische vrouw roept, Heer, zoon van David, heb medelijden met mij, Kyrie eleison. En dan Matthäus 20, de blinden langs de weg, die roepen, Heer, heb medelijden met ons, zoon van David. Heb medelijden met ons, Kyrie eleison, Heer. En Heer, Dominus, Adonai, is eigenlijk de titel van God. Ja, want alleen God kan vergeven. Daar hadden de schriftgeleerden gelijk in. En daar komt iemand aangelopen, zoon van God. En die is gekomen om vergeving aan te bieden. Als wij nederig zijn, buigen en onze schuld belijden. En dan Lucas 17, de 10 melaatse, die uitroepen. Jezus, meester, heb medelijden met ons. Heb medelijden met ons. Ja, we blijven roepen in onze kleinheid naar God toe. En ja, al die figuren die lichamelijk, geestelijk in nood zijn, roepen, Kyrie eleison. En dat doen we in de mis. Is de Bijbel in de mis? En dan zijn we dankbaar, vreugde. Dat we opnieuw geboren zijn, dan komt het Gloria. Want het Gloria, dat is eer aan God in de hoge vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Dat is Lucas 2e hoofdstuk. Jezus is geboren, de engelen verschijnen. Gloria aan God in de hoge en vrede op aarde beneden. En dan zijn er zoveel andere lofprijzingen. Zoveel andere lofprijzingen die we vinden in eerste hoofdstuk van Johannes en Johannes 20 en Filippenzen 2 en verschillende psalmen. Eer aan God. Wij prijzen God. Wij aanbidden God. Wij buigen voor God. Laat ons de aarde werpen. Dat is het Gloria. En mooi die teksten aan de Vader. Aan de Vader. En dan aan de Zoon. Het Lam Gods. En dan op het eind. De Vader, de Zoon en de Geest. Glorie aan God. Vader, Zoon en Geest. Vader, Zoon, Geest, Heilige Drie-eenheid. En dan de wisselende gebeden die komen na het Kyrie en het Gloria. Dus de vernedering van ons en de verheffing door God. En dan ons gebed. Het begint altijd met een eerste helft. Een soort lofprijzing van God, zijn grote daden. En dan een smeken om zijn genade voor ons, voor de kerk, voor de wereld. Ja, dat vragen wij. En dan altijd weer, zoals de volheid van de openbaring in het Nieuwe Testament, zo bidden wij. We bidden altijd tot de Vader. De hele Eucharistie, de hele Heilige Mis is met Jezus één groot gebed, een offer aan de Vader. Dat is het. Het hele leven van Jezus is één gebed, een offer aan de Vader. Een dankoffer, maar ook een boeteoffer voor de mensheid. En dat doen wij dus ook in de Eucharistie. We bidden en offeren. En we danken God voor zijn vergeving. En we vragen om zijn genade in onze dagelijkse strijd. Nou, de hele inleiding van de Heilige Mis is als het ware de Bijbel in korte vorm. Een samenvatting. De hele Bijbel kunnen we daar vinden. Als we Eucharistie vieren, dan vieren we eigenlijk de Bijbel. Laten we dat weer even blij overwegen en zeggen, kom Heilige Geest, kom Heilige Geest.

En het is mooi om zo om de Heilige Geest te bidden. Want de Eucharistie is één groot gebed naar de Vader met Jezus in zijn woord, maar ook vooral juist in zijn kruisoffer. Maar de Heilige Mis is ook vervuld van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest komt in het woord tot ons. God spreekt door de profeten. De Heilige Geest spreekt door de profeten. En de Heilige Geest bewerkt wonderen. En de Heilige Geest verandert brood en wijn. En alles gebeurt eer aan God in de eenheid van de Heilige Geest door Jezus Christus. Dat is de Triniteit. Na het eerste gedeelte, de inleiding in de Heilige Mis, krijgen we de woorddienst. En dat is natuurlijk heel duidelijk. Vanaf het begin, in de synagoge, daar wordt de Bijbel gelezen uit de Tora, de vijf boeken van Mozes. En wij lezen uit oude en nieuwe geschriften, oude en nieuwe testament, en vooral sinds het Vaticaans Concilie is een veel breder scala gekomen. Zondags drie lezingen. Eerste lezing meestal oude testament en gaat vaak over naar het evangelie. En heel mooi verwijst naar Lucas 4. Wat doet Jezus op de Sabbat? Dat is een van zijn eerste werkzaamheden na zijn doop. Hij gaat naar de synagoge en Jezus leest uit Jesaja. En hij, daar staat hij, daar zit hij, daar spreekt hij. De vervulling van de woorden van Jesaja. Wat staat er in Lucas 4? Boek Jesaja. En dan krijgen we de tussenzang, antwoordpsalm. Alle mogelijke psalmen die passen bij de lezingen. Het is zo Bijbels. En alle emoties komen daarin voor. Lofprijzing, smart, ellende, vreugde, zonde, vergeving en roepen tot God. Verlangen naar God. En we denken dan aan Colossenzen 3. Zegt Paulus, zingt voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Dus we zouden eigenlijk een soort mini-bijbel, pocket-bijbel bij ons moeten hebben. Of we hoeven eigenlijk alleen maar Alleluia te zingen. Woorden van Alleluia, dat zingen we naar God toe. Tweede lezing, meestal uit de brieven van Paulus, of Johannes, Petrus. En daar komt bijvoorbeeld 1 Korintiërs 11. Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Nou, hier hebben we gelijk al een tekst, een aanroeping die na de consecratie komt. Maar, woord van de Bijbel. En dan, ja, het evangelie, alle evangelieën. Jezus in levende lijven, al zijn verhalen. Maar dat moeten we horen, beluisteren. Niet als verhalen die één keer gebeurd zijn, maar die blinden, die lammen, die zondaar, die overspelige, dat zijn wij. Dat zijn wij. Elk verhaal kunnen wij onszelf inpassen. Die zijn bedoeld om ons daar helemaal in te zetten. Wij worden medespeler van al die gebeurtenissen van het heil die in de Bijbel verhaald worden vanuit het Oude Testament en het Nieuwe Testament en bijzonder het evangelie. En dan komt het credo, de geloofsbelijdenis. Ja, daar zit ook de hele Bijbel in. De geloofsbelijdenis wat langzamerhand vorm gekregen heeft, maar eigenlijk op basis van Bijbelteksten. Want ja, na een aantal decennia werd dat opgeschreven en het verder verloop van de kerk. Ja, hoe moet het nou precies? Wat zeggen we nou precies? En ja, toch mooi om dat samen en eenvormig te doen. Bijzonder de concilies van Nicea en Constantinopel, dat we onlangs gevierd hebben, als 1700 jaar oud. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. Nou, we zien het boek Genesis, we zien psalmen van God, de Heer, de schepper van alles wat bestaat. En we geloven in één Heer Jezus Christus, enige geboren Zoon. We denken aan het eerste hoofdstuk van Johannes. Het woord was bij God en het woord was God. Al die teksten staan in de geloofsbelijdenis. En geboren uit de maagd Maria. Geboren te Bethlehem. We denken aan de hele Lucas en Matthäus evangelie. De geboorte van Christus.
En hij heeft geleden onder Pontius Pilatus, gekruisigd, gestorven en begraven. Al de vier lijdensverhalen uit de evangelie, dat zijn hoogtepunten die in de goede week gevierd worden. En dan, ook in de vier evangelieën, hij is verrezen op de derde dag. En hij is opgevaren ten hemel. Lucas beschrijft dat twee keer in het evangelie en de handelingen. En hij zal wederkomen in heerlijkheid. Dan gaan we al helemaal naar het einde toe, naar de openbaring, naar de voltooiing van de wereldgeschiedenis. En ik geloof in de Heilige Geest. We denken dan aan het Pinksterfeest, maar alle andere wonderen die Jezus deed en die hij sprak en de geest die hij teruggeeft aan de Vader. Ja, de hele geloofsbelijdenis. Het is als het ware een samenvatting van de hele Bijbel. Zeg dat in korte woorden, maar het is mooi om daaraan te denken. Het is de geschiedenis van de Bijbel. Wel nu, we gaan over naar de dienst van het offer van de Eucharistie zelf. En we willen nog even een stukje muziek luisteren. Te Deum, wij loven en wij prijzen u, God, u boven alles, met alle engelen en heiligen.

Te Deum. Prachtige lofzang. Eigenlijk een soort geloofsbelijdenis. En alle engelen en heiligen loven en prijzen en aanbidden God. En dat doen we in de Eucharistie ook. En dan de offertorium. Het begin, brood en wijn. Er wordt gebeden. Gezegend zijt gij, Heer, God van heel de schepping. Uit uw mildheid hebben wij het brood ontvangen. Dat is zo bijbels, uit de kronieken, Oude Testament. Alles komt van u en wat wij u geven, hebben wij eerst van u ontvangen. En wij nemen het brood en wijn dat wij ontvangen hebben, we geven het aan God. En dan denken we ook aan die Melchizedek die brood en wijn brengt aan Abraham en God zegent. Wonderlijk, Melchizedek, de niet-Jood, niet-Christen, koning, priester van Jeruzalem. Offertorium. En in het gebed sluiten we ons alle bij dat offer wat de priester doet. Hij doet dat brood en wijn, geeft hij aan God. En opdat God het weer kan consecreren, kan heiligen, kan transformeren. Opdat wij getransformeerd worden, geheiligd worden. En dat gaan we dan zingen in privatie. Een inleidend gebed, een lofprijzing. Dat eindigt in het heilig, heilig, heilig. Daarmee zijn we eigenlijk gelijk prachtig in het gebed van Jesaja, zesde hoofdstuk. Heilig, heilig, heilig. Hij buigt voorover. En hij voelt zich zo klein. En er staat de serafijnen roepen. Heilig is de Heer van de hemelse machten. De Heer van de hemelse machten. Hosanna in de hoge. Hosanna, de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. En we zien daarin de intocht in Jeruzalem op een ezeltje. Dat is bij het Sanctus. We worden met Jezus meegenomen Jeruzalem in. Want dat is het eucharistische gebed, de consecratie. We gaan er binnen in het offer van Jezus Christus. Dat is de eucharistie. Psalm 118. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dan komen daar de eucharistische gebeden naar die lofzang. We buigen ons voor de grote God die ons nabij komt. Daar rond dat altaar. We moeten dat ons voorstellen. En dan, als we dan met name het eerste eucharistisch gebed nemen. Het klassieke gebed wat nog. De oude klassieke kanon van het Tridentijnse misviering. Dan is daar eigenlijk het hele boek Apocalyps. Boek Apocalyps waar we verschillende visioenen van de hemel krijgen. Want daar zien we de troon van de Allerhoogste. Nou, dat is daar boven het altaar. En daar zien we het Lam Gods die zijn bloed vergoten heeft. Ja, en dat is in brood en wijn is dat het lichaam en bloed van Christus, het Lam Gods. Dat is daar op het altaar. En dan, ja, dan net als in boek Apocalyps, dan moeten we ons voorstellen, als een prachtige foto moeten we projecteren op elke mis eucharistie. Dan wordt het altijd omringd met de engelen en de heiligen. En niet te vergeten, de 12 stammen van Israël, die zijn daar ook. Die staan daar rond het altaar. Zoals Jezus laatste avondmaal. Hij begon met het Joodse paasmaal en transformeert het naar het nieuwe paasmaal van hemzelf als het Lam Gods. Maar zo ook de Joden van het Oude Testament zijn als het ware de eerste ring rond het Lam Gods in de hemel. En daaromheen de engelen en alle heiligen uit de verschillende stammen. En bovenal, als we dus dat hele, de hele kosmos zien. En dan natuurlijk ook Maria, die bijna niet genoemd wordt. Maar die is hier aanwezig. Want zij hoort bij die leerlingen. Is de moeder van Jezus. Jezus die geboren is. En dat lichaam en bloed wat daar geconsecreerd wordt. Wat wij zullen gaan ontvangen. Ja, dat is dan, dan tegelijk eigenlijk uit het lichaam en bloed van Maria. En die hele consecratie, dat is letterlijke tekst van de evangelie. Zit er midden in de Bijbel, hoogtepunt, het avondmaal. En doet dit tot mijn gedachtenis. Doet dit tot mijn gedachtenis. Paulus schreef dat ook. Wat ik ontvangen heb, heb ik jullie overgeleverd. Dat wordt doorgegeven. De gedachtenis moet doorgaan. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Johannes 6e hoofdstuk. Ik ben het brood des levens. Als gij het vlees van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u.
Het hele evangelie vieren we daar in de eucharistie, in de consecratie. Doe dit tot mijn gedachtenis. Het gedenken is tegenwoordig stellen. Daar, als we de consecratie vieren, als we de eucharistie vieren, het eucharistisch gebed bidden, dan is daar Calvarië, is daar Jeruzalem. En dat verkondigen we dan. Dat is de verkondiging. Dat deden de apostelen op Pinksteren. En wij doen dan direct na de consecratie. Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren. En dan geven wij onze tekst. Christus is gestorven voor onze zonde volgens de schrift. Hij is begraven. Op de derde dag is hij verrezen. En wij verkondigen hem tot het einde der tijden. Ja, hier is Christus de hoge priester aanwezig. En dan zo mooi in het eerste kanongebed. Er wordt er gebeden. Engel, breng dit offer hier. Dit is het offer van Christus. Breng dat weer voor Gods aanschijn. En hij heeft al onze schuld, al onze zonden gedragen. En door hem komt alle genade over ons. Hebreeënbrief. Die zo beschrijft Christus de hoge priester die zichzelf offert. Koning en hoge priester in de orde van Melchizedek. En dan dat hele eucharistisch gebed waar we de Allerhoogste, het Lam Gods, de Joodse stam, de 12 stammen, de engelen en de heiligen, maar ook de aardse kerk, de levende en de overledene, de zielen van het vage vuur. Ja, zij krijgen ook de genade die ze nodig hebben om in de hemel te komen. En in al onze moeilijkheden op aarde komt Christus in ons midden. En dan, zoals het Sanctus hebben gezongen, gebeden, heilig, heilig, heilig, zo ook de doxologie, de lofprijzing, door hem en met hem en in hem, zal u, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, alle eer en glorie worden gegeven door Christus. Ja, dat is het hele Nieuwe Testament. Het hele Nieuwe Testament. Dan, na het eucharistisch gebed, het Onze Vader. Ja, zo letterlijk uit het Matthäus-evangelie. Het is de Bijbel daar. Jezus spreekt. De Vader, zijn koninkrijk, zijn naam, zijn verlossing. En zijn wil. Zijn wil. En Jezus heeft Gods wil volbracht. En Maria heeft het ook gedaan. En nadat onze Vader een aanvullend gebed. En dan vrede, zij u. Vrede. Hoe vaak heeft Jezus niet gezegd vrede, zij u. Met name daar op het hoogtepunt bij het laatste avondmaal. Vrede geef ik jullie. Mijn vrede geef ik jullie. Dat is het laatste avondmaal. En op paasmorgen. Vrede zij met u. Vrede zij met u. En op de achtste dag, vrede zij met u. En dat zeggen we in de Heilige Mis. In de Heilige Mis, de Eucharistie. Dat is wat beschreven is in het Nieuwe Testament, in het Evangelie. De handelingen van de apostelen. Dat doen wij in de Heilige Mis. Met het hele grote visioen van de Apocalyps, van de openbaring. En dan, ja, dan komt het Lam Gods, het Agnus Dei. Dan zien we al voor ons al die lammeren, die paaslammeren van de uittocht uit Egypte. Dat hele verhaal van Mozes, het Joodse volk door de woestijn en de intocht en de tent en bouw van de tempel door Salomon en het herstel van de tempel door Ezra en Nehemia en van Herodes tenslotte voor de derde keer waar Jezus dan loopt. En ja, maar dit moet een huis van gebed worden. Dan loopt daar rond, ja, die zich openbaart bij de Jordaan. Zegt Johannes, zie daar het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. We horen in de mis Johannes de Doper spreken. Zie daar het Lam Gods. En dan, ja, we denken aan al die teksten uit het Oude Testament. Het paaslam, Jesaja, de leidende dienaar, die als een lam ter slachtbank wordt geleid. Ons paaslam is voor ons geslacht. Lam Gods. En wij antwoorden dan als mensen, Heer, ik ben niet waardig dat gij komt onder mijn dak, maar spreek slechts één woord en mijn ziel wordt gezond. Dat laatste is toevoeging, maar het komt letterlijk
uit het verhaal van de heidense Romeinse hoofdman. Heer, ik ben niet waardig. Heer, ik ben niet waardig. En dan de communie. We zien voor ons het laatste avondmaal. We zien voor ons Jezus en zijn leerlingen zondaars. En dan bidden we. En worden we stil. Oh, zou het mooi zijn als de mensen na de communie bewust Jezus dragen. Dat ze daar in Jeruzalem zijn. Dat Jezus in hun is gekomen. Net als die apostelen. Dat ze ter missie worden gezonden. En dat ze nu eigenlijk in de hemel zijn. Omringd door de engelen en de heiligen. Met Maria. Ze zijn er allemaal. En ja, wat gebeurt? Ja, zoals vanmorgen in het evangelie. Naar de buitenkant. We ontvangen de hostie. En dat is het dan. Nee, we moeten eigenlijk buigen, knielen. Ja, dat is toch wel heel mooi met de tong. Hoeft niet per se. Maar het gaat om die eerbied van binnen. Wij ontvangen Jezus. Gods Zoon komt bij ons. En die mogen wij dragen. Net als Maria Jezus gedragen heeft. En dan overwegen. Dan wat wil hij van mij? Vraag Jezus, wat wilt u dat ik doe? Dat is wat de leerlingen vragen. Wat moeten wij doen, Heer? Wat moeten wij doen? En dat vragen alle heiligen. Bidden, wat moeten wij doen? In de communie, u bent bij ons, Heer. En dan de communiegebeden en de gezangen. Maar dat hoogtepunt, daar eigenlijk is een hemels moment. De hemel is bij ons, is in ons gekomen. In Jezus. En we doen letterlijk wat met het laatste avondmaal is gebeurd. En dan ja, de slotgebeden. Telkens opnieuw. Door Christus onze Heer aan de Vader in de eenheid van de Heilige Geest. En tenslotte, zoals het genoemd wordt, ga heen, de mis is ten einde, ite missa est, gaat heen. En dat zegt Jezus bij zijn hemelvaart. Gaat heen en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen. Doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. En zo worden wij gezonden. Nou, dit is de hele Bijbel. En in feite zijn er ook heel veel hoofdstukken van de Alpha-cursus hier gepasseerd. Noem op het eind maar de zending, de kerk. Die heeft de zending om de blijde boodschap te verkondigen. En wij hebben de vergiffenis van God ontvangen door Christus. Ja, alle thema's van de Alpha, alle thema's, verhalen van de Bijbel, vieren wij in de Eucharistie. Dat is mooi zo, die combinatie. Laten we met vreugde nu zingen en bidden. En roepen, Come Lord Jesus, Maranatha. De laatste woorden van de Bijbel. Kom Heer Jezus, kom. Op het einde der tijden. Dat is waar de heilige mis, de Eucharistie, ons geloof en de hele geschiedenis en de mensheid naar uitkijkt. Kom, Heer Jezus, kom.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 27 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Monica, moeder van de heilige Augustinus, die op de volgende dag, 28 augustus, herdacht wordt. Augustinus is kerkleraar en heeft met zijn vele geschriften en zijn spiritualiteit een diepgaande invloed gehad op de hele kerkgeschiedenis, maar hij zou er nooit toe in staat geweest zijn als zijn moeder niet voor zijn bekering gebeden had en niet voor zijn bekering bij God haar hart had uitgestort. Wij nemen de lezingen van de heilige. Op de gedachtenisviering van de heilige Monica is de openingstekst: een godvrezende vrouw verdient alle lof, haar zonen prijzen haar gelukkig en bij haar man staat zij in hoge ere. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd begaf Jezus zich naar een stad die Nain heette. Zijn leerlingen en een grote groep mensen gingen met hem mee. Hij was juist in de nabijheid van de stadspoort gekomen toen daar een dode werd uitgedragen, de enige zoon van zijn moeder die weduwe was. Een groot aantal mensen uit de stad vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, gevoelde hij medelijden met haar en sprak: schrei maar niet. Daarop trad hij op de lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan en hij sprak: jongeman, ik zeg u, sta op. De dode kwam overeind zitten en begon te spreken en Jezus gaf hem aan zijn moeder terug. Allen werden door ontzag bevangen en zij verheerlijkten God en zeiden: een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft genadig neergezien op zijn volk. En dit verhaal over hem deed de ronde door heel het Joodse land en de wijde omtrek. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, in een gesteltenis van aanvaarde machteloosheid. Al zou mijn geest zo levenloos zijn als die van de jonge man van Nain, voor Jezus is dat van geen enkel belang. Integendeel. Als wij meer overtuigd zijn van onze onmacht om zelf te kunnen bidden, kan hij meer doen. Want bidden is een opwekkingsgebeuren in het klein. In het gebed wordt de mens door God opgewekt uit zijn in zichzelf opgesloten zijn, om zijn macht vaardig over me te laten worden, is vertrouwen voldoende. Bij de plaats van het gebed blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, zoals hij de weduwe zag. Hij gevoelde medelijden met haar, gereed om actief in te grijpen en het proces van levensafbraak om te zetten in levensherstel. Nu in het gebed voor mij. Ik maak een gebaar van eerbied, van ontzag. Allen werden door ontzag bevangen, me kleinmakend voor hem, zodat hij des te meer aan mij kan doen. Dan ga ik het gebed in door de houding van het gebed aan te nemen. En in deze houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Dan overzie ik in het korte geschiedenis. Het zijn als het ware twee processies die elkaar tegemoet trekken. Uit de stad komt de processie van de dood en naar de stad toe de processie van het leven onder leiding van de vorst van het leven. En zo ook heel de mensengeschiedenis zien. En ook mijn eigen levensgeschiedenis vanaf mijn geboorte ben ik bezig te sterven. Maar de vorst van het leven, die mijn ten dode toe neigende zondige leven loutert en van nieuw leven voorziet, hij komt mij tegemoet. De plaats waar dit geschiedt, in de nabijheid van de stadspoort van Nain, en ook de plaatsen waar Jezus' opwekkende kracht nu nog steeds actief is, bijvoorbeeld in de genadeoorden op onze wereld en in mijn eigen leven. En dat zijn ook de plaatsen en situaties waar de onmacht sterk wordt ervaren.
Dit besef kan mij brengen tot een andere beschouwing van de plaatsen en situaties van menselijk onheil. Het zijn ook de plaatsen waar de betrokkenheid van Jezus het grootste en het hevigste is. Die bijzondere genade. Te mogen groeien in een innerlijke kennis van de Heer, zoals geschiedde aan de omstanders die in Jezus een groot profeet zagen, in wie God genadig neerziet op zijn volk. De overweging. Op de gedachtenisviering van de heilige Monica viert de kerk haar als vrouw en als moeder. Als vrouw in de eerste lezing uit het boek van de wijsheid, Jezus Sirach, ook wel Ecclesiasticus geheten. En daarin viert de kerk Monica als vrouw, als een goede vrouw, een flinke vrouw, een vreugde voor haar man. Met een goede vrouw is een man goed bedeeld. En zo heeft Augustinus ooit zijn eigen moeder getekend, met de volgende woorden: mijn moeder met haar vrouwelijke natuur, met haar bedaagde onverstoorbaarheid. Maar ook werd zij getypeerd als moeder, met haar moederlijke liefde. En zo wordt Monica gevierd in het evangelie, als moeder. Want Jezus zegt tot de moeder van de jongen van Naïm, toen haar dode zoon de stad werd uitgedragen: schrei maar niet. Dat is een beeld van Monica's situatie. Want wat heeft zij geweend over haar eigen zoon, Augustinus? Niet omdat hij dood zou zijn, zoals de zoon van de vrouw van Naïm, maar omdat hij geestelijk dood was, een levende dode. Eens heeft de bisschop van Milaan, toentertijd Ambrosius, tot Monica gezegd, toen hij haar weer in hete tranen zou schreien. Hij zei niet: huil maar niet, maar hij zei: het is ondenkbaar dat een zoon van zoveel genade verloren zou gaan. En inderdaad, het kind van zoveel tranen werd een kind van grote vreugde. Dat is de macht van het gebed, de kracht van het gebed van een zwakke vrouw. Augustinus heeft, om zo te zeggen, dit evangelie voor zijn moeder uitgekozen, want letterlijk heeft hij eens over haar gezegd, letterlijk: zij droeg mij op de draagmaar van haar gedachten, opdat u, Heer, tot mij zou kunnen zeggen: jongeman, sta op. In dit evangelie speelt de moeder een grotere rol dan haar dode zoon. Met haar heeft Jezus medelijden. Toen de Heer haar zag, gevoelde hij medelijden met haar. En Jezus zei tot haar: schrei maar niet. En daarop trad hij op de lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan en hij sprak: jongeman, ik zeg u, sta op. De dode kwam overeind zitten en begon te spreken. En Jezus gaf hem aan zijn moeder terug. Als een wonder van medelijden. Of beter gezegd, als wonderkracht in de geest van barmhartigheid van medelijden. In zijn belijdenissen schildert Augustinus een geestelijk portret van zijn moeder. En dat deed hij met de woorden: ik was nog onervaren in de liefde tot God. Ik, de geloofsleerling, die daar met die andere geloofsleerling Alypius doorbracht op het landgoed van mijn vader, terwijl mijn moeder ons leven deelde. Mijn moeder, met haar vrouwelijke aard, met haar mannelijk geloof, met haar bedaagde onverstoorbaarheid, met haar moederlijke liefde en haar christelijke vroomheid. Die christelijke vroomheid kon Augustinus waarnemen aan haar vertrouwelijk en vertrouwvol gebed, waarmee zij de hemel onder tranen bleef bestormen. Beste mensen van Radio Maria, in het bijzonder de moeders onder u, denk toch niet gering over uw tranen. En alle luisteraars van Radio Maria, denk niet gering over de tranen van de kerk wanneer zij over haar kinderen weent. Denk niet gering over de tranen die u vergiet over uw familie, uw bloedverwanten, wanneer zij niet meer of maar weinig in hem geloven. Uw tranen vloeien dan samen met het bloed van Christus, zoals in de Eucharistie het water samenvloeit met de wijn.
Blijf even stilstaan bij dat gebaar dat de priester doet voordat hij de kelk met wijn gaat opdragen aan God. Hij zegt dan: water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk wezen. Wanneer u niets meer kunt doen en het kwaad niet meer kunt tegenhouden, kunt u altijd nog lijden, dragen. Dat is meer dan verdragen. Het is dragen met liefde, graag dragen. Met Monica voor ogen kan men zeggen: God heeft zich zijn volk aangenomen. Zie hoe Jezus met

Zie hoe Jezus met medelijden neerziet op u, hoe hij diep in zijn hart bewogen is om u. Ontvang dan het lichaam en het bloed van Christus als een teken van zijn medelijden. Als de mensen niet zoveel in u zien, dan mag u weten, God ziet genadig op u neer. Hij heeft zich zijn volk aangenomen. Wie moet dan niet denken aan de geschiedenis, hoe het Joodse volk ooit is begonnen met het schreien van het volk en de openbaring van Gods medelijden met deze tranen. Tot Mozes heeft God toen gezegd, ik heb het schreien van mijn volk in Egypte gehoord, ik ken zijn lijden. Laten wij dan geloven in de macht van de machtelozen, de macht van God en de onmacht van zijn zoon en van zijn vele zonen en dochters. Laten we de woorden van onze paus Franciscus ter harte nemen. Hij spreekt het volgende tot jonge mensen. Als mensen nog jong zijn, denken ze de wereld te kunnen veranderen. Dan denken ze anderen te kunnen veranderen. Ze zijn idealistisch. Ze denken en doen vanuit idealen, vanuit ideeën. Maar als mensen daar een paar jaar mee bezig geweest zijn, dan zien ze wel dat alles bij het oude blijft. En dat ze zelf ook niet in staat zijn zichzelf te veranderen. Dan gaat men wat de paus noemt de logica ontdekken van het geduld. In zijn eigen leven en in het leven van anderen. De logica van het geduld ontdekken. Zijn eigen geduldige weg gaan houdt in dat men de tijd accepteert waarin men leeft. Maar dat houdt ook in dat men er meer iets in gaat zien, dat anderen hun eigen leven gaan ontplooien. Een goede vader en een goede moeder zijn zij, die zolang de kinderen nog jong zijn, in het leven van hun kinderen regelmatig ingrijpen en grenzen stellen. Maar als de kinderen volwassen beginnen te worden, de kunst verstaan van het toeschouwer worden. Toeschouwers van de mislukkingen van hun kinderen. Mislukkingen die de kinderen tenslotte zelf wel te boven weten te komen. En daarvoor moet men hen tijd laten. Dus van de ene kant moet men de grenzen weten te stellen. Bij andere gelegenheden moet men weten de andere kant uit te kijken. En doen zoals de vader in de gelijkenis, de zoon laten vertrekken en het dan maar laten gebeuren. Dat de zoon zelfs zo ver gaat dat hij het fortuin van de familie er doorheen jaagt. Hoe vaak moet men in het leven zich niet weten in te houden, niet ingrijpen, geen goede raad geven. Men moet weten wanneer het nodig is en nuttig om grenzen te stellen, om in te grijpen en wanneer het geboden is om zich terughoudend op te stellen. Daarbij kan het muziekje van het klarinetconcert Mozart, dat als herkenningsmelodie bij Radio Maria wordt gespeeld, bij het woord van God elke dag opnieuw, dat kan ons een beetje helpen om ons voor te stellen hoe dat in zich inhouden en dat terugtreden een rol zou kunnen spelen ook in het leven. Het is, zou je kunnen zeggen, die muziek is de muzikale uitdrukking van wat wij christenen genade mogen noemen. Of medelijden, barmhartigheid. Dus de melodie is niet zomaar een deuntje. Het laat iets voelen van wat aan de grondslag ligt van het hele verlossingswerk. Geduld, genade, medelijden. Dat wat God ooit heeft gezegd door de mond van de profeet Hosea. Hoe zou ik u kunnen prijsgeven, kunnen overleveren? Mijn hart slaat om. Heel mijn binnenste wordt week. Nee, ik zal mijn vlammende toren toch niet koelen. Want ik ben God. Ik ben geen mens. Ik ben de heilige in uw midden. Ik laat mij niet gaan in mijn toren. Er wordt van het kwaad niets ontkend. Kwaad blijft kwaad. Zonde blijft zonde. Het kwaad blijft zichzelf straffen. En toch. En dan krijgen we die melodie. Dus moeiteloos met die stijgende melodie omhoog worden wij er steeds weer

uitgehaald. En toch, er bovenuit getild. Wij ontsnappen steeds weer aan de macht van het kwaad. En God strijkt dan over zijn hart. En toch, kortom, dood en verrijzenis. Het gebed besluiten, zoals dit evangelie eindigt, de verheffing tot God van het door Jezus aangeraakte hart. Gesprekjes voeren in een persoonlijk contact met de weduwe, met haar zoon, met Jezus en met tenslotte door Jezus, door de dynamiek van het gebedscontact met hem, naar zijn vader laten leiden en een Onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit.
1: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur.
0: Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed.
1: Wees mij een rots waar ik vluchten kan. Een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
0: Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids.
1: Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt.
0: Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wees mij een rots waar ik vluchten kan. Een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem.
0: Wil aandachtig horen. Naar mijn smeekgebed.
1: Als gij zonde blijft gedenken. Heer, wie houdt dan stand?
0: Maar bij u vind ik vergeving. Daarom zoekt mijn hart naar u.
1: Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik.
0: Gretig zie ik naar hem uit. Meer dan wachters naar de ochtend.
1: Meer dan wachters naar de ochtend. Hunkert Israël naar hem.
0: Want de Heer is steeds barmhartig. Zijn genade onbeperkt.
1: Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Uit de diepte roep ik, Heer. Zondigt niet. De zon mag over uw toren niet ondergaan. Geef de duivel geen kans.

volk. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Getuigenis van Frank Pupsel, hoofdredacteur van het tijdschrift Focus Money Duitsland. Ik vond Radio Maria als taxichauffeur in Wenen. Ik wissel vaak van zender en Radio Maria is vaak een prettige afleiding van de eentonigheid die je op andere zenders hoort. Het heeft een heel andere geest en dat heeft mij vaak op een prettige en ontspannen manier ontroerd. Ook mijn klanten hebben de ervaring als prettig ervaren en kunnen ontspannen in mijn taxi.

Getuigenis van Andrea Kunyit uit Hongarije. Eerlijk gezegd wil ik het niet alleen over mezelf hebben, maar ook over mijn familie, mijn man en mijn kinderen. Omdat de morele kracht van Radio Maria mijn hele familie bereikt en we voelen dat deze geest deel uitmaakt van ons leven. Mijn dochter was nog maar 3 maanden oud toen we de Mammies Club begonnen uit te zenden, samen met andere moeders die vrijwilligers waren bij Radio Maria. Daarna kreeg ik nog 2 dochters die als baby vrijwilliger werden omdat ze naar de uitzendingen kwamen als we radioprogramma's hadden. De kinderen raakten gewend aan de zalige omgeving. We gingen graag met onze kleine kinderen naar het station Radio Maria. Het gevoel van teamgeest is het belangrijkste gevoel dat ik heb gekregen van de Sint Monica Baby Mama Gemeenschap naast de vertrouwde ervaring van het station. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn kinderen. Ik denk dat de morele kracht van Radio Maria door het midden van mijn ziel stroomt. We reisden bijvoorbeeld naar het buitenland en probeerden af te stemmen op Radio Maria uit Csikszentmihalyi, Roemenië. We waren succesvol. Het was een ongelooflijk goed gevoel. Deze radio is een klein thuis in mijn hart. Als ik ernaar luister, heb ik het gevoel dat ik niet in Boedapest zou kunnen zijn, maar waar dan ook in ons land of waar dan ook ter wereld. En toch ben ik nog steeds thuis. Deze radio is echt een wonder. Ik denk dat de geestelijke kracht die we krijgen door te luisteren groot is. Radio Maria geeft ons de mogelijkheid om met elkaar te praten en dieper op zaken in te gaan door gebruik te maken van de rijkdom aan menselijke ervaring van degene in de studio. Het verhaal begint met de receptionisten die altijd aardig en beleefd zijn. De technici zijn altijd behulpzaam. Ze zorgen ervoor dat je je meteen thuis voelt. De studio van het station, de uitzendingen, de programmering. Je hoeft alleen maar het kenmerkende deuntje te horen en je weet al dat je thuis bent.

Nicolas Romero, taxichauffeur Mexico. Sinds enkele jaren is Nicolas Romero een vrijwilliger die Radio Maria promoot en hij doet dat in zijn taxi, een voertuig dat een instrument van evangelisatie is geworden. Ik heb altijd naar Radio Maria geluisterd. Ik voelde me erdoor aangetrokken toen ik met de taxi begon te rijden. Ik ging naar Radio Maria en samen met een andere collega begonnen we een groepje Maria's taxichauffeurs te maken. Ik begon met het uitnodigen van alle mensen die ik vervoerde om naar Radio Maria te luisteren. Het heeft me enorm geholpen, want ik heb mij toegewijd aan de Heilige Maagd Maria en ik voelde haar spirituele steun en in concreto de behoefte om dingen voor God te doen. Hoe promoot je Radio Maria in je taxi? Eerst zie ik de klanten en maak ik een kort praatje met ze. Als ze me dan een van hun problemen vertellen, stel ik voor dat ze naar Radio Maria luisteren. Met veel mensen, vooral vrouwen die problemen hebben, breng ik ze naar het Heilig Sacrament en ze huilen voor Gods aanwezigheid.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

Woensdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de kinderkatechese Vrienden voor het Leven. Ik heb er heel veel zin in vandaag. We zitten hier met een mooi overzichtelijk groepje vrienden. Er zijn 5 vrienden en Christina is er ook bij vandaag. Die is natuurlijk ook een vriend voor het leven. En we gaan vandaag weer een hele bijzondere uitzending maken. En ik ga zo meteen uitleggen waarom ik vind dat het vandaag een bijzondere dag is. Maar ik wil eerst eens even vragen, hoe is het met jullie? Goed, ja. Als je iets wil vragen of iets wil zeggen, even vinger opsteken. Hè? En ook even bij de microfoon komen staan. Hè? Hebben jullie nog iets meegemaakt de afgelopen week waarvan je zegt, dat moet Nederland weten. Dat moeten alle katholieke kinderen van Nederland weten. Of misschien wel niet-katholieke kinderen, kan ook natuurlijk. Lela. Lela heeft iets meegemaakt.
1: Nou, ik was afspreken met een vriendin. En toen kwam ik met een idee. En dat vond zij ook wel leuk. Nou, we hebben binnenkort weer de rozenrally.

0: En ik had dus als idee om naar de Jumbo te gaan. Omdat ik had dus even gelezen over... ik had dus even gelezen over dat hun altijd de koningsspelen en zo sponsoren. Dus toen ging ik daar naartoe. En toen had ik 2 folders meegenomen. En toen ging ik gewoon naar de soort van manager, omdat de echte manager was niet. En die zei... En toen had ik verteld van ja, ik heb gehoord dat jullie die allemaal die dingen sponsoren. En ik zou het ook fijn vinden als jullie dit sponsoren. Want het is heel, betekent heel veel voor mij en de als katholieke. En toen zeiden ze dat ze erover na gingen denken.
1: Oh, wow.
0: En vrijdag moet ik terug. En dan gaan ze vertellen van...
1: Oh, wow, dat zou geweldig zijn. En wat willen ze gaan sponsoren misschien? Wat doen ze normaal altijd?
0: Ik zei, ja, dat weet ik niet, maar ik zei
1: iets
0: van...
1: Iets lekkers te eten of zo?
0: Ja, ik zei bijvoorbeeld krentenbollen of een appeltje of een peertje of een bakje drinken voor de kinderen.
1: Ja, nou, fantastisch. Dat zou heel mooi zijn. Dus Lela is naar de supermarkt geweest en die heeft gezegd van... nou, jullie sponsoren ook de Koningsspelen. Waarom sponsoren jullie dan onze Rosary Rally niet? Nou, ik vind dat wel een heel slim idee. Kwam dat gewoon ineens zo in je op? Ja, wat goed zeg. En vrijdag hoor je dus of ze gaan sponsoren of niet. Ja, nou, dan moeten we allemaal wel extra voor bidden dan dat ze dat gaan doen, hè? Het zou heel mooi zijn. Joris zegt al, ik ga mee. Nou, dan kunnen ze bijna niet meer weigeren. Als het helemaal vol staat met kinderen die... dan moeten jullie heel zielig kijken, alsof jullie heel veel honger hebben. En dan zeg je, alle kinderen hebben heel veel honger. Die hebben allemaal zo'n zin in een krentenbol. Dan zullen ze het misschien wel eerder geven. Hé, wat goed, Lela. Supergoed idee voor jou. Verder, heeft iemand nog iets meegemaakt? Of was het een rustig weekje? Lucia.
2: Ik had donderdag mijn topo-toets.
1: Oh ja, dat vertelde je vorige week, ja. En?
2: Een 10.
1: Zo zeg.
2: Ik was vergeten te oefenen. Dus ik heb die ochtend van de toets, ben ik om 7 uur opgestaan om te oefenen.
1: Oh ja, en weet je het nu nog steeds? Of nee. Is het er nou allemaal weer uit?
2: Ja. Weet ik niet.
1: Nou, dat vind ik wel heel knap. Een 10 maar liefst. En hoeveel fouten had je?
3: 0.
1: Oh ja, slim hoor. Ja. Jongens, ik had vorige week, Lucia die had natuurlijk vorige week huiswerk. Hè, die moest topo gaan leren en dat heeft ze perfect gedaan. Maar ik had jullie ook een heel simpel huiswerkopdrachtje meegegeven. Weten jullie nog wat dat was? Thomas, kom eens even bij de microfoon.
4: We moeten de dag van de patroonheilige opzoeken.
1: Precies, de dag van de patroonheilige. Ja, dan moesten we natuurlijk eerst weten, wat is de patroonheilige? Kunnen jullie eens 1 voor 1 bij de microfoon zeggen wie jouw patroonheilige is? Lela? Heb je nog meerdere namen, Lela, of niet? Je hebt nog doopnamen. Kom eens even.
0: Maar die heb ik niet opgezocht.
1: Nee, maar noem ze eens even als je ze weet.
0: Lela, Christina, Jacqueline, Maria van den Bos.
1: Oh, kijk aan. Dan ben je naamgenoot van onze Christina hier. Ja. Oké. Okay. Ja, Lela is natuurlijk niet echt een heilige naam. Maar je hebt al vaker gezegd dat betekent nacht in het Hebreeuws, hè? En je zegt altijd, dat is de heilige kerstnacht, hè? Toch?
0: Ja, en ja. Nox was hier laatst ook. En wij hebben eigenlijk dezelfde betekening, want Nox betekent ook nacht. Ja. Dus we zijn allebei.
1: Klopt, Lela is Hebreeuws en Nox is Latijn. Dan komen we bij Lucia. Kom maar eens even bij de microfoon. Eens even kijken of je dit huiswerk ook goed hebt gedaan. Je hebt voor Geo had je een 10, maar nou gaan we even kijken wat je hier voor punt gaat scoren.
2: Mijn patroonheilige is Lucia.
1: Ja, de heilige Lucia. Wat is haar dag?
2: 13 december.
1: 13 december, goed zo. Ja, heel goed. Thomas. Tromgeroffel.
3: Allemaal opnoemen.
1: Alle patronen. Ja, mag hoor. Je mag ze allemaal noemen als je ze allemaal weet.
3: Hij heeft heel veel datums.
4: Ja. Want van Thomas Aquino is 21 december.
1: Oké, goed zo. En wie zou het nog meer kunnen zijn? Is het Thomas van Aquino, jouw patroonheilige?
4: Ja.
1: Of is het de heilige apostel Thomas? Die hebben we ook nog, hè?
4: Ja, en ook de ongelovige Thomas. En
1: ja, dat is dezelfde. De apostel Thomas is de ongelovige Thomas. Maar jouw patroonheilige is de heilige Thomas van Aquino. Oké, dan komen we bij Joris. Als je het niet weet, is het ook niet erg, hoor. Maar...
5: Zo'n heilige is Joris.
1: Ja, zei net Lucia al. Ja. Ja.
5: En volgens mij 23 juni.
1: Ja. Nee, sorry. 23, nee, bijna. De 23 klopt, maar de maand klopt niet. Nee, iets eerder in het jaar. Januari. Vierde maand. Vierde maand. Vierde maand. Januari, februari, maart.
5: April.
1: April, heel goed. 23 april is jouw feest. En dan hebben we Nicholas nog over. En Nicholas die zit kijken van, oeh, zal het ook alweer? Ik ga jou even een klein beetje helpen, Nicholas. Jouw feest, jouw patroonheilige, wordt elk jaar door iedereen heel groot gevierd. Zeker in Nederland. Want, kom even bij de microfoon. Zeg het eens hardop.
5: Sint-Nicolaas.
1: Heel goed, Sint-Nicolaas. De heilige Sinterklaas, hè? Dat is Sint-Nicolaas. De heilige Nicolaas. En wanneer is dat dan?
5: 6 december.
1: Goed zo, 6 december, inderdaad. Heel goed. En het is belangrijk om dat te weten. Ik had volgens mij vorige keer ook verteld. In Nederland wordt daar nooit zo heel veel aandacht aan besteed. Maar het is eigenlijk wel heel goed om dat wel te doen. Op het moment dat jouw feest wordt gevierd, dat je daar ook speciaal aandacht aan geeft. In een land als Spanje, in Spanje vieren ze altijd, dat noemen ze dan de naamdag. Dan vieren ze de naamdag altijd met een heel groot feest. Dat is eigenlijk net als de verjaardag. Wordt heel de familie uitgenodigd. En dan gaan ze met z'n allen samen, gaan ze dan het feest vieren van jouw patroonheilige. Dat is eigenlijk wel een heel mooi gebruik. Ze hebben eigenlijk twee verjaardagen. Ik heb het heel makkelijk. Mijn patroonheilige is de heilige Petrus. En dat is op 29 juni. En weet je wanneer ik jarig ben? Nee. Nee. Ik zie geen vingers. Ik zie geen vingers. Thomas?
5: 30.
1: 30, precies. Dus ik heb 29 en 30 feest. Dan ga ik gewoon heel de nacht door met feesten. Dat is net zo makkelijk. Jongens, ik zei net al, het wordt vandaag een bijzondere uitzending. We hebben van de week heel mooi nieuws gekregen en hebben we ook gedeeld. En Lela heeft net al een klein beetje verklapt. Hè. Binnenkort is de Rosary Rally in Eindhoven, 5 oktober. En dan gaat iets heel bijzonders gebeuren. En daar wil ik vandaag met jullie over gaan praten, wat daar zo bijzonder aan is. Wat gaat er gebeuren? Wat hebben we voor nieuws gekregen vorige week? Waar we toch eigenlijk wel heel blij mee zijn. Thomas?
5: Dan gaan we toewijden aan het onbevlekte hart van Maria.
1: Ja, precies. Zeg het nog eens één keer wat harder, dat iedereen het goed kan horen.
5: Dan gaan we toewijden aan het onbevlekte hart van Maria.
1: Ja, heel mooi gezegd. Wat gaan we toewijden? Of wie gaan we toewijden? Wie weet dat? Ja, ons. Maar, Lela?
0: Vast weer Jezus.
1: Nee, het is niet altijd het antwoord. Het is niet altijd Jezus. Nee, we gaan iets. Ik ga even uitleggen vandaag wat dat betekent. Want het klinkt natuurlijk prachtig, maar we moeten wel weten wat we doen en wat we vieren. Wat er gaat gebeuren op 5 oktober is Nederland, ons hele land, zal worden toegewijd, zoals Thomas net al heel mooi zei, aan het onbevlekte hart van Maria. Nou, prachtig. Maar wat is dat nou? Wie kan mij vertellen wat dat betekent? Waarom zouden mensen daar zo blij om zijn? Lela. En waarom zou een bisschop die moeite doen om dat überhaupt te doen? Wat heeft dat nou voor zin?
0: Zodat er meer mensen dicht bij Maria groeien.
1: Ja. Wat is een toewijding? Wie weet dat? Wat betekent het als je toegewijd bent aan Maria? Volgens mij hebben sommigen van jullie hebben ook een scapuliertje om de nek. Hè? Zo'n bruin scapulier, hè? Oh, jullie hebben een metalen scapuliertje, ja. Nee. Jawel, dat is wel metaal. Dat is een metalen scapuliertje. Je hebt soms ook een bruin stoffen scapuliertje. En dat betekent, en die hebben jullie ook, dat betekent dat je bent toegewijd aan Maria. Wat zou dat betekenen? Want dat is natuurlijk een heel mooi woord. Maar ik vind het altijd heel belangrijk. We kunnen wel hele mooie woorden hebben in onze kerk. Maar als je niet weet wat ze betekenen, heb je er nog niks aan. Kom eens even bij de microfoon, Thomas.
5: Denk dat je er dan ook bij hoort of zo?
1: Ja, je hoort er inderdaad bij. Lela, een toewijding wil eigenlijk zeggen, je geeft alles wat je hebt en alles wat je bent, geef je allemaal aan Maria. Dus je zegt eigenlijk, Maria, ik ben helemaal van u. Jullie kennen allemaal paus Johannes Paulus II, hè? Heb je van gehoord. Hè? Dat is een belangrijke paus, heilige paus. En die had als wapenspreuk, dat wil zeggen dat hij bij zijn naam ook een klein stukje tekst had wat heel belangrijk was voor hem. En de tekst die paus Johannes Paulus II had was totus tuus. En dat betekent geheel de uwe. En dat zei hij tegen Maria. Dus de paus zei, ik ben helemaal van u. Ik geef alles wat ik heb en alles wat ik ben, geef ik aan Maria. En zij mag beslissen. Wat zouden we allemaal aan Maria kunnen geven? Thomas. Als we zeggen, ik heb mezelf toegewijd aan Maria. Wat heb je dan allemaal aan Maria gegeven? Thomas?
5: Alles.
1: Ja, alles. Ja, dat is meteen het rake antwoord. En wat betekent alles? Nou, dat betekent eigenlijk zelfs al je spullen. Ik had van de week had ik een mooi interview, jongens. Dat was ik in Heilo. En had ik een mooi interview met iemand die zei van... Ja, ik heb wel een auto, maar eigenlijk is mijn auto ook van God. Want als iemand mijn auto in noodgevallen zou moeten gebruiken... dan sta ik die auto af voor het koninkrijk van God. Dus eigenlijk zeg je in een toewijding, zeg je alles wat ik heb... maar ook alles wat ik ben, dus mijn hele persoon, geef ik aan Maria. Want ik geloof dat Maria zo dicht bij God leeft, dat alles wat ik aan haar geef, dat ik dat automatisch ook aan God geef. Want Jezus en Maria die zijn zo liefdevol, zo innig met elkaar verbonden, dat je alles aan de ene geeft, maar tegelijkertijd ook aan de ander. Snap je, Thomas? Het betekent ook zelfs dat als we gaan bidden, dat we tegen Maria zeggen, Maria doet u het maar zoals u denkt dat het goed is. Dus we geven eigenlijk alles aan Maria. We geven zelfs, en dat is eigenlijk het meest kostbare wat we hebben, we geven zelfs onze ziel aan Maria. Dus we leggen onze ziel in het hart van Maria en we zeggen, Maria, we vertrouwen zozeer op u, dat we zelfs ons zielenhel aan u toevertrouwen en dat we geloven dat als u vurig voor ons bidt, dat we dan gered zullen worden. Dus dat is wat Paus Johannes Paulus II ook bedoelde. Ik ben geheel de uwe. Alles wat ik heb en wat ik ben is van u. Nou gaan we op 5 oktober. Kom eens even bij de microfoon nog, Thomas. Wou je nog iets zeggen?
5: En dan geven we ook onze zonde aan Maria, toch?
1: In zekere zin. Kijk, Maria is natuurlijk zonder zonde. Wij geven wel alles wat we hebben. Dus we geven de hele persoon. Dus we vragen eigenlijk ook aan Maria. Neem mij ook aan als zondaar. En door uw gebed... maak mij een nieuwe persoon. Maak mij een betere persoon die steeds minder zondigt. Dus in die zin geven we ook onze zonde aan Maria. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Nou gaat op 5 oktober de bisschop gaat Nederland toewijden aan Maria. Dus wat zou dat betekenen als we dit allemaal net hebben genoemd? Wat zou het dan betekenen? Eigenlijk heel simpel. Blijft hier stil, maar eigenlijk is het heel simpel. Heel Nederland... alles wat wij Nederland noemen, geven we dadelijk aan Maria. Heel Nederland wordt van Maria. Dus Maria mag straks kiezen, zou je kunnen zeggen, wat er met Nederland gebeurt. Het is helemaal van haar. Net zoals wij op een verjaardag een cadeautje geven. Wat heb jij voor je verjaardag gehad, Thomas? Weet je dat nog? Zo even geleden.
5: Lego en puzzels. En allemaal werkjes.
1: Lego's en puzzels, oké.
5: Okay. En kaas van Liesje.
1: Oh, een kaas. En die heb je bewaard. Of niet? Die is nou heel erg aan het stinken. Ja. Eigenlijk, jongens, geven we dan het hele land als een soort cadeau aan Maria. Zo zou je het kunnen zeggen. Nou is natuurlijk eigenlijk elk land is al van Jezus. Hè? Want Jezus heeft met zijn kruis, met zijn kruisdood en met zijn verrijzenis, heeft hij eigenlijk heel de aarde gered en gewonnen. Hè? Maar nog niet iedereen erkent dat, hè? Daar hebben we het vaker over gehad. Niet iedereen zal dat bevestigen. Als wij tegen mensen zeggen, de hele wereld is van Jezus. Dan zeggen ze, ja, dat is helemaal niet waar. Want ik geloof helemaal niet in Jezus. Dus ik ben helemaal niet van Jezus. Dus niet iedereen stemt er al mee in. Niet iedereen zegt ja tegen de uitnodiging van Jezus. Maar op het moment dat wij zo'n land door zo'n toewijding aan Maria geven. En dus ook aan Jezus. Hè, want die twee die zijn zo samen met elkaar verbonden dat ze alles samen doen. Dus op het moment dat we het land aan Maria geven, dan zeggen we eigenlijk tegen Maria, Maria, dit is helemaal van u. En u mag beslissen wat er met dit land gaat gebeuren. En dat is dus eigenlijk heel bijzonder, want dat betekent ook dat Maria op een hele bijzondere manier dit land zal gaan beschermen. Die zal als het ware haar mantel, jullie kennen allemaal die prachtige afbeeldingen met Maria met zo'n grote blauwe mantel, soms heeft ook een andere kleurmantel, die zal ze als het ware om Nederland heen slaan, zodat Nederland helemaal beschermd mag blijven. Dus Maria die zal zeggen, oké, jullie hebben Nederland aan mij gegeven. Nou, dan zal ik heel bijzonder voor Nederland gaan bidden. En heel bijzonder over Nederland waken. Dat is eigenlijk wel heel mooi, toch? Of niet? Groot nieuws. Ja, vind ik wel. Jongens, we gaan dadelijk even wat uit de Joekat behandelen. Voordat we het gaan doen, gaan we eerst naar een lied luisteren. Lela heeft nog één vraag. Ja, kom maar even. Of een opmerking. Eén opmerking, ja. En dan gaan we daarna even naar een lied luisteren.
0: Maar soms heeft Maria ook gewoon een andere kleur.
1: Je bedoelt een andere huidskleur?
0: Ja.
1: Of een andere kleur mantel?
0: Allebei wel.
1: Allebei, klopt. Maria heeft soms wat donkerder huid, hè? Als ze bijvoorbeeld in Mexico verschijnt, heeft ze een donkere huid, net zoals een Mexicaans meisje. Dat klopt. Ze maakt zichzelf herkenbaar voor de mensen aan wie ze verschijnt. Jongens, we gaan even luisteren naar een lied en dan zijn we zo weer bij u terug.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer bij u terug in de uitzending. Nou, de kinderen die zaten hier net het liedje volop mee te zingen. Ze kenden het allemaal. En Lucia die zei, nou, dit is nou echt een liedje uit mijn jeugd. Hè, Lucia? Ja, dat is lang geleden, hè? Ja, kun je nog wel herinneren toen je nog een kindje was. Ja. Ja, dat is toch wel mooi dat je al de kinderen hier al over de jeugd spreken. Hey, jongens, we hebben net gepraat over de toewijding van Nederland aan het onbevlekte hart van Maria. Dat is natuurlijk een heel mooi moment. Daar moeten we God ook echt voor bedanken, hè? Want God die maakt dat mogelijk. Zonder God is helemaal niks mogelijk. En we hebben net ook al gesproken over de heiligen. Nou gaan we dadelijk nog even praten over de catechismus, de UCAT. Ik ga een paar nummers behandelen. Weten jullie nog waar we ergens in de catechismus zijn? Want we doen elke week wel een stukje. En we zijn inmiddels, ik kan het eens even erbij pakken, wel al ver over de helft, zie je? We zijn al bijna op, ik denk, 3/4 misschien wel. Of misschien nog wel meer zelfs. Ik denk wel 4/5. Ik denk 4/5. We gaan daarna gaan we gewoon door natuurlijk. Hè? Want we zijn niet vrienden voor even, maar vrienden voor het leven, voor altijd. Waar zijn we ergens in de UCAT? Waar zijn we ergens in de catechismus? We zijn aangekomen een tijdje, een paar dagen of een paar weken geleden, bij het vijfde gebod. Het vijfde gebod. Wie weet nog wat dat is? Want daar zijn we nog steeds over aan het praten. Het vijfde gebod, Thomas.
1: Dat je niet mag doden.
0: Heel goed, dat je niet mag doden. Dat je niet mag doden. Dat is het vijfde gebod. Nou hebben we het daar uitgebreid over gehad. We hebben erover gehad wat dat precies betekent. Hè? Nou ja, heel logisch. Je mag niemand doodmaken. Maar daar komt nog meer bij kijken. We hebben het ook gehad over bijvoorbeeld ziekenhuizen. Als mensen heel ziek zijn, mogen we ze dan een spuitje geven? Nee, ook niet. Dus het leven is altijd heel kostbaar. Zelfs als het nog niet geboren is. En zelfs als het al heel kwetsbaar is aan het einde van het leven. Het leven is altijd heel kostbaar. Vandaag begint er iets heel bijzonders in heel Nederland. Of zelfs in heel de wereld. Er wordt vanaf vandaag 40 dagen lang heel bijzonder gebeden voor dat kwetsbare leven wat nog niet geboren is. Dus er gaat vandaag een speciale soort marathon starten waarbij elke dag mensen, en daar kunnen wij ook aan meedoen, heel speciaal gaan bidden voor het leven wat nog niet geboren is, voor de baby'tjes in de buik van de moeder. Dus dat is heel mooi en dat sluit ook heel mooi aan bij onze catechese. Nou, wat gaan we vandaag behandelen? We gaan vandaag behandelen de nummers 394 tot en met 396. 394 tot en met 396. En we zijn dus nog steeds aan het praten over het vijfde gebod. Gij zult niet doden. Daar hebben we al van alles over verteld. En we hebben het in de vorige uitzending hebben we het gehad over het lichaam van de mensen. We hebben het erover gehad, al eerder al. Dat onze ziel heel kostbaar is, want die is geschapen voor de eeuwigheid. Onze ziel gaat nooit verloren. Als we trouw zijn aan God, zal die voor altijd bij God mogen blijven. Maar ook ons lichaam is wel kostbaar. Ons lichaam is niet alleen maar een soort huls, een soort verpakking, zoals bij een cadeautje die je uitpakt en dan gooi je het weg. En vervolgens heb je er niks meer aan als je doodgaat. Nee, ons lichaam is heel uniek. Ons lichaam is namelijk sluit helemaal aan bij onze ziel, om het zo te noemen. En aan het lichaam kun je ook de ander herkennen. Want iedereen is anders. Als je iemand in zijn ogen kijkt, heeft niemand op heel de wereld dezelfde ogen. Het lijkt misschien soms wel eens op elkaar. Maar iedereen is net ietsje anders. En daarom is dat lichaam ook kostbaar in de ogen van God. En dat lichaam aan het einde der tijden, hebben we het ook wel eens over gehad, wordt dat weer aan ons teruggegeven. En dan mogen we met ziel en lichaam voor altijd bij God zijn. Dan hebben we wel niet meer het lichaam dat we nu hebben, maar we hebben een, wat we dan noemen, een verheerlijkt lichaam. En dat wil zeggen dat we hetzelfde soort lichaam hebben als Jezus toen hij was verrezen. Hetzelfde lichaam als Jezus toen hij was verrezen. Dat betekent dus dat we dan een lichaam krijgen wat nooit meer doodgaat. Ons lichaam nu, dat wordt ouder. Dat kun je bij mij al een klein beetje zien. Op een gegeven moment word je grijs. Bijvoorbeeld, dan krijg je rimpels. Dus dat lichaam wordt ouder en op een gegeven moment sterft het lichaam. Maar aan het einde krijgen we dat lichaam weer terug op een manier zoals Jezus het ook had. Namelijk een lichaam wat nooit meer doodgaat. En daarom hebben wij ook een bijzondere waardering voor dat lichaam. En daarom, en dat is ook de eerste vraag van de catechismus van vandaag. Hoe gaan we nou met een lichaam om dat gestorven is? Is dat een soort afval geworden, wat ik net zei? Is het een soort verpakking die we weggooien? Nee. We hebben natuurlijk hele mooie kerkhoven. En het is niet voor niks dat we het lichaam met heel veel eerbied in de grond begraven. Om aan te geven, dit lichaam was een tempel van de Heilige Geest. Door ons doopsel hebben we de Heilige Geest ontvangen. En ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest geworden. En ik heb als priester vaker dat ik in de kerk een mis moet doen voor overleden mensen. Dus een uitvaartmis. En dan bid je ook altijd, dan besprenkel je het lichaam ook met wijwater. En dan bewierook je het lichaam. En dan zeg je, dit was een tempel van de Heilige Geest. Dus uit eerbied voor die tempel bewieroken we dan het lichaam. Dus we gaan daar mee om alsof het iets heel kostbaars is. Nou zie je dat soms ook wel eens bij heiligen, dat stukjes van het lichaam ook worden bewaard om die te vereren. En dat noemen we dan met een heel mooi woord een reliek. Een reliek wil zeggen dat je bijvoorbeeld een stukje hebt van het bot van een heilige. Kijk, als het lichaam alleen maar iets is wat we aan het einde van ons leven weggooien, ja, dan zouden we ook geen reliek bewaren natuurlijk. Nou, dat over het lichaam. Dan gaan we nog even door. We hebben het nog steeds over het vijfde gebod. Je zult niet doden. Dan wordt vervolgens in de Joekat gesproken over vrede. Vrede is eigenlijk het tegenovergestelde van doodmaken. Dus op het moment dat je de vrede in de wereld brengt, dan ben je eigenlijk het tegenovergestelde aan het doen van boosheid en dood in de wereld brengen. En dan vraagt de Joekat, en dan denk je dat is een hele simpele vraag, maar dan vraagt de Joekat, ja maar wat is vrede eigenlijk? Wat is vrede? Nou, ik denk dat heel veel mensen zullen zeggen, vrede is als er geen oorlog is. Toch? Klinkt logisch. Als er geen oorlog is, is er vrede. Maar dan zegt de Joekat, nee, het gaat nog een stapje verder. Het gaat nog een stapje verder. Het is namelijk niet alleen maar dat er geen oorlog is. Want heeft Nederland oorlog? Is Nederland in oorlog met een ander land? Nee, dat niet. Nee, is niet in oorlog met een ander land. Maar is Nederland helemaal in vrede? Nee, dat ook niet. Dus als je niet in oorlog bent, wil niet meteen zeggen dat je dan dus helemaal in vrede bent. Vrede wil zeggen dat we rusten bij God. Dus het gaat nog een stapje verder. Want soms kun je zeggen, oké, die twee landen die zijn heel dicht bij elkaar. En die hebben misschien geen oorlog, maar er zijn wel heel veel spanningen. Dan voel je gewoon van, of twee kinderen in de klas. Er is misschien geen oorlog tussen die kinderen, maar je voelt van die twee, dat gaat niet lekker samen. Dus het kan soms zijn dat er geen oorlog is, maar dat er ook niet echt vrede in het hart is. En vrede is dus een geschenk in die zin van God. Vrede wil zeggen dat we de rust in ons hart ontvangen van God. Dus dat als het ware God regeert over ons leven, dan zijn we pas in vrede. Dus dat is eigenlijk wel een heel mooi beeld van wat vrede is. Nou, dan nog een volgende vraag. We hebben het nu over vrede. Ja, hoe zit dat dan met boosheid? Boosheid, is dat iets goeds? De kinderen hier in de studio die zitten allemaal druk nee te knikken, dat is niet iets goeds. Nee, boosheid is in feite niet goed, maar soms wel. Heel soms wel. Het kan in sommige gevallen zijn dat je om een goede reden boos wordt. Moet het dan dat je in haat de ander gaat aanvallen? Of dat je iemand gaat terugpakken? Nee, dan zou het niet goed zijn. Maar soms kun je, omdat je iets ziet gebeuren wat niet goed is, kun je toch in opstand komen. Jezus laat dat zelf in de tempel ook zien. Jezus ziet in de tempel dat wat er daar gebeurt helemaal niet goed is. Ze zitten daar allemaal dieren te verhandelen. En ze zitten allemaal geld te wisselen. En is een tempel of een kerk gebruikt, moet die gebruikt worden om dieren te verkopen of om een soort markt van te maken? Nee, de tempel is van God. Dan moeten we bidden, dan moeten we stil zijn. Dan moeten we hem onze eer brengen. Dus Jezus wordt dan ook boos. Maar de boosheid van Jezus is wel een hele goede boosheid. Dat is namelijk dat hij in opstand komt tegen de onrechtvaardigheid, tegen iets wat niet goed is. Daar gaat hij zich tegen uitspreken. En op het moment dat we op die manier af en toe onze stem laten horen, kan het juist heel goed zijn. Maar het mag nooit vanuit haat, snap je? Want op het moment dat Jezus de tempel reinigt met de zweep, dan doet hij dat niet vanuit haat voor de mensen, maar dan doet hij dat vanuit liefde voor God. En ook vanuit liefde voor de mensen. Want op het moment dat hij al die verkoopmensen de tempel uitjaagt, dan wil hij uiteindelijk die mensen ook helpen. Dan wil hij zijn les leren, dan wil hij laten zien, als jullie de tempel ingaan, ga er dan naar binnen om te bidden tot God en om daar de offers aan God te brengen. En doe dat niet om hier geld te gaan verdienen, snap je? Dus soms kan het zijn dat we ook mama en papa bijvoorbeeld wel eens de stem verheffen of een keer harder roepen dan anders. Kan soms goed zijn als ze het maar wel uit liefde doen voor jullie bijvoorbeeld, snap je? Dus dan heb je een soort goede boosheid. Maar heel vaak is boosheid ook slecht natuurlijk. Want als boosheid bedoeld is om de ander kwaad te doen of om heel lelijk over de ander te spreken, ja, dan is het uiteraard slecht. Nou, dat waren de nummers voor vandaag. Hadden jullie daar wel eens van gehoord? Dat dit kon zo met boosheid? Toch? Is niet helemaal nieuw, hè? Nee. Geef eens Nicolas. Nicolas, kom eens even bij de microfoon staan. Geef eens een voorbeeld van een moment waarop je bijvoorbeeld wel een keer hard mag roepen, maar waarin je het wel goed bedoelt naar de ander toe. Stel, ik geef even een voorbeeld. Stel, je ziet op het schoolplein twee kindjes en de een die zit de ander te pesten. En die zit de hele tijd aan de haren te trekken en de hele tijd lelijke dingen te zeggen. Mag je dan iets van zeggen of niet? Ja. En soms moet je dan ook echt even roepen van, hé, stop daar eens mee. Dat klinkt dan misschien een beetje boos, maar dat kan juist helpen om dan de ander weer even erbij te halen, snap je? En soms is het goed. Ja, Leila?
1: Ik doe nu dus zeg maar met een kindje. Dan doen wij, dan moet je hem op de laptop, dat heet Bouw, dat is een programma. En hij leert dan letters en mag. Soms roep ik dan ook van even tegen alle kinderen van, want daar zitten we dan in de koffiekamer met heel veel kinderen van mijn klas. Maar die doen dan allemaal raar, omdat iemand zegt een heel normaal woord. Alleen, het kan ook anders opgevat worden. Dus dan zegt iedereen, ha, kijk, zeg het nog eens en zo. En dan wordt het jongetje telkens de hele tijd afgeleid. En dan roep ik wel van, hey, stop daar eens mee. Of word nou gewoon even gefocust, omdat anders komen ze nooit echt verder.
0: Ja, precies. Soms kun je even ingrijpen. En dan is dat toch liefdevol. Ja. Zo jongens, we hebben weer van alles besproken. We gaan dadelijk weer richting de kapel. We gaan dadelijk weer bidden. En we gaan niet alleen voor onszelf bidden. Zijn er nog speciale intenties die jullie nu al willen noemen voor de radio, waarvan je zegt dat is heel goed als ook de kinderen thuis daar eens voor bidden? Leila?
1: Mijn oma is één oog blind en daar wil ik graag voor bidden, omdat zij heeft geen inzicht meer. Want okay. Als zij bijvoorbeeld water in moet gieten, giet ze er echt naast.
0: Oh ja,
1: en
0: ja.
1: Zo, dus zij heeft... Dus daar wil ik graag voor bidden.
0: Ja, oké. Dan nemen we dat dadelijk als gebedsintentie mee. Nou, ik bedoelde eigenlijk van misschien is er ook iets wat we voor iedereen kunnen bidden. Ik denk dadelijk die toewijding volgende week. Dat zou natuurlijk voor alle kinderen van heel Nederland heel goed zijn. Toch? Als Maria heel bijzonder gaat omkijken naar Nederland. Nicolas.
2: Ik wil nog iets voor je.
0: Ja, doe maar even in de microfoon.
1: Ik wil voor alle zieken bidden.
0: Of voor alle zieken bidden. Oké, nou we gaan dadelijk richting de kapel. Lucia, want dan kunnen we namelijk al onze gebeden bij God gaan brengen. Dat hij door kan gaan, ja, heel goed. Oh, jullie gaan nu alle intenties noemen. Weet je wat, we bewaren ze voor in de kapel. Wou je nog iets anders zeggen, Joris? Oké, laatste opmerking, dan gaan we daarna samen bidden, ja?
1: Is Maria dan ook zeg maar overal net zoals Jezus?
0: Of Maria overal is net als Jezus.
1: Ja.
0: Nou, je kunt ze overal aanroepen. Dat klopt. Dus kijk, als wij aan de hemel denken, dan denken we heel vaak aan een soort grote ruimte. Hè? Waar Maria dan is en waar Jezus is en waar de engelen zijn. Maar Maria kan natuurlijk hier op aarde eigenlijk overal zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja, overal tegelijk. Want op het moment dat wij hier tot Maria bidden, of op het moment dat wij hier naar de kapel gaan dadelijk, dan staat ze als het ware naast het sacrament van haar zoon, want daar is Jezus ook aanwezig. Maar als ze aan de andere kant van de wereld bidden, bij het sacrament, is Maria daar ook. Dus Maria kan in die zin op alle plaatsen tegelijk zijn, dat klopt. Ja, ja, Nicolas?
1: We hebben een nieuwe kitten.
2: Oh,
0: Oh, ja. Oh, jullie hebben een nieuwe kitten. Oh ja. Ja. Dat moeten we ook nog wel even als nieuws over de radio brengen. Vertel eens even over de kitten. Ik heb al foto's gezien. Jullie hebben een klein zusje. Maar vorige week kreeg jullie nieuwe katje nog meer aandacht dan het zusje, of niet? Of viel dat wel mee?
1: Ja, maar ze heet dus Fiducia. Dus daar komt van de buik zijn keertje Fiducia Supplicat. Maar omdat het een kat is, noemen we haar Fiducia Supplicat.
0: Ja, oké. Okay. Nou, heel origineel. Wat een mooie naam. En is het katje lief of klimt hij de hele tijd in een gordijnen? Wat gebeurt er allemaal thuis?
2: Heel veel. Ze is heel lief.
0: Oké. Okay. Weet je dat ik ook een kat heb tegenwoordig in de kerk? Heb ik verteld, of niet?
2: Ja.
0: Die heet Etje.
2: Echt?
0: Ja, Etje. En die was van de week was hij er ook weer. Van de week had ik geloofscursus. Dat is één keer in de maand op maandagavond. En toen hadden we heel de avond gepraat. En toen gingen we s'avonds, voordat het was afgelopen, gingen we nog heel even naar de kapel om samen te bidden. Toen was het al best wel laat. Ik denk 21:15 s'avonds of zo. En toen kwam meteen Etje ook weer aangetrippeld. En die ging voor de deur zitten, die wilde als eerste naar binnen. En die was als eerste naar binnen gegaan. En die kom ik elke dag die overal tegen. Vanmorgen was ik bij mijn auto. En toen zat hij ook al in de boom van de kerststal. Want die wordt in de garage bewaard. Naast waar ik de auto zet, hebben we alle spullen voor de kerststal. En dus kwam hij ineens uit de boom van de kerststal gekropen. En ik heb hem al een keer voor het altaar zien liggen. Toen wilde ik de mis gaan vieren. En toen stond ik op een gegeven moment voor... kwam ik aangelopen om voor het altaar te gaan staan. Maar toen lag hij precies op mijn plekje, waar ik altijd ga staan. En toen moest ik hem nog even wegjagen. Ja. En weet je wat hij ook een keer had gedaan vorige week? Hij heet echt Etje, ja, want hij is van een mevrouw in het dorp. Weet je wat hij vorige week een keer had gedaan? Of een paar weken terug is dat trouwens alweer. Toen kwam hij tijdens de mis de kerk binnen gewandeld. En toen waren we gewoon aan het bidden samen. En nou, het is een grote kerk en er zaten maar een paar mensen, want door de week komen er niet zoveel mensen in de kerk. En toen was hij naar een plekje toegelopen waar een mevrouw zat. En toen was hij de mevrouw kopjes gaan geven, dat die mevrouw moest gaan staan. Want die mevrouw die zat en die moest gaan staan, vond hij. En toen ging de mevrouw staan en toen ging hij gauw op haar plekje zitten. Dat is echt waar. Had hij het plekje overgenomen van de mevrouw. Dus het is wel een beetje een bij de hand kat, hoor. Ja.
2: Kat gaat ook altijd veel verstoppen en wegrennen.
0: Oh ja, wel leuk is dat. Ik vind kat altijd wel heel gezellig. Ja, laatste ding van Leila. Ja.
1: En ze wil het liefst gewoon in de woonkamer, maar mama is allergisch voor katten. Dus zij mag dus nu in het kantoor. Alleen dan, er hoeft maar één iemand de deur open te maken en Maximilian vooral. Ze roest al door je benen heen en dan, want zij vindt het veel leuker in onze woonkamer. Alleen mama kan er echt niet tegen haar. Nee. Ogen werden helemaal rood.
0: Dat is wel heel lastig dat mama er niet tegen kan en dat hij nu in huis woont. Ja. Ja. Weet je wat wij ook nog mee hadden gemaakt? En dan houden we het. Dan is het laatste kattenverhaal dan. We hadden ook dat de kat die zat in de sacristie. Nicholas weet wat de sacristie is. Hè? Dat is de plek waar altijd de misdienaars zich omkleden. Hè? En ook de pastoor. En toen had hij een hele mooie stoel. Zo'n hele grote houten stoel met van dat hele mooie rode vilt erop. Echt zo'n chique stoel. Was hij op gaan zitten. En hij wilde niet meer weg. En weet je wat we toen hebben moeten doen? Hebben we met z'n tweeën hebben we die stoel met de kat naar buiten moeten dragen. Maar dat was net een soort processie. Alsof die zo naar buiten werd gedragen. Maar dan met een kat. In plaats van met Maria. Ja, we hebben heel wat meegemaakt. Jongens, we gaan naar de kapel. En dan gaan we eerst naar een lied luisteren. En dan gaan we zo samen met u bidden.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Heer God, Jezus Christus hier in ons midden aanwezig. We hebben net in stilte al gebeden dat u onze ogen mag openen om u echt te herkennen in het sacrament van uw goedheid, van uw liefde. Soms door de drukte van de dag kunnen we naar uw heilige hostie kijken zonder dat we werkelijk zien wie u bent. En daarom hebben we uw genade nodig om dat te kunnen begrijpen. Ik wil bidden heel bijzonder voor de kinderen hier aanwezig, maar ook de kinderen van heel Nederland, dat ze het sacrament als de bron van hun leven gaan zien. Dat ze naar de heilige mis gaan, niet alleen maar omdat mama en papa dat van ze vragen, maar dat ze naar de heilige mis mogen gaan omdat ze weten dat u daar leeft. En u bent de schepper van ons allemaal. Ik wil heel bijzonder bidden voor alle kinderen van Nederland, dat u vanuit het sacrament ze mag roepen bij naam. U kent ze allemaal en dat ze met u het leven mogen willen delen. Laat ons bidden.
1: Heer, onze God, wij bidden u ver ons.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
2: Ik wil graag bidden voor mijn oma, die in Zuid-Afrika is en één oog blind is. En die naar Nederland komt. En dat alles goed gaat en de reis gewoon, ja. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ik wil bidden dat de Rosary Rally door kan gaan. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God,
2: bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Ik weet bidden dat Radio Maria nog heel lang mag doorgaan. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Ik wil bidden voor alle zieken, laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedicta fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
5: Ik wil bidden voor bescherming tegen de kinderen in de buik van de moeders. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. En zoals Joris net ook al heel mooi bad voor de ongeboren kindjes. Vandaag begint 40 dagen voor het leven. En willen ook vragen om heel veel zegen over dit prachtige gebedsinitiatief. Tot slot willen we bidden voor de intenties van alle luisteraars thuis. We willen bidden in een kort moment van stilte dat ze al hun intenties hier bij u, Christus, mogen brengen aan het altaar.

0: Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En dan zal ik tot slot met uw allerheiligste sacrament, Heer, alle mensen hier en ook de mensen thuis op afstand de zegen geven.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kinderkatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar met als titel Juweel van de Nijl. Gezien onze missie om het leven van de koningin te redden, kan ik garanderen dat je gecompenseerd zult worden door de nationale schatkist van Kush. Dat is het minste wat ik kan doen. Theo grijnsde. Het helpt om hoofdschatbewaarder te zijn. Soms wel. Natemahar blies uit. Ik ben blij dat dat uit de weg is. Kunnen we morgen naar Puteoli vertrekken? Laten we zeggen overmorgen. Ik heb een hele dag nodig om regelingen te treffen met het pakhuis. Carilliné kon de snelle afspraak tussen de twee mannen nauwelijks volgen. Enkele ogenblikken geleden had ze zich erbij neergelegd Theo nooit meer te zien. Haar hart bij hem achter te laten zonder de kans op meer dan een handvol herinneringen. Ze bleef nog steeds achter met niet meer dan herinneringen. Maar ze hoefde tenminste niet onmiddellijk afscheid van hem te nemen. Ze zou weer aan boord gaan van de Parmis, lachen met Sophocles, de wind in haar haren voelen, de zee proeven op haar lippen. En ze zou met Theo praten, voor hem tekenen, hem plagen en toekijken als hij zijn mast inklom om met God te praten. Het zou genoeg zijn. Heer, bad ze, laat het alstublieft genoeg zijn. In de ochtend stuurde Carilliné een briefje aan Vitruvia om uitleg te geven over haar haastige vertrek en haar spijt uit te spreken dat ze haar niet meer zou kunnen zien. Zonder Theo en Taharka durfde ze zich niet uit huis te wagen. Nog geen uur later stond Vitruvia bij Priscilla en Aquila op de stoep. Haar brede, ouderwetse draagstoel hield al dat verkeer op terwijl ze uitsteeg. Ze nam even tijd om haar linnen stola te schikken zonder te letten op de stroom van ruiters, draagstoelen en voetgangers die om haar heen als water om een reusachtige rots uiteenging. Vitruvia! Carilliné rende naar haar toe, haar hart sprong op bij het zien van haar moeders vriendin. Wat ter wereld doe jij hier? Je dacht toch niet dat ik je zou laten vertrekken zonder fatsoenlijk afscheid van me te nemen? Of zonder me de rest van je ontwerpen te laten zien? Carilliné grinnikte. Je mag ze gerust allemaal zien, Vitruvia. Kom binnen. Die is mooi gemaakt, zei Vitruvia met een blik over haar schouder, toen ze onder de donkergroene luifel doorliepen die de hoofdingang overschaduwde. Ik zie dat hij optrekbaar is. Galerius en ik hebben er een nodig in onze tuin. Mijn vrienden maken ze. Ik zal je aan hen voorstellen voordat je weggaat. Deze hebben ze juist vanochtend geïnstalleerd. De vorige luifel was beschadigd door een dolk.
1: Een dolk?
0: Carilliné schraapte haar keel. Ha, ik heb je zoveel te vertellen. Ik moet toegeven dat ik verteerd word door nieuwsgierigheid. Heb je geprobeerd Natemahar te doden? Was het jouw dolk die de luifel heeft verwoest? Carilliné lachte. Ik heb me kunnen inhouden. Nee, het was niet mijn dolk. Wat een charmante woning, zei Vitruvia, toen ze zich op de binnenplaats hadden geïnstalleerd. Hoegenaamd geen elegante lijnen, kromme muren, en toch betwijfel ik of de berg Olympus zelf zo'n aangename plek zou kunnen bieden. Ze liet de stola om haar schouders zakken en zuchten. Nou, vertel, wat zei Natemahar toen je hem vertelde dat hij je vader is? Zonder Natemahar persoonlijks verhaal bekend te maken, vertelde Carilliné Vitruvia over haar band met hem en verklaarde uiteindelijk de reden van zijn aanwezigheid in Rome.
1: Iemand probeert jou te doden? Riep Vitruvia uit.
0: Kennelijk. Nou, Daar kan hij maar beter niet in slagen, sputterde ze. Ik heb je nog maar net gevonden. Ze tikte Carilline op de wang. Dus die Natema haar is in Rome. Op ditzelfde moment. Ja, hij logeert in een nabijgelegen herberg. Laat hem dan maar gauw halen.
1: Laten halen?
0: Wat denk je zelf, dat ik mijn enige kans om de echtgenoot van mijn geliefde Gemina te ontmoeten laat schieten? Carilline schreef een briefje waarin ze Natema haar vroeg bij hen te komen lunchen. Ze noemde Vitruvia niet, omdat ze de verrassing in zijn ogen wilde zien als hij na al die jaren uiteindelijk de liefste vriendin van zijn echtgenote ontmoette. Vitruvia droeg haar stoeldragers op het briefje naar de herberg te brengen. En haal een mand met eten op de terugweg, instrueerde ze. Een warm quadratus brood? Nee, doe maar twee. Kaas, worstjes en honingcakejes. Ik krijg altijd honger van opwinding, verklaarde ze tegen Carilline. Terwijl ze Natema haar komst afwachtte, bood Vitruvia zich over Carilline's ontwerpen. De ene rol na de andere onderhing haar scherpe, onderzoekende blik. Toen ze de laatste had bestudeerd, leunde ze achterover en sloot haar ogen even. Toen ik de tekening van je villa bekeek, vroeg ik me af of het misschien een toevalstreffer was. Of het je soms was gelukt om iets mooiers te scheppen dan je gewoonte was. Ik zie dat ik me geen zorgen had hoeven maken. Ze keerde zich naar Carilline toe. Je talent is zichtbaar in al je ontwerpen. Elk ontwerp is een parel van proportie verenigd met functionaliteit. Wat je aan ervaring ontbreekt, maak je goed met creativiteit. Carilline voelde zich verwarmd door Vitruvia's woorden. Hermione had haar ontwerpen soms geprezen. Natema haar vond ze ook geniaal. Zelfs Theo had haar aangemoedigd. Maar geen van hen begreep werkelijk wat architectuur inhield. Niet zoals Vitruvia. Haar lof betekende meer dan alle bemoediging die Carilline in haar leven had ontvangen. En dat was niet veel geweest. Vitruvia's erkenning gaf haar het gevoel dat haar werk ertoe deed, alsof het bevestigd werd. Vitruvia pakte Carilline's hand. Ik heb een cadeau voor je meegebracht. Ze bukte om een dikke boekrol dichtgebonden met leren koordjes uit een stoffen tas te halen. Het stuk papyrus was vergeeld van ouderdom en langs de vouw kon Carilline een deel van een cijfer lezen. Dit was een van mijn grootvaders eigen exemplaren. Boek nummer 8 van zijn fameuze these over architectuur. Het is een kort boek dat gaat over water, hoe je het kunt vinden en de kwaliteit kunt testen met algemene opmerkingen over aquaducten, bronnen en waterreservoirs. Er staan persoonlijke aantekeningen van hem in de marges. Je vertelde me dat je de eerste 7 bezit. Nu heb je ook het 8e boek. Carilline koesterde de boekrol in haar handen. Vitruvius' eigen boek? Dit is verbijsterend. Ik had Gemina altijd een volledige set als huwelijksgeschenk willen geven. Nu kunnen we beginnen die van jou compleet te maken. Carilline schudde haar hoofd. Weet je het zeker dat je hier afstand van wil doen? Ik heb er nog 131. Mijn grootvader maakte manisch kopieën van zijn werk. Het kostte hem een fortuin. De vrouwen keken op toen Ferox blafte. Natema haar kwam aarzelend aanlopen. Ik hoop dat ik niet stoor. Vader! Carilline sprong op. Ik heb een bijzonder iemand om aan je voor te stellen. Natema haar wachtte niet op voorstellen. Vitruvia, fluisterde hij. Blijkbaar herkende hij de vrouw die hij nog nooit had ontmoet onmiddellijk. Hij stapte niet naar voren om haar te begroeten, maar bleef op afstand staan. Zijn schouders leken net een stijve plank. Toen pas besefte Carilliné met een schok dat ze hem had moeten waarschuwen, hem de tijd had moeten geven om zich voor te bereiden. Want het was niet makkelijk voor Nathemahar om de hartsvriendin van zijn geliefde Gemina voor het eerst te ontmoeten. Toen Vitruvia al die jaren geleden in Gemina's brieven over hem had gelezen, was Nathemahar een sterke, levendige man geweest. Voor de ogen van deze vrouw, die hem alleen had gekend als Gemina's geliefde echtgenoot, voelde Nathemahar zich al te zeer een eunuch. Vitruvia, die de gegeneerde aarzeling bij hem aanvoelde, deed twee grote passen om de afstand tussen hen te overbruggen. Ze sloot Nathemahar in haar armen en kuste zijn wangen op de Romeinse manier. Bij de baard van Zeus, je bent net zo knap als Gemina beweerde, riep ze uit. Geen wonder dat ze die sukkel voor jou aan de kant heeft gezet. Nathemahar ontspande. Zijn lippen trilden nog even en toen brak er een lach door op zijn gezicht. Het was inderdaad een sukkel. Carilliné keek toe terwijl Vitruvia haar vader naast zich op de bank trok en hem overspoelde met hartelijkheid en vragen, tot Nathemahar vergat om verlegen te zijn. Het duurde niet lang of ze wisselde verhalen uit over Gemina. Carilliné zat er stilletjes bij en nam ieder woord in zich op. Ze stopte elke anekdote weg in een hoek van haar geest om er later van na te genieten. Toen Vitruvius dragers terugkwamen, dekte Carilliné een tafel waaraan ze met elkaar konden eten. Onder het eten haalden ze herinneringen op. Een uur vloog voorbij en nog één. Carilliné ging helemaal op in Vitruvia en Nathemahar's levendige herinneringen en zat opgetogen te luisteren terwijl het voedsel op haar bord bleef liggen. Ten slotte stond Nathemahar op. Vergeef me, lieve dame. Hoewel ik in Rome ben, heb ik nog steeds taken in Kush. Ik moet terug naar de herberg om wat brieven af te maken, voordat we morgen op weg gaan naar Meroë. Ik kan je niet zeggen hoe heerlijk het was om je te ontmoeten, Vitruvia. Gemina is nooit ver uit mijn gedachten. Maar vandaag had ik haast het gevoel dat ik haar hand aanraakte. Ik voel hetzelfde, Nathemahar. Vitruvia bukte om nog een rol uit haar tas te halen. Een geschenk voor jou, als ik zo vrij mag zijn. Nathemahar zette grote ogen op. Voor mij? Carilliné herkende de inktvlek onmiddellijk. De brief van haar moeder. De brief waarin ze met zoveel tederheid over haar vader sprak. Ze sloeg hem gade terwijl hij de brief ontrolde en begon te lezen. Hij bracht zijn gezicht dichter naar het vel papyrus. Zijn ogen waren strak op het blad gericht en zijn vingertoppen gleden zachtjes over de tekst. Gemina, fluisterde hij tenslotte. Een traan biggelde over zijn wang en hij slikte moeilijk. Hij bukte tot zijn lippen de naam raakten die zwierig onderaan stond. Gemina. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Uitnodiging tot gebed. Veel geliefden, allereerst vraag ik u gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen te verrichten voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij, ongestoord en rustig, één in alle opzichten godvruchtig en waardig leven kunnen leiden. Dit is goed en welgevallig in het oog van God, onze Heiland, die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. Want God is één. Eén is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losprijs voor allen. Op de vastgestelde tijd legt hij zijn getuigenis af. En ik ben daarvoor aangesteld als heraut en apostel. Ik spreek de waarheid, ik lieg niet, om de volken te onderrichten in het ware geloof. Ik wil dus dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden, de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht die haat en ruzie uitsluit. Eveneens dat de vrouwen daarbij op passende wijze gekleed zijn en zich liever sieren met bescheidenheid en ingetogenheid dan met ingewikkelde kapsels, met goud, parels of dure kleren. Voor haar die godsvruchtig wil zijn, blijven goede daden het fraaiste sieraad. De vrouw moet rustig en met gepaste onderdanigheid profiteren van het onderricht. Ik sta haar niet toe zelf onderricht te geven of de man te overheersen. Zij moet rustig toehoren. Want Adam werd het eerst geschapen en daarna Eva. En Eva werd niet misleid, maar het was de vrouw die zich liet bedriegen en daardoor tot overtreding kwam. Maar zij zal gered worden door haar moederschap, als zij volhardt in geloof en liefde en in heiligheid met bezonnenheid. Tweede lezing. Uit de belijdenissen van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. Wij smachten naar de hemelse waterstromen. Toen de dag aanstaande was waarop Monica uit het leven zou scheiden, een dag die u, God, bekend was, maar ons niet, was het door u, naar ik geloof, op een verborgen wijze zo geregeld dat alleen zij en ik aan een venster geleund stonden.

vanwaar men uitzicht had op de binnentuin van het huis dat wij bewoonden, daar in Ostia aan de Tiber. Ver van alle drukte en na de inspanning van de lange tocht verzamelden wij krachten voor de zeereis. Wij spraken dan samen, wij alleen, het was heerlijk. We vergaten wat achter ons lag en reikten naar wat voor ons lag. Zo vroegen we ons af in tegenwoordigheid van u, die de waarheid zijt, hoe het eeuwig leven van de heilige zou zijn, dat geen oog heeft gezien en dat geen oor heeft gehoord en dat in geen mensenhart is opgekomen. Wij smachten evenwel met de mond van ons hart naar de hemelse waterstromen uit uw bron, de bron van het leven die bij u is. Over dergelijke dingen sprak ik, zei het niet precies op deze wijze en met deze woorden. Maar gij weet het, Heer, toen wij op die dag zo spraken en deze wereld met al haar genoegens intussen voor ons haar waarde verloor, zei mijn moeder. Jongen, wat mij betreft, mij kan niets meer in dit leven bekoren. Ik weet niet wat ik hier nog te doen heb en waarom ik hier nog zou zijn, want ik heb in deze wereld niets meer te verwachten. Eén ding was er waarom ik iets langer in dit leven wilde blijven. Jou voor mijn dood als katholiek christen te zien. Dit verlangen heeft God bovenmate vervuld. Want ik zie je nu als een dienaar die zelfs aan aards geluk verzaakt. Wat doe ik hier nog? Wat ik haar hierop geantwoord heb, kan ik mij niet goed meer herinneren. Wel weet ik dat ze nauwelijks 4 of 5 dagen later met koorts op bed lag. Tijdens haar ziekte verloor ze op zekere dag het bewustzijn en werd ze korte tijd aan haar omgeving onttrokken. Wij snelden toe, maar spoedig kwam ze weer bij kennis en zag ze mij en mijn broer bij haar staan. Toen zei ze ons alsof ze iets zocht. Waar was ik toch? Toen ze ons daarna aankeek en zag hoe bedroefd en verslagen wij waren, sprak zij: jullie moeten je moeder hier begraven. Ik was sprakeloos en bedwong mijn tranen. Mijn broer echter begon te spreken en drukte de wens uit dat ze niet in den vreemde, maar in haar vaderland zou sterven, want dat was het beste. Toen ze dit hoorde, wierp ze een bezorgde blik op hem, omdat hij zoiets kon verlangen. Daarna keek ze mij aan en zei: hoor eens wat hij zegt. Een ogenblik later richtte ze zich tot ons beiden. Begraaf dit lichaam waar dan ook, maak je daarover geen zorgen. Maar dit ene vraag ik jullie. Gedenk mij bij het altaar van de Heer, waar ter wereld je ook zult zijn. Nadat ze dit verlangen zo goed als ze kon had uitgesproken, zei ze niets meer. Haar ziekte verergerde en sloopte haar krachten.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Maria, ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen we het eerste geheim van het licht. De doop van Jezus in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenen. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij ook onze schuld vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Dankjewel Aniek voor het meebidden. En dank u wel ook u thuis, of misschien wel u elders of onderweg. Dank voor het meebidden.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 27 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Monica, moeder van de heilige Augustinus, die op de volgende dag, 28 augustus, herdacht wordt. Augustinus is kerkleraar en heeft met zijn vele geschriften en zijn spiritualiteit een diepgaande invloed gehad op de hele kerkgeschiedenis, maar hij zou er nooit toe in staat geweest zijn als zijn moeder niet voor zijn bekering gebeden had en niet voor zijn bekering bij God haar hart had uitgestort. Wij nemen de lezingen van de heilige. Op de gedachtenisviering van de heilige Monica is de openingstekst: een godvrezende vrouw verdient alle lof, haar zonen prijzen haar gelukkig en bij haar man staat zij in hoge ere. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd begaf Jezus zich naar een stad die Nain heette. Zijn leerlingen en een grote groep mensen gingen met hem mee. Hij was juist in de nabijheid van de stadspoort gekomen toen daar een dode werd uitgedragen, de enige zoon van zijn moeder die weduwe was. Een groot aantal mensen uit de stad vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, gevoelde hij medelijden met haar en sprak: schrei maar niet. Daarop trad hij op de lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan en hij sprak: jongeman, ik zeg u, sta op. De dode kwam overeind zitten en begon te spreken en Jezus gaf hem aan zijn moeder terug. Allen werden door ontzag bevangen en zij verheerlijkten God en zeiden: een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft genadig neergezien op zijn volk. En dit verhaal over hem deed de ronde door heel het Joodse land en de wijde omtrek. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, in een gesteltenis van aanvaarde machteloosheid. Al zou mijn geest zo levenloos zijn als die van de jonge man van Nain, voor Jezus is dat van geen enkel belang. Integendeel, als wij meer overtuigd zijn van onze onmacht om zelf te kunnen bidden, kan hij meer doen. Want bidden is een opwekkingsgebeuren in het klein. In het gebed wordt de mens door God opgewekt uit zijn in zichzelf opgesloten zijn, om zijn macht vaardig over me te laten worden, is vertrouwen voldoende. Bij de plaats van het gebed blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, zoals hij de weduwe zag. Hij gevoelde medelijden met haar, gereed om actief in te grijpen en het proces van levensafbraak om te zetten in levensherstel. Nu in het gebed voor mij. Ik maak een gebaar van eerbied, van ontzag. Allen werden door ontzag bevangen, me kleinmakend voor hem, zodat hij des te meer aan mij kan doen. Dan ga ik het gebed in door de houding van het gebed aan te nemen. En in deze houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Dan overzie ik in het kort de geschiedenis. Het zijn als het ware twee processies die elkaar tegemoet trekken. Uit de stad komt de processie van de dood en naar de stad toe de processie van het leven onder leiding van de vorst van het leven. En zo ook heel de mensengeschiedenis zien. En ook mijn eigen levensgeschiedenis vanaf mijn geboorte ben ik bezig te sterven. Maar de vorst van het leven, die mijn ten dode toe neigende zondige leven loutert en van nieuw leven voorziet, hij komt mij tegemoet. De plaats waar dit geschiedt, in de nabijheid van de stadspoort van Nain, en ook de plaatsen waar Jezus' opwekkende kracht nu nog steeds actief is, bijvoorbeeld in de genadeoorden op onze wereld en in mijn eigen leven. En dat zijn ook de plaatsen en situaties waar de onmacht sterk wordt ervaren. Dit besef kan mij brengen
tot een andere beschouwing van de plaatsen en situaties van menselijk onheil. Het zijn ook de plaatsen waar de betrokkenheid van Jezus het grootste en het hevigste is. Die bijzondere genade. Te mogen groeien in een innerlijke kennis van de Heer, zoals geschiedde aan de omstanders die in Jezus een groot profeet zagen, in wie God genadig neerziet op zijn volk. De overweging. Op de gedachtenisviering van de heilige Monica viert de kerk haar als vrouw en als moeder. Als vrouw in de eerste lezing uit het boek van de wijsheid van Jezus Sirach, ook wel Ecclesiasticus geheten. En daarin viert de kerk Monica als vrouw, als een goede vrouw, een flinke vrouw, een vreugde voor haar man. Met een goede vrouw is een man goed bedeeld. En zo heeft Augustinus ooit zijn eigen moeder getekend, met de volgende woorden: mijn moeder met haar vrouwelijke natuur, met haar bedaagde onverstoorbaarheid. Maar ook werd zij getypeerd als moeder, met haar moederlijke liefde. En zo wordt Monica gevierd in het evangelie, als moeder. Want Jezus zegt tot de moeder van de jongen van Naïm, toen haar dode zoon de stad werd uitgedragen: schrei maar niet. Dat is een beeld van Monica's situatie. Want wat heeft zij geweend over haar eigen zoon, Augustinus? Niet omdat hij dood zou zijn, zoals de zoon van de vrouw van Naïm, maar omdat hij geestelijk dood was, een levende dode. Eens heeft de bisschop van Milaan, toen der tijd Ambrosius, tot Monica gezegd, toen hij haar weer in hete tranen zag schreien. Hij zei niet: huil maar niet, maar hij zei: het is ondenkbaar dat een zoon van zoveel genade verloren zou gaan. En inderdaad, het kind van zoveel tranen werd een kind van grote vreugde. Dat is de macht van het gebed, de kracht van het gebed van een zwakke vrouw. Augustinus heeft, om zo te zeggen, dit evangelie voor zijn moeder uitgekozen, want letterlijk heeft hij eens over haar gezegd, letterlijk: zij droeg mij op de draagmaar van haar gedachten, opdat u, Heer, tot mij zou kunnen zeggen: jongeman, sta op. In dit evangelie speelt de moeder een grotere rol dan haar dode zoon. Met haar heeft Jezus medelijden. Toen de Heer haar zag, gevoelde hij medelijden met haar. En Jezus zei tot haar: schrei maar niet. En daarop trad hij op de lijkbaar toe en raakte die aan. De dragers bleven staan en hij sprak: jongeman, ik zeg u, sta op. De dode kwam overeind zitten en begon te spreken. En Jezus gaf hem aan zijn moeder terug. Als een wonder van medelijden. Of beter gezegd, als wonderkracht in de geest van barmhartigheid van medelijden. In zijn belijdenissen schildert Augustinus een geestelijk portret van zijn moeder. En dat deed hij met de woorden: ik was nog onervaren in de liefde tot God. Ik, de geloofsleerling, die daar met die andere geloofsleerling Alypius doorbracht op het landgoed van mijn vader, terwijl mijn moeder ons leven deelde. Mijn moeder, met haar vrouwelijke aard, met haar mannelijk geloof, met haar bedaagde onverstoorbaarheid, met haar moederlijke liefde en haar christelijke vroomheid. Die christelijke vroomheid kon Augustinus waarnemen aan haar vertrouwelijk en vertrouwvol gebed, waarmee zij de hemel onder tranen bleef bestormen. Beste mensen van Radio Maria, in het bijzonder de moeders onder u, denk toch niet gering over uw tranen. En alle luisteraars van Radio Maria, denk niet gering over de tranen van de kerk wanneer zij over haar kinderen weent. Denk niet gering over de tranen die u vergiet over uw familie, uw bloedverwanten, wanneer zij niet meer of maar weinig in hem geloven. Uw tranen vloeien dan samen met het bloed van Christus, zoals in de Eucharistie het water samenvloeit met de wijn. Blijf even stilstaan bij dat gebaar dat de priester doet
voordat hij de kelk met wijn gaat opdragen aan God. Hij zegt dan, water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk wezen. Wanneer u niets meer kunt doen en het kwaad niet meer kunt tegenhouden, kunt u altijd nog lijden, dragen. Dat is meer dan verdragen. Het is dragen met liefde, graag dragen. Met Monica voor ogen kan men zeggen, God heeft zich zijn volk aangenomen. Zie hoe Jezus met medelijden neerziet op u, hoe hij diep in zijn hart bewogen is om u. Ontvang dan het lichaam en het bloed van Christus als een teken van zijn medelijden. Als de mensen niet zoveel in u zien, dan mag u weten, God ziet genadig op u neer. Hij heeft zich zijn volk aangenomen. Wie moet dan niet denken aan de geschiedenis, hoe het Joodse volk ooit is begonnen met het schreien van het volk en de openbaring van Gods medelijden met deze tranen. Tot Mozes heeft God toen gezegd, ik heb het schreien van mijn volk in Egypte gehoord, ik ken zijn lijden. Laten wij dan geloven in de macht van de machtelozen, de macht van God en de onmacht van zijn zoon en van zijn vele zonen en dochters. Laten we de woorden van onze paus Franciscus ter harte nemen. Hij spreekt het volgende tot jonge mensen. Als mensen nog jong zijn, denken ze de wereld te kunnen veranderen. Dan denken ze anderen te kunnen veranderen. Ze zijn idealistisch. Ze denken en doen vanuit idealen, vanuit ideeën. Maar als mensen daar een paar jaar mee bezig geweest zijn, dan zien ze wel dat alles bij het oude blijft. En dat ze zelf ook niet in staat zijn zichzelf te veranderen. Dan gaat men wat de paus noemt de logica ontdekken van het geduld. In zijn eigen leven en in het leven van anderen. De logica van het geduld ontdekken. Zijn eigen geduldige weg gaan houdt in dat men de tijd accepteert waarin men leeft. Maar het houdt ook in dat men er meer iets in gaat zien, dat anderen hun eigen leven gaan ontplooien. Een goede vader en een goede moeder zijn zij, die zolang de kinderen nog jong zijn, in het leven van hun kinderen regelmatig ingrijpen en grenzen stellen. Maar als de kinderen volwassen beginnen te worden, de kunst verstaan van het toeschouwer worden. Toeschouwers van de mislukkingen van hun kinderen. Mislukkingen die de kinderen tenslotte zelf wel te boven weten te komen. En daarvoor moet men hen tijd laten. Dus van de ene kant moet men grenzen weten te stellen. Bij andere gelegenheden moet men weten de andere kant uit te kijken. En doen zoals de vader in de gelijkenis, de zoon laten vertrekken en het dan maar laten gebeuren. Dat de zoon zelfs zo ver gaat dat hij het fortuin van de familie er doorheen jaagt. Hoe vaak moet men in het leven zich niet weten in te houden, niet ingrijpen, geen goede raad geven. Men moet weten wanneer het nodig is en nuttig om grenzen te stellen

0: Is het nuttig om grenzen te stellen, om in te grijpen en wanneer het geboden is om zich terughoudend op te stellen. Daarbij kan het muziekje van het klarinetconcert Mozart, dat als herkenningsmelodie bij Radio Maria wordt gespeeld, bij het woord van God elke dag opnieuw, dat kan ons een beetje helpen om ons voor te stellen hoe dat in zich inhouden en dat terugtreden een rol zou kunnen spelen ook in het leven. Het is, zou je kunnen zeggen, die muziek is de muzikale uitdrukking van wat wij christenen genade mogen noemen, of medelijden, barmhartigheid. Dus de melodie is niet zomaar een deuntje, het laat iets voelen van wat aan de grondslag ligt van het hele verlossingswerk. Geduld, genade, medelijden. Dat wat God ooit heeft gezegd door de mond van de profeet Hosea: hoe zou ik u kunnen prijsgeven, kunnen overleveren? Mijn hart slaat om, heel mijn binnenste wordt week. Nee, ik zal mijn vlammende toren toch niet koelen, want ik ben God, ik ben geen mens, ik ben de heilige in uw midden. Ik laat mij niet gaan in mijn toren. Er wordt van het kwaad niets ontkend. Kwaad blijft kwaad. Zonde blijft zonde. Het kwaad blijft zichzelf straffen. En toch, en dan krijgen we die melodie. Dus moeiteloos, met die stijgende melodie omhoog, worden wij er steeds weer uitgehaald. En toch, er boven uitgetild. Wij ontsnappen steeds weer aan de macht van het kwaad. En God strijkt dan over zijn hart. En toch, kortom, dood en verrijzenis. Het gebed besluiten, zoals dit evangelie eindigt, de verheffing tot God van het door Jezus aangeraakte hart. Gesprekjes voeren in een persoonlijk contact met de weduwe, met haar zoon, met Jezus en met tenslotte door Jezus, door de dynamiek van het gebedscontact met hem, naar zijn Vader laten leiden en een Onze Vader bidden.
1: Niet.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: van harte welkom hier bij het programma Aan Tafel met... Ja, de vooravond van de oktobermaand. En u weet het, dat is natuurlijk de Rozenkransmaand. En ja, deze uitzending staat dan ook in het teken van de Rozenkrans. En dan niet zomaar de Rozenkrans, maar de kinderen die de Rozenkrans bidden. Het initiatief, dat geweldige initiatief waar we al eerder hier bij Radio Maria ook wel aandacht aan hebben mogen besteden. Namelijk 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Het is een initiatief dat Kerk in Nood eigenlijk op zich heeft genomen nadat het al 20 jaar geleden inmiddels was ontstaan in Venezuela. En het sluit ook zo mooi aan, deze keer op het jubeljaar. Het thema is hoop. Nou, u weet het, dit jubeljaar is natuurlijk het thema Pelgrims van Hoop. En ook de Heilige Vader, die heeft al opgeroepen eigenlijk om in de maand oktober iedere dag de Rozenkrans te bidden voor vrede. En op 11 oktober zelf, dan zal hij Rozenkrans bidden op het Sint-Pietersplein met alle aanwezigen die daar speciaal zijn voor het jubileum van de Mariale spiritualiteit. En daar zijn dan allerlei organisaties en ja, bonden, ordes verzameld die op een of andere manier de Mariale spiritualiteit hoog in het vaandel hebben staan. Nou, hoe Kerk in Nood betrokken is geraakt bij dit initiatief 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. En ook hoe dat ieder jaar weer, ja, waar een oproep toe wordt gedaan. Onder andere door de kardinaal Piacenza. Hij is de internationaal voorzitter van Aid to the Church in Need, hè, de Engelse naam van Kerk in Nood. Die zegt ook, het is zo belangrijk. En hij roept ook op om te bidden voor deze wereld die gekwetst is door verdeeldheid, conflicten en lijden. Nou, ik heb over deze bijzondere actie, deze ja, activiteit, hoe moet je het noemen, dit gebed heb ik eerder, ook andere jaren, maar ook eerder al mogen spreken met Dennis Peters. U weet het, hij is verbonden aan Kerk in Nood en ook nog een aantal andere mensen. En voor deze uitzending heb ik een compilatie gemaakt over dit initiatief van 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Hier in Nederland zal dat zijn tussen 1 en 7 oktober. En 7 oktober is natuurlijk de datum waar je je op richt. Nou, daar hoort u direct wel meer over. Maar ik wens u heel veel plezier met deze compilatie over dus dat initiatief van 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans, waar alle kinderen en eigenlijk ook alle oudere kinderen, zullen we dan maar zeggen, hoe oud je ook bent, aan mee kunnen doen. Ik wens u veel plezier met deze uitzending.
1: Ja, 1 miljoen kinderen bidden de Rozenkrans. Yes. Elk jaar opnieuw besteden we daar weer aandacht aan. Bestaat al 20 jaar.
0: Ja.
1: En hoe is Kerk in Nood daarmee in aanraking gekomen? Eigenlijk is dat een jaar of 5, 6 geleden is dat nu gebeurd in Caracas, Venezuela. Dat wat moeders bij een soort van loer.